vier heren besloten samen te blijven als een groep. En ze kregen een contract van Warner Brothers, maar ze moesten een naam hebben. Dus ze mochten pikken uit een lijst van mogelijke opties en ze kozen voor Yellow Jackets. In 1984 werd hun tweede album genomineerd voor een Grammy Award. Dus ze gingen natuurlijk naar boven met hun populariteit, omhoog. De oprichter verliet, jammer genoeg, rond die tijd de groep. Hij werd vervangen. Hun werken bleven echter verschijnen op de Billboard Magazine Jazz Album hitlijsten. En we kunnen dus gerust vaststellen dat de Yellow Jackets het redelijk succesvol en goed hebben gedaan. In 2011 vierde de groep haar 30-jarig bestaan en het schijnt dus dat de band nog rustig voortdobbert. Terug naar de emotionele waarde van deze.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap.
2: Nalatenschap belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
4: Heeft u een stichting, lieve mensen? Bestaat u langer dan 2 jaar? Krijgt u meer dan 10.000 euro subsidie? Wilt u uw stichting naar een hoger plan tillen? Bent u committed, dus wilt u er tijd en energie in steken? Dan zou ik u willen vragen, meld u aan voor het programma GRIP. Dat kunt u doen via de website www.tawamang.nl/grip. We doen dit expliciet niet telefonisch. Waarom? Omdat we willen dat mensen zich ook echt aanmelden. En dat we het gesprek aangaan en dat we gaan begrijpen wat er leeft bij de mensen. Want als je op voorhand, als dat telefonisch gaat, dan denken mensen heel snel van nee, dan is het niet voor mij. Maar wij willen juist, meld je aan, Want als er nog andere dingen zijn, dan kan ik het in ieder geval kenbaar maken binnen de gemeente.
3: Oké. Heb ik het goed gehoord dat je stichting minimaal 2 jaar oud moet zijn?
4: Ja.
3: En dat je subsidies krijgt?
4: Ja, en meer dan 10.000.
3: Meer dan 10.000, ja.
4: Dus vanaf 10.000 euro. Stichtingen die geen subsidie krijgen, maar hun stichting naar een hoger plan willen tillen, mogen zich ook aanmelden. Maar het gaat voornamelijk om stichtingen die al subsidie krijgen en die gewoon op zoek zijn naar mogelijkheden om minder subsidieafhankelijk te zijn. Mm. Omdat je, naar mijn mening, je subsidie moet gebruiken om op te starten.
3: Ja.
4: En je moet er geen verdienmodel van maken.
3: Trouwens, daar zijn subsidies voor bedoeld, hoor. Opstarten.
4: Ja.
3: En daarna moet je je weg zien te vinden.
4: Ja, veelal wordt het niet zo ingezet. Aan de ene kant is het misschien ook wel logisch, want als ik het dit jaar krijg en ik vraag het volgend jaar en ik krijg het volgend jaar ook weer, dan is er weinig prikkel om eigenlijk op zoek te gaan naar andere mogelijkheden. Maar als je minder afhankelijk daarvan wilt zijn, want je bent afhankelijk. Degene die geeft, die betaalt, dat is ook degene die bepaalt. Dus als die bepaalt van ja, ik geef het je dit jaar, ik geef het je volgend jaar, maar het jaar daarop vind ik niet dat jij het nog moet krijgen. Ik ga het aan iemand anders geven of ik stop er helemaal mee. Dan ben je kwetsbaar.

28 juni. Rhône Amsterdam. Rhôneweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415. 0620-679620. En 863-5358.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groente en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groente en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Vanuit onze eigen à la Cloro, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Markt. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart. Ding Kondraai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
3: Nalatenschap.
2: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Mag ik jullie vragen elkaar de rechterhand te geven en hier in aanwezigheid van God voor familie, voor vrienden, jullie trouwbelofte uit te spreken. Wil je hem liefhebben en waarderen alle dagen van je leven? Wat is daarop?

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap, belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Met dank aan Sam Jones Producties gaat u nu luisteren naar Nancy deel 2. TV, Actua en Achtergrond. Voor de een was feest vieren op 1 juli not done. Voor de ander was de dag van emancipatie een eerbetoon aan koning Willem III. Hoe dan ook, herinneringen aan Kitty Kotti zijn verschillend. In een radio-tv-podcastserie praat Sam Jones met 7 sleutelfiguren van het eerste uur van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, afgekort NINSEE. Volgend jaar bestaat de organisatie 25 jaar. In deze tweede aflevering een kennismaking met 4 sleutelpersonen van de organisatie.
1: Dit is een podcastserie in de aanloop naar het jubileum van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, NINSEE. Volgend jaar bestaat de organisatie 25 jaar. We praten met 7 sleutelpersonen. In deze aflevering gaan we op bezoek bij Humphrey Lamuur, Alex van Stipriaan, Hugo Fernandez Mendes en Eddie Campbell. Luister naar een collage van die gesprekken.
2: Mijn naam is Humphrey Lamuur, geboren in Suriname. Ik ben op ongeveer 16, 17-jarige leeftijd naar Nederland gekomen. Vervolgens op Hervormd Lyceum in Amsterdam-Zuid. En na het afronden van die middelbare school ben ik begonnen aan de studie sociologie en antropologie. Vervolgens ben ik teruggegaan naar Suriname. En daar heb ik een aantal jaren gewerkt bij het Planbureau. Nou, na terugkeer in Nederland ben ik gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben toen medewerker geworden en later professor aan die universiteit.
3: Ik ben Alex van Stipriaan. Ik ben emeritus hoogleraar Caribisch geschiedenis en cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En emeritus betekent dat ik gepensioneerd ben, maar niet dat ik niks meer doe.
4: Hugo Fernandez Mendes. Ik ben directeur geweest op Binnenlandse Zaken. Integratiebeleid, etnische minderheden heette dat toen. Heb in Amsterdam gezeten daarna. Ben jurist, ben wetenschapper geweest. En een aantal dingen meer.
5: Ik ben Eddie Campbell. Ik ben van huis uit een socioloog. En ik heb jarenlang gewerkt aan de Technische Universiteit in Eindhoven. En ik ben dus nu gepensioneerd. En ik was gedurende een jaar of 10 voorzitter van het NINSEE. Dat was van 2002 tot 2012.
1: We nemen een kijkje achter de schermen. Wat is de eerste kennismaking met 1 juli, Kitty Kotti, het slavernijverleden? Lamuur blikt met weemoed terug op de ervaringen van vroeger.
2: Ik was niet zo lang geleden bij een uitvoering in Amsterdam. En dat ging over 1 juli 1863. Nou, er werd gedanst en gesprongen en geapplaudisseerd. En ik moet zeggen, maar dat is heel persoonlijk, ik ben zo niet opgevoed. Op 1 juli gingen we met mijn moeder naar de kerk. En daar gingen we weer naar huis of zo. Maar dat vieren van 1 juli heb ik niet gekend. Misschien heeft het ook het verband met het feit dat mijn overgrootmoeder een slavin is geweest. En die hebben we als kind, 10 jaar, 12 jaar oud, hebben we nog gekend en gesproken. En ze heeft heel wat opmerkingen gemaakt waarvan wij, mijn beide broers en ik, daar heb je het weer.
6: Wat voor opmerking bijvoorbeeld?
2: Nou, ik zal u vertellen. Zij zei: jullie spelen alleen. Jullie moeten werken, zoals ik. Ik ben een slavin geweest.
1: En wat is de eerste herinnering van Stipriaan aan het slavernijverleden?
3: Ik heb op de middelbare school een scriptie geschreven over de geschiedenis van Suriname. En dus logischerwijs ook geschiedenis van de slavernij. En ja, de eerste herinnering was toch wel de geschiedenis van de Marons. De strijd van de Marons.
1: Vanwege zijn specialisatie kwam later een telefoontje van een persoon die later bekend stond als de voorvrouw van NINSEE.
3: En dat was Berel Biekman. En die zei, we zijn bezig een platform te vormen. En ik heb begrepen dat u een kritische historicus bent met veel verstand van het slavernijverleden. Wilt u met ons meedoen als adviseur? En zo is het begonnen.
1: De eerste herinnering van Fernandes Mendes aan 1 juli is vanaf zijn prille jeugd.
4: Ik ben in Suriname geboren en getogen. Dus ik heb de 1 juli manifestaties heb ik meegemaakt. Van mijn oma toen natuurlijk toen al wat zaken gehoord. Vooral hoe mensen, wij, getekend waren door de slavernij. Met name over de geweldige, slechte familieomstandigheden. Ik kon niet in een gezin opgroeien. Ik werd mishandeld. Moest hele dagen op een plantage werken. Maar waar ze nog wel het meest door getroffen was, is het feit dat ze komt in de periode dat je nog geen Surinaams mocht spreken. En allerhande, zeg maar, rituelen van wat toen negers heette, dat mocht niet.
7: Hoe sprak ze daarover?
4: Nou, wel met een zekere berusting. Dus niet getraumatiseerd of zo. Ja, en ook niet op een manier van ze willen even de geschiedenis vertellen. Maar als er wat gebeurde, dan kwam het terloops langs, vertelden ze dingen.
7: En wat zeiden ze als de jonge Hugo Surinaams sprak?
4: Oh nee, dat mocht. Nee, ik moet wel voorzichtig zijn. Ik heb nooit met mijn oma Surinaams gesproken.
7: Waarom niet?
4: In die tijd was het tamelijk respectloos als je dat zou doen. Ik weet niet eens of het kwam omdat ze vonden dat je het Nederlands goed moest beheersen. Men vond dat hun kinderen een beter leven moesten hebben dan ze zelf hadden gehad. En daar is Nederlands is toch een belangrijk vehikel voor om dat te realiseren.
1: Ook Campbell herinnert zich 1 juli als een groot feest. Over de slavernijperiode werd amper gesproken.
5: Waar er wel over werd gepraat in het gezin van de kleine Eddie Campbell, zou ik maar zeggen. Dat was bijvoorbeeld over de verjaardag van de koningin, koningin Wilhelmina. Dat was altijd 31 augustus. En daaraan werd gekoppeld een hele week kermis en feest vieren. Wat er wel benadrukt werd, dat was natuurlijk koning Willem III. Want die werd dus gezien als de grote realisator, zou ik maar zeggen, van de afschaffing van de slavernij.
1: Hoe kijkt u daar nu tegenaan?
5: Nou, ik begrijp dat het in grote mate gewoon indoctrinatie is geweest. Maar het heeft wel tot gevolg gehad dat in de Afro-Surinaamse cultuur het Oranjehuis eigenlijk een hele belangrijke functie heeft vervuld en is blijven vervullen. Koningin Wilhelmina bijvoorbeeld was erg populair. Koningin Juliana, idem dito. En ook Beatrix kon profiteren van, zou ik maar zeggen, van de populariteit van het Oranjehuis.
1: Wat er werkelijk ook gebeurde in de slaventijd, wanneer werd je dat bewust?
5: Nou, ik denk eigenlijk dat het echt ging leven toen ik eigenlijk in Nederland kwam. En dat was dus in het begin jaren 60. Dat hing samen met de nationalistische beweging, zal ik maar zeggen, voor de onafhankelijkheid van Suriname. En in de slipstream daarvan werd natuurlijk ook gepraat over het slavernijverleden.
1: Speelde Anton de Kom voor u een rol? Dat was natuurlijk een man die eerder jaren 30 en 40.
5: Ja, natuurlijk. Toen hoorde je dus pas van een Anton de Kom. En ik herinner mij dat een groep studenten in Leiden weer dus toen het boek van Anton de Kom, dat bijna in de vergetelheid was geraakt, weer heeft opgedoken.
1: En het boek Wij slaven van Suriname werpt een kritische blik op de doorwerking van de slavernij. Dat doet Lamuur in feite ook, aan de hand van het volgende verhaal dat zijn oma ooit vertelde.
2: Mijn moeder en mijn grootmoeder zijn dieren geweest. We hebben er als kind een beetje om gelachen en weer, nou ja, ik zeg het maar, een kletsverhaal van die oma. Maar dat klopt allemaal, want de eerste fase van de slavernij heeft de Nederlandse staat bepaald dat er slaven dieren zijn. Het was allemaal heel denigrerend. Maar dat die vrouw dat nog wist en aan ons vertelde. Dat soort zaken hebben een diepe indruk op meegemaakt toen ik op latere leeftijd in Nederland ging zoeken. Want dat was waar. Je stond in het archief. Dat de slaven in Suriname waren dieren. En dat is niet een kwestie van Pietje of Mientje die het vertelt. De Nederlandse staat heeft dat bepaald. En ze zijn er in 1828 op teruggekomen. En toen werden de slaven mensen.
1: Tot zover deze tweede aflevering. Voor de hele podcastserie van in totaal 10 lange en 10 korte versies zijn 7 personen geïnterviewd. Berl Biekman, Roger van Bokstel, Eddie Campbell, Hugo Fernandez Mendes, Roy Kaikousi Groenberg, Humphrey Lamuur en Alex van Stipriaan. De muziek die je hoort is van Jason Eduwaiti Eduard. Productie en samenstelling van de podcastserie Sam Jones Productions in opdracht van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, NINSEE.
0: Dat was de heer Eddie Campbell. En u hoorde ook professor Lamuur, meester Hugo Fernandez Mendes en historicus Alex van Stipriaan. 4 van de 7 sleutelpersonen van het NINSEE. De tweede aflevering was dit van een podcastserie in het kader van het jubileum van het Slavernijinstituut NINSEE, dat volgend jaar 25 jaar bestaat. Met dank aan Sam Jones Producties. Graag tot de volgende keer.

0: your body.
1: Luisteraars, dit is Mart. Norman, ja. Hier op het Bijlmerdreef. Movodoro. Van onze sociëteit. Mart Sociëteit, Bijlmerdreef 1127A. Gansenhoef. Miknapu, Movodoro, mooi weer. De zon schijnt prima. Geen klachten. Allerlei mooie mensen die langslopen. Het is wel druk hier. Qua voorbijgangers. En u weet toch dat wij naast een Western Union zitten. MoneyGram, UnityLink, Money Transfer. Die noemt zichzelf RIA. Maar wat heb je dan? Dan moet je door. Dan ben je Luku. Maar terwijl ben Luku. En u weet het, ik ben een watcher, hè. Mijn Lucas heeft zijn samenleving. Ik zie hier Original Victorious Transfer Shipping. MoneyGram Transfer. RIA. Liksam Takikba. En dan moet ik hier voor ons naar Western Union. Let me see. See, I'm see then there. Bijna voor. Principe kan zijn money go. Naar Akondre. Ben je mobo? Dan ben je Luku, mijn wachi. En dan... Je Luku... Je taki, je firi, je filosofie aan je srefi. Dan op tien ligt die... Jarusu en nak me. Want binnen liefde smaakt. Nee, Luku... Omenisma, voornamelijk Afrikaansma, Epsa goina in den MoneyGram, go make money abra, go lexam takik bana kondre pedeng mopo. Mineshi de go tekiara, de sen go. Ook de Surinamers natuurlijk, precies, de Shimitu. Lucas Revi. Surinamers maken ook geld over via Western Union en de trouwen, in de sap de trouwen zodanig boom. Ook naar hun geboorteland. Maar aantal, dat spreekt mij aan. U weet het, dat soort organisaties of bedrijven lopen ook een risico, if you know, Fredema, hè. Heb je nou voor de man altijd die kan horen rekenen dat hey, er kunnen ongewenste gasten binnenstappen, gewapend met machinegeweren en andere gevaarlijke situaties. Dus, milik buurman, zo lees me wat je toe, Tim Siwagi stoppen aan de grenzen naar mijn foto. Je voelt je een beetje ook onveilig. Als Surinamer heb zei Barmineng, dat ben Wagi, heeft me herkend. Maar terugkomen naar een basisverhaal. Bij Jarusu ik mopo. En natuurlijk kunnen mag Jarusu in Nakondre, in Libidisi. Dat moeten we afleren. Sommige van ons zijn geboren met jaloezie en misgunning. Maar nog een gevoel dat je ons zei de aan de Surinamers bij beheerding bedrijven. Vaak kan dat meer dan je zijn de 60 jaar, 70 jaar lang jagba in Holland. Tieden na die om Luku vertrouwen en lompsa en doe business eigenlijk zijn om eigenlijk, hè, dus eigenlijk met Taki. We moesten de trekkers. We sturen ook hier en daar ontvoegt een bedrijf dat coin probleem wegens allerlei onderzoeken, promotories, je weet wel. Want toen coin de problemen, bleek dat ik de bij Apple onder tot die money. Ondergrond. Dus dat een kon fadongwe. Maar a Western Union die mijn lukuja na gade trouwen. Na continu sma ego en kon. Dus ik ga ervan uit dat het miljoenenbedrijven zijn. Gerund door zwarte. Trouwens, minister Trump. Afrikanen, broeders en zusters, gewoon ons doen bij Kabali. Ik ga even een mekje, tik je paspoort, check, look, whatever. Abraham Monique, goeie familie, kan ik het direct. Naar Serna, onmiddellijk. Nou, draai. Voor ze me zeggen dat ik ben met Monique, die mijn mama, mijn pa, bra. Dan, man, dat bron fietsen, reetje, aan kon. Met de mogelijkheid dat ik de beroofd ding. Zo lees je. Maar die tijden zijn voorbij. Ja. Ontwikkelingen gaan door en al dankzij internet. Misschien ben ik vergeten om u te zeggen dat dit een aflevering is van een bijzondere Markt op Straat. Een programma zonder vaste zendtijd. En het wordt gemaakt op straat met allerlei bijgeluiden. Een gia-gevoel, een straatgevoel. Want Markt moet vaker op straat zijn, vind ik persoonlijk. Bij deze zeg ik tegen de programmamakers dat ze vaker reportages moeten gaan maken op locaties en op straat. Want op straat gebeuren veel dingen, je ziet veel. Tuurlijk zijn de bedrijven waar ik het over heb net ook beveiligd. Camera's, wakalon toe, eluku, airbirti. Dus normaal kon zomaar toe. Ik weet niet welke connecties ze hebben met de betreffende instanties. Veiligheidscode, die ziet dat die. Maar het loopt als een trein. En dat is ondernemerschap. De grote vraag is, want ik kijk rond in het Zuidoost. Gaan ze nog leksamitaki? Op zijn vriend finale kon, dus mijn mongo kip zien zonder een balkon. Onder een afdakje voor nu. Dan mijn loku, wat abrasé, zie ik kopiezaak, computerzaak, tropische winkels, Afrikaanse winkels, zeer groen toe, Guinea-Egis, maar natuurlijk die trouwen, kappers. Eigenlijk een kakare winkelcentrum Gansenhof, dat is het. Dan is je op ondernemerschap er. Je ziet ontwikkeling. Je ziet van ook toe. Daar had ik ook al een uitzending over gemaakt. Dat ook al aandacht aan besteed. Ik nam het abrasieve ding. Dat is snodders. Ik nam een loerslag. Sommige wat gaan boven voor tas. Wie een auto nodig heeft, de rij ik weer naar een andere gedeelte van Zuidoost tegen aannemelijke tarieven. Ontwikkeling. Maar de vraag bij mij rijst nog steeds op: zijn er behalve Autobeek, een slijterij dat we op de hoek en een ganzenpoort? Pakkettendienst. Zijn er nog andere zwarte ondernemers, afro hebben we het over in dit geval, in Gansenhof die zaken doen? Bijna alle de kapperszaak zijn met Shiwaka Lontu, ja. In handen van Afrikanen. Luister, ik zal dat ik ba, ja, Lucy mag niet. Maar je mag wel vragen stellen. Waarom doen wij dat soort zaken te weinig? Er was een Tori Osso hier in de buurt. Tori Osso, papo. Wegens Mandi mandi. Trobi trobi. Oh. Wat zeldzaam ook is om te zien. Van wit koets. Toe assi. Toe bijrijders. Nang een volg auto. Het jaar. Wan lobby wan go na je laatste rostu presi. Vreep zijn aan gaan zijn hoofd dat bel me dreef. Dat zie je niet vaak. Per koets wordt iemand ten graven gebracht. Dat ook is Mart op straat. Nou, ooggetuigenverslag. Ja, ook dat heb ze. Jij in Bimre. Toe werd Azi. Wat werd koets. Toe koetsier. Ja, dan zou ik haar denken, koetsier. Dat die bestuur, Tjara, Lobiwan, zijn familie, kan de Dazari, maar zijn we zien dat ik naar één autonome, één volg auto. Oh, ze heeft dat ja. Dit jersey. Een boskopu. Op zien. Blakavoru. Freekon. Zoekon pisnjan of naar brede. Nou, mijn vodoro ja. Op zien. Blakavoru. En zoek wat rakande. Nou, je trouwe wat rajen. Maar fijn en free. Dat je zo kwam is bereiden ook toekende op buskutu, aan jouw aansani, aan richiren, aan de maffeni in jouw strati, daar vrij kon ja, kon zo kuipi, we hebben dat toe ook toe, maar het is vreemd om te zien. Dit is nu terug op die, dan die maar ook dat is vreemd om te zien, luisteraars. Het gaat bij jou door die akuts, a wet koets aan visa, neem je aan blakken voor. Ik haar denk. De kraai. Ja. Een blakke kraai. Vreep zakken. Vadel de jam of de orgochibri. Bakken een stonk aan een vier suiti. Maar ook dit. Is een ooggetuigenverslag. Van Mart. Ja. Dat is gebeurd. Luisteraars, dat was een korte onderbreking. Nou, kort. Een behoorlijke onderbreking. Terugkomend op het Mart op straat verhaal. Waarin ik om me heen kijk in Ganzenhof. Dan Messari. Hier en daar hebben wij ook hier vanuit het gebouw, als Sociëteit van Mart, doen we ook activiteiten. Hè? Af en toe wordt het verhuurd voor kleine bijeenkomsten. Zonder babari, zonder lawaai, zonder pokoe. Vergaderingen, zanggroepvereniging en mekgebruikving. We hebben hier een dagbesteding. De dinsdag en aan donderdag komen een paar mensen op leeftijd. Tijdverdrijf. Ook zitten, tarten, eten, drinken. Ze krijgen een soepje. En gaan om 8:00 weer naar huis. U, als u een organisatie hebt, een vereniging of een mitang osrevi, kunt u altijd een beroep doen op Mart. Want daar is onze sociëteit voor bedoeld. om elkaar te ontmoeten en te socialiseren met elkaar. Alleen moet ik toegeven dat het te weinig gebeurt. Het kan meer. En ik zie duidelijk dat Surinamers, mijn landgenoten, broeders en zusters, collega's, te weinig ondernemen in rijk Nederland. Te weinig. Waarin we schitteren, en dat mag ook natuurlijk, zijn de feestjes, de Rones en de andere plekken. Mooi. Ja, de plekken die we weten. Mooi. Ja, de plekken die we

0: Terwijl ik met u praat, zie ik een familielid langskomen. Een familielid die zie, hij wordt steeds jonger. Goed. Wie is deze familielid van me?
1: Ik ben Hedwig Triebel.
0: Kijk, Hedwig Triebel wordt steeds jonger, gepensioneerd. En hij gedraagt zich tussen twee landen, Suriname, Nederland. Hij Boro Boro. Ja. Oké. Okay. Tamara, ik ben maar. Oké. Abu Hara. Mooi, maar we breed u zien. Ja, dat is een familielid. Hedwig Triebel. Ja, de Triebel die naar Van Gogh Lijn. Ergens zijn de familieleden elkaar gaan treffen. Tumeki, Gro. Dat is wel Amerika, Komoro, Digi. Maar ik ben hem blij. Heel blij om hem te zien. Hedwig Triebel. Tamara, ik ben Baka. Hij pendelt tussen de toekomende, prachtig. Dat is allemaal TMX-programma's op straat. Net onderdat ik zei, dat ik me audit doe. Nee, met is maar dat is zo door. Je vriend dat kon in Amart op straat ook toe. Je kan direct ook een reportage maken als er iets gebeurt. No, no, dan ben ik live. Tenminste, dan neem ik het ook meteen mee in dat project. Van San Michi, dat ik, hey, zeep staat op. Mart op straat. Norman heeft u weer bezig gehouden en u aan het denken gezet. Sterker nog, ik heb u ook misschien uitgedaagd, want misschien heeft u een idee. En dan komt u het vertellen op Mart Radio. Misschien bent u het ook niet met mij eens in de theorie wat ik heb besproken. U kunt het staven, u kunt het weerleggen, u kunt het onderbouwen. Dan zeg je van, geef me zijn tijd. Laat me komen vertellen dat wat u daar heeft verteld, niet klopt. Misschien travasie. Dat doen lobby bij Mart. Dus daar houden we van. We zijn een station, een mediaorganisatie, een platform. Waar wij alle zaken met elkaar bespreken. En waar nodig, elkaar zodanig informeren. Dat we allemaal wijzer worden. En succesvoller worden. Luisteraars, jullie willen het, ja. Ik vond het weer fijn om zomaar bij u in huis te vallen of op uw werk, in uw auto. Dat is een deel van mijn taak, van mijn rokko. Bij Mart. Daarom wil op Mart. Radio uit het hart. Dat staat dus apart ook nog. Theatralis baka. Ano mi wawande. Logo ano mi wawande. Boye loan to me. Ma no mi wawa.
2: Station Diemen Zuid. Uitstappen linkerzijde. Overstappen op bus 44 en trein. Deze metro gaat richting Centraal Station.
3: Ja. Yeah.
0: Yeah, it was. Oh, I know me want one day. I know me want one day. Boy, long to me. I look who I know me want one day. Welkom, lieve luisteraars. Dit is Mart, Norman op straat. Met een bijzondere aflevering van het programma Mart op straat, de verduidelijking. Waar we ingaan op de acties die aanstaande zijn, gaande de aanschaf van een eigen Martgebouw. Tori Echatori, u heeft het gehoord op de radio. Tori Echatori organiseert op 1 juni. Vanaf 2 tot 5 uur een inzamelingsactie. Onder het genot van een hapje en een drankje bent u van harte welkom namens Lucia Vanenburg en crew. En u kunt doneren naar Draagkracht. Wat u kunt missen, dat kunt u doorgeven. Wat u kunt missen, het liefst zeggen ze van €50. Maar de Maluku gooi niet portemonnee en de nemen genoegen. Naar Alassane Tjakong. Alle beetjes helpen om de zaak zodanig te versnellen, zodat u kan doen zaak naar

Dat hoor je. Klaar. Niet meer praten. Doen. We lopen. Doen. We takmoro. We doen.

0: Juan de Isidoro. Een nummer origineel geschreven in 1980 door Jerry Taman. Explosion met voorzang van Martha Bruinings. Dit was de versie nagezongen in augustus 2018 door Marianne Cornet. Juan de Isidoro. Zeer toepasselijk.
1: Dames en heren van Mart Radio, luisteraars. Ik moet u het een en ander verduidelijken om verwarring te voorkomen. Nitori Echatori Actie, onder leiding van mevrouw Lucia Vanenburg, behoort tot een van de vele individuele acties om het proces voor het kopen van een eigen marktgebouw te versnellen. Of te verspoedigen, zo u wilt. Dus het is een actie waarbij u op maandag 1 juni kunt doneren. U kunt doneren naar Draagkracht. Dus u bepaalt wat u kunt geven. Tuurlijk streven ze naar €50 per persoon. Maar dit is een andere actie. Die actie is bedoeld om geld in te zamelen en een aardig bedrag binnen te halen. Naar de fans, de luisteraars, de sympathisanten, maar ook toekomstige donateurs. Dus dat is een goede zaak. We stellen het op prijs. Maar u moet het niet verwarren met de vertrouwelingsactie van Mart. Dat is een andere. Die is bedoeld voor de beter gesitueerde Surinamers. De mensen met een bredere portemonnee. Degenen die het kunnen dragen. En die zijn er. De mensen die €50 per maand kunnen missen gedurende een jaar lang. Zodanig dat wij zo snel mogelijk ook, want u moet nagaan dat de tarieven, de prijzen, vastgoed, het is iets dat in ontwikkeling is en de tarieven worden steeds hoger. Dus wij willen zo snel mogelijk zaken gaan doen met de bank. Dus we willen het proces versnellen. Die actie is bedoeld om 3 ton binnen te halen. 600 personen die 1 jaar lang €50 kunnen missen. Natuurlijk kunt u het ook in 1 keer doen. Dan bent u er vanaf. Dan heeft u Mart €600 geleend. En u mag ook bepalen wanneer u het terug opeist. Het liefst wanneer we het doel al hebben bereikt natuurlijk. Dan is het leuk dat u zegt van oké, ik heb jullie geholpen. Een startkapitaal is er. Hè? Dan neemt u uw geld terug als u dat wilt. Maar u kunt het natuurlijk ook doneren. U kunt er ook gebruik van maken. Want wanneer zo'n gebouw er staat, gaat u het misschien nodig hebben een keer. U stapt naar binnen, u wilt een kopje koffie drinken of thee. Nou, dat trekken we af van uw investering van €600... dat u al Mart heeft geleend, bij wijze van spreken. Zo moet u het zien. Dus die vertrouwelingsactie is niet voor iedereen bedoeld. Het is bedoeld voor de mensen die het kunnen missen. En voelt u zich niet gepasseerd? Het is, ja, falibidikba. De een kan het, de andere kan het niet. Zo agrontapo voor city. Dus die actie van Lucia, onder leiding van mevrouw Vanenburg, aanstaande maandag 1 juni. Vanaf 2 uur 's middags bent u welkom. U wordt getrakteerd, heb ik begrepen, op een hapje en een drankje. Dat is mooi. Daar kunt u geven wat u kunt missen. Maar bij die actie van Mart die we gaan starten, dus de straatacties, de meet the acties, zo noemen we het. Meet the people, de mensen ontmoeten. Gaan we de straat op gaan waar wij ook gebruik gaan maken van al die feestjes. Kwaku, overal zult u ons zien met een pincode.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Adverteren op markt ligt niet in de prijs, maar wel in de kwaliteit en doeltreffendheid. Voor reclame op markt belt u voor meer omzet en zekerheid. 020-67-99665.

0: te encontrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen, uw partner in vastgoed.

0: Hey, lieve luisteraars, welkom op deze, weliswaar sombere maandagmiddag. Het ziet er een beetje regenachtig uit. Nu gaat een beetje geroezemoes op de achtergrond horen, terwijl er een schoonmaker hier bezig is in de studio de zaak een beetje aan het opfrissen. Dat is goed, Norman van Gom is de naam. Ik kom van Rijgersbos. Eetje heeft van me waargenomen. Ik was in de mediahub en daar bezig met Sjoerd Rijssel en nog een paar andere mensen, jongeren, maar ook ouderen, wijzen hoe de situatie daar in elkaar steekt. Zo, we hebben een luxe probleem. Die studio is niet van ons, heb ik ook al een paar keer gezegd. Maar we mogen gebruik van maken. Maar bij Mart zitten we met een vergrijzingsprobleem. niet genoeg jongeren om daar actief bezig te zijn. Ook met tv, hè. Podcast is vreselijk in nu. Alle grote dagbladen en televisiestations hebben ook een podcastafdeling. Podcast is niets anders dan vooraf opnemen en later uitzenden. Studiogasten uitnodigen. Gesprekken, interviews. En ik voel dat ik de zaak moet gaan trekken. Eerst wijzen hoe het gaat. Podcast kan in beeld en geluid. Of alleen beeld. Nee, of alleen geluid. Zonder beeld. Dat kan. De Karen podcast, maar het is gewoon een gesprek vooraf opgenomen. Tegenwoordig zetten ze de camera's bovenop, webcams. En dan kan je het ook zien. Het wordt vooraf opgenomen en geëdit. Dat kan. Dan kan je fouten eruit knippen. Misschien is degene achteraf wijzer geworden en zegt van nou, die uitspraak die ik heb gedaan in die opname, God is dat poor gimme. Dan halen we het eruit, knippen we er vanaf, editen. Die mogelijkheden zijn er ook in de Media Hub. Dus misschien moet ik voortaan niet meer live, maar gesprekken voeren op de op podcast en zien doen, laat doen. Dat je dwing, dat het trouwens je dacht, hey, dat is een euro, jong. Dan moet je ook toe aan dwing. Kan. Maar met podcast heb je niet de mogelijkheid om rechtstreeks in te bellen en te vertellen wat je ziet en weet. Wat is je nieuws en zo. Nee, dat is normaal. Maar die gesprekken zijn vooraf opgenomen. Mooie interview. Ook gesprekken op straat. Mensen uitnodigen van hoog tot laag. Allerlei mensen kun je uitnodigen, dus dat meeting moet doen. Dat je nou Jeremy live moro. Tapa radio, dit, wat ik nu doe. Nee, is vooraf opgenomen. En af en toe, dan ben ik wel in de studio voor confronteren. Maar het is zonde dat die mogelijkheid er is. En er wordt geen gebruik van gemaakt. Omdat toen Gwenty, en dat is het, hè, die Gwenty was aan die. Die Gwenty. Live, met interactie. Daar is het moeilijk om over te stappen op het andere. Want daar is Mart bekend om geworden. Live. Bam. Maar live in de uitzending zorgt soms ook voor weer er is. Iemand schreeuwt wat en brengt jou in verlegenheid en je bent te laat. En de luisteraars die geen verstand van zaken hebben, zeggen: ik ben pura maar in een uitzending. Maar dat nog kan. Als matakenkba is live. Dat je kan gokoten. Bewerken die herhaling. Dat je pura pis dat. Maar live is net een voetbal. Wega. Het is maar zoals die in een stadion. Nou, die in een mogelijkheid voelen hoe repeat. Alleen dat de camera's of de beelden, grote borden, kan je kan draaien terug. Maar als je daarna wedstrijdsreeg, ja, bal, stadion. De Marathe heeft herhaald, wedstrijden gaan door. dus zo is het ook. Live, dat is het, rechtstreeks, heeft gevolgen. En gisteren heb ik geluisterd naar de heer Souvenir bij Glenn op bezoek, waar hij in zegt dat ja, smaakkaart trouwens in een uitzending wanneer ze een lobby nooit weer doen aan eraan of nooit hoe besteed aandacht eraan. Dat was misschien in het verleden, maar Glenn heeft keihard gezegd van nou, kon een harde bewijzen, want het kan. Het kan zijn dat was maar bar was aan wat lezen. Maar je nog kan plakken doen hoe allemaal hij doet. Of het gebeurt regelmatig. Dus daar moeten we voor waken. En dingen zijn, lelijke dingen zijn gezegd in de uitzendingen van Maria live. Maar in een bewustwordingsproces zijn we alert. Of ons elkaar wantrouwen, verkeerde ding. Of doen ze niet. Dat we proberen soms te laat. Je bent niet scherp genoeg. Je kan reageert lati. Maar dan is het al gezegd. Maar tegenwoordig corrigeren wij op dingen die vroeger wel konden, maar nu niet meer. Voortschrijdend inzicht, hoe kunt je zo schrijven nou? Dus het was interessant hoe je van Glenn probeerde, sorry, over Mart. Dat keer ook Mart is in ontwikkeling. Ook de UNO. Koshi Sansa Ubedu in het verleden fout en we herstellen in dat proces dat we deno. En sommige mensen willen blijven, zo naar rancune, oratorie, de lopharde oratorie, konafesi, Sansa in het verleden, zo zo voel, Gia gevoel tak. Ja, maar Yusrefi, betakwansan in het verleden, oorzoro dus, en dat is soms lastig. Maar als dingen gebeurd zijn, dan moet je het accepteren dat in het verleden een fout mekkie. Of sanifsa, luisteraars, tjaro, kooi verlegenheid. Of programmamakers schreef je, doe bepaalde uitspraken die niet nodig waren. Maar nu zijn we uiterst voorzichtig. En waar nodig grijpen we in. En als het nodig is, schorsen we ook. Klari, we hadden lastige bellers. Die het leuk vonden om beledigen, te beledigen, blijven beledigen. En op een gegeven moment weer takeren. Hou ermee op of pas het aan. Zoek een fasifu. Tjare, man, tjaru koin verlegenheid. En sommigen hebben de eer aan zichzelf gehouden om niet meer te bellen naar Mart. Wat we jammer vinden, maar soms zeggen we van oké, dan is het goed zo. Want heeft nou overgewend, als je gewend bent om anderen te beledigen of een bijnaam te geven. Ook programmamakers, hè, gasten uit Suriname, zo lees je, hoe bij alweer lopjes maar bijnaam in uitzending. Daar hoe bij tak nou, het wordt kinderachtig. Stoppen ermee. Zoeken naar iemand anders. Goed, dat is het. Maar bij live uitzendingen kan je soms, rechtstreekse uitzendingen dus, kan je altijd achter het net vissen. Daarom blijf ik het zeggen, de Hilversumse omroepen. Ze laten niet zomaar bellers toe in de uitzending. Gia kans, hoe bel correct straight, bam! Nee, je hebt een heel soort controle vooraf. Van meneer, wie bent u? Wat is uw naam, meneer? Welke streek belt u? Mag ik uw telefoonnummer? De check voor Siluku, dat in geval iets had in coin verlegenheid. Dat ik kan grijpen alsnog achteraf. En ze controleren vooraf. Kan dit toe drie schakelen voor zie kon uitzending. Voor zie contact was aan zomaar. Ze stellen vragen vooraf. Luku, if you ede. Eurokobong of je hoort in een onderwerp. Die nou weken af. Dan voor ze dit ook oké. Nou, we bellen u terug, meneer of mevrouw. Dan kunt u reageren hoor. We bellen u zelf terug. Nooit de belly, omdat de chic badak nee, dit is weer de. Die zie, hoe nou de kans. Soms laten ze je toe of de chic badak nee, dat past in haar onderwerp. Dan doen ze dat. Maar Mart moet meegaan met de techniek. AI. Moeten we in sommige gevallen ook gaan inzetten. Ja, we heren de Sani. Unamang talabaka. moet meegaan met de tijd, luisteraars. Je hoeft niet helemaal mee te gaan, want dat is ook het authentieke van ons, hè, herkenbaar. Eigenlijk verkoopt Mart, en dat we serie, we moeten het zeggen, we verkopen een beetje nostalgie. Een gevoel van herkenbaar Surinaams. Dat die. En daarom merken we dat jongeren Mart kennen, maar ze kennen ons via hun ouders. Ja, mijn moeder luistert, mijn vader ook. Jammer genoeg, ze is er niet, maar wanneer ik bij haar ging, was die radio altijd op Mart. Zo kennen ze ons wel, maar bemoeien met ons, die jongeren, sommige van die jongeren. Nee, omdat ze zeggen van nee, dat is van mijn moeder, Oruting. Pas wanneer ze ouder worden, sommige van hun, dan gaan ze begrijpen van oh, daarom luisterde mijn moeder naar jullie. Jullie hebben het over Zwarte Piet, oh, over Sinterklaas, oh, ook over Vostentori, de straten en gerechten uit Suriname. Oh, ze herkenden, oh, die pokoes, oh ja. Dat ding, wat tof ding, ik ga achter de ouders na, meestal. Sommigen, wanneer ze ook ouder worden, we merken het ook, hè. De jongeren van nu, veel van hun, gaan op zoek naar hun roots. Wat toe? Dat is zoeken pepe a bronde. Of de bronnen naar Mart. Atore takdape. Vostentori. Ze stellen vragen soms. Pe unomang, die andere ook Surinaamse woorden, taal. Dan vragen ze, wat betekent dat? Oh, dan ga ik bij Mart bellen. Laat ze me vertellen wat dat betekent. Wat is adjossi? Wat betekent dat? Gisteren was ik op een plein. Meneer Takumi, actie om. En lees even actie de luisteraars doen. In het dweeën. Noem je breed even met die. Ja, ik was op het plein daar in Oost. Per de hora 7 juni herdenking. Ik was vroeg daar. Daar, meneer Konami, amantak. Actie de luisteraars, gimme. Zijde de Karablad. Jongeman hoor. Dagoblad. Ik dacht, misschien heb je nog zijde de kar en zo. Ten aten de kar en zo. Maar mijn jongen sap van aden konan ning. Want ik zou nog eens van dagu. A blad. We namen aan apichel. Maar suma konan aan ning. Dagoblad. Hij wil het weten. Waarom noemen wij dat ding Dagoblad? Jonge vent. Mi daga bung temi de bakata pa radio mi sa probeer luku e fuan tu luisteraar sabi seide de karen dagoblad. Wat is een vraag waar vele mensen geen antwoord op hadden. Dadelijk kaka actie mito dat seide de karen so propo, seide de karen antrua, allerlei dingen. Maar jongeren willen soms weten, want hij vindt het vreemd dat a blad we karen dagoblad. Hou de honden ervan? Worden ze ziek van? Vinden ze het leuk? Dagoes? Lijkt het op een hond? Allerlei soort van. Maar ik deed aan alaf, want niemand had geen antwoord. Nou, voor Bigiwan Oru, leeftijdsgenoot, had een antwoord voor die man. Hij lacht, hij geniet. En dan is zo al los aan de insernaar. Samino sap zeiden we kaar en zo opzeiden we dwing. Dagoblad. Tem je een woord dat dagoblad bij dat minuut van jij, man. Hoe neem je aan dat? Hoe is dat? Hij ging erop los. En ik zat daar inderdaad. Mond verlegen. Ik dacht, wel, misatrouw en jita pa radio. Zo zie je dat de radio, Mart in dit geval, ook interessant kan zijn voor mensen die iets willen weten uit het verleden. Zo lees nou een woord toe. Zo lees nou een gezegde. Zo lees nou een ning. Alla soort fasie. Hoe kan gebruiken aan radio voor communiceren naar ons schrijven? Ja, leer je voor ons schrijven. Mino hebben antwoord, Dagoblad. En Dagoblad, sweetie, ja. Ze heeft een pietje zonder Dagoblad. Dan is het geen pietje om aan taki. Dan pietje naar Fromo. En Dagoblad is groot. En Jerry was ook daar. Jerry dacht, maar hoe nam je maar radio waren? Are you on a fromo? Na fregef? E groceries si gotro? Ma e groho tapijari? Dagu, blad, wie o wie? Los daarvan kunnen we alle kanten op gaan. U bent thuis. Ik heb niet veel vandaag, want straks na mij krijgen we Raymond. Die neemt het over van 6 tot 8. En van 8 tot 10 zijn de heren van stand actief. Maar Gordon Kruden is druk nu. Hè? Gordon is bezig met Kwaku. Het organiseren van geen Kwaku. 1 juli Ketikoti. Dus soms kan hij weer niet. Rokke Gemake. Maar dat zijn we gewend tegen deze tijd. 020-471-4291. Wilt u een kant op gaan met ons? Is er iets belangrijk? Heeft u iets gehoord waarvan u zegt van daar wil ik op ingaan? Wilt u inbrengen? Nieuwsu informatie of gezelligheid? Mag? U bent erin. Wees welkom.
1: Meneer Norman Jan.
0: Welkom Jan.
1: Is dat vader aan en dat komt ook blad?
0: Ja.
1: Plantje dat er groot, zei Gotro meestal. En het dagelijks op pistappen. En het plan daarom de
0: karablad. Was maar takken, ja.
1: Ja, daarom de karablad dagelijks. Maar, het is maar bij pikken, je was een mooi kring. En dan is maar bij een pichel ving. Of boring of zo.
0: Maar de dagelijks op als meer, ik zei dat je moest op pistappen.
1: Nee, dat toen nog, sabi. We pisten in een kracht.
0: Ja.
1: Of zei een bong. Tegenwoordig minder, want je kan kiezen van boetu. Maar voor China zijn we in de in elkaar horen dat we dat goed lukken herfdee met lukken ja, vermetang. Nou in een magloes dat goed, en heeft jou aan dat goed aangeleend. En dat plasje de liefde, en je ziet dat je plasje. Maar dat poepen in graben en wasakka. Trouwen in een doodbakkie.
0: Ja, ja, ja. Andere tijden, ja. Klopt.
1: Andere tijden. Voorzien de in op een maalwakker zo.
0: Ja.
1: Zomaar, ik ben lukkupeig met een wakker.
0: Klopt. Nou, kreeg je niet in Kona Holland, maar pas die chassan in het. Wat een morserij hier, man.
1: Maar, nou, dat had het strafbaar. Dus je moest zo pikken, want ik vind op pikken. Nee, anu maar.
0: En Osaka?
1: Osaka je weer aan plastic zakken niet aan.
0: Klopt.
1: Misschien dat ze mij graven. Nou, de domeren die troeven in een vuilnisbak.
0: Ja.
1: Alle die van vuilnisauto's, wat je wang. Ik kon je leiden. Maar dan goed blad kisanning. Blad sabuant running. Maar kisanning, omdat niet zo lang, ze niet goed erop.
0: Oké, dus aan Ning ontstaan, werkelijk is er lang. En op blad zag ik in Amerika dat we een dog blad.
1: Nee, want de meeste zijn niet, of een Nederlandse Ning, of een Indonesische Ning, of we zijn bitter blad, maar we kunnen een beetje wiri.
0: Juist.
1: Soporopo, soms mijkaren soporopo, matras mijkaren bitter.
0: Bitter lemon.
1: Bitter lemon, of not bitter, ja, zoiets.
0: Ja.
1: Bitter meloen.
0: Bitter meloen, ja. Bitter meloen, ja, klopt.
1: Ja. Bitter lemon na.
0: Ja.
1: Fasane,
0: fruit.
1: Citroen.
0: Citroen, ja.
1: Ja, of lemchi.
0: Ja, klopt.
1: Lemchi. Maar we zijn meer tak heeft de jongeren. Maar de jongeren, denk aan leren taal, want even in een man takken, want pisten van, ik ben meneer vroeger, meneer Weilen, die ben ik radio toe. Begie les, dan toch een les. Wat hij?
0: Ja, ja, begie les, ja, klopt.
1: Ja, ja. Daarna meneer, wat hij? Neem Zuidoost, meneer.
0: Kwasi Korendijk.
1: Kwasi Korendijk. Met Micha zijn we aan die mee. Ah, man, ben op.
0: Ja, maar hij is koro. Ja.
1: Mevrouw Vlos, nanga een beab. Wat pisten die mevrouw Vlos bij dat radio?
0: Ja.
1: Daar was een soort. Sranang. Tongo. Programma.
0: Ja.
1: Maar goed, meneer. quasi korendek doen we hier onderzoek. Fataal en zo en mami bri de vereisten die in de universiteit ben gesteld. En dan gaat de universiteit ook overeen hoe haar onderzoek daar doen.
0: Oké. Okay.
1: Maar meneer Norman,
0: Mijn rond af, Jan, want we lukken jou, we missen tot die idee.
1: Oké, okay, dus maar ja, zo, half raket steekt uit de grond na luchtaanvallen, is de net die. Dat is een ontplof, maar hier, big raket. Bielek, een motor vliegmachine.
0: Zo, P.
1: En ook AD van...
0: Maar P aan de Pafasi.
1: Iran me bij iemand volgens mij naar Israël zoet een raket. Maar ik moet niet toekonderen die zoetes daar. Hij was een big raket. Dan is hij bij iemand dat in een tractor en een blus tank. Maar die is hij de verreden kazaka of ontplof.
0: Wat een toestand. Oké, Jan, dank u wel voor je bijdrage.
1: Doei.
0: Taboek, dag. U bent erin, wees welkom, goeiedag.
2: Hi Norman, is het al genoeg?
0: Goeiedag, is het mevrouw Lisbeth, is het? Ja, welkom.
2: Ja, ai, kijk, ik vind Dagoblad een hele lekkere groente hoor.
0: Mm-hmm.
2: Dus het heeft niet veel nodig hoor. Tien sara, drie sara, sara, tien trassie, gewoon zo. Eerlijk, na een inapitje natuurlijk, maar... Als kind, uno ben je aan voeren, omdat mima nog bij een baie na woeien. Omdat aan de beeld dat ik nog, want ik is hier een potro naar de dagoblad. Dus niemand op de wand aan de dagoblad uit dat potro. Dus dat ik niet heb bij naar de Japanese of waar, want ik weet niet waar, het, waar ze het hebben geplukt. Maar toen begon naar Saramaka, dan aan de dagoblad de gro in den fiets olo. Dat is gewoon een dagoblad.
0: Oh.
2: Daar aten we het wel. Maar mijn moeder kocht het nooit op de markt. Ze was, mevrouw, dat ben geferie toch, ja, met wat eten betreft.
0: Klopt, maar dat is een pak mopo.
2: Nou, attack nog, minus een pedeman plek. Maar het wordt ook, het dagoblad, in die Aziatische landen heeft het andere namen. Bijvoorbeeld, geloof ik, Indische mensen, ik had een Kankong, volgens mij. Kankong. Maar ik weet niet hoor, in Thailand heeft het weer een andere naam, maar dat weet ik niet zo uit het hoofd. Misschien moet ik het gaan opzoeken straks. Maar ze noemen het ook waterspinazie, dat weet ik wel.
0: Oh.
2: Waterspinazie.
0: Dus het groeit ook hier. Dus.
2: Want het is ook, het is familie. Het is zijn familie.
0: Ah.
2: Nee, het groeit niet hier.
0: Oh.
2: Ja, in kassen, hier groeit het wel. Ze kweken het in kassen hoor, dat wel.
0: Waterspinazie.
2: Maar ze noemen het ook waterspinazie, omdat het dus echt voornamelijk in water, die kreken, hè, weet je, dat ben ik groot. En daar is je van een bladvat toch, want ik bedoel, alle troep water, neem aan, water van de wc.
0: Oh.
2: Dus dat zijn ze extra vet.
0: Ja.
2: Dus daarom kocht mijn moeder het nooit. Maar het heeft Aben in een vadekare, een vies olo.
0: Ja.
2: Daar is het schoon.
0: Oké.
2: Okay. Die is schoon om te eten, dus. Dan aten we dagoblad.
0: En het is lekker. Is het voedzaam? Heet het
2: ja, voedzaam. Okay. Veel ijzer.
0: Veel ijzer.
2: Ja.
0: Oké. Mooi. Goed.
2: Slaan we niet.
0: You too. Hey, dag. Dag. Kijk, die jongeman die daar gisteren was, hij vroeg van de naam. Hij had over aan Ning. Pe aan Ning. Mopo. Zijde elkaar en zo. Heeft het een verband met Dagus? Dus maar minder een nuance, maar we mag je uitleggen dat hij era. Wie bent u? Welkom. Goedemiddag. Meneer, mevrouw, wie bent u de uitzending? Wie bent u? Het duurt ons te lang. Op de achtergrond hoort u wat kindertjes. Die zijn komen spelen hier. Maar geen bellen. Oh, maar Dago Jesse. Dagoblad. Nou, kijk, een paar zijn ze gekomen bij komen bemoeien. Etjen en Henk is hier ook hier. Groenteman.
3: Dat heb je toch?
0: Ah, Jesse. Oh, dat is door even. Dat is door even. Ik heb de illustratie een verklaring voor jou. Ja, dat is dom. Even. Wie bent u? Nee? Nee, dan ga ik naar een andere. Dan bent u het. Welkom in de uitzending.
4: Goedemiddag, meneer Norman. Adjoja.
0: Welkom, meneer Adjoja.
4: Adjoja, samen mevrouw weet dat we elkaar in waterspinatie. Klopt. En het is kankong, Indische mensen noemen het kankong. Maar dagoeblad, vadu koning, if you look at blad, boom, dat je eerst keer wat dagoe ede.
0: Wat dagoe ede?
4: Ja, het is een blad van vorm van dagoe ede. Vandaar, ik ook iets aan een dagoeblad en aan mijn groen swampu. Exact. En dan mannen, zoals mevrouw zei, wij noemen het waterspinazie. En Indische mensen noemen het kankong, maar je hebt verschillende variaties van. Jouw aan een lange vriend blad, dat is grote vochtige grond.
0: Ja, maar if you look in boom, I just want to go in the mirror, maar ik denk dat dago yesi. I just want to go yesi.
4: Oké, dus if you look at blad, I just want to go in the so, I can name dago blad.
0: Oké, so I can name dago blad. Ja, una foto ya no fue a blad serefi. Suma bon blad foto.
4: Waterspinazie.
0: Google op waterspinazie. Ja,
4: Indisch kankong.
0: Indisch kankong.
4: Ja, ja, die verschillende vormen.
0: Ja, er wordt gezocht.
4: En een wanlange fini blad.
0: Ja, misschien want de foto, misschien nog twee dagen geleden. Dat was foto, zei misschien.
5: Dagoyesi.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja. Oké. Mooi, dan meneer kan de kies antwoord op een vraag. Ik dago yesi agersi.
4: Ja.
0: Oké. Mooi zo. Dankjewel, Adjoja. Je naam is nou, dago blad? Ja,
4: maar ik heb een tropisch week dat ik al eens heb dat ik bij de groep Alassani. Met dat voor je toe. Ik ga dan wat dat je.
0: Oké, dankjewel. Adjoja heeft dat gezegd. Wie bent u? Welkom.
6: Meneer Norman on the broadcast to take up another D. Welcome back to Mars FM.
0: Dit is Revelino.
6: Hoe gaat het met u, meneer Norman?
0: Doe mijn best hoor. Je hoort dat ik ben bezig met het dagblad. Yes. Ken je dat?
6: Ja, ik ken het vanuit huis.
0: Oké.
6: Okay. En die Surinaamse soppropor werd toch volgens mij Bitter Lemon genoemd, toch in het Nederlands?
0: Bitter Lemon? Nee toch, een andere naam.
6: Oh.
0: Iets met bitter ook. Bitter meloen.
6: Bitter meloen.
0: Ja.
6: Oké, okay. Maar dat is eigenlijk niet waar ik voor bel eigenlijk. Okay. Ik wil eigenlijk iets, twee dingen weten.
0: Mm-hmm.
6: Hoe is het met meneer Pengel? Ik heb hem lang niet meer gehoord. Oh. Is hij in Suriname of...
0: Pengel is in Suriname inderdaad. En ik heb het idee dat hij Holland is vergeten hoor.
6: Want ik mis die man.
0: Ja.
6: Ik dacht van, die man is uitlandig sinds vorig jaar. Want ik wist wel dat hij met vakanties zou gaan natuurlijk vanwege 50 jaar onafhankelijkheid Suriname.
0: Ja, hij is daar gebleven. Maar ik hoor geluiden dat hij bezig is in te pakken om weer richting deze kant op te komen.
6: Oh,
0: ik durf het niet te zeggen, want dat heb ik vaker gehoord.
6: Oké, want ik mis die man.
0: Oh, nou, hij is te zien op de televisie. Hij is bezig met Kulturu TV. Af en toe is hij in beeld, ja.
6: Is, dat weet ik, ja. Want ik volg ook wel eens dingen van hem op YouTube op mijn telefoon.
0: Klopt.
6: En de tweede vraag is, hoe is het met die ene vrouw die ook wel eens bij jullie kwam bij de radio? Evita.
0: Evita, die is op vakantie. Als ik het goed heb, maar ik heb er lang niet gehoord. Etienne had meer contact met Evita dan iedereen.
6: En hoe is het met mijn andere vriend?
0: Welke van ze?
6: Jerry Wonder.
0: Jerry Wonder was gisteren op de radio met Poco Majuru.
6: Mijn muziekvriend.
0: Ja, hij was er. Gisteren maakt het goed hoor.
6: Oké,
0: dan hebben we je vragen beantwoord hoor.
6: Hij had me nog steeds een keer iets beloofd. Als hij een keer er is, ga ik hem vragen.
0: Dan moet je dat weten.
6: Hij zal me nog steeds een keertje kennis laten maken met Errol Burger. Persoonlijk.
0: Oké, dat kan nog. Dus zeg het nog een keer. Doe een oproep van Jerry. Vergeet me niet. Errol Burger.
6: Oké, ik zal die oproep nu doen. Ja. Meneer Jerry, u had me nog steeds iets beloofd. Want u zal me nog steeds een keertje persoonlijk kennis laten maken met Errol Burger uit Rotterdam. Bij Radio Mart.
0: Gehoord. Iedereen heeft het gehoord. Ze gaan het aan hem doorgeven.
6: Oké, dan wens ik u een hele fijne avond, meneer Norman.
0: Jo, hoor. Dank u wel, hè.
6: Tot ziens, hè.
0: Hai, dag. Dat was Revelino. Revelino. Wie bent u? Welkom. Voordat ik naar Etienne ga, wie bent u? Meneer, mevrouw, bent u in de uitzending? Ja of nee? Dan heeft Etienne de microfoon, want hij houdt van Dagoblad.
7: Ja.
0: Ja.
7: Echt. Als er een groente is waarvan ik hou,
0: ja?
7: Dan is het wel Dagoblad.
0: Oh ja.
7: Vooral met pichel. Als ik pichel.
0: Ja.
7: Echt. Als er een groente is waarvan ik hou,
0: ja?
7: Dan is het wel Dagoblad.
0: Oh ja.
7: Vooral met pichel.

0: No, cap no.
1: Pitxel.
0: Cal se van... Pitxel kan je variëren hoe je wilt, toch?
1: Oh ja?
0: Ja, pitxel is mijn... Ik eet sommige dagen alleen maar pitxel met kool.
1: Kool.
0: Pindasaus. Ja, kousenband. Je kan net zo lekker maken als je wil.
1: Oké. Okay. Is er iemand die ons kan zeggen waar er een lekker pitxel te koop is? Of te verkrijgen is?
0: Dat is vreemd.
1: Pitxel.
0: Ja, het is vreemd. Dus, dat kom ik nergens tegen. Jij wel?
1: Nee, ik kan je niet zeggen waar je moet gaan voor een lekkere pitxel. Wie oh wie? Zeg van, nee, dan moet u daar gaan. Daar Lisbeth. Hebben ze een lekkere pitxel.
0: Lisbeth weet het.
1: Denk het niet, maar kan.
0: Ja, wel bellen.
1: Ja. Oké, okay. Maar er werd deze een vraag gesteld. Waar in Amsterdam kan je een lekkere pitxel, ouderwets lekker dus, verkrijgen hier? Suma. En we weten dat we een paar mensen hebben die van lekker eten bijna alles weten. Maar komt u maar in.
0: Wat is dat? Dat is de reinste onzin die ik hier lees.
1: Wat hoor je?
0: Staat
1: wat
0: de microfoon
1: lees je?
0: Wel aan?
1: Die microfoon staat aan. Ja.
0: Ik hoor hem. Niet op de...
1: Ik hoor je.
0: Dit is de reinste onzin die ik gelezen heb.
1: Oh, je krijgt een bericht binnen.
0: De naam is ontstaan omdat deze plant van oorsprong in het wild langs de waterkant en in sloten groeit. Op plekken waar honden vaak overheen plassen.
1: Oh, dat is ook gezegd in de uitzending net. Het is gezegd, dus nog eens aan. Klopt ergens. Gisteren ook. Want ik denk dat we ook plassen in Tapu.
0: Ja, maar goed, je hebt hem ook in het wild waar honden niet komen.
1: Ja.
0: En je planten zitten in kassen. Zie lekker schoon.
1: Mm.
0: Kijk, ik heb liever die echte van Suriname bijvoorbeeld. Die in het water groeit.
1: Ja.
0: Maar je noemt goed, ik kan maar in een foto natuurlijk.
1: Je noemt zeker in een foto. Nou, zei je dat niet?
0: Af en toe gooi je zo een dode hond erin. Nee, het is... Ik weet, op de markt halen ze het meestal uit zwampen. Grote zwampen. Ja. En dat is wel schoon hoor. Dat kun je wel gewoon...
1: Oh ja, maar even was en bon. Is er toch niets aan de hand? Ik denk aan de dag ook eens doen in
0: toch bacteriën zo.
1: Bacteriën? Ja?
0: Ja, nee, ik zou het niet eten.
1: Nee. Langs de swamp ook niet waar er...
0: Die hond is ook ergens aan overleden.
1: Ja. Nee, dus luisteraars, u hoort het, hè? Voorzichtig zijn met het eten van dagoblad. Je weet niet waar het vandaan komt, maar dat is Suriname. Ja, over Holland.
0: Ja, maar over plassen. Hier groeit het ook en gaan geen honden plassen.
1: Die honden van hier zijn geteken.
0: In de kas van meneer...
1: Nee, die honden van hier zijn niet zo vrij als die van Suriname. Hier zijn ze beperkt.
0: Ja.
1: Aangeleend. En dan doen ze mee wakka, herkonderen. Die zijn los.
0: Ja, ik vind het maar een rare opmerking. En dat staat nog op internet ook.
1: Het staat op internet?
0: Ja.
1: Oh. Nee, maar die naam was meneer. En die meneer heeft me al een tijdje geleden dat gevraagd. Hè, met mijn vergieting. Alleenwaar mijn takatori. Tak mijn actie om mijn lezen, jongen. Ik had hem lang niet gezien. You know, actie de luisteraars. Ik denk dat ik me aan denk, mopo, jongen. Dagoblad, vaderman, doe konan, nee. Sana verband. Sana verband voor Dagoblad. Jerry was daar ook toen een maandje pikkie mee, ook toen een maandje pikkie. Een jonge vent hoor.
0: Ik weet, in Indonesië groeit het ook in zwampen.
1: Ja.
0: En daar noemen ze het inderdaad Cancun.
1: Cancun.
0: En, ja, voor de rest, ik zou niet weten van wat het met honden te maken heeft hoor. Misschien wat Henk zegt, dat blad lijkt op een hondenoor, dat zou kunnen.
1: Zou kunnen.
0: Maar ik zie iemand daar knikken en deze meneer weet veel.
1: Dat is de heer Raymond, die is gearriveerd in de studio.
0: Kijk,
1: en gaat straks overnemen.
0: Raymond, vertel eens, waar komt Dagoblad vandaan?
1: Geen naam, idee. Dagoblad.
2: Waarom de naam?
3: Nee, ik weet het niet. Ik vind het lekker, maar ik weet het niet. Hoe die naam is ontstaan, dat is mij niet bekend.
1: Oké, dat moet deze vraag ook richting Suriname gaan. Kan je dat eens ten aan de maat? Nee, nou, Harry Jong, looi bij Takwasan, zo maar aan hem voor. Dan, de man Grabasan hoor.
0: Ik weet wel waar Kousenband vandaan komt.
1: Ah.
0: Die naam weet ik wel.
1: Oké.
0: Okay. Kousenband is Kaki Panjang.
1: Huh?
0: Ja, Kaki Panjang in Indonesië.
1: Ja.
0: En waarom ze het Kousenband noemden, in het Nederlands vertaald, is omdat die militairen hadden van die slappe sokken.
1: Uh-huh.
0: Tijdens de oorlog met Nederland. Die burgeroorlog daar, zullen ze. En met die kousenband gingen ze hun sokken vastmaken.

0: Daar had ze het koksmandjes.
1: Kijk.
0: Maar dat is echt een verhaal vanuit Indonesië.
1: Oh ja?
0: Ja. De naam is daar ontstaan. Maar ik weet, Kankung.
1: Maar, ja, volgens mij, mijn oma kende Koosband ook al, man.
0: Ja, dat is...
1: Koosband die... Zo, dat heb ik haar intussen voor, hè? Koosband die fos oorlog ding.
0: Ja, maar dat...
1: Heb ik haar in Koosband ik ba.
0: Kijk, de meeste van die groentesoorten en planten zijn meegenomen vanuit India, vanuit Indonesië, van, noem maar op. Want in het wereld van Suriname ga je geen Koosband zien groeien.
1: Nee.
0: Pinda is volgens mij ook meegenomen uit een ander land.
1: Wordt tijd voor zo'n programma waar we weten wat we eten en waar het vandaan komt ook. Dat is mooi. 4 minuten voor tijd. Is de heer Raymond bereid om ons te vertellen wat hij gaat doen? Heb je gasten? Wat is het onderwerp? Welke kant gaan we op vandaag? Njonzo, Instramantong.
2: Ik heb traditie getrouwen. Goedemiddag luisteraars. Mijn naam is Raymond Dalfour. Traditiegedroog heb ik elke maandag nieuws in zijn Antong.
1: Oké, hoofdthema.
2: Maar ik heb geen interviews vandaag.
1: Oké, mooi zo. Gisteren hebben we elkaar onder moeilijke omstandigheden.
2: Onder heel goede omstandigheden.
1: Ja, dat was leuk. Ja, ze langs de heren waren niet daar.
2: Ja, om Henk zit te lachen hier. Want hij weet al dat er een polsbeweging daaraan vastgekoppeld is.
1: Oh.
2: Ja, een polsbeweging. Dat zijn de genoegen van het leven.
0: Absoluut.
2: Het hoort erbij, maar met mate natuurlijk.
1: Ja, en je zat in goed gezelschap.
2: Ik zat in goed gezelschap.
1: Ja, laf om is je Gittori, man.
2: Ja, maar
1: alle vrienden.
2: Alle vrienden, ja.
1: Oké. Ja, leuk. Was leuk om te zien.
2: Ja, man. Ik heb genoten.
1: Om je in een andere omgeving te ontmoeten.
2: Alleen als je naar de prijzen kijkt van... Er waren allerlei hapjes te verkrijgen daar.
1: Ja.
2: En ik weet niet hoe dat komt. Mm. Maar als je kijkt naar een portie... Spareribs of barbecue eten,
1: ja.
2: Dan moet je al, dat begint al vanaf €25.
1: Ja.
2: Het is veel te duur. Veel te duur. Sapé ook te duur. Waarom moet het zo duur zijn? Hou het laagdrempelig.
1: Bijna alles is duur geworden.
2: Dat snap ik ook.
1: Kopen ze ook duur in.
0: Maar wij zijn ook voor een goed doel, toch? Steun aan.
1: Nee. Het was gratis entree, maar... De kraamhouders die hebben volgens mij betaald om daar te kunnen staan.
2: Natuurlijk, het is niet gratis.
1: Ja. Maar het was gezellig.
2: Dat was gezellig.
1: Ja.
2: Er was genoeg volk aanwezig. Het was net een get-together. Mm-hmm. Mensen die je een tijdje niet gezien hebt. Het is een soort een afstart voor Kwaku.
1: Ja.
2: Een soort opstart. Ja. Het was leuk.
1: Oké.
2: Okay. Ik heb genoten.
1: Mooi voetbal heb ik gezien, hoor.
2: De laatste wedstrijd.
1: Surinaamse internationaal. Maar goed, ik moet groeten. Luisteraars, Stefan Truijsbaka. Tambo. Odi.

0: Dit is Via Maart Radio, Nancy, deel 3. Actua Media Radio en TV. Een Sam Jones productie. Ik kreeg het gevoel alsof we uit de hemel kwamen vallen. Dat zegt de nog altijd strijdbaar klinkende Roy Kaikousi Groenberg. In de derde aflevering van de podcastserie in het kader van het jubileum van Nancy. Wij zijn deel van de Nederlandse slavernijgeschiedenis, vervolgt hij. De weg naar de oprichting van het Nancy was aan de ene kant een mijnenveld van weerstand, hoewel het politieke klimaat gunstig leek.
1: Dit is een podcastserie in de aanloop naar het jubileum van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, NINSE. Volgend jaar bestaat de organisatie 25 jaar. We praten in deze serie met 7 sleutelpersonen. In deze derde aflevering, hoe gaat het in de aanloop naar de oprichting van het NINSE? Staan de lichten op groen of is er juist tegenwerking? Een van de voorvechters vanuit Amsterdam is Roy Kaikousi Groenberg.
2: Ik vond het belangrijk dat de Nederlandse samenleving zou moeten weten waarom wij hier zijn. Vaak kregen wij het gevoel, of het gevoel werd naar ons toegesproken, alsof we ergens uit de hemel kwamen vallen. Of we waren hier vanwege de sociale voorzieningen en dat soort toestanden. Maar ja, ik was een van de mannen die vond van nee, Nederland moet weten waarom wij hier zijn. Dat wij deel zijn van haar slavernijgeschiedenis.
1: Pionier Kaikousi richtte in 1997 vanuit Amsterdam de Stichting Eer en Herstel op. Op landelijk niveau timmert Berdiel Biekman, de voorvrouw, die ook wel de koningin van de beweging wordt genoemd, al langer aan de weg met de zwarte vrouwenbeweging Sophie Dela, die later opgaat in het landelijk platform Slavernijverleden. De gedreven Biekman wil dat slavernijverleden, excuses, reparations op de landelijke agenda zetten.
3: En toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken. We hebben een bijeenkomst georganiseerd. En we hebben een petitie voorbereid. In de petitie hebben we het natuurlijk met behulp van Frank Drachtensein en Ludwig van Meer en mijn broer, hebben we in ieder geval de preambule geformuleerd.
4: Wat?
3: We willen nu een vorm van genoegdoening, onder andere een monument. En nu willen we het op de agenda hebben. Niemand wilde het in ontvangst nemen, maar Tara Udray Singh-Farma wel, hè. Ze had 40 graden koorts en ze is wel gekomen.
4: Kamerlid GroenLinks.
3: Kamerlid GroenLinks. En toen zei ze, Beryl, maak je nu klaar, want als de commissie roept, dan moet je klaarstaan. Ik geef D66 graan niet, hè. Ik was toen betrokken bij D66. Toen heeft D66 me eigenlijk een beetje politiek geschoold. Mijn Henk Kleinsma, Jan Hoekema, Hubert Vermina.
4: Hubert Vermina. Ja, Caribische Nederlander.
3: Ja. Francisca Ravenstein, August Waal, Isaias, hoe heet hij? Emile Isaias. Mm-hmm. Roger van Bokstel. Heel veel meer.
1: En die D66-partijgenoot Roger van Bokstel is dan 25 jaar geleden minister van Grote Steden en Integratiebeleid in een progressief kabinet. Maar dat zegt niet alles.
5: Nou, kijk, het was wel lastig in het kabinet waar ik in zat. En later ook naar de Kamer. Er waren natuurlijk best politici die ook vonden dat we wat moesten doen. Maar over het geheel genomen was het bijna een non-existent onderwerp. En toen ik in het kabinet met dit voorstel kwam, werd er ook echt wel een beetje gekeken van, jeetje, wat gaan we doen? Moet dit? Is het nodig? Nou, toen kwam al snel het debat ook op. Ja, en wat gaan we dan zeggen? Gaan we dan excuses maken of iets anders? En nou, iedereen was een beetje benauwd in die tijd nog.
1: Ook in de samenleving staat niet iedereen te springen om een slavernijmonument of instituut. Laat staan excuses. Dat merkt de voorzichtig formulerende Eddie Campbell, de eerste voorzitter van het NINSE.
6: In die tijd, als ik het me goed herinner, had je, hoe heette die man, Pim Fortuyn. En wat een rechtse publiciste, kan ik me niet meer zo goed herinneren.
4: Piet Emmer, ik weet niet of...
6: Oh ja, ja zeker, Piet Emmer. Die had geweldig veel in de kritiek op de totstandkoming van het NINSEE. Die vonden het eigenlijk niet nodig.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben vannacht weer Iraanse doelen bestookt. De revolutionaire garde sloeg terug en vuurde projectielen af richting basis van de VS in het Midden-Oosten. Verder zegt Iran dat de straat van Hormuz hermetisch is afgesloten. Maar de Amerikanen ontkennen dat. Ook vuurde Iran raketten en drones af op Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Iran en de VS spreken indirect al weken over een eind aan de oorlog. VN-baas Guterres vraagt zich openlijk af wat het al 2 maanden geldende staakt het vuren nu eigenlijk nog inhoudt. Opnieuw rellen in het noordeerste Belfast. Demonstranten zochten gisteravond de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteren al voertuigen en huizen na een steekincident in Belfast. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moet een oog missen. Beelden van het steekincident op social media leiden tot veel ophef in Belfast. Ten noorden van Belfast en Newtown Abbey probeerden relschoppers een hotel met migranten te bestormen, maar de politie wist dat te voorkomen. Het UWV laat de werkcultuur onderzoeken. Jonge UWV-artsen in opleiding in de regio Amsterdam luiden de noodklok over te hoge werkdruk en een soms giftige werkomgeving. Ook beroepsvereniging NOVAG van de UWV-verzekeringsartsen bevestigt dit beeld. De artsen behandelen onder meer aanvragen voor een VIA, arbeidsongeschiktheidsuitkering. Door de enorme achterstanden ligt er veel druk op ze. De artsen kunnen ook niet zomaar weg bij het UWV, dan riskeren ze torenhoge boetes. In Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een artikel in NRC waarin de oud-burgemeester hen beticht van strafbare feiten. Namen en details zijn niet genoemd. 2 wethouders eisen een onafhankelijk onderzoek, maar de waarnemend burgemeester en de overige wethouders in de Gelderse gemeente werken daaraan niet mee. Door de crisis in Tiel ligt ook de formatie voor een nieuw college stil. Het weer, eerst nog droog en zonnig, later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het radionieuws.
2: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
3: Nalatenschap.
2: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
4: Bij Mart Radio.
5: Multikleurrijke radiostation Mart.
4: Mart.
6: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is
7: doel.
6: Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020 67 99665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
5: Mart in Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Ja, vandaag is Oluyari. Morgen 50 jaar staatkundig onafhankelijk. Dana van feest. Ja, Suriname is vandaag al in beweging. We gaan feesten. Het wordt morgen.

0: Een schitterende dag. Hip hip hoera voor Suriname.
1: Oké. One, two. Beste luisteraars, we bevinden ons op dit moment op de balkon thuis aan de Richard Verlaardenstraat. Mart op straat. Ik ben me aan het voorbereiden voor een straatinterview, straatverslagen in het kader van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname. Hier en daar zie je aardig wat bewegingen. Wat een feestelijke happening. Morgen grote defilé. En hier en daar wat feestelijke activiteiten, toespraken en nog veel meer. Mart Radio is speciaal afgereisd in de persoon van Norman naar Suriname om u wat indrukken te verschaffen. We testen nu even de microfoons, kijken of ze voldoende tegen wind kunnen. Want dat is van belang. Dat is straatachtergrondgeluid dat is meegenomen. Maar dat de wind een belangrijke rol gaat spelen voor de opnames, daar moet ik erop voorbereid zijn. Dus daarom hebben de microfoons nu op dit moment een kussentje. We gaan kijken of het functioneert. Luisteren of het goed overkomt. En daarna gaan we het bewerken en sturen naar de editors daar in Nederland. Zodat u voorzien bent van goed geluid. Tenminste, verstaanbaar geluid. Helemaal kwalitatief goed kunnen wij dat niet garanderen. Maar dat het verstaanbaar is, aannemelijk, dat is wel mogelijk. Tot later.

0: Zo, beste luisteraars, dit is Norman vanuit Suriname, Mart op straat, Suriname. Vandaag ga ik de stad in met oud-bekende in Nederland, Lero. Wij gaan kijken naar vuurwerk. De avond voor de 50ste herdenkingsdag van Srevidensi. 50ste jaardag. Van zelfstandigheid Suriname. We gaan de stad in. Ik ga hier en daar wat mensen ontmoeten, zeker weten, die een verhaal hebben te vertellen. Dat hoort u later op de dag. Dit is Mart op straat, Paramaribo. Tot later. Maar laat mij u ook direct vertellen dat ik vanmiddag heb geluisterd naar Lim FM. Daar werd uitgezonden een toespraak van wijlende heer Henk Aaron, een van de voorvechters van zelfstandigheid voor Suriname. Zijn medentoespraak, het of de toespraak van zijn leven, waar hij heeft uiteengezet wat van belang kan zijn voor Suriname en welke kant we opgaan. Nou, ik kan u vertellen dat in zijn historische uitspraak of toespraak vanuit zijn graf nu 50 jaar later direct aangepast kan worden voor deze huidige regering. Nu in Suriname, 50 jaar later, is het nog steeds actueel. Hij heeft gesproken tot het volk en tot Surinamers all over the world. En vandaag ben ik hier namens Mart, 50 jaar later, op straat om te kijken wat er gaat gebeuren. Wat zijn de gevoelens van de mensen die toentertijd ook zo blij waren met de onafhankelijkheid van Suriname? En voelen ze zich bevrijd, hoop voor de toekomst, oil and gas, nieuwe vrouwelijke president, geschiedenis, de koningin aan tocht richting Suriname, ook uit Afrika. Dat wordt spannend, gezellig, informatief. En daarom ben ik hier. Namens u, Mart op straat, radio uit het hart, Suriname. Lieve luisteraars, Mart Radio op straat, zoals eerder gezegd. Glenn en ik, Lero en ik zijn beland op de plek van bestemming. Watrasi, waterkant. Waar er straks vuurwerk zal worden afgeschoten. Een drukte van je welste. Veel jongeren, ouderen, kinderen op straat, 's avonds laat. Hè? Nou, voor kinderen is het laat, maar vandaag een uitzondering. Aan de vooravond van 50 jaar Srevidensi. Lero, hoe deed dat? Wat was je? Lange maai natuurlijk was zo'n netti fatu. Zij is je nou.
1: Wel, mijn idee onder de indruk voor haar. Dan ook is hij alle bevolkingsgroepen is hier. Het is prachtig om te zien. En wat als hij zegt, kom. Ik ben comité gedeeltelijk daarbij op afvoeren, omdat ik ook zijn vol. Ja. En dan maar prachtig, man. Mooi is er dan.
0: Ja, man.
1: En als er aan volk toe.
0: Ja. Nee, omdat hier en daar, want toen is maar een lancerig geluid. Dat ik als Srevidensi. En dan denk ik, Blakamang heeft hier in de Hindustani niet, Trangroepen niet, zo zo Blakamang.
1: Niet waar. Nee. Het is alle volk, alle bevolkingsgroepen zijn er aan Abi, hier zie je. En dat meisje. Ja. Dus bijna wat toe, deze film op je interview, maar Surinamers zijn een beetje schuw wat dat aan gaat.
0: Ja.
1: Maar prachtig om te zien, hoor.
0: Ja, ik moet ook toegeven, luisteraars. Prachtig om te zien. Ik moet toegeven dat wat ik hier zie, is het begin, misschien was het er al, maar een versnelde poging of... Ja, ik moet voorzichtig zijn, maar dit is een nieuwe kans voor het land.

0: Goedemorgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart via Caribbean FM Salto, Eter 107.9 FM. We zijn nu al live hier op Salto en we zullen ze over enkele ogenblikken ook live zijn op radiomart.nl. Mijn naam is Pastor Eddy van de Universele Kerk en tot 19:30 zal ik hier met u zijn. Ik laat u met dit hele mooie liedje voor nu en ik kom zo terug met meer van Gods woord en het gebed die wij zo meteen zullen doen om 19:30 in uw voordeel. Welkom bij het programma Hoop en Leven.
1: Why do I make this so hard?

0: luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug hier op Radio Mart via Caribbean FM Salto 107.9 FM. Zometeen, ik wil u ook vragen om al uw glas water voor te bereiden. Want zometeen om 7:30, 7:30, zo zullen wij bidden voor het water. Vraag aan God om het water te zegenen en u te zegenen. Misschien bent u aan het luisteren en u gaat door een moeilijke moment heen. Een moment van pijn, verdriet. U gaat door innerlijke strijd heen. Misschien waren deze dagen best wel zware dagen voor u. Misschien door een verlies of misschien door een situatie dat u heeft gehoord, een slecht nieuws. Of ja, gewoon de dagen zijn niet zo lekker aan het gaan zoals u dat wilt. U voelt u zich niet echt lekker en prettig in uw vel en u heeft gebed nodig. Dan laat het ons weten. U kunt een bericht sturen naar 0682 906638. Ik herhaal 0682 906638, zodat wij zometeen met u voor u kunnen bidden en God vragen voor uw kracht en versterking. Wij gaan uw naam niet natuurlijk doorgeven hier op de radio, maar simpelweg voor u bidden, zodat God u komt ondersteunen. Misschien is er zelfs een familielid die heeft nodig dit gebed. Dan geef de naam door voor uw familielid en wij gaan God vragen om voor zijn ondersteuning. Maar voor in de tussentijd, luister nu naar dit levensverhaal van een persoon die door het geloof werd gezegend, werd geholpen en ondersteund met haar situatie. Luister naar dit verhaal en wij komen zo terug bij jullie.
2: Mijn naam is Audrey en ik wil graag mijn getuigenis met jullie delen. Mijn getuigenis gaat over mijn gezondheid. Ik werkte bij de kinderopvang. Ik heb altijd met kinderen gewerkt. En op een gegeven moment, ik voelde mijn hoofd zo raar. Ik kan het niet beschrijven wat ik allemaal voelde, maar het was een hitte in mijn hoofd, heel heet. Ik ging naar werk, ik voelde mijn hoofd niet goed, ik kwam naar huis. Ik ging bidden, allerlei dingen doen. Ik zei, oh mijn God, wat is dit nou? Ik ging weer naar de huisarts, ik belde de huisarts, gaf mij paracetamol. Ik zei, nee, het hielp niet. Op een avond, ik ging slapen, ik kon niet slapen. Meer dan 6-7 keren stond ik op in de nacht om mijn hoofd nat te maken met koud water. De volgende ochtend, ik rende naar de huisarts, huilende. Zeg nee, als u mij niet helpt vandaag of mij niet verwijst, politie kom hier, ik kon niet meer. Toen ging hij met mij praten. Hij gaf me wel een medicijn, maar ik zei, nee, ik wil geen medicijn. Zei, ja, is goed, ik ga alles voor je regelen. Dan kan je weer morgen terugkomen. Als je nog pijn voelt, dan kom je morgen terug. De volgende dag, ik ging naar mijn werk. En op een gegeven moment wist ik niks meer van mezelf. Die collega's die daar waren, hebben ambulance gebeld. De ambulance kwam. Ze hebben me meegenomen naar het ziekenhuis. Ik wist niks van mezelf. Daar hebben ze mijn haar helemaal kaal geschoren. Ze hebben allerlei plakjes aan mijn hoofd gezet en mijn hoofd gescand. En aan de hand van de scan, de resultaat wat ze hebben gezien, zagen ze dat ik een hersenvliesontsteking heb gehad. En die had epilepsie veroorzaakt. Allerlei problemen veroorzaakt. Dus ik lag 12 dagen in het ziekenhuis, 5-6 dagen in coma. Maar toen ik thuis kwam, ik belde naar de kerk en de pastoor ging met me praten. Ik zei, ja, pastoor, ik lag in het ziekenhuis. Ik wist niks van mezelf. Ik heb pastoor alles verteld. Toen heeft pastoor voor mij gebeden door de telefoon. Tot ik na 2 weken begon ik naar de kerk te komen. Elke dinsdag was ik hier. Voorstel voor de genezing. Ik kwam elke dinsdag hier. Ik ging bidden, met God praten, zoeken, allerlei dingen. En waar pastoor heeft mijn hoofd gesalfd. We gingen verder bidden. Ik, elke dinsdag, vrijdag en zondag was ik in de kerk. Die 3 dagen in de week. Ja, met de tijd merkte ik dat ik die brandende gevoel niet meer voelde in mijn hoofd. Ik voelde het wel heel klein beetje. Maar, want ik sliep in de nacht maar 4 uurtjes en dan werd ik weer wakker tot de volgende ochtend weer. Maar daarbuiten werd het minder. Ik ging langer slapen, 5 uurtjes, 6 uurtjes, totdat ik normaal weer kan slapen. En ik kwam naar de kerk. In die tussentijd, elke dinsdag was ik in de kerk. Ik ging bidden, smeek aan God. Pastoor die bad ook voor mij. We hadden olie gekregen. Ik ging mijn hoofd zalven bij die olie. Bidden tot God zijn Vader. Genees mij. Ik kan niet meer. Het staat in uw woord geschreven. En niets is onmogelijk voor u. Dan ik accepteer deze situatie niet meer in mijn leven. Ik wil normaal leven. Ik wil gezond zijn. Ik wil mijn hoofd normaal voelen. Want dit is niet hoe ik was. En ben ik die medisch keuring gaan doen. Ze hebben alles gedaan. Na 10 dagen kreeg ik de uitslag. Ze zei, alles is goed gegaan. Dus ik mag nu weer achter het stuur. En ik dank God. Zei, Vader, ik dank u voor al deze wonderen, al deze zegeningen. Vandaag de dag, ik kan heel goed slapen. Ik gebruikte heel veel medicijnen. Ik hoef geen medicijnen meer te gebruiken. Ik eet nu goed, want ik at helemaal niet goed. Die brandende hoofdpijn, die brandende gevoel in mijn hoofd, ik voel het niet meer.
1: U ziet dat soms maken wij dingen mee in ons leven en hebben wij het geloof nodig om voor die ondersteunende krachten, zodat wij er doorheen kunnen gaan. Mevrouw Audrey heeft een zo'n vervelende situatie meegemaakt in haar gezondheid, waar het zoveel dingen was aan het aanraken dat het zelfs niet goed was. Maar door het geloof, zij ging ook naar de dokters. Wij zeggen niet dat u niet naar de dokter moet gaan. Nee, als u gaat naar de dokter, doe wat de dokter zegt. Maar natuurlijk, wij weten dat ook zelfs de dokters zijn beperkt in bepaalde dingen. Wij mensen zijn beperkt in bepaalde dingen. En God, hij geeft ons deze ondersteunende krachten waar de grenzen stoppen. Het geloof stopt daar niet. En dan, wat gebeurt er dan? Dan hebben wij de kracht om door te gaan. Hij geeft kracht, hij geeft vrede. En die vernieuwing is heel belangrijk. Dus misschien bent u aan het luisteren en u gaat ook door moeilijke situaties heen. U bent van alles aan het doen en u kunt nog ineens een goede nachtrust hebben. U ligt nu op bed, maar de avond was een hele lange, lange avond. Maar God zal u de kracht geven. Hij zal u herstellen. Hij zal deze transformatie kunnen brengen en willen brengen. Daarom lieten wij u dit levensverhaal horen, om te laten zien aan u dat door het geloof is alles mogelijk. Het leert ons. En in de universele kerk willen wij u leren hoe u dat geloof te gebruiken. U heeft geloof in God. En hoe kunt u dat geloof dat u heeft in God gebruiken in praktijk tegenover uw strijden in uw financiële leven, in uw gezondheid, in uw familie, met uzelf. Misschien strijdt u tegen een, laat me zo zeggen, zelfs een negativiteit. U voelt u soms zo angstig, een beetje. U voelt u soms depressief of u voelt u soms zo eenzaam of soms constant aangevallen door van alles. En u wil dat God u vrijzetten. Dan in uw universele kerk hebben wij speciale dagen. We hebben, ondanks we dagelijkse diensten hebben, hebben wij dagen gericht tegen het gebed, of het gebed tegen de negativiteit, tegen de problemen. Morgen vrijdag om 10 uur, 3 uur en 7:30 hebben wij dit gebed waar we God vragen voor de bevrijding. De bevrijding van de negativiteiten. Van dingen dat u ziet dat niet normaal is. Dingen die uw leven probeert te blokkeren. Misschien zet u zelf zoveel in van alles, maar het lijkt alsof uw leven gebonden is. Dan wij gaan God vragen om die ketenen te breken, zodat u vrij kan zijn. Ja, en op vrijdag bidden wij tegen deze negativiteiten en wij leren u het geloof te gebruiken tegen al het kwaad, zodat u er kan standhouden en dat uw leven naar voren zou gaan. En natuurlijk ook op de zondag, waar we ook deze innerlijke kracht zoeken om door te gaan. Wanneer wij lezen het woord van God, en vandaag in 2 Timotheus hoofdstuk 1, vers 7, laat ons zien. Want God heeft ons niet gegeven geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Hier zien wij dat de kracht dat God ons geeft is zodat wij kunnen strijden met die kracht om te strijden in wat wij nodig hebben. En misschien heeft u alles in uw leven behalve de kracht dat u nodig heeft om te kunnen standhouden in al die situaties. En misschien voelt u uw eigen geest naar beneden gehaald door alle moeilijkheden. Maar God, wat hij geeft, is niet een geest dat om te vrezen. Maar een sterke geest van kracht en van liefde en van bezonnenheid. Daarom, wanneer wij op de zondagen bidden voor deze innerlijke kracht, vragen wij God om u deze kracht te geven, zodat hij u daarin zal ondersteunen in alle dagelijkse strijden. En misschien zegt u pas in bepaalde dingen algemeen ben ik wel oké, maar er zijn andere strijden die mij niet lukken om te overwinnen. Ik heb deze kracht nodig. Dan elke zondag bidden wij met dit geloof, vragen aan God om deze kracht te geven. En ook zometeen ga ik, vandaag is donderdag, en vandaag wil ik al God vragen voor deze kracht, voor u die aan het luisteren bent. Misschien heeft u veel dingen te doen vandaag en u heeft deze kracht nodig, zodat alles goed zal gaan, zodat alles begeleid zal worden door de sterke hand van God. Dan wij zullen hem zometeen vragen om u daarin te ondersteunen. Ik wil u ook vragen, als het mogelijk is, neem een glas water, of een fles water bij u, want wij gaan God vragen om u te zegenen. Misschien bent u onderweg naar uw werk, u bent misschien onderweg naar school, of u bent net klaar met werk, maar daar van waar u bent, zometeen bid met ons samen, zodat God u deze kracht en vrede zou kunnen geven, zodat u door kan gaan in deze donderdagochtend, of deze hele donderdag, zodat hij u daarin zou begeleiden. Goed, laten wij ons voorbereiden voor het gebed. En ik geloof zeker dat wanneer wij zullen bidden, dat God u deze vrede, deze kracht en vernieuwing zal geven. Laten wij met hem praten.
3: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader, samen met alle luisteraars, wil ik u dit vragen in hun voordeel, zodat u hun deze rust en vrede zou kunnen geven. Misschien, mijn Heer, is deze persoon aan het luisteren, of misschien zelfs aan het meebidden, om u te vragen voor deze ondersteuning. En voordat ik bid, mijn Heer, voor alles wat deze persoon zal doen, vandaag wil ik het gebed ook richten nu naar diegenen die gaan door een moeilijke situatie heen. Een moment van pijn, van verdriet. Een situatie, mijn Heer, dat zelfs moeilijk voor de persoon is om uit te leggen wat deze persoon voelt. Misschien teleurgesteld. Misschien had deze persoon een verwachting. De persoon voelt zich aangevallen. Voelt zich alleen. Het lijkt dat niemand misschien deze persoon begrijpt. Het lijkt misschien dat deze persoon er voor, alleen voor staat. En de persoon kijkt om zich heen. En ziet alleen maar problemen, alleen maar ellende. Maar de persoon wilt u vragen, of is aan het luisteren naar dit gebed, maar geloof dat u kunt helpen. Heer, ik wil u vragen, help deze persoon. Haal weg deze last van de schouders. Uw woord zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, ik zal rust geven. Heer, geef. Geef deze persoon deze rust. Geef haar, geef hem deze rust op dit moment. Laat deze persoon een rust ervaren. Omdat u het probleem op uzelf neemt. En u brengt mij, Vader, dan de vrede. De vrede dat uw woord belooft. De vrede dat herstelt, dat versterkt, dat opricht. Dat mijn Vader deze vrede brengt. Deze kracht dat deze persoon nodig heeft en op zoek was in zoveel plaatsen. Maar laat deze mevrouw, deze meneer, deze jonge man, deze jonge dame, daar waar deze persoon is, deze vrede ontvangen. Misschien ligt deze persoon in het ziekenhuis en was een moeilijke nacht. Maar mijn Heer, breng rust en kracht. De kracht dat u zegt, dat u ons heeft. U heeft niet ons gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Heer, geef het aan deze mensen. Van waar ze ook aan het luisteren zijn. Zodat zij geholpen kunnen worden op dit moment. Heer, neem deze dag. Neem alles. Alles wat deze persoon mee bezig is. Neem het in uw handen. Diegene die deze afgelopen periode, mijn heren, de naam hebben opgegeven van een familielid die gaat door een probleem heen. Heren, help deze familielid. Ondersteun deze moeder die bidt voor de kinderen, omdat het is moe om de kinderen te zien op zo'n manier. Of het doet haar pijn om te zien de kinderen zo lijden. Of deze vader die voor alles wilt proberen, maar komt kracht tekort. Dan ondersteun. Ondersteun door middel van uw macht. In Jezus Christus naam. Heren, dit is het geloof dat ik heb. Dat u een ieder die er is heeft aangeraakt. En dat het water ook gezegend wordt. Zegen het water. Zodat wanneer deze persoon zal drinken, mijn Heer, deze persoon vrede en kracht zal ontvangen. Het lichaam zal versterkt worden, aangesterkt worden. Om te kunnen doorgaan in Jezus Christus naam. En misschien is deze persoon op een plaats dat alleen is. Maar bezoek deze persoon op die plek. Zodat deze persoon vrede, kracht en herstelling zal kunnen ontvangen. In de naam van de Heer Jezus Christus. Dank u wel, Vader. Omdat ik geloof dat u een ieder die aan het luisteren is, heeft aangeraakt. En gezegend in Jezus Christus naam, het water en u.
Jullie zijn gezegend. U bent gezegend. En als u daarin gelooft, zeg amen en drink het water met geloof. Heel goed, mijn vrienden en vriendinnen. Ik geloof dat God, hij u heeft aangeraakt. En dat zijn vrede en kracht over u is heen gekomen, waar u ook bent. En het maakt ook niet uit wat u heeft gedaan. Maar strijd wel om vanaf nu de juiste te doen, zodat dat gevoel dat u had niet meer zal terugkeren. Wilt u meer informatie of heeft u gebed nodig? Of heeft u ondersteuning nodig? Laat ons weten. Of misschien wilt u zelfs met ons praten. Dat is ook zeker mogelijk. Stuur een bericht naar 0682 906638. Ik herhaal 0682 906638. En wij zullen kijken wat we voor u kunnen betekenen. En het gebed dat herstelt, dat versterkt, dat willen wij altijd, zijn we altijd klaar om voor u op te zeggen. Goed, nou, voordat wij zullen beëindigen. Morgen zullen wij weer hier terug zijn om 7 uur. Maar morgen, ook vrijdag, zullen wij deze dienst hebben van de bevrijding om 10 uur, 3 uur en om 19:30. En zondag om de innerlijke kracht te hebben om door te kunnen gaan met een speciaal gebed voor de familie. Heeft u bepaalde moeilijkheden in uw familie? Kom bidden voor uw huis. Kom bidden voor uw familie. Als u wilt, kunt u foto's meenemen voor uw familie. Ze zullen niet blijven in de kerk. Het is alleen maar zodat wij aan God kunnen presenteren en zeggen: Heere, hier is mijn familie. Raak hun aan. Wilt u dat doen dan? U bent van harte welkom. U bent natuurlijk verplicht om dat te doen. Maar of komt u zelf, dan komt u. Zodat wij kunnen bidden voor uw huis. Zodat God eenheid kon brengen, kracht kon brengen en de transformatie. Aanstaande zondag om 10 uur 's morgens aan de Borneostraat nummer 40. Het is vlakbij de Javaplein. Daar heeft u bus 65 en bus 22. Of via Muiderpoort station. Is ongeveer 5 à 10 minuten lopen. Of de Zeeburgerdijk, waar de tram 7, 14 en 19 daar staat bij de Zeeburgerdijk. Waar dan u dat 2 minuten kan lopen. Goed, nou, we zijn aan het eind gekomen. Ik wens iedereen een hele gezegende dag. Mijn naam is Pastor Eddy van de Universele Kerk. En voor meer informatie kunt u ook gaan naar ukgr.nl. Daar kunt u alle informaties en alle tijden vinden. Goed, God zegent u. Blijf in geloof. En dat de vrede van God met u zal blijven. God zegent.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. Op 12 juni vorig jaar stortte de Boeing 787 van Air India kort na vertrek uit de Indiase stad Ahmedabad neer. Aan boord zaten 242 passagiers. Op de grond kwamen 19 mensen om, 67 anderen raakten zwaar gewond. Het definitieve onderzoek naar de vliegramp zou in de laatste fase zijn. De Brits-Indiaanse overlevende is vanwege het trauma nog altijd niet volledig aan het werk en heeft geldzorgen. Bij Air India kreeg hij 0 op request. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De man werkte eerder bij een zorginstelling als anesthesiemedewerker, maar werd daar ontslagen en veroordeeld omdat hij medicijnen zou hebben weggenomen. Later voerde hij als ZZP'er onbevoegd medische handelingen uit terwijl hij dronken was. De veiligheid van patiënten kwam daarmee in het geding. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met hun schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. Het gaat om 95.000 leerlingen op het VMBO, ruim 51.000 HAVO-leerlingen en 36.000 VWO'ers. Er zitten iets meer meisjes dan jongens in het laatste jaar. De herkansingen starten op 16 juni. De uitslag volgt op de 30ste. In Helmond is vannacht een enorme ravage ontstaan bij een ramkraak. Onverlaten hebben geprobeerd zo'n geldautomaat open te breken. Buurtbewoners zouden 2 grote knallen hebben gehoord rond 4:15. De straat ligt bezaaid met glas en puin. De bakkerij ernaast liep veel schade op. Of er ook geld is buitgemaakt is onbekend. Het weer. Eerst nog droog en zonnig. Later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het radionieuws.

0: te huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is de kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij mayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of je kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reis.

0: Kitty for Kids. Op zondag 14 juni vieren we Kitty Kitty for Kids bij ZoJazz Stage. Het wordt een speciale familieconcert voor jong en oud in het Zandkasteel Belmerplein 888 in Zuidoost. Met muziek Sienna Tony, Joran Froom's Group of Friends, Nubia Welch, die je misschien kent van Belmer Got Talent en blazen van het Young Jazz Orchestra of Concertgebouw. Maar er is ook nog een workshop met Ritmo Entertainments en de mooiste koto's en klederdrag op de Kitty Kitty Catwalk. Wees erbij, zondag 14 juni, ZoJazz Stage tijdens Kitty Kitty for Kids. Tickets zijn te koop via zojazzstage.nl.
1: Amsterdam, Amsterdam!

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM, Flying on Trusted Wings.
0: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
3: Heeft u een stichting, lieve mensen? Bestaat u langer dan 2 jaar? Krijgt u meer dan 10.000 euro subsidie? Wilt u uw stichting naar een hoger plan tillen? Bent u committed, dus wilt u er tijd en energie in steken? Dan zou ik u willen vragen, meld u aan voor het programma GRIP. Dat kunt u doen via de website www.tawamang.nl/grip. We doen dit expliciet niet telefonisch. Waarom? Omdat we willen dat mensen zich ook echt aanmelden. En dat we het gesprek aangaan en dat we gaan begrijpen wat er leeft bij de mensen. Want als je op voorhand, als dat telefonisch gaat, dan denken mensen heel snel van nee, dan is het niet voor mij. Maar wij willen juist, meld je aan. Want als er nog andere dingen zijn, dan kan ik het in ieder geval kenbaar maken binnen de gemeente.
4: Oké. Heb ik het goed gehoord dat je stichting minimaal 2 jaar oud moet zijn?
3: Ja.
4: En dat je subsidies krijgt?
3: Ja, en meer dan 10.000.
4: Meer dan 10.000, ja.
3: Dus vanaf 10.000 euro.
4: Mm-hmm.
3: Stichtingen die geen subsidie krijgen, maar hun stichting naar een hoger plan willen tillen, mogen zich ook aanmelden. Maar het gaat voornamelijk om stichtingen die al subsidie krijgen en die gewoon op zoek zijn naar mogelijkheden om minder subsidieafhankelijk te zijn.
4: Mm.
3: Omdat je, naar mijn mening, je subsidie moet gebruiken om op te starten.
4: Ja.
3: En je moet er geen verdienmodel van maken.
4: Trouwens, daar zijn subsidies voor bedoeld, hoor. Opstarten.
3: Ja.
4: En daarna moet je je weg zien te vinden.
3: Ja, veelal wordt het niet zo ingezet. Aan de ene kant is het misschien ook wel logisch, want als ik het dit jaar krijg en ik vraag het volgend jaar en ik krijg het volgend jaar ook weer, en dan is er weinig prikkel om eigenlijk op zoek te gaan naar andere mogelijkheden. Maar als je minder afhankelijk daarvan wil zijn, want je bent afhankelijk. Degene die geeft, die betaalt, dat is ook degene die bepaalt. Dus als die bepaalt van ja, ik geef het je dit jaar, ik geef het je volgend jaar, maar het jaar daarop vind ik niet dat jij het nog moet krijgen. Ik ga het aan iemand anders geven of ik stop er helemaal mee. Dan ben je kwetsbaar. Dan ben je kwetsbaar.
5: Nederland, Europa, de boye Koma, de boye Doro. Uit Coroni, Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Rane. Coroni Saus, de Bas Rane. Op zondag 28 juni in de line-up. Natuurlijk Melody Travelers uit Coroni, Suriname. Corona Band, Black Harmony, Amatara en Sometimes.

0: 58.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Dag Vincent, hoe gaat het?
1: Het gaat.
0: Mooi, mooi. Ik begreep, je bent druk bezig met de voorbereidingen. Hè? Van Kwaku, Reggae Lake. Vertel, waarmee ben je nog meer bezig?
1: Nou, een documentaire over Nacho.
0: Zo.
1: Ja, dat is, zit er ook aan te komen.
0: Oké.
1: En voor de VPRO, dat moet in november rond de onafhankelijkheidsdatum uitkomen. Op Nederland 2, als het goed is.
0: Nice, interessant. Zeer zeker. Ja. Je bent bezig met andere dingen ook. Kwaku komt eraan, 1 juli, Kitty Kitty.
1: Ja. En verder lopen de voorbereidingen voor de festivals volop. We hebben natuurlijk Kitty Kitty als eerste met de Biggie Speakery optocht. Mensen kunnen zich nu nog aanmelden voor de Biggie Speakery optocht. Het wordt weer heel groot en gezellig met een ontbijt aangeboden door het Nationaal Opera en Ballet, waar we altijd verzamelen bij de Stopera. Het is vorig jaar doen zij ook mee door de deelnemers van de Biggie Speakery te verwennen met een ontbijt. Je kan vanaf 9:30 kan je aanwezig zijn, zij die meedoen met de Biggie Speakery, om te genieten van een broodje, een kopje koffie, thee of gewoon een lekkere orchade of gember. En dan loopt de optocht naar de herdenking toe in het Oosterpark, dat om 1 uur begint. Vervolgens hebben we dan vanaf 3 uur op het Museumplein de viering van de vrijheid die wij hebben op 1 juli. Het programma is allemaal te zien op kittykuttyamsterdam.nl. En ook het aanmelden voor de Biggie Speakery kan via deze website kittykuttyamsterdam.nl. Volg daarna op 11 juli tot en met 2 augustus natuurlijk het Kwaku Summer Festival in het Nelson Mandela Park, het voormalig Belmerveld. Ook daar is een mooie programmering in elkaar gezet door ons programmateams op alle podia. Dat is zoetjes aan ook te zien op de website kwakufestival.nl. En we hebben 3 vrijdagavonden, dat is ook al bekend. De eerste vrijdagavond, dat is, als ik het goed heb, op 17 juli met bekende damesgroep En Volk. Dus dat wordt echt party dansen. Daarna hebben we de vrijdag erop. We doen dat al 3e jaar, een lokale attractie en deze keer broederliefde. Dus dat wordt ook spannend. Daar gaan de kaarten heel erg hard. Ik denk dat de complete jeugd en urban gemeenschap van Nederland hierop afkomt. En de laatste op 31 juli, dat is Kassaf. Originele Kassaf weer. Die hebben we al eerder gehad. En we weten, Kassaf is feest. Zoek Poersang.
0: Mooi.
1: En dan zitten we al in het laatste weekend van Kwaku. We hebben natuurlijk heel veel bekende Surinaamse, Antilliaanse artiesten die op de zaterdagen en de zondagen meedoen. We hebben weer de themadagen, de eerste dag, 11 juli, de Pigisma Day. We hebben de Weekend Europa in de Staanse dag. We hebben de Roze Zondag. We hebben de Molukse dag. We hebben een Caribische dag. En er is natuurlijk ook weer sport. We hebben straatvoetbal en pana-toernooi. Banana knockouts elke dag. Dus, en demonstraties. Dus Kwaku wordt weer het feest van nationale diversiteit vanuit onze Surinaamse ondergrond.
0: Top. Goed, ik let op de tijd. We zijn er doorheen, maar we hebben veel gehoord, Vincent. Bon voorwang. Grand tangi en ga door met het mooie werk wat je doet. En we houden contact.
1: Dankjewel.
0: Oké.
1: Okay. Dankjewel.
0: Alright. Abu. Oké. Okay.
1: En
0: regeling. Goed hoor.
1: Maar ook regeling.nl. Ik denk dat daar wat er allemaal zal gebeuren.
0: Oké. Okay. Tamboe, hè. Groetjes. Joy.
2: Dag, lieve luisteraars. Dit is Maart op straat. Een andere aflevering. Programma zonder vaste zendtijd. Anytime kan het binnenbreken, waar u zich ook mag bevinden, op school, op het werk, in uw auto, slaapkamer, keuken, waar dan ook, over de grenzen. Dit is Mart. Norman van Gom is de naam. Vandaag was ik op uitnodiging van de consul-generaal, mevrouw Rosaline Daan, op het Surinaams consulaat. De heropening van het Surinaams consulaat. Ze heeft mij een paar weken geleden uitgenodigd om te komen kijken en helpen zoeken naar mogelijke oplossingen, want het gebouw zag er niet goed uit. Jaren van verwaarlozing en vandaag met dank aan sponsors, medewerkers, vrijwilligers, Surinamers met het hart op de juiste plek. Die hebben een bijdrage geleverd en vandaag was ik bij de opening. Ziet er goed uit. De bedoelingen zijn goed. Ja, feestelijk. De sfeer was top. Op zijn Surinaams gezegd. En ze zijn voornemens om uw belangen en de mijne daar veilig te stellen. In het Surinaams consulaat aan de Kruiserstraat nummer 11. Maar goed, u weet waar het is. Voor uw visum, paspoortverlenging en nog veel meer andere zaken. De sfeer was, wat ik al eerder zei, feestelijk. En ambassadeur Panka, die heeft gezegd, het gaat niet alleen maar om de opening van een gebouw of een stukje Suriname. Het is meer dan dat. Gaat u luisteren en graag tot de volgende keer. Taboe.
3: Kijk, u moet vandaag niet zien louter om, ja, het is heropening van een wachtruimte. Er is meer aan verbonden. En dat is het mooie ervan. En ik zeg van, het symboliseert ook iets veel groters. En dat is de kracht van verbondenheid. De verbindingen die gemaakt zijn, heel snel zijn er verbindingen gemaakt. En één ding wat in het oog springt, is dat de Surinamers hier in Nederland graag helpen. Dat is belangrijk om mee te nemen. En als het nou is om mee te denken of om iets te geven, ze zijn er, zolang we ze contacten. En we gaan ze moeten blijven contacten om te helpen, want we zijn allemaal één. En dat is de kracht die ons bij elkaar brengt. En ik heb vanaf uw aantreden ook, zijn we elke dag in contact. En ik heb gezien waarmee u bezig bent. We hebben de kritische noten van de Surinamers gehoord en begrepen. Maar het eist ook dat we ook geduld hebben met hun, maar dat zij ook geduld hebben met ons. Ja, we zijn hier om een job te doen. En we kunnen dat alleen doen als we dat gezamenlijk doen. We hebben daarom ook deze dag, we hebben er naar uitgekeken. En aan ieder die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd. We zien wat ik heb itaksanga gebouw kan mooier. Nou, als je een bijdrage geleverd hebt, ik ben naar je woord toe. Toch? Dus ik ben dan in elk geval verheugd over in eerste instantie onze uitstekende samenwerking. Want dat is het ook vanaf het begin. Eindelijk al geruime tijd. En dat we ervoor zorgen dat wij de Surinaamse gemeenschap dienen. We zijn hier om te dienen. En op die manier willen we dat ook voortzetten onder betere omstandigheden. En bijna zou je kunnen zeggen, de mensen die hier zijn, zullen zeggen van, hé, ik heb in mijn netwerk zo iemand, mevrouw Daan, wat denkt u? Want ik heb iets gezien en ik wil u vragen om het anders te doen. We hebben mensen die willen helpen, toch? En wat denkt u ervan? Ik weet het, het gaat komen. Maar stuurt u ze niet weg? Neemt u hun telefoonnummers direct? Ik wil daarom u feliciteren met deze mijlpaal. Namens de ambassade, het team van waarmee u werkt. En de vrijwilligers en alle donateurs die dit hebben kunnen bereiken samen met u. En ik spreek de wens uit dat we deze geest van samenwerking en verbondenheid blijven koesteren en verder uitbouwen ten dienste van onze Surinaamse gemeenschap hier in Nederland. En we zullen natuurlijk kritisch gevolgd worden. Men gaat horen, oké, iedereen gaat nu willen komen. En dus dat is, er gaat een rush nu komen. gaat u dat aankunnen?
4: Het zou wel moeten.
3: Oké, geweldig. Dat is het beste antwoord dat u kunt geven. Maar belangrijk is, mensen, dat we u zeer, zeer, zeer erkentelijk zijn voor uw bijdrage. Op welke wijze dan ook. Wij zien ook toekomstige bijdragers van onze influencers, die op hun manier hun bijdrage zullen leveren. In nauw contact natuurlijk met de leiding van het consulaat en natuurlijk ook de ambassade. Nou, gefeliciteerd aan ieder. Meneer Gonnes, ook gefeliciteerd. Ja, je zit helemaal achterin in zijn score gekomen. Maar dat is een bescheiden jongeman. De man die ons juridisch bijstaat. En ervoor zorgt dus dat we beschermd zijn juridisch. Maar goed, mensen, ik zal u niet langer bezighouden met woorden. Ik denk dat de consul-generaal u ook iets te drinken wil aanbieden. En ik weet dat er eten is. Die dame daar. Maar hiermee wil ik eindigen. En bedankt, AR, secretaris en iedereen. Nogmaals, hartelijk dank.
5: En om een idee te geven van de simpele dingen die toch wel van belang zijn als mensen hier binnenkwamen, konden ze bijvoorbeeld heel simpel geen nummer trekken. Dus het was een geroep van wie vallen? Pas niet. Dus de ambassadeur heeft bij binnenkomst een nummer gehaald. Wat is uw nummer?
3: Mijn nummer is nummer 3.
5: De ambassadeur is nummer 3. Hallo. Dus nu kan men rustig zitten wachten. En dan ga je naar het loket toe om je zaken te regelen.
6: Even aan de uitstraling van het personeel en nu ben je dergelijke.
5: En ambassadeur, hè? En dames en heren, tot slot, u ziet ons. Ik heb, zoals de ambassadeur heeft aangegeven, ik heb aan de ambassadeur gezegd, we zijn hier voor de Surinaamse zaak. Waar zijn de anderen? Mevrouw Sabayo.
3: Iedereen komt.
5: Den Seedorf.
3: Purperhaard
5: is er. Is Angela.
7: Is net naar boven.
5: Als ze even snel gehaald kan worden. Dennis, Michelle, kom maar. Meneer Seedorf, en Angela komt eraan. Angela schuift aan en meneer Seedorf, die is even eruit. Ik heb hier gezegd, Damba weet het, ik ben hier voor werk. Ik ben hier niet voor de show.
8: Mevrouw, verbod is boven.
5: Zo komt eraan. We zijn hier één team. De functie is consul-generaal, maar het werk is voor ieder. En als ik achter het loket sta, moet niemand het onderscheid kunnen maken van die is CG of die is medewerker. Het is om die reden dat we hebben besloten om per vandaag geuniformeerd aan het werk te komen.
3: Wow.
5: U zult ons zien in zwart. En een buitenstaander zou moeten weten dat ik die functie bekleed. Of anders weet hij het niet, man. Ik sta dan ook achter het loket, gekleed zoals mijn medewerkers. De heren, zoals meneer Denser is. We hebben 2 prinsen in ons midden, Rally meneer Sidor en Dens. En voor de rest. Ja, u ziet dat met de das, keurig gekleed. Ja. Dit is de manier waarop we u en anderen in de toekomst zullen verwelkomen. Alsjeblieft.
9: Yes, we gaan proosten. Loop nog niet weg. Iedereen, je moet die andere halen.
10: Ja.
9: Laten ze de andere bedienen.
10: Wat is van de ambassade
9: raad?
10: Er komen dingen.
9: Ja.
10: Iedereen wordt voorzien?
9: Ja, iedereen voorzien.
10: Graag die
9: is iedereen voorzien?
10: Ja.
9: Ja? We gaan zo meteen het glas heffen. Maar ik heb op dit moment gewacht omdat we ook nog een sponsor. Last minute. Hebben gehad. En ik zeg van, we gaan proosten, maar we willen een strana sani. Dus heb je van al die wijnen die je kan kopen uit Italië, carne, een beetje een strana sani. En ik heb dat gesprek met meneer Kreepsburg, hij komt zo meteen naar voren. Dus op een goed moment vraag ik hem van, hoeveel flessen ga je geven voor zo'n evenement? Hoeveel flessen gaat jullie in? Hoeveel? Hoeveel?
11: Zes.
10: Een kraak.
12: Zes is een
10: kraak.
9: Dus meneer Kreepsburg heeft wijn aangeboden waarmee ik een winery kan beginnen. Meneer Kreepsburg, komt u even. Ook hij verdient de erkenning. Ja? Laten we. We kunnen niet applaudisseren.
13: Alsjeblieft. Hij heet Biggie Batra. Dus toepasselijk, alsjeblieft. Ja? Groot denk.
9: Zeer.
13: Heel groot.
9: Ja. Hartelijk dank. Biggie Batra, onthouden jullie dat? Ambassadeur, medewerkers en iedereen hier aanwezig, mogen we proosten op het Surinaams belang. We all are gonna make Suriname shine. Yep. Gezamenlijke inspanning. Grand tangi iedereen. Grand tangi. En we kijken uit naar een hechte samenwerking.
10: Proost.
9: Proost.

0: luisteraars. Vandaag ik bevind me bij het Surinaams consulaat. De consul-generaal staat nu hier en ik heb haar horen praten over een nieuwe wind door het consulaat heen. Mevrouw Daan, ik moet u feliciteren. Prachtig hoor, wat ik
1: hartelijk
0: hier zie.
1: Hartelijk dank, meneer Van Gom.
0: Wat gebeurt er hier vandaag? Misschien kunt u even de luisteraars vertellen wat er hier gebeurt.
1: Ja, vandaag hebben we de heropening van onze wachtruimte. De wachtruimte was geruime tijd niet in een goede staat. En het is nog wel de ruimte waar we onze burgers ontvangen voor consulaire zaken. En ons motto is: wil je mensen helpen, moet je de dienstverlening verbeteren. Dit is de eerste stap waarbij we zeggen dat de wachtruimte wordt opgeknapt om de mensen te ontvangen in een warme ruimte, in een aangename ruimte. Maar dit is niet de laatste stap, want natuurlijk gaan we door met ons ICT gebeuren en het overige. Maar het feit alleen dat er zoveel vrijwilligers samen zijn gekomen om dit te realiseren, is voor ons een mijlpaal. Geeft aan dat Surinamers hun hart op de juiste plek hebben om de Surinaamse zaak te dienen. Immers, het consulaat-generaal is een stukje Suriname. Toch? En als we niet met z'n allen ernaar kunnen omkijken dat Suriname er goed uitziet, dan zouden we ons eigenlijk moeten schamen. Gelukkig hoef ik dat niet te zeggen. U bent een van de vrijwilligers, meneer Van Gom. En de zoveel anderen. En wij hebben dit moment aangegrepen om te zeggen: 1. Grand Tangi. Die aan ondersteuning Saoetjisi. En 2. Om onze burgers die nog buiten zijn en consulaire diensten behoeven, in de toekomst een heel mooie ontvangst te kunnen bieden. Dat ze er kunnen zitten, een bakje koffie kunnen pakken of iets te drinken. Vanuit de wachtruimte kunnen nemen en rustig zitten wachten op het realiseren, het gedaan krijgen van hun zaken.
0: Gelukkig heb ik het gezien. Je had mij uitgenodigd hoe het eruit zag. En dit is een bijzondere verandering.
1: Ja.
0: Wat waren de gebreken?
1: De heel normale zaken bij het binnenkomen al. Mm-hmm. Was er geen representatief voorkomen? Het was rommelig, zeg maar. Het was chaotisch met banken die allemaal verouderd waren. Echt oude zitstoelen of banken, zo je wil. De mensen konden niets krijgen, niets drinken, niet eens een beetje water. Dat is nu anders. De vloer was al helemaal, hoe zal ik het zeggen, de vloer was niet meer om aan te zien. Laat me daarop houden, diplomatisch. We hebben een nieuwe vloer aangelegd. Ook de wanden waren niet om aan te zien. Vertoonde scheurtjes, vertoonde gaten. Ook het plafond had gaten. Dat is geen mooie omgeving om je te begeven. En vooral niet als je minutenlang moet wachten op de diensten. Dus wij hebben gezegd, we doen die transformatie als een eerste belangrijke stap. Wees welkom, kom, zit. Voel je thuis. Als er een Afiri met een paar van die, dat groen ook in de wachtruimte.
0: Yeah.
1: Er is ook koffie. Maak gebruik van koffie. Drink lekker wat erbij. Daarmee zijn we begonnen. Toch? Want dat is ook de eerste stap bij het verlenen van de consulaire diensten. Je komt eerst een ruimte binnen. Daarna volgen de andere processen zoals de ICT, het verwerken enzovoort. Dus we zijn begonnen met de eerste stap.
0: Klopt. In het verleden is gezegd inderdaad, je kon niet daar gaan, want er waren geen toiletten. Dat zijn geluiden die we hebben gehoord hoor, al lang, jaren geleden.
1: Ja.
0: Toch rees de vraag, ik moet het vragen namens de nieuwsgierige luisteraars. Waar komt die verwaarlozing vandaan? Wat is er gebeurd?
1: Dat is ook mijn vraag, meneer Van Gom. Jarenlange verwaarlozing. Ik zou niet weten hoe dat komt, maar ik ben hier op 16 maart begonnen. 14 maart geland in dit land en direct begonnen op 16 maart. En toen ik het zag, wist ik dat het de boeg anders om moest. Ik wist dat het anders moest, want dit is... En de ambassadeur zegt het heel mooi. Hij zegt misschien omdat het gaat om een vrouw.
0: Dat zei je,
1: die houden van mooie dingen en aangename ruimtes. Misschien ligt het daar aan. Maar dit was niet om aan te zien.
0: Nee.
1: En natuurlijk moeten we de hand in eigen boezem steken. Het was niet om aan te zien, maar nogmaals, we onderschreven dat. En nu zijn we in de uitvoering.
0: Ja, zijn we kijken naar de toekomst.
1: En we kijken naar de toekomst.
0: Ja.
1: En ik roep ieder op, Asranan sani, asranan belangku aba atigi sranan. Kijk, schelden is makkelijk. Schelden is makkelijk. Iedereen kan schelden. Maar kan iedereen werken? Kan iedereen ondersteunen? Kan iedereen die schouder onder het werk zetten? Dat is de hamvraag. Want schelden, of het nou is vanuit je social media, vanuit de telefoon, anyone kan dat. Maar het lukt niet aan ieder om te zeggen van hallo mevrouw Danoff, ambassadeur Banka. Ik ben hier voor de Surinaamse zaak. We gaan nu beginnen met de visie vooruit. Ik kijk uit naar die mensen en ik nodig ze van harte uit.
0: Heel goed, ik heb twee bijzondere veranderingen gehoord. Verbeteringen laten we het zo noemen.
1: Bindingen.
0: Ja, maar ook verbeteringen, want jullie zijn nu herkenbaar in het consulaat. Geuniformeerd.
1: Ja.
0: Prachtig, met een Surinaam steentje eraan. Wat nog meer? Nummers.
1: Ja, ja, dat is ook een van de gemakkelijke zaken. Je zou ervan uitgaan, wanneer je binnenstapt, dat er een nummerrol is, zodat mensen weten wie volgt, toch? Wie aan de beurt is. Hebben we de hele tijd ook niet gehad. Je zou kunnen stellen van, ja, nummers, dat is toch heel gemakkelijk, maar het was er jarenlang niet. Dus nu is er een elektronisch systeem, wanneer de mensen binnenkomen, pakken ze hun nummer, ze gaan rustig zitten, toch? En het moment dat belletje rinkelt, kunnen ze kijken naar het scherm en zien welk nummer volgt. We hebben dan geen toestanden meer van door de zaal gillen, wie volgt? Dat bedoelt dat meneer Van Gogh, maar aan de kant. Dus dat u niet. Dus ook dat is aangepakt, waardoor mensen gewoon heel relaxed kunnen zitten. Maar het mooie ook, toch, waar we het niet over hebben gehad, er is een kinderhoekje.
0: Oh.
1: Wanneer kinderen er komen, kunnen ze lekker puzzelen of lezen of met blokjes bezig zijn, waardoor de ouders niet helemaal, hoe noem je dat, gestrest raken van, mijn kind wil nu naar huis of... We hebben ook daarin voorzien.
0: Fantastisch. Tot slot, voor de mensen die niet weten waarvoor het consulaat bedoeld is, kunt u ze even vertellen waarvoor ze hier terecht kunnen?
1: Ja, hier kunnen burgers terecht voor alle consulaire zaken. En daarmee om te benoemen, paspoortaanvraag, PSA-aanvraag, aanvraag van actes, rijbewijsverlenging. MKV, dat is voor kort verblijf. Alleen moet men er rekening mee houden. En dat zeg ik uit alle eerlijkheid. Dat men niet moet verwachten dat wanneer ze vandaag komen, de zaken morgen geregeld zijn. Er is, de minister heeft zich ook al uitgesproken, er is een stagnatie opgetreden. Een organisatorische en technische stagnatie. Daar wordt nu aan gewerkt. Okay. En we verwachten dat het binnen afzienbare tijd opgelost zal zijn.
0: Ik feliciteer u nogmaals. Misschien wilt u ook een paar sponsors bedanken, want ik heb begrepen dat er ook mensen hebben meegedaan aan dit. Trouwens, dat heeft u al in het begin gezegd. Ja. Maar zijn er bijzondere mensen waarvan u zegt, toch even...
1: Ja, absoluut wel. U bent één van ze. Okay, laat me daarmee beginnen, meneer Van Gom. We hebben Benito Naarden ook, die we moeten bedanken. Clarence Kreefsburg, de ambassadeur himself. Want via de ambassadeur hebben we ook donaties gekregen van mevrouw Haman, die enkele stoelen heeft gesponsord. Er is ook nog een andere meneer, Silke Rassing, die een bedrag heeft gedoneerd voor de Surinaamse zaak. We hebben ook nog de heer Raj Mohan. Die is er ook bij. En Vincent Soekra, om maar enkele te noemen. Dat zijn de namen. Dat zijn de mensen van wie ik zeg, die hebben hun bijdrage geleverd. En wij zeggen, dank jullie wel.
0: Wij willen u ook hartelijk bedanken, hoor, voor uw prachtige inzichten. En ik wens u heel veel succes.
1: Hartelijk dank.
0: Graag gedaan.
1: Ja, we gaan ervoor.
0: Mooi zo. Dat was mevrouw Rosalina Daan, consul-generaal. Hier aan de Cruiserstraat, nummer 11 in Buitenveldert. Yes, dan weet u dat.
2: Meneer Norman.
0: Ah, hoe gaat het, mevrouw?
2: Het is gelukt, hè?
0: Het is gelukt.
2: Ja,
0: is gelukt.
2: Super, super. Ja. Zijn er nog mensen buiten?
0: Dames en heren, na lange tijd weer zie ik als mediaman, radio, een ambassadeur hier en daar en overal. De heer Panka heeft gezegd, luister, wij gaan het anders doen. We gaan overal waar Surinamers zich bevinden elkaar treffen. Modape toe. Ik heb hem gezien laatst, Real Serenang. Ronde was hij er. Kortom, overal kan je hem tegenkomen. Maar nu heb ik hem gezien bij het Surinaams consulaat. Wat gebeurt er hier, ambassadeur? Welkom in de uitzending van Mark.
3: Dank u wel voor de geboden ruimte. En ook bij de Hindustaanse immigratie om de kranslegging daar te doen namens de ambassade. We staan open. Omdat het gaat om het Surinaams belang, moeten wij dus niet te schromen om ervoor te zorgen dat we dat zijn, waar we ondersteuning kunnen bieden en waar wij ook die ondersteuning kunnen krijgen. En dat is dus wat er vandaag hier gebeurd is. Het is één, als consulaat bied je natuurlijk de diensten aan degene die die diensten moeten krijgen. En tegelijkertijd komen de mensen bij jou en moet je hun toch wel een gevoel geven van je bent belangrijk, je hoort erbij. Je komt hier om een zaak van jou op te lossen en noem maar op, of om te bespreken. We zijn er voor jou, maar we willen dus ook dat je ook in een betere omgeving terechtkomt. Ja. Zodat je ook het gevoel, het thuisgevoel ook kan krijgen. Ja.
0: Dat was nodig. Gelukkig ben ik uitgenodigd om te komen kijken hoe het voorheen eruit zag.
3: Ja,
0: zag er niet uit.
3: Ja.
0: En nu is er een dusdanige opknapbeurt verricht hier, waarvan we zeggen, mooie zaak.
3: Ja, men zegt de eerste indrukken zijn blijven.
0: Zo is dat, zo is dat. Zijn er bijzonderheden hier? Ik zag u aan de balie. U was de eerste vandaag, want het gaat nu geautomatiseerd heb ik begrepen.
3: Ja, dus,
0: u was nummer 3.
3: Ik was nummer 3, dus u hoeft niet meer te schreeuwen. Wie is aan de beurt? Nee, je pakt je nummer en je gaat rustig zitten. En je wordt natuurlijk dus volgens de machine opgeroepen met je nummer. Ja. En dat is alvast ook een heel goede bediening, hè? Het komt goed, het komt goed.
0: Mooi.
3: Er is nog meer dat er gedaan moet worden.
0: Dus zoals?
3: De overige ruimtes binnen het gebouw, die zijn ook toe aan renovatie.
0: Ja, maar stapsgewijs.
3: Maar we zullen dat stapsgewijs doen. En natuurlijk met de gullegevers die er zijn. De mensen die het hart op de juiste plaats hebben om te zeggen van, hey, wat kan ik bijdragen? Hoe klein dan ook, wat kan ik bijdragen? En dat lijkt mij dus toch wel. Nu is dat pad al ingezet. Dus we man dat je als één schaap over de dam is, volgen er meer.
0: Mooi. Maar toch moet ik dit ook zeggen. Ik moet het vragen namens een paar luisteraars. Wat zegt u tegen de mensen die zeggen van, nee, dat laat je moest doen?
3: Nee, een groot deel hebben wij als overheid zelf gedaan. Toch? Want ik ga u zeggen, de prijzen voor goederen en diensten hier in Nederland, daar hebben we geen invloed op. Toch? Dat ben je actie heb je.
0: Ja, mooi.
3: Weet je, maar wij gaan zelfs ook op eigen houtje door. Stapvoets. En de hulp van de gemeenschap is zeker op zijn plaats.
0: Ja, en toch hoor ik ook andere mensen zeggen, nou, nog kan liep alles aan die landie.
3: Dus
0: dat hoor ik ook.
3: Dus dat, ja. Dus dat ook. En dat is dus die betrokkenheid en die verbondenheid waar wij naar streven om ervoor te zorgen dat we het gezamenlijk kunnen doen.
0: Mag ik u feliciteren en succes wensen met uw mooie missie. Een nieuwe start in Nederland. Ambassadeur Ricardo Panca, meet the people.
3: Yes, dank u wel voor deze gelegenheid. En we hopen in elk geval dat middels dit interview en andere de mensen getriggerd worden om de positieve ontwikkelingen ook te bespreken op social media. We kunnen natuurlijk de hele dag praten over de negatieve dingen. Maar laten we dus ook de positieve dingen benoemen. Meestal zegt men, slecht nieuws verkoopt beter dan goed nieuws. Maar over de negatieve dingen. Maar laten we dus ook de positieve dingen benoemen. Meestal zegt men, slecht nieuws verkoopt.

0: en toe aanhoren en de kritieken, daar moet werk van gemaakt worden. Er is markt op straat, vandaag via het Surinaams consulaat. Dat kan, ik ben uitgenodigd, dat is het. Klari, volgende keer bent u ook van de partij. Joep.
1: Ja, luisteraars, dit is nog steeds Marte Radio op de 107.9 FM en wereldwijd radiomarte.nl. Ik ben hier met mijn nieuwe collega Benny en we hebben besloten om nog een uurtje bij u in de huiskamer te zijn. En dan gaan we wat gevarieerd muziek laten horen, dus dan blijft u afgestemd. Deze is er dan eentje van Paul Amarali. Safri.

Dat was dan een heel mooi nummer van Max Nijman. En we gaan nog eventjes door met wat Surinaamse souls. Dus de volgende is dan eentje van Mr. Brian B. Dansi nangami papa.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbekers met een vruchtenmotief. In het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte aan deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Kopers wordt gevraagd de glazen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. Op 12 juni vorig jaar stortte de Boeing 787 van Air India kort na vertrek uit de Indiase stad Ahmedabad neer. Aan boord zaten 242 passagiers. Op de grond kwamen 19 mensen om, 67 anderen raakten zwaar gewond. Het definitieve onderzoek naar de vliegramp zou in de laatste fase zijn. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De man werkte eerder bij een zorginstelling als anesthesiemedewerker, maar werd daar ontslagen en veroordeeld omdat hij medicijnen zou hebben weggenomen. Later voerde hij als ZZP'er onbevoegd medische handelingen uit terwijl hij dronken was. De veiligheid van patiënten kwam daarmee in het geding. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met hun schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. Het gaat om 95.000 leerlingen op het VMBO, ruim 51.000 HAVO-leerlingen en 36.000 VWO'ers. Er zitten iets meer meisjes dan jongens in het laatste jaar. De herkansingen starten op 16 juni. De uitslag volgt op de 30ste. Het weer. Eerst nog droog en zonnig. Later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9. It's ready to take off. Cabin crew. Please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
4: Ook een special big up en shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassa, Skotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei donda. Alhoewel, Jari net donda is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica Straat nummer 2, Zorg en Hoop tegenover Rodebaan of Gemene Lasweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
5: De huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

0: is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana scheutje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 0003800535 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding van schuitje varen boottocht. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. No, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaamsverbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Kitty Kotti for Kids. Op zondag 14 juni vieren we Kitty Kotti for Kids bij Zo Jazz Stage. Het wordt een speciale familieconcert voor jong en oud in het Zandkasteel Belmerplein 888 in Zuidoost. Met muziek Sienna Tony, Jorn Froms Group of Friends, Nubia Welch, die je misschien kent van Belmer Got Talent en blazen van het Young Jazz Orchestra of Concertgebouw. Maar er is ook nog een workshop met Ritmo Entertainments en de mooiste kotto's en klederdrag op de Kitty Kotti Catwalk. Wees erbij, zondag 14 juni, Zo Jazz Stage tijdens Kitty Kotti for Kids. Tickets zijn te koop via zojazzstage.nl.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Y le dicen.
1: If you na donateur stond foto, Gorokoan, nos vertrouwen in Fumart. You den aan vakantie in Israël. And you see Wawagi na wa sticker Fumart na NC. Aksi a chauffeur na ala respecti. Fure you go, pe you wani. Ini na foto, fusarana. Dati na a extra abrawatra service Fumart. Spesuru tu di you, lek Krakawang Fumart. Dende tu, spesuru tu di you, dai sabi.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: En een hele goedemorgen, luisteraars. Welkom bij deze uitzending, het programma Tijd voor de Waarheid. Mijn naam is Glenn Kotfried en ik ben uw gastheer tot de klok van 11. En dat is natuurlijk heel, heel erg lang. Oh. En mijn gast die zit aan tafel en die denkt, wauw, Glenn, meen je dat nou? In ieder geval, ik wens u een aangename luisterstemming. En vandaag heb ik hoge bezoek. Ja, ik heb hoge bezoek. En ik ga met haar in gesprek. Een vrouw met grote mate van creativiteit. Een inspiratiebron. Een schepper over heel veel zaken die te maken hebben met muziek. En vormgeven aan zaken die te maken hebben met onze cultuur hier in Zuidoost. In elk geval, ik heb te veel gesproken. Ik ga haar introduceren. Ik zeg goedemorgen, Graciela Hunsel. Fafiu.
1: Goedemorgen, Glenn, alle de Arkisma. Ja, heel goed. Goedemorgen. Fijn dat ik er weer mag zijn.
0: Ik ben blij. Ik voel me vereerd om je hier te hebben in de studio. Graciela, je hebt... Ik weet niet waar ik moet beginnen, maar ik word telkens weer verrast. Ik heb niet zo lang geleden, want we gaan het hebben over... zeg maar dat wat je hebt binnenkort.
1: Ja.
0: Maar ik wil toch beginnen bij de basis. Want ik heb niet zo lang geleden een bezoek aan jou gebracht. En ik was verheugd. Ik was verrast. En ik dacht van, maar wacht even. Hoe krijgen mensen dit voor elkaar in een van de meeste... hoe moet ik zeggen, vooraanstaande gebouwen hier in Zuidoost. ING-gebouw, een prestigeproject denk ik ook. Hoe is deze vrouw daar terechtgekomen en hoe komt het dat ze in staat is om daar zulke mooie grote dingen te doen? Om in elk geval, muzikaal gezien, een manier te vinden om mensen op een hoogwaardige manier bezig te laten zijn hier in... dit stadsdeel. Kan je ons een beetje inleiden? Hoe doe je dat allemaal?
1: Nou, je hebt heel veel vragen gesteld, maar misschien moet ik de luisteraars even naar de basis brengen van dit alles. Glenn heeft het over Soul Jazz Stage. Mm-hmm. En Soul Jazz Stage is de nieuwste concertzaal voor jazz en world music met een repetitiehuis en een horecafoyer vanuit Amsterdam Zuidoost voor Amsterdam, Nederland en de wereld, zeg ik inderdaad. We zijn gevestigd in het oude ING-gebouw, wat men nu kent als Zandkasteel. En die journey is een hele lange journey die 6 jaar geleden als idee in mijn hoofd ontstond. Omdat ik van mening ben dat de Bijlmer, want we waren toen nog in Amsterdam Zuidoost, ik woon een halve eeuw hier, dat ik omringd was met supersterren. Mm-hmm. Maar die supersterren hadden geen culturele infrastructuur waar ze zichzelf goed konden laten zien. En die aansloot bij de rest van de centrale stad. Waardoor ze een ander en groter netwerk konden hebben. En dus ook duurzaam geprogrammeerd konden worden op andere podia dan hun eigen podium op stadsdeelniveau. En de vicieuze kring van de eigen gemeenschap. En dat was niet alleen voor de generatie van mijn moeder, maar ook voor mijn eigen generatie. En je ziet nu dat... de generatie die nu binnen muziek bezig is. En dan heb ik het over de gevestigde orde, de semi-professionals en young professionals. Een steeds groter bereik hebben qua netwerk. Omdat in het stadsdeel een mooie beweging is van andere mogendheden die ons hebben gevonden en de verbinding willen aangaan. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de hele crux van de ontwikkeling van het Soul Jazz Stage. De kracht van verbinding.
0: Oké, en toch is er iets wat mij heel erg inspireert en interesseert. Ik heb je jarenlang, toen je moest hoppen naar verschillende locaties.
1: Ja, klopt, met zo'n jazz.
0: Juist.
1: De show, ja.
0: Ja, en je was dan in het CIC-gebouw en dan was je in het Bijlmerpark. En zo ging je overal, maar je had een droom. En eigenlijk, die droom heb je enigszins nu gestalte gegeven. En ik vraag me af, want je zit in een gebied. En om op die manier je te kunnen vestigen en te verankeren op basis van die droom die je had, moet je wel goed zijn in het oriënteren en organiseren van jezelf.
1: Ja, jij zegt een droom, het was meer voor mij een urgency.
0: Okay.
1: Een urgency, okay. Omdat ik weet wat de waarde is. Laat ik het nu hebben over de muzikale makers om me heen. Hè? De power van die muzikale makers. En dat als ik, zeg maar, vanuit wat ik voel, die zichtbaarheid niet... Nee, ik had een urgency om die zichtbaarheid te creëren. Omdat we op landelijk niveau en daarbuiten impact maken. En ik had het gevoel van, als ik nu niet iets doe, dan ga ik het niet meemaken dat wij een gelijkwaardige zaal hebben die mee kan met andere zalen die in de rest van de stad zijn. En die ons maar af en toe programmeren. Terwijl wij ook die creatieve groei willen en ook die economische groei willen. Mm-hmm. Hoe ik dat doe om mij te verankeren in dat gebied, wat nu echt heel erg opkoming is natuurlijk. Als je ziet, we zitten nu in een transitie. En hoe ik mezelf organiseer. Kijk, ik ben 20 jaar lang ben ik docent Spaans en kunst geweest. Dus ik denk heel gestructureerd. Ik denk in banen, ik denk in strategie. Ik denk aan verschillende partijen die je daarvoor nodig hebt. En ik zie mijn So Jazz Stage als een spin. Het lichaam is de core business, maar de core business heeft verschillende soorten stevige poten nodig om te kunnen lopen. En die poten die dragen allemaal iets anders bij. Dus daarom is mijn payoff ook, it's more than jazz, it's more than music. Het gaat om community building, het gaat om intergenerationele muzikale, maar ook kennisoverdracht. Het gaat om placemaking, het gaat om veiligheid, het gaat om aantrekkelijkheid van het gebied, het gaat erom dat we buiten de stadsdeelgrenzen Amsterdam Zuidoost laten zien zoals wij het laten zien en niet willen laten zien en niet andersom. Het gaat erom dat je de deuren open doet voor mensen die naar een ander level willen gaan op verschillende manieren, want het is niet alleen maar muziek.
0: Ja, weet je vertelt het zo. Ik ben al jaren actief in de Zuidoost. Ik ben er zelf niet woonachtig, maar dit is gewoon mijn basis. Ik hou van dit stadsdeel. En de dingen die ik wil voor zwarte mensen, waarvan ik telkens weer droom, een van de dingen is bijna uitgekomen. Ik dacht bijvoorbeeld dat wij, vooral mensen van kleur, Blakamang, dat we ook...
1: Blakasma.
0: Dat wij mensen van kleur, Blakamang, dat we ook economisch gezien aandeelhouders zouden moeten zijn aan de andere kant van het spoor. Met die World of Flavor komt er bijna een droom die ik had voor zwarte mensen, komt daaruit. En ik zie jou ook dingen verankeren hier in Zuidoost, waarvan ik ook kan zeggen van, zwarte mensen kregen een podium op dat niveau op basis van dat wat je hebt aan kwalitatief goede faciliteiten. En ik denk van zo, en nu gaan we verder groeien. Alleen ik heb altijd het idee gehad dat je dus politiek gezien zeg maar een goede connectie zou moeten hebben. En je zou maatschappelijk gezien ook moeten weten hoe je je weg beslaat. En ik denk dat het voor veel mensen ingewikkeld is om daaraan te bouwen. Tenminste, als ik kijk naar die community van ons, velen van ons zouden veel dingen willen, maar velen van ons falen daarin. En bij jou zie ik dat succes. En ik denk van, kan je niet een gids worden voor velen van de mensen die op zoek zijn om dingen te verankeren voor onze mensen hier. En vooral met name dit stadsdeel.
1: Kijk, je moet weten... Ten eerste moet je weten wat je product is en of je product inderdaad oplossingsgericht is. Dus dat er behoefte aan is. Mm-hmm. En dan moet je weten wat je speelveld is. En je moet niet weten wat nu je speelveld is. Je moet weten wat je speelveld is over 30 jaar. Dus dat betekent dat jij op de plannen die er eigenlijk al liggen, dat je je daarop moet gaan inlezen. En je moet zorgen dat je moet weten inderdaad, oké, de gebiedsontwikkeling, zo gaat het gebied eruit zien. Zoveel mensen komen erbij. de huidige politiek? Wat is hun visie bijvoorbeeld op kunst, cultuur? Maar niet alleen op stadsdeelniveau, maar op micro, meso en macro niveau. Dan heb je natuurlijk de corporates. De corporates die steeds, ja, wij, ik zeg het altijd, de Zuidas is powerful, maar de corporate wereld in Zuidoost is more powerful dan de Zuidas. En ook de ABN AMRO die op steen op worp afstand van So Jazz Stage is, het Zandkasteel, komt ook weer terug met bijna, ik denk, 7000 werknemers. Pin me er alsjeblieft niet op vast. Komt allemaal weer terug. Dus je moet voororiënteren om te weten of het product dat je hebt op verschillende lagen van de maatschappij in een behoefte voorziet. Dus op microniveau, op stadsdeelniveau, is het op verschillende manieren in te zetten. Op cultureel niveau, maar ook op maatschappelijk niveau, maar zeker ook op buurtniveau met de bewoners. Dus wij doen de deur open voor muzikale makers, voor bijvoorbeeld het bewonersplatform van Groot Bijlmerplein, maar ook de bewoners van Zandkasteel. Wij doen de deur open voor, nou, eigenlijk voor iedereen. Dus daar heb je al één behoefte en één doelgroep aangebonden op één level. En zo ga je per level bekijken wie heb je om je heen en wie zijn daarin je partners. Maar dat is de invulling. Want om de stenen te realiseren heb je hele vermogende partners nodig. Veel wilskracht, doorzettingsvermogen, denkpower om wat ik heb gedaan binnen 3 jaar 2 bedrijven uit de grond te stampen.
0: Wauw. Ik kijk naar je, ik denk van waar heeft deze vrouw dit alles geleerd? Je bent een leerkracht. Maar je bent een topzakenvrouw.
1: Ja, nou dank je. Ik ben 20 jaar docent geweest op de middelbare school Spaans en kunst. En ik deed alles behalve de managementfuncties. Maar ik moet zeggen, naarmate ik ouder word, merk ik dat ik echt de combinatie ben van mijn beide ouders. Beide zijn heel erg businessgericht geweest. Mijn vader heeft vroeger echt businessen gehad aan Torremolinos, hotels, restaurants. En mijn moeder was ook die mastermind in de business, in de verkoop. Deden ze samen. Uiteindelijk is zij hier in Nederland verder gegaan. Maar altijd business driven. En mijn vader is ook altijd business driven geweest in de horeca, discotheek, restaurants, shopping malls, al dat soort dingen.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Weet je, ik keek altijd naar je als die zingende lerares. Ik had niet die zakenvrouw achter je gezocht. En ik ontdekte pas toen jij een dag in het TEM-gebouw.
1: Ja.
0: Toen had ik zoiets van: wacht even, ik zie een heel andere Graciela Hunsel. Ik zie een vrouw die een missie heeft, die ergens anders naartoe wil dan alleen zingen en voor de klas staan.
1: Ja, kijk, in principe komen we met verschillende USP's, hè, en ieder. Maar je moet wel luisteren naar die USP's van jezelf. En niet denken dat de systeemwereld die je dagelijks wegleidt van je eigen USP's, dat jouw leidraad is. Als je goed luistert naar jezelf, weet je wat je moet doen. Maar dan moet je ook durven om het te doen. Want het is niet makkelijk.
0: Ja, maar dat durven, dat is een van de dingen die soms mensen weerhoudt om daadwerkelijk te accelereren in datgene wat ze misschien hebben aan talent. En ik heb niet zo lang geleden heb ik een rapport gelezen over de positie van zwarte mannen mm-hmm. in Zuidoost.
1: Ja.
0: Waarbij zelfbeeld ook van essentiële betekenis is als het gaat om mensen, zeg maar, in de kracht te willen zetten als dat zelfbeeld mensen in de weg staat.
1: Mm-hmm.
0: Tenminste, zo lees ik het rapport. Het is een iemand die de leerstoel heeft van de Anton de Kom.
1: Ja.
0: En die heeft daaraan meegewerkt.
1: Mm-hmm.
0: En die kwam tot de conclusie dat we ook daar rekening mee moeten houden. Zie jij dat ook? Als het gaat om onze mensen, dat we ook op basis van een aantal van die dingen, die doorwerking, soms niet in onze kracht kunnen staan om, zeg maar, te accelereren zoals jij dat doet. Je mag zo antwoord geven, hoor, op deze vraag. Ik zie je nadenken. Ik heb even een beller.
1: Ja.
0: Ik zeg goedemorgen.
2: Goedemorgen, meneer Vrij.
0: Meneer Vrij, welkom in de uitzending.
2: Gracias, ik ken je moeder heel erg goed.
1: Goedemorgen, meneer Vrij.
2: Wat ik allemaal heb gehoord, zal ik het in het kort zeggen, waarom je zoveel hebt kunnen bereiken. Men zegt altijd, je moet je bovenkamer niet tegen de plafond aangooien. En heb ik al veel gezegd en dat heeft u niet gedaan.
1: En wat bedoelt u daarmee?
2: Nou, dat wil zeggen, wanneer je niet dingen doet of de kansen die je hebt hier in het land, dus legio zijn ze, dan kom je niet vooruit. Je moet je ontwikkelen. En de bovenkamer is je hersen die je moet gebruiken. Als je tegen een plafond zegt, man, dan ben je nergens. Kijkt u maar, dat is een heel goede spreekwoord dat er is.
1: Dank u wel voor de uitleg.
0: Bedankt meneer Vrij voor uw telefoontje. Ja, Graciel. Ik snap meneer Vrij een beetje hoor. Maar ik ben toch benieuwd, Graciel. Want er zijn veel kansen, misschien. En die kansen zijn soms kansen die velen van ons met heel veel talent niet zien. Of in elk geval niet de lef hebben om daadwerkelijk die kansen te grijpen.
1: Ja, ik hoor je, maar ik kan niet voor anderen denken en zo. Ik moet zeggen, ik leef echt in mijn eigen wereld en ik zie overal kansen. Mm-hmm. En ik zorg dat ik een environment creëer waardoor ik het kan grijpen. Waar anderen denken van, hé, dit is, ik draai hem juist eigenlijk om. Dan denken ze van, hé, dit is iets waar wij ook in kunnen springen. Waar wij ook eigenlijk vooruit mee kunnen gaan. En op alle levels eigenlijk. Dus ik ben altijd in mijn hoofd bezig van, oh, wat kan ik hier zien? Wat zie ik hier? Hoe kan ik het verbeteren? Wie kan ik eraan koppelen? Maar ik denk nooit dat ik moet wachten op een ander om mij een kans aan te reiken. Ik creëer eigen kansen en ik ga altijd 100% ervoor om het te kunnen laten slagen. Dus ik wacht nooit op een ander. Okay. Ik ben mijn eigen kompas.
0: Je bent je eigen kompas,
1: ja.
0: Maar je hebt wel de nodige lef om die kompas, of tenminste om dat wat jij ziet te realiseren.
1: Ik moet je zeggen, als jij zaken wilt realiseren in je leven, hè, men zegt altijd, if you want the change, be the change, is het gewoon heel noodzakelijk dat je ook dicht bij het kind in je blijft. Want als je gaat nadenken welke hobbels en obstakels je gaat tegenkomen om die change te kunnen realiseren, dan doe je het misschien niet. Maar als je die vrolijke kinderlijkheid, enthousiasme, dat vlammetje bij je houdt, dan ga je er gewoon voor. Want dat is hoe ik het heb gedaan. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk mijn strategie. Ik heb mijn plan. Ik ben op alle fronten ben ik in die oriëntatie ben ik prepared. Maar als iemand mij van tevoren had gezegd, je moet zoveel x miljoen neer gaan leggen, omdat de, had gezegd, maar dat ga ik nooit doen. Ik ben docent, dat ga ik niet doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar echt, dit proces is stap voor stap gegaan. En along the way heb ik elke hobbel genomen met die vrolijkheid, met die strategie, met die denkkracht, met een heleboel stakeholders en een heel klein sterk team en mijn familie thuis. En je moet zorgen dat je eigenlijk alles in het trechter gooit. Heel klein. En daarmee stevige stappen zet. Maar je moet eigenlijk op alles wat je doet. Want ik weet natuurlijk ook niet alles in het proces wat ik heb gedaan de afgelopen 6 jaren. Overal moet je een goede adviseur opzetten. Want ik zeg altijd tegen mezelf, je kan het maar 1 keer goed doen.
0: Okay.
1: 1 keer goed doen.
0: Nou, luisteraars, dus ik ben niet zo lang geleden op bezoek geweest bij Graciela Hunsel. En ik ga even aan de mensen thuis vertellen wat ik daar heb mogen zien en beleven.
1: In het Soul Jazz Stage, ja. Yeah.
0: Ik kwam daar en ik zag Graciela zitten achter het bij de receptie. Ja, toch?
1: Ja, want daar werk ik.
0: Ik zag je zitten bij de receptie en vervolgens gaf je me een rondleiding. En toen mocht ik kijken naar de studioruimtes. Het zijn bijna kleine, mooie, chique, ingerichte woonkamers.
1: Ja, klopt.
0: Waar je dus met je muzikale talent en met anderen, zeg maar, muziek kan gaan beoefenen.
1: Ja.
0: En het is echt heel chique, aantrekkelijk. Het is mooi.
1: Dank je wel.
0: Ik vind de entree geweldig.
1: Dank je wel.
0: Maar ook de ruimtes zijn heel, heel netjes. Ik ben zelf muzikant.
1: Ja.
0: Die niet meer actief is. Maar ik heb een band gehad vroeger. En we moest van studio naar studio. En ik ben soms geweest op plekken waarvan je dacht van shit, die kunnen ze nog een beetje opknappen.
1: Mm-hmm, ik begrijp het. Ik ben ook opgegroeid in de repetitieruimtes.
0: Okay.
1: Dus dan weet je precies waar ik het over heb.
0: Okay, dus jij hebt gezorgd dat als mensen willen musiceren, dat ze ergens bij jou terecht kunnen in een plek waar je als mens vereerd voelt. Dus het zijn prachtige ruimtes.
1: Dank je wel.
0: Dat heb jij daar gecreëerd. En vervolgens ben ik gelopen naast in een heel leuk restaurant waar ze alleen maar gezonde voeding serveren.
1: Klopt.
0: Leuke ambiance.
1: Dank je wel.
0: Je kan er netjes zitten, goed ingericht. En vervolgens ben ik toen begeleid naar het concertzaal. Oh, wat een mooie chique ruimte. Prachtig podium.
1: Dank je wel, dank je wel.
0: Alles heel netjes. Ik wil dat de mensen thuis een beeld hebben, de mensen die nog niet zijn geweest.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat ze een het beeld hebben van wat daar is. En het restaurant, dat is een van mijn vrienden. De mensen die het restaurant exploiteren, dat zijn mijn vrienden. Martin, Merel. Ik weet dat Merel luistert. Merel Favi, Sharon. En deze mensen die maken dus vegan food. En vroeger dacht ik van, wat is dat nou? Gelooft u mij, het is gezond. Het is geen vlees, maar je eet zo smakelijk en je voelt je daarna ook een gezond mens.
1: Klopt, en we zijn met de dag horeca open van 8:00 a.m. tot 18:00. Dus mensen kunnen ontbijten, lunchen en avondeten. Er is ook heerlijke koffie van een andere koffiepartner uit Zuidoost. Want ik heb bewust een keuze gemaakt om de deur open te doen voor twee ondernemers uit Zuidoost. Daarom zei ik, it's more than music. Dus de deuren open doen voor anderen om naar een andere fase te gaan. En als er concerten zijn, dan trekt mijn team door tot later. Dus dan heb je concerten en dan gaat de bar open. En dan is het gewoon een leuk café, foyer van een concertzaal.
0: En het ziet er echt, echt goed uit. Het is geen... Nee, het is gewoon stijlvol.
1: En weet je hoe het zo mooi eruit ziet? Omdat ik een topper van een interior designer al bijna 4 jaar aan mijn zijde heb. En dat is Cheryl Leisner. Cheryl Leisner, interior architect. En zij en haar team hebben fantastisch werk geleverd. Ik hoef maar te praten. En zij vertaalden het in beeld en materialiseerden het. En zij is een echte Jaja Srana Uma die door heel Nederland bedrijven, gebouwen, pimpt, mooier maakt. Dus als je op de website van haar kijkt, kunnen jullie zien dat er nog een Jaja Uma is binnen een andere branche.
0: Lees naar je Surinaams.
1: Ja, is ze ook. Die fantastische dingen doet in Nederland binnen de architectuur, in-house architectuur. Cheryl Leisner.
0: Cheryl Leisner.
1: Ja.
0: Die naam Leisner, die ken ik wel hoor. Ik ken dat, die naam is me bekend in Suriname. Maar vertel ons, want natuurlijk, we praten nu over het gebouw, we hebben over jou gesproken.
1: Ja.
0: Maar wat staat er te gebeuren binnenkort? Wat wil je met ons delen?
1: Nou, ik moet zeggen, we zijn natuurlijk een heel jong podium. Ook al zijn we in 2023 begonnen met de pop-up concerten in het theaterplein, of op het theaterplein in het Zandkasteel. En nu maken we echt een doorvertaling naar de concertzaal. We hebben van 2023 september tot en met begin 26 hebben we meer dan 85 producties al gedaan. Op locatie. Outhouse, bijvoorbeeld ook Southeast Jazz Festival, opening night van Concertgebouworkest in Bijlmerpark, dus niet Nelson Mandela Park voor mij. En we gaan nu ons eigen labels van het Soul Jazz Stage lanceren. En dat zijn er 4. En de eerste die we dit weekend gaan lanceren is het Planet Jazz label. Het Planet Jazz label. En ik heb het Planet Jazz genoemd omdat het per continent is er een ander vorm, interpretatie van de jazz. En daar starten we op 12 juni mee en dat is morgen. En dan hebben we 2 award-winning Zuid-Afrikaanse jazz musici.
0: Morgen.
1: Morgen. In het Soul Jazz Stage, die in gezamenlijkheid met onze partner Universiteit van Utrecht in Prodeco Lecture and Music gaan geven. Zij zijn hier in het kader van Musicians Paradise, dat was vroeger Amersfoort Jazz. En zij zijn onze gasten en ik ben heel erg trots, want Titi Lusipo is topvocalist uit Zuid-Afrika, reist de wereld rond. En Darren English, trompetist, award-winning trompetist. Heb ik mee getoerd vorig jaar door Azië. Speelt met PJ Morton. En die is gewoon morgen in Zuidoost bij ons. En daar zijn, er zijn nog plekken voor mensen om te komen genieten. Het verhaal over Hugh Masekela. Over de odes binnen jazz die geschreven zijn voor Nelson Mandela. Over Miriam Makeba. Dus dat is wat er morgen is. En zaterdag hebben we een international jazz band. Heet One Voice for Taiwan. Gaan we meer naar Azië. Hebben we mensen uit Taiwan, Cuba, Polen, Sylvester Ostrowski, Caitlin McGee, Carlos Sardui. En dat is ook een band die de wereld rondreist. En ook in het kader van Musicians Paradise is bij ons. En daar kan je zaterdag van komen genieten. En het weekend sluiten we af voor de kids eigenlijk met een matinee. En dat is, doen we samen met de Jazz Orchestra van het Concertgebouw. En dat is Kitty Kotti for Kids Festival.
0: Wow.
1: Met workshops, muziekworkshops van Januel Rosina. Meet in the Middle Band, dus blaas en percussie. En vervolgens gaan ze door naar een prachtig concert in de concertzaal met Joran Vroom en Friends, met Cheyenne Tony, Nubia Welsh. Er is een Kitty Kotti quiz en een Kitty Kotti catwalk. Dus de kinderen kunnen komen in hun mooiste outfit. Ja, dus ik ben heel erg trots dat we langzaam onze programmalijnen uitrollen en de mensen kunnen dus kennis komen maken met Planet Jazz deze hele maand. Dus check onze website.
0: Joran Vroom, wat een naam zeg. Dat is die drummer, toch?
1: Zeker, iconisch.
0: Wauw.
1: Ik vind hem al iconisch.
0: Ja, sowieso. Ik bedoel, het is iemand die op Noordzee heel veel grote namen, zeg maar, ook begeleidt.
1: Dus, en buiten dat, hij geeft grani. Ik bedoel, zijn voorbeeld Eddie Veldman heeft hier een prachtige show voor gemaakt en in het Bimhuis gespeeld als ode. En dat moeten we vaker doen, want wij staan op de schouders van reuzen, van iconen. Mm. Dus je moet elkaar die grani geven en dat heeft hij heel mooi gedaan.
0: Wauw, ik luister naar je en ik denk van mama, wie doet bij jou de programmering? Hoe werkt dat? Want ik hoor dingen die daar gaan gebeuren. Ik denk van, het is in Zuidoost. Het is groot. Wat je hier presenteert is heel erg groot. Het lijkt alsof het niet past als ik zo luister. Dus ik ben zo flabbergast. Ik ben echt verrast.
1: Nou,
0: en aangenaam verrast ook, hoor.
1: Ja, oké, dan is het goed.
0: Nee, ik ben aangenaam verrast.
1: Nou, wie doet de programmering? Ik. Op dit moment zijn we een heel klein team. We bestaan uit mezelf als directeur, maar ook programmeur. En we doen zoveel dingen tegelijk. Dan hebben we Doreen Groeneveld. Zij is mijn rechterhand. Zij is office manager, productiemanager. En Wijnand Hollander is onze zakelijk leider. Maar als het om programmering gaat, dat ben ik wel echt die hele mind erachter. En mijn netwerk is groot. Mijn netwerk is reikt van stadsdeelniveau tot op wereldniveau. Omdat ik als artiest ook zelf tour. En die mensen neem ik ook weer mee naar Amsterdam Zuidoost.
0: Je verrast me telkens weer. Je verrast me telkens weer.
1: En ik zal je blijven verrassen. Want,
0: nee, maar ik ben aangenaam verrast, zoals ik eerder zei. En ik wil gewoon onderdeel zijn van deze karavaan. Hoe verrast me telkens weer?
1: En ik zal je blijven verrassen. Want,
0: nee, maar ik ben aangenaam verrast, zoals ik eerder zei. En ik.

0: echt. Ik ben zo trots dat wij dit mogen beleven hier in dit stadsdeel. Echt, je brengt de wereld, je brengt het wereldniveau naar dit stadsdeel. Dat is wat je doet.
1: Ja, maar dat is ook mijn ambitie, hè? De wereld naar de wereld in het stadsdeel brengen. Want wij in Amsterdam Zuidoost zijn de wereld in één stadsdeel. Mm-hmm. En we verdienen die excellence. Ja. Want wij hebben en zijn ook die excellence.
0: Dit is echt iets om heel erg trots op te zijn.
1: Nou, dankjewel, Glenn. Dankjewel.
0: Het is echt iets om heel erg trots op te zijn. En ik ben blij dat we mensen hebben zoals jij. En dat andere mensen zich kunnen optrekken ook aan jou. En datgene wat je dus bewerkstelligt. En dat we dus meer jonge mensen hebben. Die hoogstwaarschijnlijk ook zullen groeien. Want ik moet je eerlijk zeggen, de afgelopen tijd ben ik ook richting Oskamp geweest.
1: Jazeker, fantastisch.
0: Ik zie heel veel jonge, zwarte mensen die zich daar ook ontwikkelen. En soms kijk ik naar dat ding, ik denk van, jij en Marian.
1: En John Aglesias en Bamba Almansoor op het plein. Kijk, alle aanbieders daar eigenlijk in onze omgeving zijn fantastisch bezig. Ellen Alvarez, we hebben Marco de Sousa, we hebben Jolanda Spoel, Jorien Waanders, we hebben Annette Sonder van. Vergeet niet, hè, zo Gospel Choir. We zitten allemaal daar met elkaar. Dus hoor aan hoeveel fantastische power ik heb opgenoemd binnen verschillende culturele ontwikkelingen, mogendheden, platformen. We zijn er.
0: Ja, je noemde daar net een naam die me pijn deed. Dus misschien moet ik dat niet op de radio met je bespreken. Maar ik ben blij voor al de mensen van ons. Dat ze dus daar een voorbeeld zijn.
1: Ja.
0: En dat ze in elk geval ook aan andere jonge zwarte mensen laten zien dat we het wel kunnen.
1: En ik denk, weet je, ik denk ook gewoon Zuidoost-breed. Want Zuidoost-breed jongeren leven toch altijd wel onder het stigma van je komt uit Zuidoost. Dus ongeacht welke kleur. Ja. Ik sta echt voor... vroeger hadden we United Colors of Benetton, toch? Mm-hmm. Dus ik sta echt voor Zuidoost. En dat betekent dat we iedereen zijn. Iedereen.
0: Ja. Hoe zit het met het ondernemersklimaat hier in Zuidoost, als het gaat om, zeg maar, dat wat we nodig hebben om jonge zwarte mensen te inspireren om ook te gaan ondernemen?
1: Nou, ik moet zeggen, ik heb een topper. Ze is ook mijn vriendin. Siomara Spalburg, de getrouwe. Zij heeft de ondernemerswinkel opgericht. Zij komt van de Rabobank. Heeft zelf CEO Spalburg advies en trainingen. Die helpt jou plannen om jou een gezonde financiële toekomst te geven. Maar zij samen met Sangina en haar team zijn druk bezig jonge ondernemers, gevestigde ondernemers die naar de volgende stap willen, te begeleiden, zichtbaar te maken, te ondersteunen. Zodat zij dus ook richting die volgende stap kunnen gaan. En de ondernemerswinkel zit ook tegenwoordig bij het Soul Jazz Stage. Want we zijn niet alleen maar muziek. Wat ik al zei, we doen ook aan andere onderdelen vanuit de maatschappij. Dus Siomara Spalburg, de getrouwe en de ondernemerswinkel. Maar naast dat platform zijn er nog zoveel meer andere platformen in Zuidoost. Dus Google het, zou ik zeggen, want ja, het is echt booming, happening. En mensen hebben zoveel te bieden. Maar ja, Zorg dat je het kan verduurzamen. Dat is het.
0: Ja, ik zit ook wat vroeger toen sprak men. Men zegt, weet je wat, aan de andere kant van het spoor zit er een enorme economische bedrijvigheid. En mensen hadden de indruk dat aan de andere kant van het spoor veel armoede was en veel dingen die, zeg maar, het daglicht niet konden verdragen. Hebben wij nu mensen aan deze kant van het spoor? Schuif voor die richting op als het gaat om ook onderdeel te zijn van die economische activiteiten aan de andere kant van het spoor.
1: Kijk, opschuiven, dat klinkt heel makkelijk. Het gaat over relatie bouwen. Mm. En relatie bouwen betekent dat je vertrouwen in elkaar moet gaan krijgen. En daar gaan jaren overheen. Je kan niet twee verschillende werelden bij elkaar gaan plaatsen en denken, het werkt. Ik kan gewoon een voorbeeld noemen dat, kijk, voor Soul Jazz Stage heb ik partners.

0: van de andere kant. Mojo is een onderdeel van onze club van 55. Johan Cruijff Arena is onderdeel van de club van 55. En ik heb ook adviseurs uit dat deel van het gebied. Maar dat gaat niet over één nacht ijs. Dan moet je heel lang en rustig relatie bouwen. En ja, daar moet je gewoon in investeren.
1: Mm-hmm. Oké. Okay. Het klinkt in elk geval heel, heel ambitieus, om het maar even zo te zeggen. Want ik denk, je moet wel die verbinding kunnen maken.
0: Ja, je moet op alle levels, als je wil dat je bedrijf op alle levels functioneert en duurzaam is. Op alle levels, you have to walk the walk and talk the talk.
1: Ja, dat is wat ik bedoel.
0: Juist.
1: En ik denk dat we echt mensen zoals jou nodig hebben die workshops organiseren om met name veel van onze jongeren die die ambitie hebben daarin te trainen. How you to walk the walk and talk the talk.
0: Ja, en ik moet zeggen,
1: want het is niet vanzelfsprekend,
0: nee,
1: Rachel.
0: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. En je moet een lange adem hebben. En je moet ook ervoor willen gaan, of eigenlijk je moet weten dat je je leven opoffert.
1: Mm-hmm.
0: En dat het niet een korte weg is, maar een lange, lange weg.
1: Dus echt investeren.
0: Ja, maar omdat je leven voor een periode dat je leeft opoffert om
1: om die skills te ontwikkelen.
0: Nee, om zo een eindproduct te realiseren dat mm-hmm. duurzaam is en dat meegaat met de rest van de stad op een bepaald level. Wat je graag zou willen voor jouw deel van de stad.
1: Ja, ja. We kijken naar het gebied rondom zeg maar Zandkasteel, de Amsterdamse poort. En we zien dat heel veel bedrijven daar te ziel gaan. Om wat voor reden dan ook. Ik weet dat het aan de huur ligt. En vaak heb je het idee dat het mensen niet lukt om daar zeg maar op lang termijn zeg maar te kunnen
0: ondernemen.
1: Is het wat zijn de obstakels daar? Zijn er problemen daar waardoor veel winkels en bedrijven telkens weer verkassen?
0: Nou, nu stel je mij een vraag die buiten mij, zeg maar.
1: Maar ik denk dat je ook oriënteert, toch? Een beetje daar.
0: Kijk, wat er aan de hand is, de Amsterdamse poort is in een hele grote transitie. Hele grote transitie is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling. CBRE, die gaat de Amsterdamse poort in de komende jaren enorm upgraden. Mm-hmm. En als je kijkt nu bij ons op Groot Bijlmerplein, is dat hele middenstuk wat ze cluster 8 noemen. Daar zijn alle ondernemers eruit, omdat dat helemaal gesloopt wordt, gestript. En er komt een hele nieuwe fantastische unit waar weer ondernemers inkomen die de Amsterdamse poort weer naar een next level gaan trekken. En wat je nu ziet, die leegstand die er is ontstaat, betekent ook dat delen van de poort steeds opnieuw worden gerenoveerd en andere ondernemers naar andere units schuiven in de Amsterdamse poort. Totdat alles geüpgraded is. Kijk, de shopperhal is nu helemaal plat. Die komt in 28 weer terug. Maar ze hebben een mini shopperhal ervoor teruggezet. De cluster 8, hetzelfde. Dus wat je nu ziet in de Amsterdamse poort, die leegstand heeft te maken met de upgrade die er komen gaat.
1: Oké. Okay. Nee, kijk, ik loop er langs. Ik zie Fomar is opeens verhuisd naar het
0: Antonov. Maar dat klopt, omdat zij zaten natuurlijk in Shopperhal.
1: Juist, juist.
0: Shopperhal.
1: Maar weet je wat het is? Kijk, je loopt langs, je ziet van alles. Maar je snapt niet waar men mee bezig is, dus ik ben blij
0: ja.
1: dat je dat een beetje uitlegt.
0: Maar kijk, dus dit is waar we het net over hadden. Dat je zei van hoe is je speelveld en hoe bewerk je je speelveld of hoe bewandel je je speelveld. Plannen kan je gewoon lezen.
1: Ja, klopt.
0: Als je ergens een business wil starten, kan je gewoon kijken wat zijn de toekomstplannen.
1: Mm-hmm.
0: En dan weet jij al wat er gaande zal zijn over een aantal jaren.
1: Maar daar ben jij goed in. Ik niet. Ik heb een beller. Goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen met Kenneth Brandvlu.
0: Goedemorgen, meneer Kenneth.
2: Hi, Glenn en Grasa. Isela, hartelijk groeten, man. Wat een inspirerend gesprek vanmorgen, man.
0: Dank
2: zeer
0: u wel.
2: Inspirerend. Zeer, zeer inspirerend. En Graciela, je weet, ik heb je altijd gevolgd. Zeer goed bezig, man. Zeer goed bezig.
0: Veel
2: gezondheid.
0: Dank u wel.
2: Vooral gezondheid heb je nodig, de communiteit.
0: Klopt.
2: Jullie allemaal, Santana, Elise. Lisa. Dus ga zo door, man.
0: Dank u wel, meneer Kenneth. Waardeer het.
1: Abu lobby
2: lekker. En Glenn, blijf zo doorgaan, Glenn. Dit soort gesprekken.
1: Abu, zo lobby, hè?
2: Jong en oud. Zo lobby, man.
1: Abu, oké. Dat was Kenneth. Ah, dank je, Kenneth Brandvlu. Ik vond dit een leerrijk gesprek. Het is afgelopen.
0: En ik vond het een prettig gesprek.
1: Nee, ik heb naar je geluisterd en ik heb veel opgedaan. En ik ben blij dat je toch een beetje hebt laten zien wat misschien allemaal mogelijk is.
0: Ja.
1: Ja, dus dank je wel voor dit gesprek. En ik wens je echt heel veel succes met alles wat je doet.
0: Dank je wel, Glenn.
1: En dit weekend kom ik slapen daar in...
0: In Soul Jazz Stage. Laat me weten. We verwelkomen je graag. Goeie uitzending.
1: Mensen, we gaan naar het nieuws en de barboscopus. We zijn straks terug. En dan gaan we praten over Troefkool. Ai, wat ik aan Troefkool...

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Banen staan op de tocht en vakbonden zien al duizenden ontslagen mede door AI. Ruim 1 op de 10 werknemers is bezorgd om zijn arbeidstoekomst. Vooral in de financiële sector gaat het hard. Ruim 77% van de werknemers gebruikt voor zijn werk inmiddels kunstmatige intelligentie. Een grote brand heeft een voormalige parenclub in Lelystad in de as gelegd. Het pand, onlangs overgenomen door de gemeente, is niet meer te redden. De parenclub was sinds kort niet meer in bedrijf. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een naastgelegen pand. De gemeente vond een swingersclub op 30 meter afstand van een nieuw te bouwen woonwijk onwenselijk en ging daarom over tot aankoop. Voor zover bekend raakte niemand gewond. In de Indische Oceaan is een miljoenen jaren oud walviskerkhof gevonden. Het werd gevonden in de Diamantina-trog, de onderzeese kloof die is ontstaan toen Australië losbrak van Antarctica. Op 7 kilometer diepte moeten er verspreid over een lengte van 1200 kilometer miljoenen walviskarkassen liggen. Vele miljoenen jaren oud tot vrij recent. Op zo'n 500 plekken zijn al skeletten gevonden. De oudste botten waren 5,3 miljoen jaar oud. Er werd ook een uitgestorven walvissoort aangetroffen die nog niet bekend was. Winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbrekers met een vruchtenmotief. In het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte aan deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Kopers wordt gevraagd de glazen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. Het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is de kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

0: Pietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana schuitje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 00038005 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding van schuitje varen boottocht. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. Nou, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178088890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
1: Kitty Kotti for Kids. Op zondag 14 juni vieren we Kitty Kotti for Kids bij Zo Jazz Stage. Het wordt een speciale familieconcert voor jong en oud in het Zandkasteel Belmerplein 888 in Zuidoost. Met muziek Sienna Tony, Jorn Froms Group of Friends, Nubia Welch, die je misschien kent van Belmer Got Talent en blazen van het Young Jazz Orchestra of Concertgebouw. Maar er is ook nog een workshop met Ritmo Entertainment en de mooiste kotto's en klederdrag op de Kitty Kotti Catwalk. Wees erbij, zondag 14 juni, Zo Jazz Stage tijdens Kitty Kotti for Kids. Tickets zijn te koop via zojazzstage.nl.
2: Amsterdam, Amsterdam,

0: sing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Heeft u een stichting, lieve mensen? Bestaat u langer dan 2 jaar? Krijgt u meer dan 10.000 euro subsidie? Wilt u uw stichting naar een hoger plan tillen? Bent u committed, dus wilt u er tijd en energie in steken? Dan zou ik u willen vragen, meld u aan voor het programma GRIP. Dat kunt u doen via de website www.tawamang.nl/grip. We doen dit expliciet niet telefonisch. Waarom? Omdat we willen dat mensen zich ook echt aanmelden. En dat we het gesprek aangaan en dat we gaan begrijpen wat er leeft bij de mensen. Want als je op voorhand, als dat telefonisch gaat, dan denken mensen heel snel van nee, dan is het niet voor mij. Maar wij willen juist, meld je aan. Want als er nog andere dingen zijn, dan kan ik het in ieder geval kenbaar maken binnen de gemeente.
1: Oké. Heb ik het goed gehoord dat je stichting minimaal 2 jaar oud moet zijn?
3: Ja.
1: En dat je subsidies krijgt?
3: Ja. En meer dan 10.000.
1: Meer dan 10.000, ja.
3: Dus vanaf 10.000 euro. Stichtingen die geen subsidie krijgen, maar hun stichting naar een hoger plan willen tillen, mogen zich ook aanmelden. Maar het gaat voornamelijk om stichtingen die al subsidie krijgen en die gewoon op zoek zijn naar mogelijkheden om minder subsidieafhankelijk te zijn. Mm. Omdat je, naar mijn mening, je subsidie moet gebruiken om op te starten.
1: Ja.
3: En je moet er geen verdienmodel van maken.
1: Trouwens, daar zijn subsidies voor bedoeld, hoor. Opstarten.
3: Ja.
1: En daarna moet je je weg zien te vinden.
3: Ja, veelal wordt het niet zo ingezet. Aan de ene kant is het misschien ook wel logisch, want als ik het dit jaar krijg en ik vraag het volgend jaar en ik krijg het volgend jaar ook weer, dan is er weinig prikkel om eigenlijk op zoek te gaan naar andere mogelijkheden. Maar als je minder afhankelijk daarvan wil zijn, want je bent afhankelijk. Degene die geeft, die betaalt, dat is ook degene die bepaalt. Dus als die bepaalt van ja, ik geef het je dit jaar, ik geef het je volgend jaar, maar het jaar daarop vind ik niet dat jij het nog moet krijgen. Ik ga het aan iemand anders geven of ik stop er helemaal mee. Dan ben je kwetsbaar. Dan ben je kwetsbaar.
4: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
5: Ja, luisteraars. Dat waren de Barbos Koppels. En ik heb mij vergist. Ik dacht dat ik vandaag zou praten over Troefkool. Maar dat zal plaatsvinden volgende week. Volgende week heb ik een gesprek met een paar jonge mensen. En deze jonge mensen die hebben dus georganiseerd onder leiding van het museum Oskam. En die hebben gezegd ze willen jongeren betrekken bij een troefkooltoernooi. Jongeren en ouderen, een mix. Omdat ze vinden dat de troefkooltraditie, dat moet dus ook overgedragen worden aan zeg maar jongeren. En dat het troefkoolspel nooit verloren mag gaan, omdat de oudere mensen komen te overlijden en dat troefkool dan binnen die Surinaamse gemeenschap verdwijnt. Dus ze zijn bezig ook om jongeren te interesseren. En wat ik dus vorig jaar heb gemerkt in een organisatie, ook met ondersteuning van mijn goede vriendin Lilian Deekman, is dat we ook een aantal witte Nederlanders hebben dezelfde dag ook geleerd voor plein naar troefkool. En u gaat het niet willen geloven, de windesma, de routiniers van Gwentplea troefkool, de winden dat die winna heer toernooi. En 25 en 26 juni, dan is er weer een toernooi waar ook mensen het spel zullen leren, jonge mensen en ook natuurlijk witte mensen. Maar er staat iets op, zeg maar, het spel. En dat is dat je dus als koppel de winnaars, het koppel dat wint, die komt in aanmerking voor twee vouchers, voor tickets, ter waarde van 2x625 euro. Maar dat doe je dus 2 dagen mee. Je betaalt niks. Het is gratis deelname. En er kunnen nog een paar mensen kunnen zich aanmelden. In Viloba Troefkool, het is 2 dagen. 25 en 26. De Viwan doe mee. Deka schrijf je in. En dan je met na Witmang tegen Sumayo Play. En je met ook toe naar jongeren. En een professional sap wenk, want dat nou eerlijk. Want de smaso player troefkool, aan de smasang, e play wekelijks competities. En juist e play wekelijks competitie, sap wenk, no do. En wel op het Lilian Deekman drapeleke, watcher, referee. En dan van Chides aan dat hij dan wordt het lastig. Dan gaat ze ingrijpen. Maar if you then also en je denkt van ik wil meedoen, dan horen we dat graag. En dan kunt u zich inschrijven. Ik denk dat ik nog misschien 4 koppels nodig heb die ik kan laten meedoen. Dus ik hoor het graag. We gaan verder met ons programma hier. En ik heb onder de knoppen mijn goede vriend, meneer Ruben Farnold. Meneer Farnold, Fafi.
0: Meneer Glenn, Fafi. Goedemorgen, luisteraars.
5: Hey, mijn breed.
0: Natuurlijk, als ik zonnetje voel, ik me altijd goed dat je Sabi toch. Ja, iemand met deze bos, als dat zo'n schijn, mij brengt je toe.
5: Ja, ze schijnt. Het is een shiny day. Ruben, er zijn de afgelopen dagen in de media heb ik dingen gelezen die te maken hebben met de OAS. En ik zag een artikel in de Waarheid. En er waren heel veel comments onder het artikel. En mensen die zijn zo boos, zo teleurgesteld als het gaat om zeg maar meneer Ramdino of Ramadin, ik weet niet precies hoe die goede man heet.
0: Ramdin.
5: En men is boos omdat men de mening is toegedaan dat eigenlijk na heersansepsanono na OAS Suriname te schande wordt gezet. Wat is er precies aan de hand?
0: Laat me vast beginnen om even uit te leggen wat de OAS is. De OAS is dus de Organisatie van Amerikaanse Staten. En dat is zoals de Europese Unie vroeger was. Tegenwoordig is het meer een economische unie. Maar de OAS staat meer dus voor recht en democratie in dus zeg maar Latijns-Amerika Noord- en Midden-Amerika. Dat is een vrij grote bond natuurlijk in de wereld. En dat is dus de OAS. Nu is het dus voor het eerst voorgekomen dat een Caribische leider, in dit geval de heer Ramtin, is gekozen tot secretaris-generaal van deze organisatie. En waar wij dus wel trots op zouden moeten zijn, is dat op dit moment al uitgedraaid op een fiasco. Omdat als Amerika, als grootste donateur van deze organisatie, je niet wil, dan weet ik niet hoe je het gaat redden. En men heeft dus gegronde redenen ook nog om die man dus af te wijzen. En die redenen zijn een aantal die hij dus allemaal gepleegd heeft. Het beleid dat door de VAP en met Chan regering werd doorgevoerd van Friends and Family, heeft hij dus ook gewoon doorgevoerd door de OAS. Door Safira Yesren. Ik weet niet of mensen haar kent, maar het is die dame die dus zeg maar de actiestem slim heeft geleid in Suriname in 2020. Dat mensen op de VAP moesten stemmen, want daar zouden ze slim stemmen. Stemde je op andere groepen, dan was je dus dom. En zij zegt dat ze daarmee heel veel succes heeft gehad. En ze beweert dat men dus nu politieke rancune tegen haar heeft. Vandaar dat dus alles tegen haar gebruikt wordt. Nou, ze is dus beloond omdat ze die acties heeft gevoerd in de tijd van Chan Santokki, waarmee hij dus toen die 20 zetels heeft gewonnen. En ze werd benoemd tot president-commissaris van de SLM. De bedoeling was dat SLM failliet moest worden verklaard. Ik kan u vertellen dat een van de leden, en dat weet ik 100%, een van de mensen die dus deel uitmaakte van het adviesgroepje van de president, ene meneer Bajala, die in de transportsector zit, die zou dus met een aantal vliegtuigen, zeg maar, dus een nieuwe maatschappij beginnen in Suriname. Die vliegtuigen waren inmiddels al gekocht en ze waren al bezig daarmee. Maar ze kregen heel veel tegenstand in Suriname. En hij liet een of andere meneer De Haan uit Nederland komen. Iemand waarvan wij hadden nagetrokken dat hij dus in Kenia niet succesvol daar had meegewerkt aan een operatie van luchtvaartmaatschappijen. Dus we twijfelden al aan zijn competentie. En verder heeft hij ook nog een of andere pernoop, Bisombaar. Dat is dan, als ik het goed heb, de voorzitter van de VAP in Nederlandse zoon. Dus die daar zeg maar ook als adviseur en beleidsmedewerker zou werken bij de SLM. Dus je kan zeggen, friends and family ten top. Ook iemand die ze nooit opnoemen, maar die dus ook heeft meegewerkt aan het geheel, was dus Henna Draaibaar, die dus ook zeg maar een soort van persvoorlichter zou zijn voor de SLM. Ik zei u al, het bedrijf zou failliet worden verklaard. Dus heb je altijd een persvoorlichter nodig die het een en ander moet komen uitleggen. Dus het was een uitgestippeld plan, alleen is het niet doorgegaan. Omdat ik dacht, een van de leden van de RVC, en dat was Leo Brunswijk, die heeft toen enkele misstanden gerapporteerd hoe men dus met die gelden omging. Je moet nagaan, als het bedrijf failliet was verklaard, zou het dus nooit aan het licht komen dat een aantal bedragen zijn weggemoffeld. En het was dus puur, ze gingen vrij roekeloos te werk, omdat ze hadden gedacht, het gaat toch failliet, dus men gaat er toch niet achter komen. En dat heeft ertoe geleid dat er dus een strafrechtelijk onderzoek is gestart tegen deze drie mensen. Ik dacht, ene meneer De Haan, Pranoop Bisombaar en Safira Yesren. Nu begint alle ellende, want De Haan en Bisombaar worden onder het regie van Chan Santokki weggesmokkeld naar het buitenland. Dat weet ieder. Veiligheidsmannen hebben De Haan gebracht naar Frans-Guyana. Pranoop Bisombaar was gearresteerd op Zanderij toen hij weg wilde gaan. Hij had met zijn paspoort in beslag genomen. Toch was hij binnen de kortste keren weer weg. En sterker nog, mevrouw Safira Yesren kwam in dienst bij meneer Ramdien bij Buitenlandse Zaken, waarbij ze als een van de adviseurs overal mee op reis ging. En uiteindelijk natuurlijk is ze ook beland bij de OAS. Nu komt het. Ze heeft rechten gestudeerd, maar niks met diplomatiek erin. Dus ze is benoemd tot stafchef van de OAS Farham Diensten kabinet. En dat is puur Frans en nepotisme, zoals men het hele mooi noemt. En Amerika vond het verschrikkelijk. Te meer daar men erachter is gekomen dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt tegen deze mevrouw in Suriname. Ja? En ze toch het land uit moet gaan. En nu pas kom ik in. Want dat vinden ze. Suriname is in de buitenlandse persberichten met de grond gelijk gemaakt. Maar we zijn een bananenrepubliek. Hoe kan iemand die verdacht wordt van corruptie gewoon gaan werken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, daarna ook nog eens een keertje bij de OAS, en Suriname staat dat allemaal toe. Ze krijgen dus dan een diplomatiek paspoort van Suriname. Dus dat kon gewoon niet doorgaan voor de Amerikanen. En dat wordt zwaar onderbelicht in Suriname. Ik lees zelf berichten in Suriname waarbij men vermeldt dat die mevrouw, die dus onder een vergrootglas ligt, zegt dat ze zelf onder druk ontslag heeft genomen. Een nog grotere schade voor Suriname. In plaats dat ze letterlijk, ik wilde iets zeggen, haar mond houdt en lekker rustig terug gaat naar Suriname, dat ze het proces gaat afwachten. Want als ze beweren dat ze onschuldig zijn, dat hebben ze de afgelopen week lopen roepen en schreeuwen, dat als je onschuldig bent, je voor de rechter moet verschijnen. Ja toch? In plaats dat die dame en al die mensen voor de rechter verschijnen, dan zie je dat ze het nu op de een of andere manier aan het verbloemen zijn, allerlei berichten, zeg maar, de wereld in helpen. Dus Ashingis Ranang Glen is enorm. In alle Latijns-Amerikaanse landen, ja toch, staan er berichten over deze twee mensen. Maar sterker nog, de Caribiërs gaan zich dood. Want hij was vertegenwoordiger voor het Caribisch gedeelte. Het Caribisch gedeelte van de OAS. Dus al die kleine eilandjes, daardoor kon hij ook winnen, hebben allemaal op hem gestemd. En nu laat hij ze vallen als een blok. Maar er is een grote maar bij. Meneer Randin was al betrokken in een zaak, ja, toen hij ook assistent-secretaris was van de OAS, waarbij een van de Trinidadiaanse leden, een vrouwelijke, een relatie mee heeft gehad. Dat beweert men, dat weet ik niet, maar dat zegt men. Dus hij had al een beetje boter op zijn kop. Maar zoals hij dus ook met Safira mee is gegaan, vermoedt men ook dat er dus een amoreuze relatie moet bestaan. En ik denk dat dat ook de reden is. En de grootste irritatie van de Amerikanen was dat deze mevrouw, schrikt u niet, 250.000 Amerikaanse dollar verdiende per jaar. Nou ja, we kunnen ons ook herinneren dat de PG ook 30.000 krijgt. Deze mevrouw kreeg ongeveer 20.000, 22.000. Dat zijn die bedragen die die mannen aan die vrouwtjes betalen. En het stelen van de belastingbetaler. Het is stelen wat ze doen voor de belastingbetaler. Dit proces brengt zoveel aan het licht voor Suriname, dat als het goed, ja, wordt bestudeerd en mensen het goed begeleiden, dan gaan we zien hoe, zeg maar, dus de manier van werken is geweest en hoe men bedragen steelt. Want het is stelen wat je doet. Als je iemand die geen opleiding heeft, luister goed, voor dat beroep, ja, een bedrag betaalt dat zelf meer is. Ik ga het vertellen. Deze mensen, zowel de PG als mevrouw Safira Yesen, verdiende meer dan de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika. En dat is iemand die de hele wereld beheerst. En dat behoort dan tot topsalarissen in de wereld. Dan hebben mensen nu een beeld van wat er gebeurt met een landje dat al jaren in een crisis zit, zeggen ze zelf. Ja, want bij alles zeggen ze, we zitten in crisis. Maar ze betalen hun mensen bedragen die zelf in de wereld tot verbazing leiden van, wauw, dat zijn die bedragen die men krijgt. Maar het moet een eye-openers worden nu voor Suriname, dat we zien hoe men denkt en hoe men gaat handelen. Ja toch? Je begrijpt dat ik mijn hart vasthoud, Glenn. Als je denkt dat er straks miljarden met olie verdiend gaat worden, als mensen nu al, waar Suriname geen geld heeft, in staat is dit soort bedragen gewoon aan elkaar te gunnen en te betalen. Ik bedoel, dat kan gewoonweg niet. Dat kan niet. Het is onmenselijk. Het is buitenproportioneel. Ik weet niet hoe ik het verder moet omschrijven. Maar dit brengt zoveel aan het licht. Ja. Vooral en dan zonder scrupules, hè. De Chien zou ik kiezen in het buitenland. Ja? Ik lees berichten in Surinaamse kranten van... staat al daar ontslag ingediend. En dan vraag ik me af van... in de tijd dat boven de diplomatiek paspoort al ingetrokken... die ze had gehad van Chan. Want ze mocht het land niet uit. Die mevrouw heeft zich nooit aangemeld om verhoord te worden. Ja, dus mensen gebruiken de wetten in Suriname... alsof zij die bepalen en ze invullen wanneer zij die willen. Ik hoop dat dit heel veel... Ik heb het ook gezegd, in mijn ogen is het een gouden kans voor mevrouw Simons... om het volk duidelijk te laten zien hoe men in Suriname om is gegaan de afgelopen jaren. Jammer, en dan ook heel jammer, dat een buitenlandse mogendheid ons op de vinger moet tikken... over onze eigen mensen, hoe we ons gedragen. Ja toch, want Amerika pikt dit niet, hè? Amerika wil, en dat vermeldt men niet in Suriname... maar ik lees wel de buitenlandse berichten... die wil meneer Ramdin onder curatele stellen. Hij verweigert, want hij heeft nog een beetje steun binnen OAS... maar ik zeg het altijd, hè... Oesranamang, Oanodalamang. Maar Glennik had het in de tijd gezegd dat we die brieven moesten sturen zoals zij het altijd doen. Ja toch? Want als ze iets van je weten, gaan ze altijd brieven sturen. Ze denken niet als Surinamers. We hebben dat niet gedaan. Als we nu een brief sturen aan de OAS, dat er in Nederland iemand beweert dat die meneer Ramdin zijn scriptie gestolen heeft, ja, dan gaan die Amerikanen met hun FBI er wel erachteraan en dan vinden ze het wel. En dat vinden ze het wel. Dus die man die daar zit, is iemand waarvan iemand hier beweert in Nederland dat meneer Randin zijn scriptie heeft gestolen. En toen geswist is volgens mij van de UvA naar de Vrije Universiteit of omgekeerd. Maar dat bericht heeft in de krant gestaan, in het NRC Handelsblad. Ik kon het niet meer vinden. Maar ik ben het wel weer gaan zoeken.
5: Maar is het mogelijk, Ruben? Want ik hoor mensen ook in de comments. Het verhaal over Safira Yesrun en meneer Ramdin is verschillend in de ware tijd. En ik las de comments en ik zie mensen schrijven dat ze benieuwd zijn, want de PG heeft zich gehaast om onmiddellijke ingevangenneming te eisen voor Bronto, want dat heeft ze niet gedaan bij iemand als Safira Yesrun. En ze zijn benieuwd als ze naar Suriname terugkomt, als de PGG als onderdeel van het netwerk er ook niet laat lopen. Daar is men ook een beetje angst.
0: Ik heb gehoord wat ik net zei. Ik zeg, het is een gouden kans voor de president om nu in te grijpen. Het is een gouden kans. Deze mevrouw heeft zoveel steken laten vallen. Hoe kon Safira Yesrun het land uitgaan, ja, terwijl ze in onderzoek is? De PG is daarvoor verantwoordelijk. Ja, toch? Hoe kon meneer De Haan het land verlaten? Dan noem ik maar een paar zaakjes op. Ja, toch? De PG, zeg ik hier in Nederland, maakt deel uit van een criminele organisatie. Ja, toch? En dan kan je het laten zien. Ja, toch? De PG die tot twee keer toe bij Interpol, ja toch, een verzoek ingedaan om een red alert te plaatsen voor hoofdraad die ze veroordeeld hebben. Ja? En tot twee keer toe heeft Interpol het verzoek afgewezen op basis dat het een politiek proces is. En mensen in Suriname lopen te schreeuwen, roep dat af, voerman, want dat blijven ze zeggen. Ja toch? Die man heeft nooit 1 cent gestolen van de staat, maar ze beweren dat hij het geld van de ene rekening heeft gebruikt voor een andere rekening en dat is strafbaar. Dat gebeurt bij alle politieke zaken van er moest iets dringends gebeuren bij een andere, hij gebruikt het geld en daarvoor hebben die man 12 jaar veroordeeld. 12 jaar. 12 jaar. En dan laten ze hun mensen, ja, om te kassan van Sande, die worden zelf door de president. Want die mannen zijn door de presidentse wacht. De presidentse wacht. het land uitgesmokkeld. Dat is bekend in Suriname. En dan doet hij dat gewoon terwijl die andere mensen van 12 jaar de bak in wil krijgen, als ze maar niet op hem lijken. En dat kan gewoon niet doorgaan in Suriname. We moeten eye-openers zijn. Het zijn kaderrealiteitsfeiten, mensen. Maar ik kan gewoon feiten opzommen. Ik kan nog meer dingen opzommen. Van mensen die allemaal vrijuit gaan. En waarvan er geen red alert is. En blijf zomaar doorgaan. En dat is die hele ellende in Suriname. Dus als geen groei in een rechtsstaat in Suriname, is totaal fout. Helemaal fout. En het moet nu echt een keertje rechtgetrokken worden. Want nogmaals, ik hou mijn hart vast. Als er straks heel veel geld Suriname binnenkomt, ja, en men gaat graaien. Ja toch? Men gaat graaien. En
5: maar
0: moet dat niet laten gebeuren.
5: Maar even Ruben, want ik zit me af te vragen. We hebben nu de huidige president, mevrouw Simons. En als je het zegt, mensen willen gaan graaien. Zijn deze mensen van het vorige regime nog in staat om invloed uit te oefenen op dat wat er in Suriname gebeurt, om toch te kunnen stelen van de staat Suriname? Maar voordat je daar antwoord op geeft, heb ik toch een beller. Ik wil kijken wie dat is. Een hele goede morgen.
6: Goedemorgen, Glenn. Kwaku X.
5: Ben ik Kwaku X, welkom.
6: Ja, ik ben Jolang Ayub Kras van Biggie Odi.
5: Ja.
6: Biggie Sernang Wara Odi.
5: Ja.
6: Jullie nog staan wat aki. Loeken lang om in voorvaardigheid. De man Clara Tori, voor Bronto. Ja, niet Bronto. Bordeaux, Money Hunt. Té ina aman fluk togwa parasyon de breke dakla ni nan aman. Té dape deman du té aman soroto. Yo sa fu sa fira yesrum deman de han nan atraman sa begwa. No ko bay mi de kaman botakasani. Dus di aman fluk té es aman gaskepol o sandre deman warama passport aman fordwen. En bagada ti aman gwen nan president Chan Gombiti gona Dubai. Dus voor mij zijn vlucht toch, hè? Maar gewoon een president uit Dubai. Is dat niet? Dus als ze dat hier naar Wande en Wani. Want als ik doe zo naar Bordeaux, terwijl Brunswijk naar Brunswijk toe is de man. Dus aan de onmacht naar onwil. De man zijn boom boom en aan PGD. Maar ja, mooi, maar ja.
5: Abu, Grantani.
6: Oké.
5: Okay. Ruben.
0: Hoor. Ja, Glenn.
5: Ik ben toch benieuwd, want hoe zouden ze in staat zijn, zeg maar, de mensen van het vorige regime, om Suriname nog te gaan benadelen, terwijl ze niet meer, zeg maar, in de positie zijn om besluiten te nemen die het land Suriname betreft?
0: Laat me het goed uitleggen, Glenn. Ik heb altijd gezegd, ja toch, dat als je een regering de kans geeft, ja, als je het niet even bent met het regime en je laat iedere maand dat je ze extra laat werken, ga je een jaar lang nodig hebben om ze eruit te krijgen. Dus iedere keer komt een jaar bij, gelooft u mij. En zoals je zelf hebt gezien, heeft de vorige regering onder leiding van de VAP een loopgravenpolitiek gevoerd. Ze hebben zich ingegraven. Ik ga je een mooi voorbeeld geven. Dingen die ik zeker weet. Men heeft dus een nieuw wetboek, burgerlijk wetboek, geïntroduceerd. En wat blijkt? Ja, heel veel suppletiewetten die verplicht zijn. Nog kreeg je dus of de man met een wet. Ja toch? Dat de man moest even wet op uitleg van hoe doen. Dat de kar als suppletiewet. Dat de man nog kreeg je. Dus je kan leggen en alle te zien. Zoveel werk is er dus. Meneer Van der Sar heeft het constant gezegd dat de man met een administratief puin of vak onder het. Maar omdat het volk op Angri is, maar wanneer Jan, maar vindt dat ja trouwens, is moro, mimineek is dat die, dat de man ik focus op dat die. En het wordt continu gevoed met verschrikkelijk veel foute nieuwsites. Geloof me, er is nu een commissie benoemd van, ik dacht, de gerenommeerde mediahuis in Suriname die regels gaan maken dat al die zomaar sites die oppoppen als paddenstoelen, dat die een halt wordt toegeroepen en dat men er nu gaat werken, dat men regels gaat maken, voordat je dus met berichten in de ether kan komen. Want het is in Suriname op dit moment dodelijk. Men heeft het gebruikt in 2020 en het is nu heviger dan ooit, omdat mensen er niet meer op letten. Maar het moment dat ze zien dat één site weinig aandacht krijgt, komen ze weer met een nieuwe. Het is ongelooflijk dat je één man hebt die bijvoorbeeld 200 accounts bedient. Er wordt gewerkt aan een systeem en dat zal gaat lukken ook, maar het vergt een beetje tijd. Iedereen heeft dus een herkenbaar handschrift. En je vindt het uit door haar computer. Probleem met dit. Maar we moeten wat geduld hebben, want terwijl je denkt dat je bezig bent, dan is het ondermijnen. Het zwaar ondermijnen. Het is bijna ongelooflijk. Er wordt continu ondermijnd, Glenn. En dit zijn gevallen. Zoals bijvoorbeeld nu openlijk mensen die strafbare feiten hebben gepleegd, met bewijslast, met alles, gewoon vrijelijk kunnen gaan werken, gewoon vrij weg konden gaan, alles konden doen. Ja, dan kan je zeggen, ja, Jenny is nu president en ze moet keihard optreden. Dat gaat zeker ook moeten gebeuren, maar je gaat het takvol moeten doen, want men heeft zich ingegraven. Als je nagaat dat, voordat je begint, ja, dat je dus een beetje wat gaat doen, al haal je de PG weg. De complete rechterlijke macht is in handen van de VAP. De complete, alle zaakjes die je zo'n beetje voorbrengt tegen de staat, wordt de staat in het nadeel gesteld. Terwijl bij de vorige regering, Ramdine win à la case, Chene win à la case. Nu verliest de regering weer alle zaken waarbij de regering overal schadevergoeding moet gaan betalen. Ik kan zo doorgaan. Dat ziet men niet, maar dat weet men wel die erop letten. Dus men is alles aan het ondermijnen, eventueel zelf aan het saboteren als het kan. En dat zijn kleningen die ik voor u opnoem.
5: Maar eigenlijk,
0: het moment dat Awet moest leggen uit dit. Nou is dat recht. Je vindt je vormatak A, B. Je vindt hier die. En als ze weten dat ze die rechters aan hun kant hebben, zo moet ik ook iets letten uiteindelijk. Dus zijn dingen die bewust gebeuren.
5: Maar Ruben, eigenlijk wat je dus hier uitlegt, eigenlijk VHP nu de na macht die, maar die pleeg gewoon administratieve koep. Eigenlijk maar pleeg gewoon
0: juridische koep. Je maar pleeg gewoon juridische koep in haar systeem. Ik wilde het woord niet gebruiken. Je maar pleeg gewoon juridische koep in haar systeem. En het parlement werkt daaraan mee. Men heeft het kunnen zien. Het is nu een schitterend voorbeeld voor het parlement dat een PG die Edusani, ja toch? Kijk waar het twee verleidt, dat zelf in het buitenland. Ja? Glenn, als je het opzomt. Zaak J. Kodaki, Minzapsu is de Masaba CJX-project. Dat is waar, ja, Olifu Guyana FET. Sranana Guyana, betak daarover. Boshi be poer, alle den boten drapen. Sranana Lassa proces. Ja toch? Ulasna Interpol. We hebben net weer verloren bij CCJ. OAS veroordeelt Sranang om dus die grondrechten ook uit te voeren. Alla pres weer lassie. Dus er is iets fout met ons juridisch systeem. En mijn ding na systeem fout, Glenn. Ik heb het ook tegen mensen gezegd dat mijn ding na systeem fout. Wat er gebeurt, is dat die bij diploma lai. En mensen denken bij diploma gewoon ja, wat kan ik bij je? Nee, dat is na bij diploma. Je zit op school, maar je slaagt zeker wie is in een studeerboom. Dat na bij diploma. Dus als mij wat kan opleiden, maar als man nog aan kwaliteit, maar als mij kies haar diploma wel. En we zien de resultaten. En dan kan dat wanken in Sranang. Ik dacht Maureen nipte. Bijna alles maar als mij kies vrij. Dat want dat kiet een openbaar ministerie nee, bereid een stukken boom voor. Aan de kant ook maar betreft het intra-openbaar ministerie. Alles maar als mij kiesvrij is, als ik hem hoor in de test, mijn poeria tijd dat probleem. Openbaar ministerie maakt fout. Dat is dat man nog sabbar ook. Aan de kant, als het één geval was, twee geval. Maar het is bijna standaard als mijn kiesvrij is, want de man maakt fout. Dat is de man niet begrijpt, dat de man doet toch. Maar we zien het ook aan de resultaten in het buitenland. We sturen gewoon een verzoek op en het wordt afgewezen. Dat wordt de kassan nog bereid voor.
5: Ja, ja.
0: Je hebt meerdere mensen nodig om elkaar te controleren.
5: Oké, okay. Ruben, ik heb een beller. Laten we kijken wie dat is. Ik zeg goedemorgen.
7: Ja, goeiedag, tot Jovini.
5: Sisa Jovini, welkom.
7: En meneer Ruben Fano, goeiedag. Het is griezelig als je dit zo hoort. Hè. Het is beangstigend dat mensen zoveel, zichzelf zoveel power kunnen aanmeten om dit soort praktijken uit te voeren en dat er daar niets aan gedaan wordt. Deze mensen, hè, met name de Hindoestanen, ik zeg niet allemaal, maar vele van ze. Het is sinds jaar en dag dat deze mensen dit soort praktijken uitvoeren. Sinds op de paddyvelden, in het onderwijs, in het heel rechtssysteem van Suriname, zijn dit soort mensen, het gros van ze, bezig met names en faces en frauderen. En het kan zo niet doorgaan. Altijd hebben ze het gedaan. En dat ze bijvoorbeeld op zo'n manier zo bezig zijn, daar moet opgetreden worden. Het is altijd zo geweest. Ook heb ik het ervaren. Mijn oma heeft het ervaren. We hebben het allemaal ervaren. En nu hebben we het ervaren in de regering van Chan. En nu nog steeds de regering van Chan er is, maar die man is er niet meer, ervaren we dit soort praktijken nog steeds op hoog niveau. Wanneer gaan we eens een keertje actie ondernemen en dat dit moet stoppen? Het kan zo niet doorgaan. Kijk, Glenn, je hebt vanochtend heb je ook aangehaald over een troefcall gebeuren. Ik wil je een eye-opener geven en al die mensen die betrokken gaan zijn bij deze troefcall. Het is ook zo dat ook daarin zijn ze ook fraudieus. Let wel, ik zeg niet allemaal, maar ook daarin zijn ze fraudieus. Daarom een eye-opener. Laat geen koppels komen bij dat troefcallvereniging. Laat iedereen komen, een nummer trekken en je speelt met wie je een nummer hebt. Want ook daar is fraude op hoog niveau, wenk op hoog niveau. Deze mensen zijn niet anders dan bombo klaar. Body, body.
5: Nee, mooi. Mag ik even genuanceerd ze zeggen? Dat zegt niet iedereen.
0: Ik wil even een mooi voorbeeld geven, Glenn.
5: Ja.
0: Deze kan ik mooi nuanceren, maar ik wil je een gek voorbeeld geven. De SVB is nu verwikkeld, ja, in een WK-kaartenschandaal. En ik had hiervoor gewaarschuwd. Ik ging naar Suriname, dag anderhalf jaar terug. En ik zag dat kaarten, Suriname is zo'n klein landje, kaarten worden verkocht via internet, via een organisatie Kartabasi. Ja, toch?
5: Mm-hmm.
0: Ik zei toen gelijk van, als geld zal die voetballers nooit ten goede komen. En iedereen weet van, de voetballers eerst en dan de rest. En iedereen weet dat na drapen allemaal niet van voetbal deed, bij de kaarten ook kon gaan sponsoren.
5: Mm-hmm.
0: Dus men richtte gewoon andere entiteiten op, buiten het voetbal op. Want de SVB zegt dan gewoon dat, ja, we hebben het uitbesteed aan een bureau. Laten we eerlijk zijn. Zou er ook een SVB aan mangos doen, maar kwalo ketenseer kaarten? En dan leg ik mensen, het gaat niet om tienduizenden en honderdduizenden kaarten. Ja, toch? Maar het werd gewoon verkocht door, ze noemen zichzelf Kartabasi. Toen zei ik al van, kijk, dit is nou fraude. Op het moment dat je dus een entiteit ertussen gooit, ja, toch? Een tussenschakel. En dan komen er allerlei verhalen. En dan moet je nu het verhaal horen van de SVB-directeur. Wanneer men ontdekt dat al die kaarten gelijk zijn doorverkocht aan een of ander groep in Dubai.
5: Oh,
0: maar
5: ja?
0: Dat gaat speculeren met die kaarten. Die kaarten zijn verkocht. Die kaarten die de SVB als lidbond van de FIFA heeft gehad voor de wereldkampioenschappen, ja toch, hebben ze al verkocht. De Matika Monique.
5: En dan zie je de
0: het is puur om het geld. Dat zie je waarom SCD mislukt. CDU niet door aan Wika. Is dat van mij, denk je? Mina je boy met de kalte, toch? Is een negativiteit in de organisatie nooit je door. Tijdens man is door, denk je, dat na money de Mickey. Ook al play voor wanneer. Look voor als laatste play. Alsof de jongen niet iets meer konden rennen. Worden nog maar 45 minuten nodig voor door aan Wika. En rust dan bij de 0-0. Meer volgen aan sport. Worden nog maar 45 minuten nodig voor Dora Wika. 45 minuten. Onderdoring. Dus alles met kaarten negativiteit en overheerst uw organisatie. Glenn, en je weet niet in dat sport. Niet tegen je, of niet in een bestuur. Wat man om elkaar de fout, niet het 3 af ook bak. Want mitaki alla no so mu sorgo wansi. Als het niet is, treed ik af. Iedereen kent me. Mi bestuur naar iedereen. We hebben één lijn. Toe discussieert, toe kon eruit. Hebben we één lijn. Maar if I go om money bij deze mensen. En iedereen te kunnen zien. Mi je af. SVD-lijk voorbeeld. Uno dora wika, maar de masseer de kartakba. Paar money go de mensen. Daar hebben ze geld om projecten te ontwikkelen in Suriname.
5: Maar Ruben, ik weet niet als je die discussie hebt gevolgd. In wel ingelichte kringen. Behalve meneer, en, je hebt ook toe aan meneer Armand van der Zand.
0: Ja.
5: Amambra dan naar Eugène van der Zand. Maar Amambra had binnen volgens mij ook toe aan.
0: Hij was advocaat-generaal.
5: En hij zat in het programma wel ingelichte kringen. En hij voerde daar een discussie. En hij is de mening toegedaan dat de president eigenlijk bevoegd is om de PG te ontslaan. Want omdat Amafini dat haar hoogste gezag naar de president. Want de president is ook het gezag die de PG heeft aangesteld. En hoe kan het zo zijn dat die Abba gezag voor stel wat PG aan, maar in Abba gezag voet ik hier in een functioneer afvast divididos met poor you. Dus hij voerde die discussie en heeft de stellige overtuiging dat zij niet hoeft te wachten op Hof van Justitie, de president, maar dat ze zelf in staat is om die PG de laan uit te sturen. Voordat je daar antwoord op geeft, Ruben, ik heb een beller. Goedemorgen.
8: Goedemorgen, Glenn.
5: Hi, Ilse, welkom.
8: Goedemorgen allemaal en zo. 100%

0: Wel, de man doet de sandati. En wij zijn zelf Frans geworden, want de blanke smijt op de mofo. Zal de man doet de man draaien rol om nu, dat die ontmaskert de man, dat de meid dat jouw racist. En de blanke smijt vrede op de mofo, die naar parlement. Dus al die mensen zitten er nog hier ook. Is dat toch? Dus man met een rotzooi van, in bedankt dus man, het heeft niks met etniciteit te maken. Maar tegen je pot de vingers op de zere plek, dat de man en de sap van de manipuleren. In de jaren van de karasan, van karta is hier. Terwijl de karta goed bij naar Dubai. Naar de een bepaalde groep naar de Dubai. Maar zijn goed bij wakker bij naar tap watra, tap olie in kwatra. Maar de niks zijn een blakke man, tientje. En dat systeem dus nog steeds daar is. Glenn, nu naar programma maken, ik had de contact op naar een van mijn Belfort. A man is Iwan Belfort naar voor mijn brede warte. Als journalist dat hij attack langer dan 2 uur op radio Damsko, ik doe een interview. Van de man die ze behandelde in Black Boy. Ik begrijp toch? En toch die gentleman aan mijn brie atompai op of go. De boyfriend heeft op de mofo. Want die ding noem ik nooit, dat ik niks van tevreden. Ik was aan de handen, valde je dus daar niet aan. Weet je wat, moet ik een tientje. Terwijl je recht op 100 euro, want je hebt ook gezinnen thuis. De boy jongeman, want toen de ouders naar ons toe. De man heeft geen nieuw tientje. Nu kun je dus aan COVID zijn. De man gooi naar busbos doen. Dat die goreen soorten. Dat de man vindt de gekwetst. Dat die den dorm in een hotel. Dat die poeroe op de blakke boeien naar tafra. Goed, tek wat er ging. Is dat blijkbaar slaaf. Mis don heeft me den akrang. Nou, want sansa me soor blakke. Heeft me den akrang. Mis refet taki me hier reek of zo. Wilt u een beetje water? De man poeroe boeien. De man zin wat de understand. Goed, tek wat er. Dat boy soorten. Is dat toch, heb jij het gedaan? Die goreen ik ben naar Engeland, die mij bel go naar Engeland. Dat goreen is verweven in drugs. Zo ver is wat die go. Gewetenloos. En u moest op om voor het parlement toe naar Sernang. Dus maar kon je met een potje van je laat al die mensen zitten, want je bent met dronkje jari bezig. Ten aan mij of jou, Glenda, de jagung wil lang het ding. Dus in de heer gezin ik wil onderzoek. Je snapt toch? Dus het is tijd dat we open oefenen voor mensen. We zijn zelf verantwoordelijk. Want als dan dit nog stopt, we gaan naar een team, een gram team, para alles.
1: Oké.
0: En we gaan daar met elkaar allemaal een uitzondering daar te laten. Maar dat schrijf ik nog met verkeerzoenen. Want we gaan met elkaar uitzondering. Dat zijn jullie door aan normaal sturen. Want in een minderheid, in een grote society.
1: Ja, abo, dat
0: is niet grens.
1: Abo, bedankt voor jouw bijdrage. Oh, Abdella Disco Anga. Ruben.
2: Ja?
1: We zien, want ik had ook iets... ik had dat van Van der Sand opgemerkt. Ja, want toch? Eigenlijk, ik kan bijna mee aba indruk, eerlijk gezegd, Ruben... dat a koep, zou ik bij Abinder over, a juridische koep... zolang dat a PG de dappe, de man de in staat voor manipuleer... en beïnvloed... Het beleid naar Inserang, ook door economisch gezien. Maar ik ben benieuwd zijn naar je visie, maar ik heb toch een bellers hebben bij ons net. Onder haar knop. Dat ik dat mijn archief van u is. U bent in de uitzending, een hele goede morgen.
3: Ja, goedemorgen. Je spreekt met Carla, maar ik bel nu pas voor de eerste keer hoor. Ik was niet de vorige beller die heeft afgebeld.
1: Geef niet.
3: Maar ik zit zo naar jullie te luisteren. Ik vind het geweldig. Maar net wat je net zei. De president van het land kan alles zelf doen. Dat weet zij. Zij kan iedereen wie ze wil op een nette manier ontslaan of in dienst nemen. Nou, president, ik doe alles aan in haar kondre nono. Maar ik denk dat Jenny bang is voor Precies of iets. En die geest en de voorzitter van de SVB in Sranang. Wanneer wordt die man in godsnaam vervangen? En wie vindt die moet put one doen dat om de 8 jaren die vervangen als voorzitter voor SVB? Want die man krijgt genoeg centen naar alle die soort tien stadions aan die drapen. Die figures doen drapen naar zo'n sari, die zo'n behoorlijke. Weet dat kantine met haar restaurant. Met haar restaurant op alle die prezi. Is goed. Maar meneer, die andere, je goede vriend daar. Je bent een topper voor mij, want ik luister met genoegen naar je, meneer Vaarnout. Odi, odi, doedoe, succes. Okay.
1: Dank je, dank je. Ruben.
2: Ja,
1: blijf. Afhand voor meneer Van der Sand.
2: Van der Sand is heel interessant. Hij is jarenlang AG geweest. Hij kent het systeem door en door. Ja. En die man heeft uitgelegd hoe het werkt. En hij moest leg boom uit. Ja, trias politicas. Dus in principe, Arkiboom, regeren mag, no mag bemoeien.

0: nanga operationeel gedeelte voor een rechterlijke macht. Ja toch? Kijk, if een rechterlijke macht, ik gedraag je normaal en zeg maar, doe wat je moest doen. Ja toch? Met gesloten oog iedereen, ja, die over de scheef gaat berechten, dan zou er niks aan de hand zijn. Ja toch? Zou er niks aan de hand zijn. Maar nu komt het. De mantaki, al weet ik dat dit voor, ja, een gekozen persoon in een democratie is altijd hoger dan iemand die wordt benoemd. Dus de president is gekozen en de PG wordt benoemd. Sterker nog, iedere voordracht van het Hof moet goedkeuring krijgen van de president. Dus allemaal de tak a president nomang jagengwe. Ja? En daarom moet je goed luisteren. Meteen, nou wat juridische koep de man pleeg. Tjan was er mee bezig. Kan ben je bezig voor met wat eigen begroting die aan instituut, ja, openbaar ministerie PG. Want in principe, een ministerie van justitie waar je dan toch? En het meer paio. Ik had het meer paio morgen. Dus mensen moeten het systeem goed beheersen, snap je? Dus ze wisten het wel dat een opening dat de INA werd. Dus Chan probeerde dat ook helemaal dicht te gooien door ervoor te zorgen dragen. Dat het openbaar ministerie naar de APG, bo abe egi money. Ja toch? De mannen ben kies money moren, dus wat aparte money bo mek ina begroting die de mandati, voor de man snap los voor het ministerie. Daarom met tegen tak nou, juridische kop de man bepleeg. De man be zitten, dat niet tegen tak, in plaats de man be zitten konderen, de man be zitten systeem om de komende tijd, ja toch, dat land te beheersen. Want nog een keer, Amatjara leeftijd gaat 70 jaar pensioenjari. En een PG wordt voor het leven benoemd. En de eerstkomende 8 mensen die er bijvoorbeeld in rij even volgens haar werd, Arkibu, zijn allemaal in die stanen. De omtakas aan kring aan wali met takja. Dus men was aan het voorbereiden hoe men dat zou opvangen. Maar, niet even er is een maar toch? Want wie soort voordracht aan Hofji? A president moest benoemen. Dus wie is dit in Haiti kon ik a president kan weiger à la Haiti. Ja toch? Dus ik eerst even kan gaan voordragen, want dat mag ook wel.
1: Ja,
0: maar
1: ja.
0: Je ziet het alweer de in elkaar en ik vind het jammer dat jij niet eerder zo persoonlijk aan mij meenemen, want niet vind dat je, er zijn nu genoeg feiten dat correct. Ja. Aan het tapen ai.
1: Ruben, met ik mijn laatste bellen, u hebt precies 1 minuut.
2: Ja, nogmaals tot Jovini. Ik heb een verzoek aan 2 mensen om ook hun mond hier zo in te roeren. En mijn vraag is of hebben ze er niets van meegekregen in de zaak van meneer Randin en die mevrouw Jetrun. En de 2 mensen die ik ga noemen zijn meneer Jan Ramkisoen en Anne. Of hebben ze er niets van meegekregen, maar of ze ook hierin misschien willen meepraten. Met alle respect en lobby naar ze toe. Odi, odi.
1: Je zei je niet meteen de moro. Dus kan die meneer Jan kan reageren, die bakken naar die meneer Normandé. Nou, weet een visie uit over als hand. Maar dus eigenlijk, Ruben, we zijn eigenlijk. Even Luca president, ze zou wel de redenen hebben, maar. Jovinitax is misschien bang. Zal dat zijn eigenlijk?
0: Er wordt hard gewerkt. Je verstaat dat? En ik heb gesproken met wat adviseurs. En wow, de man zei me dat er wordt hard gewerkt. Die commentaren zijn allemaal hetzelfde. Kan de verschillende mannen takken, maar allemaal nastreven. Dus dat is niet zo zorgwekkend. Omdat allemaal bari is slaap, idiotie dat die. Maar er wordt hard gewerkt. Maar men weet niet waar al die angels zijn. Ja. Allemaal dat als je er zelf bij zou zijn, zou het een ander verhaal zijn. Maar de man dat we moeten heel takvol te werk gaan. Wie is Tramang? Ja toch? Betek beslissingen. Omdat de man op de spanning aan trak roepen, de man dat wij gaan dat niet doen. Wij gaan met iedere Surinamer rekening houden bij beslissingen die we gaan nemen.
1: Okay.
0: En dat vergt. Als je nagaat dat je moet nagaan, ik denk ik die IT-bevolkingsgroep.
1: Ja, ja. Ruben, Bisitak ayuru gwelibu yongo. Mwataki grantanyi je bijdrage was weer zeer waardevol. Dus hartelijk dank hiervoor. Abumi Bra, Sosolobby. Ik groet een ieder die op luister zit. En wat mij betreft, ik ben er zondag.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via Eén Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mark Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het negende staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
6: Luister iedere woensdag.
7: Wij gaan dansen.
8: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
9: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
10: Nee, voor geen goud.
7: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
11: I promise to be kind to the city and its citizens.
9: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
8: Ja, zoals altijd.
6: Iedere woensdag van 5 tot 8.
12: Red Light Jazz Radio.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldt de VN de Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuil gaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Qureshtach aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouwvertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen en dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Park. Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Volgend jaar voert de NS lijnnummers in voor alle treinverkeer. Reizigers kunnen hun trein dan aan een vast nummer herkennen. Hiermee sluiten de spoorwegen aan bij het systeem dat al lang gebruikt wordt bij bijvoorbeeld bus en metro. Intercities en sprinters krijgen een nummer, bijvoorbeeld de IC6 tussen Leeuwarden en Den Haag. De verwachting is dat dit het reizen overzichtelijker gaat maken, omdat niet alleen bestemmingen vermeld worden, maar ook het nummer dat erbij hoort. Afgelopen nacht waren er in Noord-Ierland opnieuw demonstraties en rellen tegen migranten. Daarbij raakten 12 agenten gewond en 16 mensen zijn opgepakt. Ook in Schotland werd geprotesteerd bij onder andere migrantenhotels. Auto's en spullen werden in brand gestoken. De demonstraties zijn een reactie op een mesaanval van een Soedanese asielzoeker in Belfast afgelopen maandag. Het slachtoffer verloor daarbij een oog. Volgens de BBC wil de Noord-Ierse regering illegale immigranten sneller gaan opsporen, vastzetten en terugsturen. In een grote Russische olieraffinaderij is brand uitgebroken nadat het afgelopen nacht geraakt werd door Oekraïnse drones. Het gaat om de raffinaderij Afipsky in de regio Krasnodar, een van de grootste in Zuid-Rusland. Jaarlijks wordt er ongeveer 6,25 ton ruwe olie verwerkt. Het is niet de eerste keer dat de raffinaderij doelwit is van het Oekraïnse leger. Ook was er een aanval op de stad Krasnodar. Brokstukken van een drone kwamen op een appartementencomplex terecht waar brand uitbrak. Daarbij vielen minstens 3 gewonden. In Pakistan zijn zeker 22 militairen omgekomen bij een crash van een legerhelikopter. Dat gebeurde gisteren en de meeste slachtoffers zijn vandaag al met militaire eer begraven. Dat heeft het Pakistanse leger bekendgemaakt. Toen de helikopter opsteeg in de stad Muzaffarabad in de regio Kashmir ging het mis door een technische oorzaak waarvan de details nog worden onderzocht. Er waren extra militairen in de stad na onlusten. De bemanning van de helikopter maakte daar deel van uit. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: you na donateur stonfutu worokowang no so vertrouweling fu mart. You de na nga vakansi in Isranang and you see wawagi na nga sticker fu mart na inskin. Aksi a chauffeur na nga ala respeki fu re you go pe you wani in ina foto fu Isranang. Dati na a extra abrawatra service fu mart spesuru tu di you lek krakawang fu mart dende tu spesuru tu di you dai sabi
1: ACT Andris Caribbean Tours. Iere tek opalani gwaser nang anonotete. Alas if grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirtimaf er grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som faya ting sobun soma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours, around the world.

0: is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana scheutje varen. En na 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekeningnummer NL67INGB 0003800535 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding van schuitje varen boottocht. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. No, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T.
1: Telefoonnummer 06515-08985.
0: Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaamsverbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
2: Bent u hulpbehoevend en heeft u zorg nodig? Dan bent u van harte welkom bij onze dagbestedingscentrum en thuiszorgorganisatie Zorg en Opvang. Onze professionele zorgmedewerkers bieden individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. Bij de dagbesteding kunt u in een ontspannen sfeer genieten van een Surinaamse maaltijd, meedoen aan buiten zowel binnenactiviteiten en het jaarlijkse uitje naar Suriname. Ten slotte dragen we bij aan het overheidsstreven dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zorg en Opvang is gevestigd aan de Molukkenstraat 565 in Amsterdam-Oost. Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw G. Loswijk op 06-85-86-17-94... of mailen naar g.zorgenopvang@outlook.com.

0: Kittikotti for Kids. Op zondag 14 juni vieren we Kittikotti for Kids bij Zojazz Stage. Het wordt een speciale familieconcert voor jong en oud in het Zandkasteel Belmerplein 888 in Zuidoost. Met muziek Sienna Tony, Joran Froom's Group of Friends, Nubia Welch, die je misschien kent van Belmer Got Talent en blazen van het Young Jazz Orchestra of Concertgebouw. Maar er is ook nog een workshop met Ritmo Entertainment en de mooiste koto's en klederdrag op de Kittikotti Catwalk. Wees erbij, zondag 14 juni, Zojazz Stage tijdens Kittikotti for Kids. Tickets zijn te koop via zojazzstage.nl.
1: Amsterdam, Amsterdam.

0: Dat die lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready voor take-off?

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Goedemiddag, dames en heren. We zijn vandaag weer met de verstand op nul. Met meneer Max Zordam. Hallo, Max.
1: Hallo, luisteraars. Dag, Tyren. Goedemiddag. We zijn er weer vandaag op donderdag. Met het programma met het verstand op nul. Nou, vandaag heb ik op bezoek mijn kleindochter. Die heb ik gekend vanaf ze 15, 16 jaar was. En nu pas, na al die jaren, zie ik haar terug als prachtige dame, als stewardess van de American Airlines. En dat ik het geluk heb dat ik er nog mag meemaken. Want ze is met een tussenstop in Nederland. En ze was vastbesloten haar opa nog eens een keertje te zien. En ja hoor, ze is op bezoek. Safira, mijn kleindochter. Safira, welkom in de uitzending.
2: Dankjewel.
1: Ja. Je bent naar Amerika vertrokken toen je klein was. Wil je jezelf voorstellen aan de luisteraars? De hele wereld luistert nog mee hoor.
2: Oké. Hallo. Ik ben Xaviera. Ik ben geboren Gadum en getrouwd Berger. Dochter van Romeo,
1: ja.
2: En Diana Gadum. En ik heb mijn man 9 jaar geleden ontmoet tijdens een business trip in Californië. En vandaar dus dat ik ben gaan wonen in Amerika. We zijn getrouwd. En ik woon dus nu al 9 jaar in Amerika. En we hebben 3 kinderen. Nolan, Maggie en Beth. En dat zijn dus uw achterkleinkinderen.
1: Natuurlijk. Ja, zeker. Ja.
2: En dus voor American Airlines ben ik een hoe zeg je dat, Nederlands spreken. Ik vertaal eigenlijk alles wat de piloten of wat de purser dus aangeeft, vertaal ik dus aan boord. Naast dat ik ook dus een van die professional flight attendants ben bij American Airlines.
1: En hoe lang vlieg je al?
2: Ja, ik dus ook al 9 jaar. Ik ben...
1: Je bent meer in de lucht dan op de grond.
2: je kunt dat zeggen, ja.
1: Heb je nog vervelende dingen meegemaakt?
2: Gelukkig niet. Medisch heb ik dus wel meegemaakt. En ik ben dus blij met mijn training die ik doe. Mijn moeder is, hoe zeg je dat? Ze geeft de EHBO trainingen. Zij is dus een trainer bij de EHBO Rode Kruis Suriname. En mijn eerste training was daar. En dus toen ik dus naar Amerika bij de EBS ging, EBS werkte. Ik werkte voor, dacht ik, 4, 5 jaar bij de EBS in Nigeria. Heb ik dus ook elk jaar de EHBO-trainingen gedaan en CPR. En ik was letterlijk die training had, want ik was de eerste persoon die, zeg maar, bij een, iemand die aan het choken was. Moest ik de Heimlich manoeuvre moest ik dus uitvoeren. En ook iemand die een seizure had. En dat zijn de enige echte, hoe zeg je dat?
1: Ja, maar in jouw hele show communiceren of jouw... Je woont in Texas, hè?
2: Ja, ik woon in Texas nu.
1: Maar Texas, die staat bekend om dat ze zo'n beetje discreet. Heb jij iets daarvan gemerkt?
2: No,
1: discriminatie?
2: Nou, helemaal niet. Eerlijk gezegd. Net als we hadden het ook over met u. Dat eigenlijk als je, dat is wat u zei, als je your mindset als je niet focust op hey, er is een verschil tussen jij en ik, en merk je het dus niet. Je accepteert iedereen. En zo ben ik ook dus van Suriname naar Amerika gegaan. En met, hoe zeg je dat, die mentaliteit van, hey, iedereen is gelijk, we zijn allemaal speciaal. En we gaan niet kijken van, nou, jij bent een andere kleur of jij ziet er anders uit. En vandaar dat ik dus niet echt heb gemerkt dat men me heel anders behandelt. Integendeel word ik heel goed behandeld in Amerika.
1: Mooi.
2: Ja.
1: Mooi. Dat is ook wat ik precies gedaan heb.
2: Ja.
1: En overal word ik met open armen ontvangen. Als je je openstelt voor die anderen,
2: ja,
1: dan, vooral als je zijn taal erbij spreekt,
2: precies,
1: dan is het nog mooier.
2: Ja,
1: want dan ben je direct welkom.
2: Ja, klopt.
1: Dus wat discriminatie wordt gekweekt door de gediscrimineerde zelf.
2: Ja.
1: Het is helemaal afhankelijk hoe je je opstelt. En als je begint met die houding van, jij bent anders, dan heb je jezelf al gedistanceerd.
2: Klopt.
1: Ja. Zonder dat je weet.
2: Dat ben ik helemaal eens.
1: En als je dat, als je die anderen ziet als jezelf, dan is er niks aan de hand, hoor. En die andere is juist blij dat je toegankelijk. Maar je hebt mensen die denken dat ze beter zijn dan anderen vanwege hun kleur of vanwege de soort. Maar als mens zijn we allemaal gelijkwaardig. We zijn niet gelijk, maar wel in waarde gelijk.
2: Ja.
1: Niemand is in waarde meer dan een ander.
2: Klopt. Daar ben ik helemaal mee
1: in. Jazeker. Dus vandaar dat ik zeg, je leven in Amerika, hoe leef je dat? Want je bent meer in de lucht dan op de grond. En je man, die moet het meer zonder jou doen dan met jou.
2: Vooral omdat ik een stewardess ben, we noemen dat flight attendant nu. Vooral omdat ik dus vlieg voor zeg maar een van de grootste airlines in Amerika, merk ik de verschillende culturen, de verschillende mensen. En kan ik ook van meepraten en zeggen van, hey, het is hoe jij denkt. Want wanneer men zo aan boord komt, dan zie je echt verschillende mensen en de manier waarop je behandeld wordt. Het hangt helemaal af van hoe jij de mensen approacht, hoe jij de gedachten die je hebt voordat de vlucht start. Zo weet jij van, hey, hoe zal ik vandaag behandeld worden? En vandaar is dat ik dat ook geef. Ik behandel de mensen met respect. Ik ben heel vriendelijk. Ik smile. En als er iemand is die niet mee eens is, nou, dan ga ik mijn collega halen. En ik zeg van, hey, kunnen we dit samen oplossen? En ik vind van, de communicatie. Oh, communicatie is heel belangrijk. Vooral als een flight attendant. Zodat we elkaar niet, hoe zeg je dat, langs elkaar heen lopen of elkaar niet begrijpen, waardoor het lijkt alsof men discrimineert. Ik weet niet of je het weet, dat is zo,
1: ja,
2: toch? Maar ik vind van het is die communicatie en laten we elkaar begrijpen. Laten we kijken van, hé, hey, wat bedoel je precies te zeggen met zo'n ding?
1: De waarom vraag.
2: Ja, klopt.
1: De waarom vraag, op het moment dat je de waarom vraag stelt, dan ben je al positief bezig naar die andere toe.
2: Klopt. Ja.
1: Maar wat gebeurt er? Want dat is een eigenschap van de mensen zelf, hè? Iedereen doet dat. Iedereen gaat een oordeel pellen op hetgene wat ze horen,
2: ja,
1: wat ze zien, of wat er gezegd wordt. Dan ga je direct een oordeel vormen. Terwijl je eigenlijk moet afvragen, waarom doet hij dat? Of waarom is dat zo? Dan ben je al weg. Want die vooroordelen, die doen het meestal.
2: Ja, precies.
1: Snap je? En dan kom je tot de ontdekking dat het oordeel dat je direct hebt, later blijft niet in orde te zijn. En dan moet je weer gaan herstellen. Maar dan is het euvel al geschied. En soms is het euvel zo groot dat je die ander pijn hebt gedaan. Snap je?
2: Ja.
1: Vandaar dat het altijd goed is om te luisteren wat die ander zegt en te vragen wat die ander bedoelt.
2: Ja.
1: Waarom doe je dat? Waarom zeg je dat? Waarom beledig je mij? Dat is ook een vraag.
2: Ja.
1: Dan moet er toch een reden zijn.
2: Precies.
1: Om mij te beledigen.
2: Ja.
1: En dan stel je me in de gelegenheid om dat uitleg aan te geven. En dan ga je dat begrijpen.
2: Ja, precies.
1: En dan ga je, oh, dat had ik niet geweten. Dat het zo in elkaar zit. En dan gaan die mensen ook anders over je weg. Dat heb ik vele keren zelf meegemaakt. Dat wanneer ik uitleg waarom ik dat gedaan of gelaten heb, dan begrijpen ze het. Ineens gaat er een licht te branden. Ze zeggen, oh, daar had ik niet aan gedacht. En nu is het zo zet, dan begrijp ik dat ook.
2: Ja, precies.
1: Ook al zijn ze er niet mee eens.
2: Ja.
1: Ja. En dat is de opstelling. Maar veel mensen doen dat niet. Ze oordelen direct.
2: Precies. Maar ik denk dat het ook ligt aan dat was wat je zei, het cultuur. Want kijk, toen ik verhuisde van Suriname naar Amerika, was het echt een culture shock voor me. Bijvoorbeeld in Suriname, dan zeg je gewoon iets tegen de persoon, hè, van wanneer je met de persoon praat, dan zeg je van, hey, hoe gaat het? Ik heb je lang niet gezien, of je maakt gewoon een opmerking. En dat soort dingen moet je heel voorzichtig mee zijn weer in Amerika, vind ik. Omdat men is snel, hoe zeg je dat nou, offended? Ik zoek mijn Nederlands woord.
1: Offended?
2: Ja, men voelt zich heel snel offended. Dat je iets hebt gezegd dat tegen hun is. Maar je bedoelt niet zo. Want het cultuur in Suriname is echt, we zeggen wat we denken.
1: Ja.
2: Toch? En natuurlijk zeg je het wel met respect, maar je zegt gewoon wat je denkt. Je gaat niet eromheen en komen met dat je lacht met de persoon en achteraf en denk je van maar eigenlijk ben ik niet eens met je. En het cultuur dat ik ken in Suriname is echt van de manier waarop je denkt, dat zeg je. En zo gaan we erover praten.
1: Ja.
2: Dus dat was echt een culture shock voor mij. En dat je echt even een stap terug moet nemen en denken van, oké, wat zeg ik nu? Dat de persoon zich niet aangevallen voelt.
1: Ja, en zo is dat het eigenlijk land heeft zo zijn eigen oordeelswaarde.
2: Klopt.
1: Snap je? Hoe ze naar dingen kijken. En vandaar dat je sommige woorden ook kan gebruiken die anders overkomen in dat andere land dan in je eigen land. En sommige woorden komen overeen. Hè?
2: Ja.
1: Bijvoorbeeld Antilliaans, Papiaments en het Surinaam of het Nederland. Wanneer ik iets in het Nederland zeg, dat bedoel ik, en het komt ook anders over.
2: Het komt heel anders over.
1: Ja, wanneer ik hetzelfde zeg in het document.
2: Ja.
1: Dan verstaan die mensen dat heel anders.
2: Precies.
1: En sommige mensen voelen zich erg beledigd.
2: Ja.
1: Snap je? En dan, en daarvoor moet je oppassen. Wanneer je iets van de ene taal overbrengt naar de andere taal, moet je dat vrij vertalen en niet letterlijk vertalen. Want als je het letterlijk vertalen, ga je in de problemen komen.
2: Ja,
1: je moet het vrij vertalen. Je moet de bedoeling weergeven van wat die anderen zegt. En zo voorkom je constrictor. En dit heb ik geleerd tijdens mijn werk bij het gevangeniswezen. Achter elke deur zit er iemand anders. Elke deur zit er iemand anders. En elke persoon moet je anders benaderen. Niet allemaal op dezelfde manier. Ja. Anders ga je in de problemen komen.
2: Ja, en het is goed om ook eerst de persoon te leren kennen. Kijk, ja. Wij hebben 28.000 stewardessen bij American Airlines. Ja. En elke keer ontmoet je weer een nieuwe. Ik werk al 9 jaar daar. Maar elke keer als ik vlieg, ontmoet ik tenminste 5 of 6 nieuwe stewardessen. En je moet echt eerst de mensen leren kennen. Je begint eerst te praten. Je kijkt, oké, deze persoon is zo. En de andere is zo. En zo ga je dan in conversatie met ze. Zodat je ook hun manier van denken begrijpt.
1: Ja. En dat is het mooie ervan, hè?
2: Ja.
1: Dat is helaas. En zeker bij iemand in de uitzending. Want er zijn mensen die natuurlijk ook vragen stellen.
2: Ja.
1: En mensen kunnen natuurlijk ook vragen stellen aan jou als ze dat willen. Maar vele mensen luisteren naar het verhaal. En daar trekken ze ook lering uit. En dat is wat ik ook bedoel. Met deze uitzending is het, als ik het zeg, dat het verstand op wil, beginnen we blanco en dan gaan we dat onderwerp bespreken. En naar aanleiding van dat onderwerp tegen de reacties. Het zij aan het begin en het zij ook aan het eind.
2: Ja.
1: Of je hebt consistente luisteraar, die luistert alleen maar. En leren trekken uit het gezien en gezegd wordt. Dat is mijn ervaring. Want na de uitzending krijg ik weer wat reacties van mensen die hebben geluisterd en die daar lering uit hebben getrokken.
2: Ja.
1: Ja. Nou, ik heb gezien dat jij een behoorlijke, in die korte tijd dat je bij de airline bent, is een van de grootste vliegmaatschappijen in Amerika.
2: Ja, het is de tweede grootste.
1: De tweede grootste. En je bent daar verzeild geraakt.
2: Pardon?
1: En je bent daar verzeild geraakt door. Hoe kom je? Heb je gesolliciteerd?
2: Nee, dus mijn man gaf aan. Ik was dus een engineer hiervoor. Ik had dus bij de EBS gewerkt, die keer in Tosbee. En ook wel bij de SLM. En ik heb werkbouwkunde gestudeerd. En dus toen ik mijn man ontmoette in Amerika, zei hij van, ik ga niet naar Suriname, maar je bent welkom in Amerika. En dus ben ik maar gebleven en toen zijn we getrouwd, kinderen. En toen gaf hij aan van, je mag doen wat je wil. Je kan teruggaan in engineering of je mag doen wat jij denkt dat leuk is. En toen zat ik in een groep met vrouwen Nederlanders en Surinamers in Amerika. En een van ze gaf dus aan van, mijn bedrijf neemt Nederlands sprekende aan. We hebben Nederlands sprekende nodig. En toen zei ik van, dat lijkt me wel interessant, de wereld rond vliegen. En ze hebben me gelijk in dienst genomen. de manager kwam zelfs naar me toe en begon te dansen. Van, are you the new Dutch speaker? En toen moesten we echt een klein dansje doen. ik heb dan daarvoor gekozen en ik vind het best wel leuk. Ik kan mijn eigen tijd, mijn eigen schema kan ik bepalen. Ik kan vaker met de kinderen thuis zijn als ik wil. Of ik kan een trip anywhere op pakken. En dat vind ik toch wel leuk om te doen. Terwijl je betaald wordt ervoor.
1: Ja, zeker. Ja. Maar in die 9 jaar dat je vrij goed reizen hebt meegemaakt, is ook een uitzondering. Want sommige stewardess hebben ook vervelende dingen meegemaakt. Vervelende passagiers,
2: yeah.
1: Dronken passagiers, en bijna ongelukken, vliegen op één motor.
2: Ja. Nee, we hadden dat soort dingen, heel kleine dingen, heb ik natuurlijk wel ook meegemaakt. We moesten plotseling landen, want we hadden niet genoeg, of tenminste, ik denk dat er iets met de sensor aan de hand was van de fuel, de jet fuel. En toen gaf de piloot aan van, oké, we're losing fuel way too fast. Dus we gaan dus moeten landen. Want ja, als we geen fuel hebben, dan zouden we plotseling daar in de lucht van de fuel en ik heb het geval daarvan. En ja, op dat moment begon ik echt een moment berichten te sturen van oké, dit is mijn levensverzekeringsnummer en dat. En zorg ervoor dat je dat hebt. Dus hij keek naar al die berichten van en was helemaal confused. Van, waar is je levensverzekering? Maar ja, we zijn gelukkig geland en goed geland. En er was iets anders aan de hand. Het was gewoon de sensor die dus niet werkte. En waarop het leek alsof we fuel aan het verliezen waren. Maar dat was niet gelukkig niet zo.
1: Okay.
2: Ja, maar ja, ze hebben ons die dag wel van de trip afgehaald. En iedereen was natuurlijk een beetje getraumatiseerd. Voor die dag, de 3 dagen daarna hebben we dus niet gewerkt. En daarna, wat dat betreft, geeft het bedrijf toch wel heel goede begeleiding. Dat je kan praten erover. Of dat je hulp krijgt als het echt traumatisch was.
1: Waarom je hebt het naar je zin? Als
2: QLF? Ja, helemaal.
1: Bij de Amerika.
2: Ja.
1: Ben jij de enige Surinamer of zijn er meer Surinaamse?
2: Ik geloof dat ik de enige Surinamer ben. Je hebt wel een andere dame, maar haar ouders zijn van Suriname. Dus
1: ik
2: kan zeggen ook een Surinaamse, maar ze is wel geboren in Nederland. Geboren Amerika.
1: De meeste stewardessen, al die 28.000 zijn Amerikanen.
2: Ja, vanuit de. Nou, ze zijn van overal. Je hebt verschillende. Je hebt een paar van China, je hebt een paar van Nederland zelf ook. Ze zijn echt all over the world. Maar ik en die andere dame zijn dus de enige twee. Van de 28.000 die
1: Suriname
2: zijn.
1: Mooi.
2: Ja.
1: Mooi. Dus Suriname is ook vertegenwoordigd bij de American Airlines.
2: Ja, helemaal. Ja.
1: We zijn overal, hè? In de diaspora. Maar dat is mooi. En dus je hebt het helemaal naar je zin.
2: Ja, nee, wat dat betreft is het. Ik heb ook gezegd van, nou ja, je mag. Met pensioen, wanneer je wil. Nou, niet wanneer je wil, maar ik denk op de 60 of 65. Maar je mag ook doorgaan. En ja, je hebt sommige van de stewardessen die nog op hun 81ste daar zitten.
1: Oh.
2: Ja, onze oudste flight attendant is, ik dacht, vorig jaar is zij overleden. En zij was, als ik het goed heb, was zij 84.
1: Oh.
2: Ja.
1: Oh,
2: ja.
1: Dat is mooi, hè?
2: Ja.
1: Nou, dat is een leuke toekomst. En als je dat leuk vindt, dan moet je dat ook zo houden.
2: Ja, precies. Ja.
1: En in die tussentijd heb je gedacht, wacht even. Ook sinds wanneer zijn jullie komen vliegen op Nederland? Hè?
2: Ja, nee. Het verschil is dat ik werk vanuit Philadelphia, in Pennsylvania. Zij vliegen dus elke dag hier naartoe, naar Nederland. En vanuit Texas, wie gewoon alleen tijdens de zomer. Maar doordat ik zwanger was en mijn zwangerschapsverlof was, vloog ik dan niet zo vaak naar Nederland. Dus nu dat ik weer terug ben, na mijn laatste, ben ik weer begonnen met
1: drinken. Toen heb je gezegd, wacht even, die opa voor me woont daar.
2: Ja.
1: Nu ga ik naar hem toe. En dat maakt dat je vandaag hier zit.
2: Ja, helemaal. Ja.
1: En ik vind het heel leuk hoor. Dat ik mijn kleindochter als mijn meisje heb verlaten in Suriname. En dan nou als volwassen, mooie stewardessen hier bij me mag hebben.
2: Ja.
1: En ik geniet ervan.
2: Ja, ja, nee, mama, mijn vader en mijn moeder hebben me zo over u verteld. En mama gaf dus aan van, dit is het boek van je opa, dit Surinaams woordenboek. En ja, langzaam begonnen we het allemaal erover te hebben van... Hey, opa Max student en u heeft ook nog een boek geschreven en wat u allemaal heeft gedaan. En toen werd ik echt geïnteresseerd. Toen zei mama van, nou, je moet hem gaan ontmoeten in Nederland. Je moet hem gaan zien.
1: Nou, daar ben ik heel blij om.
2: Ja.
1: Om weer te zien.
2: Helemaal.
1: En dat ik dat nog mag zien.
2: Ja.
1: Dat is het mooie ervan, hè. Want als ik was heen gegaan, had ik die niet gezien.
2: Nee.
1: En ik mag nog een poosje blijven hoor.
2: Natuurlijk.
1: Ja. Dat is mooi. Hoe lang blijf je? Wanneer ga je weer weg? Morgen?
2: Ja, we blijven een dag, 24 uur.
1: 24 uur?
2: Ja. Ik
1: woon
2: de volgende dag weer.
1: Tot de volgende reis.
2: Ja.
1: En zo zie je de hele wereld, hè?
2: Ja, toch wel.
1: Ja, ik vind het geweldig, hoor. En ik ben natuurlijk heel erg blij dat ik je toch op deze manier weer heb leren kennen. En nou, als iemand die lief is, iemand die een zorgzame indruk op me maakt, heel indrukwekkend hoor. En ik ben er gewoon blij om dat je er bent. En natuurlijk, als je Nederland aandoet en je bent in de gelegenheid, ben je altijd van harte welkom. Hè?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Dat weet je toch? En ik heb. Je eet ook niet veel Surinaams eten, hè? Amerikaans.
2: De Surinaamse groep in Amerika vooral, waar ik woon, is heel klein. En vandaar is dat ik heb besloten dat ik mijn eigen Surinaams eten maak in Amerika. En mijn man is nooit naar Suriname geweest. Het komt nog, zegt hij.
1: Nooit.
2: Maar hij is nog nooit geweest. Maar hij is heel dol op het Surinaams eten. Dus ik maak zo'n lekkere masala kip of roti, salto. In Heri heb ik hem nog niet laten proeven.
1: Dat is hij nog niet geproefd.
2: Maar, ik
1: heb hem laatst toevallig Heri gemaakt.
2: Oké.
1: Okay. Dus ik ben
2: paard. Ja, heeft u dat zelf gemaakt?
1: Nee.
2: Oké.
1: Oké,
2: maar ja.
1: Okay. Ja,
2: met uw recept.
1: Ja. Wanneer ik het maak, ja, eten ze dat allemaal op voordat ik begin.
2: Oké. U moet wat recepten met mij delen.
1: Ja, het is niet zo moeilijk hoor.
2: Oké.
1: Alleen zou je die bakker, die moet je lang koken, want het is helemaal zout.
2: Ja.
1: Dan moet het uitgekookt worden. Ik kook het meestal twee keer. En is het een beetje uitgekookt. Ik zou zeggen, dan ga ik het klaarmaken.
2: Oké.
1: Op de manier zoals het wordt. Snap je? Maar ik ben blij dat je komt hier naar Nederland. En ik hoop dat je goede indrukken aan overhoudt.
2: Nee, ik ben natuurlijk ook trots dat ik een opa heb die, die 100 jaar wordt volgende maand. Nee, ik, het is ook een zegen voor mij dat ik ook u.
1: Ja, zeker.
2: Toch? Mag,
1: dat komt door de lieve Heer naar boven.
2: Klopt, ja.
1: Hij zegt me nog, hij houdt de deur nog voor mij gesloten. Hij zegt, jouw taak is nog niet volbracht. Wanneer je klaar bent, dan roep ik je.
2: Precies. Ja.
1: En, nou, en dan probeer ik aan die taak te voldoen. Zo, ja. So, dat wat hij mij gegeven heeft aan wijsheid en kracht en liefde voor anderen, hulpvaardig te zijn, anderen helpen als het nodig is en ze zelfs bijstaan. Ja, ik heb vandaag nog een bericht van iemand die om bijstand vroeg in Suriname. En die vraagt mij zijn adviezen. En dat ga ik bekijken en bestuderen. En dan geef ik die adviezen ook. Dus vandaar dat ik nog dienstbaar ben, zoveel mogelijk voor de samenleving. Zover het mij mogelijk is.
2: Ja. Dienstbaar en een voorbeeld voor de samenleving.
1: Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, dat wil ik altijd zijn. En het, het mooi zo. Dat is Gerda. En ik zou zeggen, bedankt voor je komst, mijn lieve schat.
2: Ja,
1: ik hoop je heel veel succes. En ik hoop dat je je doel bereikt, dat wat je in je leven zo graag zou willen, dat je dat bereikt met de kracht, met de liefde van de Heer en met de genade dat hij jou geeft voor jouw gezin en je kinderen.
2: Ja, dank u wel.
1: Jullie zijn
2: zo
1: raar. Ja. Ja, zeker.
2: Ja.
1: Nee, nou, hey, verder kom binnen. Verder kom binnen. Verder kom binnen. Kijk, mijn tweede dochter komt net binnen. Verder. Verder. Hier zeg, spreek de luisteraars even toe.
3: Goedemiddag, luisteraars. Paul. Gewoon in dit gesprek, wist niet dat ik een radioprogramma van me heb. Maar bijzonder dat mijn vader die met Gods wil straks 100 mag worden over een paar weken. Nog zulke mooie gesprekken en banden kan hebben met zijn kleinkinderen. Die, die zeg maar in dit geval over de hele wereld.
1: Ja,
2: van
1: hier uit Amerika. Heel bijzonder om dat mee te maken, om dat te mogen zien en dat te mogen ervaren.
2: Ja.
1: Bij de genade van de Heer heb ik heel veel steun aan Gerda Oboort, de zorgzaamheid hier. En ze is als een politieagent achter, als ik niet eet. Maar ik doe mijn best. Ja, dus in die zin zeg ik, ik heb veel en genoeg ondersteuning van de kinderen. En ik hoop dat ik nog vele jaren mee mag gaan en genieten van de geneugten dat het leven bieden heeft. In de naam van de Heer, de Heilige Geest en Jezus Christus. Amen. Dat wil ik er even bij zeggen. En Gerda, wat denk je ervan?
3: Dat is goed. Dat is wel kassig. Dat is goed. Dat je het krijgt. En dan zien we ook dat je hij toestaat. Dat je zo lang onder ons mag zijn. Zo lang. Het is zegen dat je zo lang. Van jouw wijsheden, van jouw liefde mogen genieten. Het is een zegen dat wij ook dat terug mogen geven aan jou. Liefde, zorg. Dus dat is wat ik te geven heb. Dat is goed. Dat is altijd goed. En dat is veel te terug.
1: Nou, dank je wel. Ja, ik twee van mijn nazaten. Is hij hier dicht bij mij? En dan geef ik dat geeft me natuurlijk ook een prettig gevoel, hè? Dat ik er mag zijn. Luisteraars, ik hoop allemaal hoop ik een voorbeeld te kunnen zijn voor wat het leven betreft. En dat ik alle positieve dingen die er bestaan in het leven, dat u die ook gebruikt. Negatieve dingen moeten we uit buiten de deur houden. We moeten ons bezighouden. Niets is absoluut. En daarom, wees tevreden met je lot. Anders krijg je niks van God. Dus, we moeten het leven nemen zoals het komt. En daarmee tevreden zijn. En natuurlijk moeten wij geen aanleiding geven tot negatieve elementen die steeds zullen proberen uw leven binnen te dringen. Maar met de kracht van de Heer en zijn liefde houden we ze allemaal buiten de deur. En dat is wat belangrijk is. En dat is wat betekenisvol is in het leven. Zodat u ook een goed leven, een liefderijk, liefdevol leven, toebedeeld kan worden. Luisteraar, ik hoop, we zien, als ik het zo bekijk, dan zie ik dat alles wat er gebeurt, heeft een oorzaak. Zowel de goede dingen als de minder goede dingen. Maar probeer naar de kern van de oorzaak te gaan en dat te elimineren als het nodig is, of dat te bemoedigen als het nodig is. Want wij hebben alleen maar positieve dingen en daardoor wordt je bestaansrecht groter. En als je negatieve invloeden besterkt, dan wordt je levensomstandigheden verkleind. Vandaar dat ik aanbeveel om steeds weer je bezig te houden met positieve elementen, positieve mensen om je heen, positieve vrienden, positieve kennissen. Dan zit je een beetje op je goede weg. Dat zeg ik. Dat zouden wij allemaal moeten doen. En er is een beetje op je goede weg. Dat zeg ik. Dat zouden wij allemaal moeten doen. En even kijken.

0: goede manier kunnen omgaan. Ik bespreek ook de problemen die wij tegenkomen met elkaar. Ik bespreek ook hoe wij die problemen kunnen oplossen. En daarvoor moet je open en toegankelijk zijn. Daarvan moet je natuurlijk beginnen bij jezelf. En als je bij jezelf begint, dan ben je al op de goede weg. Niet beginnen bij die anderen, maar bij jezelf. Kijk eerst naar jezelf, hoe je zelf bent. Want jij bent een weerspiegeling van jezelf bij die anderen. Zoals jij je gedraagt, zal die ander zich dan gedragen. Dus jij bent een weerspiegeling van jezelf bij die anderen. Wat jij zou doen, denk je dat die andere gaat doen. En dat is in de meeste gevallen niet waar. En die andere heeft zo zijn eigen manier van inzichtelijk zijn, zijn eigen manier van denken, zijn eigen manier van waardering toekennen. En dat moet je open en vrij laten. Ik vind dat we elkaar in dat opzicht moeten respecteren en waarderen. En niet alleen respecteren en respecteren en waarderen, maar ook liefhebben. Liefhebben, houden van elkaar als men. Openstaan voor elkaar als men. En dat is heel betekenisvol, lieve luisteraar. En daarom zeg ik, laten we elkaar vasthouden. Vasthouden in die zin wat betreft, in die zin van het positieve, in die zin van het goede en het kwade achter ons rug laten. Ik denk dat ik hiermee heel veel heb gezegd. Ik zou zeggen, luisteraars, we zijn zo bezig, denk ik even kijken op de klok, op de, aan het einde gekomen. Misschien heeft Gerda nog wat te zeggen. En
1: ik wil u bedanken dat u me mee heeft genomen in de uitzending. en dat ik ook hier bij u mag zijn. En zo luisteren naar uw wijze woorden. Dan realiseer ik me weer dat ik eigenlijk blij ben en gezegend dat ik hier ben gekomen, weer ben komen ontmoeten. De rest van mijn familie heb kunnen ontmoeten, maar ook dat mijn vader echt een zoon van me is. Mijn vader praat precies zo als u en precies zo met de wijze woorden. En wanneer hij dus met ons praat, of met anyone praat, dat je echt luistert en dat je het voelt ook, hè, van wat de persoon zegt. Ja, ja. En ik zie mijn vader weer daar terug.
0: Ja, ja, je moeder is ook een zoon, toch?
1: Ja, en mijn moeder ook, ja.
0: Ja, dat is een zoon, toch?
1: Wat dat betreft leer ik ook heel veel van zowel mijn moeder als mijn vader.
0: Ja, zeker, ja. zeker. Nou, daar ben ik blij om. En dat, en je weet hè, niet zo veel zo waren. Niets gebeurt zomaar. Dit had moeten gebeuren. Maar vandaag. En dat is ons ook toegedeeld geworden. En dat zeg ik. We moeten het nemen. Het nemen. Nemen. Zoals het komt. En ik ben echt blij dat je geweest bent hoor. En ik hoop natuurlijk een heel goede reis terug. Heel goede. Je levenspartner. Dat hij bijdraagt in het welzijn van zijn gezin, zijn vrouw en zijn kinderen. En natuurlijk ben ik blij met mijn Amerikaanse achterkleinkinderen. Ze hebben foto's ook voor zijn gezin. Ja, dat vind ik mooi, hè. Ik heb ook, ik ben ook deelnemer.

0: ouders geworden. En behalve zelf, maar ook de kleinkinderen en de diaspora.
1: Ja.
0: En dat is fijn, hè. Nu had ik Amerikaanse achterkleinkinderen. Hoe oud is de oudste?
1: 7 jaar.
0: En hoeveel kinderen heb je?
1: Ik heb er 3.
0: Ja. En de jongste is?
1: De jongste is 10 maanden.
0: In de
1: tweede is 3 jaar.
0: 3 jaar, hè?
1: Ja.
0: Mooi, man.
1: In het begin.
0: Ja, zeker. Nou, dat is mooi. En,
2: Meneer Sodram.
0: Ja, zeker.
2: We hebben nog 5 boeken in de aanbieding. Van, we zijn allemaal mensen, dus wie als eerste komt, mag het voor een mooi prijsje meenemen. Voor €25. 5 stuks hebben we. Dus wie eerste komt, wie eerste maalt. En die kunnen het volgende week bij Mart ophalen.
0: Oh.
2: We hebben 5 stuks in de aanbieding.
0: Oké. Dus,
2: ja, dus volgende week bij Mart te verkrijgen dan. Wie eerst komt, wie eerst hem op.
0: Prima. Dat is helemaal oké. Als je dat doet, hè, dat is mooi voor mijn 100ste verjaardag. We krijgen ze dat nog een beetje voor een gereduceerde prijs. Hè. In elk geval bedankt voor jouw bemiddeling en deze. En natuurlijk ben ik blij dat ik je al die jaren als technicus heb gehad.
2: Yes, we hebben nog 1 minuut, meneer Sodram. De tijd gaat snel.
0: Jazeker. Dus ik wil de luisteraars hierbij nogmaals bedanken. Shapira en Gerda, jullie ook, dat jullie hebben bijgedragen aan deze uitzending. En natuurlijk, alle luisteraars, overheid en leren, tango, sociologie, maar niet alleen sociologie, urologie, pain, liefde.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd, dat heeft het OM bekendgemaakt. De politieman zou gerechtvaardigd geschoten hebben en gehandeld in overeenstemming met zijn ambtsinstructie. De jongen werd doodgeschoten na een melding van een beroving. Twee verdachten werden opgepakt, maar hij ging er ondanks waarschuwingen van de politie vandoor. In zijn hand had hij een gasalarmpistool dat tot vuurwapen was omgebouwd. Mensen die huren van woningcorporaties zullen vanaf juli gemiddeld 3,6% meer kwijt zijn aan huur. Hiermee is de stijging minder groot dan die van vorig jaar. Toen stegen de huren met 5%. Dat blijkt uit onderzoek van IDES, de overkoepelende organisatie van woningcorporaties. Die hebben de huurprijzen van 138 corporaties vergeleken. In de praktijk komt het per huishouden neer op €23 per maand meer. De gemiddelde huurprijs komt dan uit op €666 per maand. Volgend jaar voert de NS lijnnummers in voor al het treinverkeer. Reizigers kunnen hun trein dan aan een vast nummer herkennen. Hiermee sluiten de spoorwegen aan bij het systeem dat al lang gebruikt wordt bij bijvoorbeeld bus en metro. Intercities en sprinters krijgen een nummer, bijvoorbeeld de IC6 tussen Leeuwarden en Den Haag. De verwachting is dat dit het reizen overzichtelijker gaat maken, omdat niet alleen bestemmingen vermeld worden, maar ook het nummer dat erbij hoort. Afgelopen nacht waren er in Noord-Ierland opnieuw demonstraties en rellen tegen migranten. Daarbij raakten 12 agenten gewond en 16 mensen zijn opgepakt. Ook in Schotland werd geprotesteerd bij onder andere migrantenhotels. Auto's en spullen werden in brand gestoken. De demonstraties zijn een reactie op een mesaanval van een Soedanese asielzoeker in Belfast afgelopen maandag. Het slachtoffer verloor daarbij een oog. Volgens de BBC wil de Noord-Ierse regering illegale immigranten sneller gaan opsporen, vastzetten en terugsturen. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: korting is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana scheutje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 00038005 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding van Schuitje Varen Botoch. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. Nou, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178088890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaamsverbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
1: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on Trusted Wings.

0: Heeft u een stichting, lieve mensen? Bestaat u langer dan 2 jaar? Krijgt u meer dan 10.000 euro subsidie? Wilt u uw stichting naar een hoger plan tillen? Bent u committed, dus wilt u er tijd en energie in steken? Dan zou ik u willen vragen, meld u aan voor het programma GRIP. Dat kunt u doen via de website www.tawamang.nl/grip. We doen dit expliciet niet telefonisch. Waarom? Omdat we willen dat mensen zich ook echt aanmelden. En dat we het gesprek aangaan en dat we gaan begrijpen wat er leeft bij de mensen. Want als je op voorhand, als dat telefonisch gaat, dan denken mensen heel snel van nee, dan is het niet voor mij. Maar wij willen juist, meld je aan. Want als er nog andere dingen zijn, dan kan ik het in ieder geval kenbaar maken binnen de gemeente.
1: Oké. Heb ik het goed gehoord dat je stichting minimaal 2 jaar oud moet zijn?
0: Ja.
1: En dat je subsidies krijgt?
0: Ja, en meer dan 10.000.
1: Meer dan 10.000, ja.
0: Dus vanaf 10.000 euro. Stichtingen die geen subsidie krijgen, maar hun stichting naar een hoger plan willen tillen, mogen zich ook aanmelden. Maar het gaat voornamelijk om stichtingen die al subsidie krijgen en die gewoon op zoek zijn naar mogelijkheden om minder subsidieafhankelijk te zijn. Mm. Omdat je, naar mijn mening, je subsidie moet gebruiken om op te starten.
1: Ja.
0: En je moet er geen verdienmodel van maken.
1: Trouwens, daar zijn subsidies voor bedoeld, hoor. Opstarten.
0: Ja.
1: En daarna moet je je weg zien te vinden.
0: Ja, veelal wordt het niet zo ingezet. Aan de ene kant is het misschien ook wel logisch, want als ik het dit jaar krijg en ik vraag het volgend jaar en ik krijg het volgend jaar ook weer, en dan is er weinig prikkel om eigenlijk op zoek te gaan naar andere mogelijkheden. Maar als je minder afhankelijk daarvan wil zijn, want je bent afhankelijk. Degene die geeft, die betaalt, dat is ook degene die bepaalt. Dus als die bepaalt van ja, ik geef het je dit jaar, ik geef het je volgend jaar, maar het jaar daarop vind ik niet dat jij het nog moet krijgen. Ik ga het aan iemand anders geven of ik stop er helemaal mee. Dan ben je
2: op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten 21 plus party. Imperial Venue is the place.

0: Zuiderlijn. Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New Dravers en alle leden van de band.
1: Available.
0: Imperial Venue is the place for the big time. 20 jaar alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
2: Dat die lezing.
3: Kitty Kottie for Kids. Op zondag 14 juni vieren we Kitty Kottie for Kids bij Zojazz Stage. Het wordt een speciale familieconcert voor jong en oud in het Zandkasteel Belmerplein 888 in Zuidoost. Met muziek Sienna Tony, Johan Froom's Group of Friends, Nubia Welch, die je misschien kent van Belmer Got Talent en blazen van het Young Jazz Orchestra of Concertgebouw. Maar er is ook nog een workshop met Ritmo Entertainments en de mooiste kotto's en klederdrag op de Kitty Kottie Catwalk. Wees erbij, zondag 14 juni, Zojazz Stage tijdens Kitty Kottie for Kids. Tickets zijn te koop via zojazzstage.nl.
4: Amsterdam, Amsterdam,

Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen, uw partner in vastgoed.

Harmonie Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Rane. Veronica Saus, de Bas Rane. Op zondag 28 juni in de line-up.

0: 58.
1: Dag Prinsjaard, hoe gaat het?
2: Het gaat.
1: Mooi, mooi. Ik begreep je dat druk bezig met de voorbereidingen. Hè? Van Kwaku, Reggae Lake. Vertel, waarmee ben je nog meer bezig?
2: Nou, een documentaire over Nacho.
1: Zo.
2: Ja, dat is, zit er ook aan te komen.
1: Oké.
2: En voor de VPRO, dat moet in november rond de onafhankelijkheidsdatum uitkomen. Op Nederland 2, als het goed is.
1: Nice, interessant. Zeer zeker. Ja. Je bent bezig met andere dingen ook. Kwaku komt eraan, 1 juli, Kitty Kitty.
2: Ja. En verder lopen de voorbereidingen voor de festivals volop. We hebben natuurlijk Kitty Kitty als eerste met de Biggie Speakery optocht. Mensen kunnen zich nu nog aanmelden voor de Biggie Speakery optocht. Het wordt weer heel groot en gezellig met een ontbijt aangeboden door het Nationaal Opera en Ballet, waar we altijd verzamelen bij de Stopera. Het is vorig jaar doen zij ook mee door de deelnemers van de Biggie Speakery te verwennen met een ontbijt. Je kan vanaf 9:30 kan je aanwezig zijn, zij die meedoen met de Biggie Speakery, om te genieten van een broodje, een kopje koffie, thee of gewoon een lekkere orchade of gember. En dan loopt de optocht naar de herdenking toe in het Oosterpark, dat om 1 uur begint. Vervolgens hebben we dan vanaf 3 uur op het Museumplein de viering van de vrijheid die wij hebben op 1 juli. Het programma is allemaal te zien op kittykuttyamsterdam.nl. En ook het aanmelden voor de Biggie Speakery kan via deze website kittykuttyamsterdam.nl. Volg daarna op 11 juli tot en met 2 augustus natuurlijk het Kwaku Summer Festival in het Nelson Mandela Park, het voormalig Belmerveld. Ook daar is een mooie programmering in elkaar gezet door ons programmateams op alle podia. Dat is zoetjes aan ook te zien op de website kwakufestival.nl. En we hebben 3 vrijdagavonden, dat is ook al bekend. De eerste vrijdagavond, dat is, als ik het goed heb, op 17 juli met bekende damesgroep En Volk. Dus dat wordt echt party dansen. Daarna hebben we de vrijdag erop. We doen dat al derde jaar, een lokale attractie en deze keer broederliefde. Dus dat wordt ook spannend. Daar gaan de kaarten heel erg hard. Ik denk dat de complete jeugd en urban gemeenschap van Nederland hierop afkomt. En de laatste op 31 juli, dat is Kassaf. Originele Kassaf weer. Die hebben we al eerder gehad. En we weten, Kassaf is feest. Zoek Poersang.
1: Mooi.
2: En dan zitten we al in het laatste weekend van Kwaku. We hebben natuurlijk heel veel bekende Surinaamse, Antilliaanse artiesten die op de zaterdagen en de zondagen meedoen. We hebben weer de themadagen, de eerste dag 11 juli, de Pigisma Day. We hebben de weekend erop, de Hindustaanse dag. We hebben de Roze Zondag. We hebben de Molukse dag. We hebben een Caribische dag. En er is natuurlijk ook weer sport. We hebben straatvoetbal en pana-toernooi. Banana-knockouts elke dag. Dus, en demonstraties. Dus Kwaku wordt weer het feest van nationale diversiteit vanuit onze Surinaamse ondergrond.
1: Top. Goed, ik let op de tijd. We zijn er doorheen, maar we hebben veel gehoord, Vincent. Bon voorwang. Grand tangi en ga door met het mooie werk wat je doet. En we houden contact.
2: Dankjewel.
1: Oké.
2: En regeling
1: nog ooit.
2: Maar ook regeling.nl. Ik had daar wat er allemaal zal gebeuren.
1: Oké. Taboe, hè? Groetjes. Joi.
3: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Azaf. Oele, 1989. Met voorzang van Weilen Jacob de Vareu. Anne de Moro, mooie muziek hebben ze gemaakt. Nog steeds zijn ze er, u heeft het net gehoord. Ze zijn op Kwaku straks. Maar meneer Sabit Draaier Groep schreef je op de voorgrond met zijn gitaar Jacob Nodé. Het is een mooie herinnering. We hebben hem 2 keer mogen verwelkomen. 1 keer in de studio van Mart, daar op Sloterdijk, Akong, Ewang. Op uitnodiging natuurlijk. De heer Ronnie Remak had hem naar Nederland over laten komen. Om meteen backstakes ook toe. Naar de concerten in, volgens mij was het geen paradies, maar trouwens Melkweg. En ze waren gewoon down to earth, gewoon ondanks hun populariteit. Normale mensen, gewoon gedrag. Wat we ontzettend hebben gewaardeerd. Kon je naar studio, daar ben je naar Uno. En hij wou een sightseeing hebben in Zuidoost. Maar we konden niemand vinden, want hij sprak veel patois, Frans. Maar we waren een directe medewerker of een gezant voor Uno. Ze hebben gewoon mee. Dan gaan Uno ook. Hij vindt het tagataal. Dan is het gewoon Bowman. En daardoor, maar volgens mij is er iemand toch gekomen op het laatste moment. Satjar en Gogo Luku Zuidoost. En hij wou ook een beetje Surinaams eten. Atagayere, Serenamang, Lobby, Telo, Bakaksaba, Nafisi. Dat wou hij hebben. Ja, goed. Het zijn ook lotgenoten, hè. De man is hier een Fransman, Guadeloupe. Aan een soort konderen zeeberen voor Suriname. Ja, we zijn ook kolonies geweest. En hebben hun tradities uit Afrika ook meegenomen. Kom. Maar het was leuk om hem te spreken en te ontmoeten. Leuk, ook toevoeg draaide pokoeverding. Tenno ette. Dat is het leuke van muziek. We zien een verstaanbare taal. Toch apoku kan gweni sting of gweni bonjo zodanig dat je lobbing. Vanochtend of vanmiddag ben ik ook gebeld door een jonge dame die graag een soort memory soul party wil organiseren. En naar aanleiding van het heengaan van Peebo Bryson. Dat is een mevrouw uit Utrecht. Ze hebben van Juan Mikade neemt de zoen het weten, maar het is gepland. Het komt eraan. Dan weet u dat. Luisteraars, ik groet u. Goedemiddag, dit is Mart Radio. Het programma Marticipatie per Tactori. Ook toe ja. En we gaan op zoek naar nieuws, informatie. En kijken wat er is gebeurd in de wereld. We luku sampsa lontuno. Ik had collega Sintja gisteren, vandaag ook aan de lijn. En ze maakt zich zorgen om de ontwikkelingen wat zich nu voordoen. Daarbij in Noord-Ierland. Bij een volk kon je in opstand. Criminelen. Vindt dat je moest bronnen ofzo voeren in buitenlanders. Eng. En ik heb u gezegd, we moeten oppassen voor het zien doen laat doen effect. Dat trouwen met ik abra kon jij in Holland ook toe. Oké, tot zo.

0: Luisteraars, ik ben terug. In de studio heb ik een bekende muzikant. Die is even langs geweest. Hij heeft een pokoe uitgebracht en heeft het persoonlijk gebracht. Derek E. Heeft hij vaker gehoord hier bij Mart, Pokoman, Juru. Dit is geen muziekprogramma, dat weet hij ook. Dit is meer informatief, maar even een pokoe de. En dan we draaien tussendoor eventjes Lukutak. Hey, is dit een wereldhit in wording? Of is het gewoon voor ons Una Ongja Saranamang? Maar tegenwoordig de Surinaamse artiesten Brogo International, alle luisteraars. Met hun de mogelijkheid van, hoe noem je dat ding? AI, ICT, WhatsApp, YouTube. Dan gaan ze ook buiten de grenzen van Suriname. Dat is mooi om te weten. Laat mij toch even snel met hem praten. Eventjes verwelkomen. Dag Dirk.
1: Dag Norman. Goedemiddag luisteraars.
0: Middag.
1: Ja, de naam is niet Dirk, maar Dirk.
0: Dat geeft
1: niet.
0: Dirk. Oké.
1: Ja, nee. Ik heb een nieuwe song uitgebracht.
0: Oké. Voor de luisteraars die jou nog niet kennen, de nieuwe luisteraars van Maarten. Wie is Dirk?
1: Dirk is een muzikant, een bassist eigenlijk, die zich ook een beetje ontpopt heeft tot een singer-songwriter. Nog steeds bassist, maar ik schrijf mijn songs, ik breng ze uit en ik heb vaak ook dus live optreden. Dirk is een bassist, bekend in de reggae scene. Maar ook natuurlijk in de Kaseko scene. Ik ben verbonden aan de formatie, Kaseko formatie, Tweede Kamer. Maar ook dus aan de reggae formatie, Royal Roots Band en de Roots Riders, die vertegenwoordigt jaarlijks het Bob Marley tribuut gebeuren hier in Nederland, België en Frankrijk. Ja, ik kan doorgaan, maar ik heb een hele waslijst aan artiesten waarmee ik heb gewerkt.
0: Begeleidingsband van Kenny B, heb je nog meer?
1: Als ik alle Jamaicanen die ooit, zeg maar, die men kent in de recente geschiedenis van de reggae, Sisla, Morgan Heritage, Itana, Tanya Stevens, John Mason, Junior Kelly, Richie Spice, Maxi Priest. Ja, alleen is langer.
0: Mooi te horen, man.
1: Alleen is langer. Maar natuurlijk, en als je tussen deze mensen je begeeft, dan ga je ook je eigen weg een beetje opzoeken, toch?
0: Logisch.
1: En het begon eerst met even spontaan een ritme maken. En op een gegeven moment zet je je stem erop en dan heb je een nummer. Mm-hmm. Lang verhaal kort. Ik heb dus met een heel wat mensen gewerkt. Maar ik kwam dus een paar jaar geleden op een spontaan idee. En check, hè, dus een paar jaar geleden en nu pas is het tot, heb ik het, zeg maar, uitgewerkt. Ik heb met dit nummer, ik weet zeker dus dat ik heel wat mensen zal verrassen. Omdat ik eerst mezelf ermee heb verrast. Het is een nummer van een totaal ander genre. Een genre dus die wij als Surinamers toch niet veel bezigen. Mensen zullen het straks horen. Maar muziek is muziek, dus het blijft leuk. En nogmaals, ik heb mezelf verrast. Maar ik dacht van, ik doe het toch. En ik zal zien hoe de mensen hierop zullen reageren. Ik zal iets over het nummer verklappen. Laatst was het Moederdag.
0: Ja.
1: En een aantal maanden na Moederdag komt Vaderdag. Tenminste, een aantal weken na Moederdag komt Vaderdag.
0: Straks, ja.
1: En laten we eerlijk zijn, vaders worden vaak vergeten in het Vaderdagding.
0: Zo, als je een probleem.
1: Ja, dus je kan bijvoorbeeld een show organiseren, een Moederdagshow. En dan maar druk proberen een Vaderdagshow te organiseren. Niemand komt. Maar dat is het lot van vaders. We moeten ons berusten in dat lot. Maar dat neemt niet weg dat vaders een belangrijke rol vervullen in het leven van kinderen.
0: Ja.
1: En soms zijn er situaties dat de vader niet aanwezig is. Maar wie ben ik om daarover te oordelen? Want vaak genoeg zijn er heel veel achtergrondinformatie wat mensen vaak niet weten.
0: Ja, dan op een ietsje kan je.
1: Ja,
0: maar we leggen ze een eten. Op een dames, dit alleen.
1: Precies. Maar nogmaals, het nummer is toch wel een hard onder de riem voor vaders eigenlijk. En dat, ik praat hier niet over mezelf, want het is geen autobiografisch ding. En ook niet van mijn eigen vader, want mijn eigen vader die is er niet meer. Die is altijd geweest. Okay. En zo ken ik nog meer vaders die er altijd zijn. Maar dit is voor de vaders.
0: Voor de vaders.
1: Een beetje moeilijk hebben, die nooit die waardering krijgen. Dus, en afpoku, ik is mijn vaderdag poku, maar het is een allerlei poku, want je bent elke dag vader, toch?
0: Zo is dat.
1: Dus dat is die tori.
0: Ja. Goed, je gaat hem introduceren. We hebben de inleiding gehoord, luisteraars. De reden waarom. En nu gaan we er naar luisteren. Derek E. in de studio van Maart.
1: Lieve luisteraars thuis, overal waar u zich bevindt. Hier komt het nummer van Derek E., de nieuwste. Dit is een primeur. En het nummer heet gewoon simpelweg Vaders. Gewoon, dat is het, Vaders. Komt-ie.
2: Dit is voor alle vaders. Stiefvaders, pleegvaders, vaders.

0: Nou, zeer gevoelig. Mooi, inhoudelijk, mooi, sterk, hè. Dit is een opstekers voor die vaders, man. Moeders hoeven niet jaloers te worden, hè. Want ze kregen genoeg mama en andere zaken. Die zijn nou geen papa. En vader lag ik kon. Dus dit moet zeker meer aandacht krijgen onder de programmamakers voor Maart. Vooral de papa's. Ook toe, hè. Dus goed hoor. Goed, het is goed overgekomen.
1: Nou, dankjewel dat je er zo op reageert, Norman. En ik denk, ik hoop dat de luisteraars er ook zo op reageren. Ik heb hem dus zo gemaakt, ook een Nederlandse couplet heb ik gedaan. Omdat, ja, ik heb overal fans, boy.
0: Ja.
1: Ik heb overal fans, dus. En Nederlands is toch ook een deel van onze taal, ja toch?
0: Ja, zeker.
1: Dus we mogen dat ook claimen, dus vandaar. Ja. Luisteraars nogmaals, Derek hier in de studio. Geniet van dit nummer. Binnenkort, dit was een primeur. Maar vanaf morgen kan je hem ook gewoon vinden op YouTube en Spotify en dat soort plaatsen. En ik heb zondag heb ik een optreden, dus ga ik het ook ter gehoor brengen. In Westerpark bij Kitty Kotti something. Dus komt allemaal gezellig. En dat is het dan, man. Thank you.
0: Mooi Tori, man. We voelen ons vereerd. Dat ik kon aan Uno en Charen kon als primeur. Prima. Hartelijk dank en ik denk dat dit gaat aanslaan. Vooral die via Brengwassernaan hebben. De radiostation hebben. Ja, morotting. De pomping. Ja, sowieso. Goed zo. Succes met het mooie werk.
1: Dank u.
0: En tot de volgende keer.
1: Dank u.
0: Tamboem. Ja, luisteraars, dit is hem. Dat heb ze. En ik moet u zeggen, de laatste tijd me kies voor poko. Toegestuurd, ja. Veel poko voor artiesten die bezig zijn. Ja, familie draaien, doe je nou. Dat is zeker dat ik het rust hier in mij. Ik zou wel lang missen op poko kon je, maar nooit die draaien. Erik, ik kon in de studio mee moest komen toen, dat je draaien. Tegen maar kom persoonlijk. Maar ik eerst mee hier zing ik banam jesi. Maar we gaan het straks afdraaien. Dat van Etje. Het rust heeft ook een nieuwe uitgebracht en als zin ik kom aan de wang van mij drie als zin kom, maar goed, nu hebben we over Derek I en dan opa door dat je dit trouwen. Prima. We gaan door met het programma, luisteraars. Dit was even tussendoor, hè. Dit is typisch Maart. U weet nooit wat u van tevoren hoort. Zomaar ons aan café in de plaats, dat we grijpen in. Dus dat is vandaag ook gebeurd. Ik ga ervan uit dat u het verhaal gaat rondvertellen. Dat ik, hé, hier een jong pokoetje in een paion. Dat is een rotaki. Eindelijk, jongen, om aan de deur of ja. Want toen probeer ik, mama. Die zie, wakaman. Hij eerst mee hier aan de straat heb je in beweging. Dat ik bezin in jouw vrouw. Draai in jouw vrouw. Draai je neptje toe. Wist in de chie, jongen, lezen. Maar zin in goed je per WhatsApp. Ik downloading naar YouTube en waar nog meer? Spotify. De Senengo die neemt ching. Vooral de vino's die de lange vino je de lange was aan die ding. Senengo. Door actie tak mama wat zing. Sommige van die kinderen die geen Seranatongo verstaan. Toch door actie de matak mama wat zingt die hier? Waar zingt die over? Ik hoor Surinaamse woorden die ik niet ken, maar hoe kunt u het voor me vertalen? Dat naar de boyen en de meisjes. Oh, actie mama. Dan moet je vertalen. Ja, jonge man, jonge dame. Goed zo. Alhoewel, ik ook op mijn schema had voor Tagatori die stoel. Want zij zijn onder de jongeren voor een mooiere luisteraars. Veel jongeren, onze jongeren, zitten zonder een verblijfplaats. Dit is trobi naar mama en solis naar papa. Dan moeten ze het huis uit. Maar of in Osojano, dat weet u, met die asielzoekers. En dan lopen ze rond. Maar strati, zo lees aan een biggie tas. Boy, ab mooi auto, zo lees de ab auto, maar daarna osso, fusribi. En dan, dat is een ander onderwerp. We besteden echt aandacht mee, want laatst zat ik in een meeting. En op een gegeven moment is een mevrouw komen vertellen wat er in het Zuidoost gaat gebeuren. Dat door bouw osso. En ze gaan verschillende huizen bouwen voor de mensen met een laag inkomen, de middeninkomen en de duurwang. En dan komen ook mensen in de stad Zuidoost moet uitbreiden. Dan vrouw Takawoord dat er zullen ook Nederlanders uit andere gebieden naar Zuidoost komen. Let dat bij ons toe, jongeren, best doen. De man Jack Titek Faya. De man, waarom moeten andere mensen weer komen? Wij hebben zelf nog geen plek. Dus daarmee verdedig Zuidoost. En ik kan me voorstellen, hè, de Fini, en dat gebeurt nu al, hè, in Zuidoost. Anderen komen in Zuidoost, die ouders van hun, rijke ouders. Erbij ook zo. Gideb Chief Ding, de tweede, derde hypotheek heeft Nassang. Erbij ook zo Gideb Chief Ding, ja, en op Pirti. Want daar hadden die jongeren erover. Hij heeft Pirti, een change kleur. En daar hebben sommigen moeite mee. Dus bijna het omgekeerde wat er in die dorpen hier gebeurt. In de dorpen in Holland. If you go langer, you black a ede. Tak je go tanda pe in a beert. Direct a beert ko in beweging. Tak je, heb je gezien? Een zwarte man, een zwarte echtpaar. Dus hier komen wonen Surinamers volgens mij. Of Afrikanen, ik weet het niet. Maar heb je het gezien? Met twee kinderen. Is dat goed voor de wijk? Is het niet een mindering van onze vastgoed of Karasani, daling in waarde van Oso, of Morocco? Zorg dat het bij eentje blijft, hè, en niet meer. Zo daarmee konkru, tak den tori. Dus ook in het Zuidoost zien die jongeren, maar ze zijn niet kapitaalkrachtig. De pano Elon Musk heeft naar van dingen aan de ma. Den heb zodanig kapitaal, dus den een man bij. Maar de zie met leden ogen hoe hun buurt aan het veranderen is. En ze komen in opstand. Alleen in sommige opzichten zijn ze machteloos. Want money talks. Ook toe in Agrontapusam in de ULDB. Altijd money in Prijwarol. Maar Zuidoost is in trek. Er wordt veel gebouwd, kijk je om je heen. Maar niet alles gaat naar de plaatselijke bewoners. Andere mensen willen ook in Zuidoost komen wonen. Nu. Voorzien niet, maar nu wel. Om bewegingen vinden plaats. Dus die tories moeten we met elkaar bespreken en kijken hoe zaken op te lossen. Waar het besproken kan worden en kijken naar mogelijke oplossingen. Oplossingen. Vooral heeft een boy naar een meisjes. No man fin Uroko. Want het was in het nieuws, luisteraars. AI Osorgu dat wa lo Tienfu minangayu ook toe Olas Uroko. Vooral bij de banken gaan ze bezuinigen. No nook bouwen toe werkgever en pot de Uroko maar onder druk. Het eigen denkt dat nou. Als je niet wil, dan kunnen we zorgen dat er iemand anders op je plek komt. Dan gaat iemand anders, dat bedoel een computer. Hè? De Eurocommand en bedrijven, vooral die grote, je bedreigt de Eurocommand of denk, no, ik die net tijd. Je moet om 7 uur beginnen in plaats van 8, bij wijze van spreken. En van boy of meisje, kroet op tien zo eventjes, en begint dat je ferie, dan baas, dat je hier en al. Dan neem je toch, dat is zo openlijk eigenlijk van mij, dat is gesacheerd. Dan zoek je toch naar een andere baan, of dan kan je toch plaats maken voor een ander. Eigenlijk, na 20, nou niet na 20 jaar, want tegenwoordig in Europa zo lang amoro, maar na 3 trouwe jaren is je baan in gevaar. De techniek speelt een rol. Begin uw kinderen erop voorbereiden of voor te bereiden. Daarom gaan wij, Mart, hier zo snel mogelijk ook een training, cursus organiseren voor beginners. Omgaan met AI. Fogo omnangeng, zij kan doen. Sumawani nawani, sumawani wani. Mosamusu, want we zien dat het is niet meer te stoppen. En in brei voort op alle nieuwe ontwikkelingen. Dat moeten we doen. Normaal draaien. Naar zo Grotapu City. Laatst was er een hype. Naar Ning van Mazamikaria, Zuid-Afrikaan. Zijn geboren in Zuid-Afrika. Eon Mixon, rijkste man. Zij verdient om 1 miljoen per uur. We zijn niet jaloers op hem, hoor. Want minus 5 is er niet meer. Dat weet ik niet. Maar hij ging naar de beurs. De Sutra Ketgual loopt toe. En wie wil mee investeren? Ze gaan 75 miljard ophalen, zo'n bedrag meer. Hè. En je mag mee investeren, aandelen kopen, zoals het Sania. En anderen zeggen het is een hype. Katrusi monigo, maar kalasi toe. Maar anderen zeggen van nee, de kans. Je moet durven in alibi. Maar de rijken worden rijker. En de mensen die angstig zijn, bang, met tikkans toe, denk dat het Rolands man. Maar we moeten gaan kijken wat beweegt zich. Zij zijn naar Grondtapo Vogno. Bij ons investeren. Waar kunnen we meedoen? Waar zijn die slimme jongens en meisjes van ons die ons komen vertellen wat je moet doen om uit die positie van je te komen? Want Solesi heeft je ouders geboren, arm. Dat je, if you nog kies een boom push in de rug, dan kan dat je ook toe, ik weet naar herhaling. En we moeten de jongeren van ons ook laten zien, van mode is mooi, mooie kleren, mooie schoenen, mooie disi, mooi dat, die mooie auto, alles aan elkaar komt. Maar investeer ook in je toekomst. Potom op Chinsa na CC, bij, if iemand bij. We gaan nog liever tijden naar Tamara, is keer. Het wordt steeds moeilijker in Europa. U ziet het, u hoort het, u merkt het ook. De prijzen in de supermarkten gaan omhoog. Steeds meer en het wordt volgens mij niet minder op. Vooral van Iran naar Amerika, de Nassan Baka. Iran heeft al aangekondigd met Tapastrati, Hormuz, met Srotting. Met Tapastrati, Chumawan Kakong, Hangen Bijiboto, Yoshi Sopsa. Ze hebben bedreigd. Amerika is weer aan het bombarderen. En dan vraag je je af, hoe lang gaat dit nog doorgaan? Amerika is weer aan het bombarderen. En dan vraag je je af, hoe lang gaat dit nog doorgaan?

0: Firi. Ik ai, eindelijk mijn breedte jong, sang, mooi poko. Goed zo, zij dan op het wang. Mijn heren blazers, ik zeg maar wat hoor. Mijn heren wel strijkers. Maar mijn heren een trompet, saxofoon, dat naar jou kan komen in Tapatori Fiwani. Hij is hier in de studio nog als Doe en Arki. Dan jou mag verteren jou bevindingen. Nieuws, informatie, maar ook ingaan op wat u al eerder heeft gehoord. Wie bent u? Welkom in de uitzending.
1: Norman met Jan.
0: Welkom meneer Jan.
1: Goedemiddag. Ja, luisteraar zo. Nou, ik hoor je een en ander vertellen. Voor jongeren, ik heb laatst een artikel gelezen. In het Parool van een Surinaamse student, 29 jaar. Een dame. Zoals stewardess in Suriname. Maar is voor studie hier gekomen en je weet als je buitenlandse student bent, dan mag je per week niet meer dan 15 uren werken. Zo is de wet hier. Maar Adama die inspireert me Taka verhaal. Atak Balva 15 uur Dama Groko. Hij studeert. Ame Oso. Maar op een bedrijf toe. Schoonmaakbedrijf. En ik heb ook een zo. Of kantoor. En ze verdient er goed aan. En ze moeten kijken of dit voorbeeld voor onze eigen kinderen die hier geboren zijn, die hebben soms makkelijker een. Zij hoeven geen verblijfsvergunning op basis van studie. Want als je dat hebt, kunnen ze je na je studie terug vragen om terug te gaan. Tenzij je een hoge graad hebt, kan je hier en dan willen de bedrijven je hier een baan bieden. Het is een tori voor Zuidoost onder jongeren. Die normaal vindt, also kan ik een voorbeeld van een jonge dame die is uit Sernang. Aan eens doen, 15 uur plus studie, plus haar op een bedrijf. AB auto, AB vrijheid en hij verdient boem. En het ik allemaal, hij kan sparen 200 euro. Dat is wel een mooi voorbeeld, meneer Norman.
0: Zeker, die nou, de voorbeelden zijn op van de voedsel, trouwens, dat ik ook kan.
1: Ja, en ik noem tegen studeer, ik heb wel een student. Ik vind hem maar veel ook van de supermarkt. Nee, ik ga naar Kordan, ik heb wel een student, een wet student. Toen lees je nog een. Toen lees je nog een dame. Dat is een omzing, omdat je hem ook kreeg of zo naar een badkamer of toilet of zo. Je moet hard aanpakken en daarmee leer je ook jezelf. Wanneer je van school bent, heb je al een basis van hoe je in de maatschappij je eigen bedrijf kan openen, net zoals deze dame. Jaren geleden heeft een Marokkaanse mevrouw, ze was eerst schoonmaakster, heeft een groot bedrijf, Taki Lanti, Alamang, alle pressen die ben nodig en uit.
0: Okay.
1: Op radio, televisie.
0: Oké, okay. Jan, ik ben nog trouwen, dankjewel.
1: Oké. Okay.
0: Later desnoods. Maar
1: ja,
0: geef,
1: ja, ja. Later maar kom even.
0: Aboom. We hebben nog 5 minuten, dus wil die alleen ook toe hier trouwens op nieuws. Misschien zit u vol, helemaal vol met informatie. En je wil nog een kans toe voor het territorie. Dan zijn de lijnen nu vrij voor u. Ja, 020-471-4291. Is er iets dat u is opgevallen? Heeft u wat gehoord waarvan u zelf van... Hey, dat vind ik leuk, minder leuk, of ik adviseer... Dan mag dat ook. 020-471-4291. Kan de mifena moment voor... Draai een poco tussendoor.

takie voor uitrust. Want dan geef ik zin en geen persoonlijk naar Reas Ranao bij de om te schrijven. Dat hij met dat hij, die zegt dat hij ben druk, ja kan dat hij vergeet me. Maar zoet en kom in een uitzending of je abteng. Zoekende, geen bellers dus dan, ik kan. Wat heb ik nog meer te vertellen? Ja, collega Ra heeft een bericht voor me gestuurd. Dat hij onderweg was, maar een vertraging tikking. Alles aan pori. Ja, dit is Etrust. Klopt het?

Voor het wel weer lukken. Dan heb ik iets verkeerd gedaan. En dan wanneer. Maar later. Dan draaien we bakken. Dit is nieuw. Het rust.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een zwaar ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere gewonden gevallen. Een auto kwam in botsing met fietsers. Het zou gaan om kinderen die op schoolkamp waren. Het ongeluk gebeurde in een bocht op de provinciale weg N290 voor een kruising waarnaast een fietspad ligt. Gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in onder andere Gent, Antwerpen en Rotterdam. Er kwamen onder andere 3 traumahelikopters, 7 ambulances en meerdere brandweervoertuigen ter plekke. De Engelse defensieminister Healey stapt op omdat hij vindt dat zijn ministerie de komende jaren te weinig geld krijgt. In een brief schrijft Healey dat er niet genoeg geld komt om het leger sterker te maken. En daarvan krijgen het ministerie van Financiën en premier Starmer de schuld. Healey wilde tot 2030 minstens 20 miljard euro, maar in het defensieplan staat dat hij 15 tot 17 miljard krijgt. De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd, dat heeft het OM bekendgemaakt. De politieman zou gerechtvaardigd geschoten hebben en gehandeld in overeenstemming met zijn ambtsinstructie. De jongen werd doodgeschoten na een melding van een beroving. 2 verdachten werden opgepakt, maar hij ging er ondanks waarschuwingen van de politie vandoor. In zijn hand had hij een gasalarmpistool dat tot vuurwapen was omgebouwd. Mensen die huren van woningcorporaties zullen vanaf juli gemiddeld 3,6% meer kwijt zijn aan huur. Hiermee is de stijging minder groot dan die van vorig jaar. Toen stegen de huren met 5%. Dat blijkt uit onderzoek van IDES, de overkoepelende organisatie van woningcorporaties. Die hebben de huurprijzen van 138 corporaties vergeleken. In de praktijk komt het per huishouden neer op €23 per maand meer. De gemiddelde huurprijs komt dan uit op €666 per maand. En dan nog het weer. Vanavond gaat het in het hele land regenen. De wind draait naar het zuiden en is matig. Bij de westkust mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht eerst nog wat regen, later wordt het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: ACT. Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani gwaser nang anu notete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirsimam er grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foya ting somun soma no so december. Isi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours, around the world.

0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat die lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Luisteraars, welkom terug. Dit is Mart Radio, Marticipatie. De nieuwste van Etrust.

0: Via Maat Radio hebt u hem voor het eerst gehoord. Ja, dat kan. Ik zeg geen titel, omdat hij het via WhatsApp heeft gestuurd. Maar, we denken, Alibi, Cassetti, zoiets, vermoed ik. Maar we bellen hem of de hele cimicafaterie waarmee hij bezig is. Want die blijft bezig ook, hoor. Het doorzetter tot en met. Hier en daar treedt hij op. Af en toe meetings ernaast schrijven. Dat heb je voor het laatst hier in Kwaku. Geen Kwaku, Rea Stranang. Hij is bezig. Muziekliefhebber. Puur zang. Boetori. Luisteraars, ik heb u een beetje verwend met muziek vandaag. Maar dat is inderdaad ook iets, een stukje van mij. Hè? Dus mi lopoku toe. Me firi tak moranga moro. Mi moest go in a richting dat baka. Voor doen, want hier en daar op je oude dag. Je kiest gewoon toe aanbiedingen ook toe. Van hé, hey, hoe hebben je nodig, jong? Als DJ of als muziek. Ja, draai poko op de achtergrond. Maar ting, ik blijf haar al ook toe, luisteraars. Je kan niet op alle parties en evenementen zijn. En een radio, dat die het ik voer ting. Ja, Amerika, R&B, wereld is geschokt inderdaad met het heengaan van Peebo Bryson. Maar, hij was al een keer geveld. Een hartaanval bij Nakeng. Het was 2019 volgens mij. En hij is door blijven gaan. In haar showbusiness. Hij is, moet zijn geld verdienen natuurlijk. En hij leefde gewoon optimistisch door. En zo lees je of hij nog hoort aan de regels kan de zang. De betekent, dan komt het terug. Of je kiest wel moro heb je wang. En dat is hem fataal geworden nu. We weten het niet. Maar ze zijn droevig gestemd. De radiostation dat we in Amerika hebben besteed. Aandacht besteed aan zijn overlijden. Hier en daar tribute. Meneer Saboteng Oberi. Maar denk besteed aandacht. Nee, internationaal ook hoor. Want hij was zeker ook bekend in de Filipijnen, Indonesië. De soort konden dat de beloving. Geweldig daar. Had hij grote optredens. Maar goed, Peebo Bryson, een grootheid. In de lijn van James Ingram, Jeffrey Osborne, Want Tomorrow. Daar heeft hij sporen achtergelaten. Hij ons verblijft met mooie, onvergetelijke, vooral ballads. Peebo Bryson, weg. Uit het leven gerukt. Hartaanval. Oké, is er nog meer nieuws? Informatie die wij kunnen gebruiken voor Taktori? Wilt u ingaan op hetgeen zich heeft plaatsgevonden in Noord-Ierland? Sapsadape, heeft u achtergrondinformatie? Maakt u zich ook zorgen? Een verrassing, hè? Dat ook hier en daar ook opvalt, waar asielzoekers ook op straat moeten slapen, noodgedwongen omdat buurtbewoners ze niet lusten in haar omgeving. Geen centra's meer. We zien, we jeren. En zegt u van, het is een goede wind, die zei wij eventjes er. Straks is het weer voorbij. Of heeft u de neiging om te vertrekken? Waar naartoe? Geeft u ons even aan hoe u zich gedraagt, hoe u zich voelt. Als u dat wil, u bent niet verplicht. Wie bent u? Welkom in de uitzending.
1: Mijn naam is Jan.
0: Hi Jan.
1: Neem me niet kwalijk dat ik bel.
0: Mm-hmm.
1: Ik mag 3 keer bellen.
0: Zeker.
1: Ik vandaag begint WK, hè, meneer Norman.
0: Ja, klopt.
1: En ik hoop wat Trump gedaan heeft of zijn regering om die Somalische scheidsrechter en een groep terug te sturen en hun te betichtigen dat ze op van dat ze bezig zouden zijn, of deze mensen hebben verwijderd uit Amerika. Neem, ik vind dat de scheidsrechter op zijn minst vandaag, misschien ook de twee teams die gaan beginnen, een protest moeten laten horen tijdens het officiële opening van de, bij die, hoe heet het, spelen van de volksliederen van die twee landen. Ik hoop dat die, op zijn minst die scheidsrechter vandaag iets doen. Want het kan toch niet om die goede Somalische scheidsrechter terug te sturen naar zijn land op grond van beschuldiging dat hij een terrorist is. Ik weet niet of
0: maar hebben ze bewijzen geleverd, Jan?
1: Nee.
0: Dat hij werkelijk in die richting zich bewoog?
1: Dit is meneer Trump's handeling naar Afrikanen, naar niet-witte mensen. En ik vind net wat die je weet, een tijdje geleden bij het spelen van het Amerikaans volkslied bij die, hoe heet het, baseball, gingen de spelers toch op hun knieën.
0: Ja.
1: Ik hoop dat dat voorbeeld vandaag door de grensrechters en de scheidsrechters moeten doen. Als voorbeeld, dan hoeft het niet meer, maar dan de volgende wedstrijden. Maar dan op zijn minst vandaag, als die spelers niet wilden meedoen, de scheidsrechters. Dat zou mooi zijn. En Norman, ik hoor u altijd zeggen wat er gebeurd is dat u betreurt. Dat doe ik ook in Belfast, hè? Daar is het gebeurd.
0: Ja.
1: Noord-Ierland. Mm-hmm. Maar dit is de bewijzen dat in landen waar je ziet vaak met geweld dus hun geschiedenis hebben geschreven, want dat weet je, tussen de katholieken en de niet-katholieken daar behoorlijk gevochten is.
0: Ja.
1: En de Engelse kolonisator die daar nog is. Dus dit moet ons leren van het kan ieder ogenblik kan de vlam in de pan slaan.
0: Hm.
1: En het is goed dat het veroordeeld wordt. Maar kijk, als jij en ik een ruzie heb, of ik met een witte of zwarte man, of noem maar op, getinte man, en ik gebruik geweld te mes, moet dat de enige die daar iets aan kan doen, dat is de rechter. Maar je kan niet op grond daarvan een volksoproer gaan beginnen. Want dat is het wat die Noord-Ieren hebben gedaan.
0: Mm.
1: En dit moet veroordeeld worden. Bij wijze van spreken, wij veroordelen het nu. En we zijn solidair met die buitenlanders daar. Dat was het, meneer Norman.
0: Dank u wel voor uw bijdrage, Jan.
1: Misschien later.
0: Hai, dank je. Dag. Wie bent u?
2: Hai, Norman, met Lisbeth Fossi.
0: Midden, voor Lisbeth
2: Fossi. Aan jongse voeren.
0: Ja, no?
2: Voeren.
0: Okay.
2: Voor het, weet je, ik denk, voor het eerst voel ik me niet happy van Oeja, WK, weet je? Het is de eerste keer dat ik het gevoel heb. Ik hoop niet dat er iets gebeurt ook tijdens het toernooi. Weet je, dus al die angsten die je hebt. Ja, dat is niet fijn.
0: Maar hoe komt het? Waarom heb je het gevoel? Wat is de oorzaak?
2: Nou, de oorzaak is dat de leider. De leider van de grote wereld, zich op zo'n manier gedraagt dat wij dit soort dingen kunnen verwachten. En ja, als je als je gewoon, zeg, die Afrikaanse landen shithole countries noemt. Weet je, dan, dat wil zeggen dat er daar shithole mensen wonen, toch? Dus ja, dan doe je zoiets. En een toernooi, een spel, dat jaren, we kennen het niet anders als een spel van het volk. Dat we weten, we schuiven al onze troubles opzij, alles. Wanneer er voetbal is, dan worden we één, toch? En dat probeert, of dat heeft deze man met de Infantino naast zich behoorlijk de nek omgedraaid. De ontstaan uit het volk die nu niet meer naar wedstrijden kan, omdat ze het niet kunnen betalen, omdat het groot kapitaal het heeft overgenomen. Dat zijn hele erge dingen. En daarnaast, als we even overspringen naar wat er in Ierland gebeurd is, in Belfast, dan zie je wat er, hoe dat ding zich accumuleert, toch? De dingen stapelen zich op. En we zien hier extreem rechts. Die gaat naar extreem rechts. Verzamelt zich in Portugal. Want ze hebben een bijeenkomst om over migratie te praten. En dan wordt het aldoor een stukje erger. Men zoekt de grens op. En Nigel Farage wint dan de verkiezingen daar. Dus je begrijpt, een ophoping van die emoties, die onderbuikgevoelens, toch? Die opruiingsretoriek naar mensen van buiten. Ja, dat begint aardig vorm te krijgen. En weet je, dus je ziet, het komt. Je hoopt het niet, maar het komt dan op een punt waar je toch soms, je hebt een gerecht en dan moet je dat erbij doen. Up, en dan denk je aan een kisa te zitten omdat de nootmuskaat mankeert. Maar zo zie je. En dan komt het tot een hoogtepunt, een climax, waarbij alles aanwezig is. En dan breekt de hel los. En dat is precies wat je ziet in Ierland, toch? Opeens, alles komt bij extreem rechts. Farage wint de verkiezingen. In Duitsland zijn die alternatieven voor Duitsland. Hier heb je Forum voor Democratie. Wilders die is even van zijn plek verdreven. Maar wanneer het zover komt, zullen ze samen optrekken. En dan krijg je dit. Het is gewoon erg. En daar hebben we ook even een paar van die techbaas. Eentje heet vooral die Elon Musk. Die de Hitlergroet brengt. En dat doet hij heel bewust. Want zegt hij... die mensen, vooral die rijke mensen. Want dat Hitlergroet zat een jaar toch tijdens de verkiezingen. Het is heel bewust. Want hij komt puur weer op het stukje genetica van Hitler. En hij zegt ook, rijke mensen, jullie moeten veel kinderen krijgen. Toch? Veel kinderen krijgen. En dat is dan een manier om dan die Arische ras die moet komen, en dan moeten die andere rassen ondersneeuwen, of misschien moeten ze helemaal verdwijnen. En misschien met zijn high-tech lukt dat ook. Toch? En hij leeft het ook voort, hoor. Hij maakt zo'n 15e of 14e kind, heeft hij gemaakt. Dus er zit een soort ideologie erachter die we echt serieus moeten nemen. Weet je, van hoe gaan wij dit gevecht in? Ik zei altijd, wanneer mensen zeiden, de mensen die hier wonen, zeggen, Want weet je wat? Als je hier woont, ga je niet naar Spanje kunnen vluchten. Mm-hmm. Want daar zijn ze ook extreem rechts, overal in Europa. Ja. Dus je moet echt een onderkomen zoeken waarbij je jezelf een beetje veilig voelt. Maar alles wat er nu gebeurt, is nooit eerder gebeurd. Ik bedoel, een WK. We hebben dit toch nooit meegemaakt, een WK? Het is toch altijd pret en dit en dat. En we zien allerlei machinaties eromheen. Huh? Die ons erop wijzen dat er een man in de wereld is en meer met hem die hem volgen. Om de wereld op zijn kop te zetten. Om de wereld orde te kantelen. Het moet een blanke maatschappij, het moet een blanke wereld worden. We moeten verlost zijn van al die andere mensen. En dat is best wel zorgelijk hoor, Norman. Het is niet iets dat we lichtvaardig moeten... Ja, waarover we lichtvaardig moeten zijn. Er gebeurt nogal wat. En wanneer je alle ingrediënten bij elkaar hebt... alle ingrediënten bij elkaar hebt in Inapatu... Dat is aan de bos.
0: Ja.
2: Toch? Triest, maar waar. Triest. Maar goed, ik maak me zorgen. Dat is wel echt zo. En soms kan ik er wakker van liggen, hoor. Nou, vreselijk. Maar goed, okay. Suriname heeft ook zijn dingen.
0: Oh, wat? Wat heeft Suriname?
2: Ja, dat hele geval met Ramdien.
0: Voor de luisteraars die het nog niet weten, wat is er daar gebeurd?
2: Ja, er is meneer Ramdien is secretaris-generaal geworden bij de OAS. Dat is de Organisatie van Amerikaanse Staten. En daar had hij Safira Yesseren, een hele prominente dame, activiste in onze samenleving. Zij is ook met het Stem Slim, nou met vele andere mensen, maar zij was het gezicht van Stem Slim. En via Pekowina-verkiezing in 2020. Ze is later bij de SLM met heel veel gedoe weggegaan. Er loopt een onderzoek tegen haar over corruptie en noem maar op wat er daar is gebeurd. Maar Ramdien nam haar mee naar Amerika. Wat gebeurt er nu? Amerika heeft haar... hoe noem je dat? Haar visum, haar diplomatenvisum ingetrokken. Op grond van het feit dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar haar in Suriname. Dus, en als ze dat diplomatenvisum intrekken, de diplomatenpaspoort was al eerder ingetrokken door de minister van Buitenlandse Zaken. Ja, dan heb je geen keus meer. Je functie op te geven en terug te keren naar Suriname. Of ergens anders, weet ik veel. Maar dat is een persoonlijk drama voor haar. En misschien hadden ze dat niet moeten doen. Misschien er loopt een onderzoek tegen jou. Misschien had Ramdien haar niet mee moeten nemen. Misschien hadden ze zich tegen zichzelf moeten beschermen. Maar goed, ik heb ook nog een andere theorie daarover. Dat gaan we... Misschien later doen, want ik ga de lijn nu even vrijgeven.
0: Oké. Prima. Goed zo. Luisteraars, u hoort het een en ander en u maakt zich misschien ook zorgen. En toch gaan we op zoek naar iemand die zegt van... Nee, hè, dat neem ik me zorgen. Schrijf. Ik slaap lekker rustig. Mijn span. Sawani kom ik akkom. We zoeken ook naar die mensen, hoor. Even 40 keer, ik kan een tjaru komen tot rust. Aan de hand van feiten, hè. En misschien voorbeelden uit het verleden. Uw Isha's aan Travasi, download op YouTube. Komt u maar in. 020-471-4291. En het is altijd leuk if iemand bij argumentering. Dus niet zomaar. Je contact, ja, meneer Spang, meneer Vrede. Nou, dat is makkelijk gezegd. Maar je kan tegen uw zijde, hoe nog moest, met hoe ze er zorgen. If iemand onderbouwing komt, download op u helemaal. 020-471-4291. Want de vorige bellers, hè, waaronder Lisbeth, Jan, ze hebben het onderbouwd. Zeiden de McDisriff Zorg en Sadeshi in Agrontapu en Sang de veroordeel ook toe. Nou, dat je kan komen. Je wil ook een travasie. Nou, kom maar. Is er nog iets anders die we moeten bespreken? Zo moest ik aan ons even eten. Want Rassande ook toen zei dat, hey, nog vergeet dat jaar, dat de play, ja, WK, straks, tiden het hier, lobberang als Saoluku, de actie voor Trump, het is goed om te zien van de Somaliërs, no? Ontvang Abraraf Ding, als scheidsrechter, zijn bij de topper, de scheidsrechter van het jaar in Afrika, volgens mij. Maar volk takere une Libiara, une Mekifado, une Jusheng, une Kombarbuji, tapa luchthaven de omarming ta konja braf uno disi wejepi chara verdriet, want het zou voor hem een unicum zijn op het raerstoon. Volgens mij, wie bent u?
1: Ja, met Jan, meneer Norman, mijn laatste spreekbeurt.
0: Ja.
1: Of telefoon. Spreekbeurt. Dit jaar wordt Kitikoti heel interessant. En hebt u gezien of gekeken aan of gelezen over Kitikoti-viering? Alleen in Amsterdam zijn er 5 plaatsen waarschijnlijk of meer waar Kitikoti gevierd wordt dit jaar. Dat is een belangrijke stap in vergelijking met 20 jaar geleden, alleen het, in het Oosterpark.
0: Mm.
1: Dit jaar heb je op verschillende plaatsen in Amsterdam. Ik praat over Amsterdam, maar meneer Norman. Dus we hebben herdenking 30 juni. 29 is bij Surinameplein Torinetti, 30 juni herdenking, 1 juli herdenking Oosterpark, en daarna zijn er op tal van plaatsen dit jaar, niet alleen op het Museumplein, maar tal van plaatsen, zal groots 1 juni, juli Kitikoti gevierd worden. En dit vind ik goed, dat we dit registreren, meneer Norman. Dat als Amsterdam dat kan doen, dat overal in Nederland, in alle steden, Kitikoti verspreid moet worden. Niet op 1 hub, maar. Dat is mijn opmerking en wens dat het goed gaat. Ik begrijp hier dicht bij huis, bij mij, marineterrein. Daar zijn, hoe heet het, Omroep Zwart. Kitikoti-viering houden.
0: Hmm.
1: Omroep Zwart, dat is van televisie en radio.
0: Ja. Ze houden een eigen Kitikoti-evenement?
1: Ja, dat begreep ik van mijn dochter gisteren, Nina.
0: Okay.
1: Dat Omroep Zwart hier op het militair terrein Kitikoti gaat vieren, dus misschien gaan ze opname maken. Maar feit is, wat ik goed vind, dat in Amsterdam niet op 1 plek, maar verschillende plekken.
0: Ja, de verbreding dus.
1: Verbreding.
0: Ja.
1: En die verbreding moet in heel Nederland
0: mooi zo
1: komen. Dat was mijn opmerking.
0: Mooi.
1: Derde keer beller.
0: Dank u wel.
1: Oké.
0: Okay. Aboe, tamboe, hè. Dag, dat was Jan. Uitgeschakeld voor vandaag. Morgen is hij er weer, of overmorgen. U bent erin, welkom.
3: Ja, goeiedag Norman, tot Jovini.
0: Welkom mevrouw Jovini.
3: Hoe gaat het met Norman?
0: Norman doet zijn best.
3: Oh, mooi.
0: En Jovini doet de rest.
3: Ja, zeker. Absoluut. Norman, ik ben een van de mensen, bewust, ik noem mezelf niet zwart, ik geef mezelf geen naam. Maar in de eerste instantie ben ik mens rondlopend tot deze aardbol. En ik wil iedereen geruststellen die naar me wil luisteren en die vertrouwen heeft in zichzelf en vertrouwen heeft in wie of zijn voorouders je hebt en de spirituele krachten die jou begeleiden. Ik wil zeggen, je hebt geen reden om nergens bang voor te zijn. Die hele poppenkast die gespeeld wordt op deze aardbol waar we met z'n allen rondlopen, met mensen die benen hebben, armen hebben, net als jij en ik, voor hun eigen benefit. Wees nergens bang voor. Bob Marley heeft gezegd, je weet nooit hoe sterk je bent, totdat sterk zijn jouw enige keus is. Leef vandaag, leef nu op dit moment. Nu jij en ik zo praten, Norman, leef nu. Gisteren is al voorbij, morgen weet je niet wat er gebeurt. En als je in lichamelijke en spirituele balans bent, weet dat jouw spirituele krachten, waar ze ook zijn, wie ze ook zijn, jou gaan begeleiden om te zijn waar je moet zijn, om dit hele gebeuren wat er speelt, te mogen doormaken in alle rust en vrede. Dat is wat ik wil zeggen. Dus wees nergens bang voor. Want bang is doodsoorzaak nummer 1. Odi Norman.
0: Zo. Goed. We tekenen overdenking. Dit is goed mee. Dank je wel hoor, Jovini. Gratangi. U bent erin. Wie?
4: Goedemiddag. Met Shaila.
0: Welkom mevrouw Shaila.
4: Ja. Ik wil het hebben, hè. Hoe heet het weer? Over die mannen die hun vrouwen drogeren. U heeft het toch gezien?
0: Ja, ik heb iets opgevangen, ja. Ja, dat mannen en vrouwen drogeren.
4: En wat vindt u ervan?
0: Ik vind het erg, ja, dat ze die vrouwen zo behandelen. En dan verspreiden ze het onder hun vrienden. Van kijk hier wat ik met haar heb gedaan. Vreselijk, ja.
4: Nee hoor, dat is ongegeneerd. Je eigen vrouw, je bent met die vrouw getrouwd. Of ja, je leeft samen met die vrouw. Je hebt kinderen met die vrouw.
0: Hmm.
4: En dan ga je dat doen. Zijn zieke psychopaten.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja. Wat moet er met ze gebeuren?
4: Nou?
0: Achter slot en grendel.
4: Hulp. Ja.
0: Ja.
4: Die sporen niet. Om zo met iemand te doen waar je mee leeft samen. Nee. En diegene weet niets van. Nou, dat wil ik doorgeven hoor, meneer
0: Norman. Goed, u maakt zich zorgen daarover, ja. Dank u.
4: Ja.
0: Ja hoor. Ja, luisteraars, je vraagt je af wie die mannen zijn. Sang ik kon je eerder. Foo, megafrouw, droom, sribi, dat je misbruiking, zijn foto en een film, goji je vriendenkring, mati, voel ik het, luk het aan wie door hanging. Dat is niet zo best. En ze zijn volgens mij opgepakt van een groep. Zijn de bezig gaan staan. Dus terecht heeft Shaila dit ook aangebracht. Van hoe Luku Seipsa in Agrontap of Milangayu. Vreselijk. Wat is er nog meer aan de hand? En luisteraars, natuurlijk weten we dat slecht nieuws verkoopt. Hè? Dat hij Comoro in de picture. Maar als er iets goeds ergens is gebeurd, zijn je loopt toe. Je vindt dat, zij doen hebben steeds aandacht naar Bontori die toe. Dan, daarin kom. Potent tap tafra. Laten we ook zien van, kijk, de wereld heeft ook mooie kanten. Minosabi, maar je kan de heren of me constant mee. Komt u maar in, 020-471-4291 is het telefoonnummer van Mart. Wat heb ik nog meer te vermelden? Hier, nee, ik heb niets bijzonders. Dus dan ben ik bij over, de luisteraars. U bent nu in de uitzending. Wie bent u? Welkom.
5: Hi, goedemiddag Norman.
0: Goedemiddag, Senja.
5: Yes, de mis no arke. Dat betrakseert dat je... Baka alla den pakronozu defi... Dan soms onolibisma. En apwa ontsnappingsroute van nodo. Dat je soms aboog dat je go ontspanning. Want als je nog in een grond taput in Libi, dan is het dat je Libi in wat heer trating en sani en posa. Dan nu wat verblij ono. Nou, ik ben mooi, Sani, ik ben Sabi. Ik ben mijn host, bel me. Dat ben je niet, dat ze niet. Ik moet vertellen wat Sani, dat ik zang. Dat ik is op een preview in Amsterdam Noord. Dit is Holland. Ik dat nog, ik ben Sabi. Ik dat ik veel ben de Ayari DC. Dat je gaat naar Abrasee, naar Apont. Dat ik ben wakker wel op zijn gebouw. Maar, mijn sabbatak is zo'n bijzondere ervaring in mijn tijd. Dat hij me wel. Mijn godapé en mijn moest praten met zo'n aangeju. Dat hij me kwam bijzondere ervaring, een spectaculaire ervaring. Als hij dat hij je goes doen een stoer, dat door actie je. Voor Thai is het belt. En dat je begint vrij. Dus dat je vrij iemand 5D vlucht. Dus over voorbezienswaardigheden van Nederland, Abi. Je vredelijk wel voor je bewonder vanuit dat lokto de beroemde Amsterdamse grachtengordel, de Waddenzee, de Veluwe, naar een Moro Trasani. Want die zien naar special effects zijn je vieren. Zo lekker je van mij begonnen naar een toefilm, dan heb je een 3D bril. Je gooit helemaal in een film, als het ware. Je vier alle de kofusa de laki, alle de watra en spetter naar het tapu. Zo te je met een vlucht die zien. Je vrij, dus je draai alle soorten draai. Je vier windy, je vier nevel, je vier geur. Dus als je niet prikkel, alle de zintuigen voor jou. Dus als je zie lekker, je vrij in de wolken normen. Je, dus de dijken. De stormen, alle de soort zijn dat je. Dus we trakseren, maar praten. Dan gaan de luisteraars en dan gaan YouTube. Dat je als een mooi wat groeps, hè, we gaan wat groep of je dat je eigen houtje. Ik ga dat je. En ik denk dat je de smaak, ze op de stadsvast. Je moet ook even dat je de gratis bieden, maar de smaak ze aan die vriendenloterij. Dat je volgens mij dat 20% korting, want dat kaart dat is 22 euro naar 26 euro. Maar afasifa en verteer me en migo lees en baka, dan niet bije, of de dochters voor mij, bije reserveer die uno, dat je naar een drie, wat flikkie, als spektakel is mee. Dus we hopen dat die tjouwam, nog komen. Ja.
0: Ja? Zo, nee, maar toch mijn vraag me af, tik bafri. Die komt bakken met beide benen op de grond, bij de anormale wereld van je vier. Bakken
5: dat die. Nee, maar toch, Norman, aan moment dat die dan toch de zintuigen vier aan stress, zijn in de Aladdin in ons king.
0: Ja.
5: Norman, dat toch die poering en dan toch prefere moest bijna Libië.
0: Ja, maar van dus Prinsiening?
5: This is Holland.
0: This is Holland, in Noord.
5: This is Holland, in Amsterdam, Noord. Dus maar zijn dan dat ik aan de go
0: ja.
5: Of de zie, maar dat die is in een mooi gebouw. En volgens mij, na Wajuru, hij duur. En daarna je kon naar Makandra dan je go leren dat je Fayushi, Fayushi.
0: Okay.
5: Volgens mij, nou ervaring zijn in elkaar missie. Ja?
0: Ja, familie op vrede, ja. Dat kan.
5: Jongen
0: vrede. Dat kan, ik ben vrede toe, ja. Jawel, okay. Interessant. Klinkt mooi.
5: Okay.
0: Ja, dankjewel hoor, Jidisi. Ja, ja, luister als hier. Kijk, dit bedoel ik ook, hè. Dat we tra, jongen zo dit toe, zakken tjari komt op een transport, want inderdaad. If you look at Colombia, if you look at news and follow steps on the ground, that puna stress. Yeah, so it's not like that. The television model set the era of Iran, of America, Trump thing, Gaza, the era Nendati, direct the dry pool. That's not eerlijk, that's not good. But good, then a mamoro, a concentration, heavy given, to a confrontation, then it's zwaar. Dus dan moeten we ook gaan ontspannen. En de tekkooi die wakker loont u naar foto tussen de toeristen. En nu weer een mooie attractie. Hoe kan je vrij? Lukus aan Holland Abbey, zo mooi. En wie komt op zo'n idee? Prachtig. Hoe ben benieuwd. Nu wel ook op je pen, Lukus. Want me loop vrij, maar alleen. Maar dan denk ik dat ik de mooie bepaalde zijn. Je body is mooier. En ik ga door. Met geluiden. Ik ga ervan uit dat ze daarop voorbereid zijn. Ze zijn dat ik wat rijst pats kon je niet visie ook toe, de naki poeru, je gedraag je trafassie, maar het is een ontspanningsmogelijkheid, ja. Je kies je schrijf, je alle de zintuigen, je loek even alles aan de rokette. Dat is mooi. Lijkt me een goed idee. Mij wan ook al. Moet zoek hoe was maar zijn loop vrij aan mij. Samen. We gaan vrij. Wie daar? Welkom in de uitzending. Goeiedag.
6: Ja, goedemiddag meneer Norma. Je spreekt met Carla. Dat wat Sintje net naar voren heeft gebracht,
7: Dat klopt helemaal. En het is de moeite waard, maar voor kinderen is het vanaf een bepaalde leeftijd. En het kost met startpas slechts 1 euro. Dus ik zou mensen adviseren, kinderen vanaf 7 jaar, want ze moeten gebonden worden aan zo'n klikmachine, zo'n riempje. Maar ik zou het adviseren, en dat zeg ik altijd, zij die die startpas hebben, jullie missen heel veel. Er zijn leuke dingen. In Noorderkerk draaien ze nou Gogh en Rembrandt. Meesterlijk. Meesterlijk om te zien. Je wil het niet geloven. Maar dat van in Holland, meneer Norman, je kan rustig gaan. Je kan meerdere mensen nemen, want je zit maar op 1 bank. En kijk op je e-mailadres wat ik gestuurd heb.
0: Mooi, je bent al geweest. Je bent de ervaringsdeskundige dus.
7: Ja, met kinderen van 1 jaar of 8 en 10 kleinkinderen. Maar het is de moeite waard. En het is heel leuk.
0: Mooi.
7: En het klopt wat Sintje gezegd heeft.
0: Prachtig.
7: Maar liever reageer ik niet op mensen. Maar dit is echt de moeite waard. Vooral voor de kinderen. Ik denk, Sisananga, de AGI. Dan kunnen ze de volgende dag op school vertellen waar ze geweest zijn. Want daar gaat het om. Hoe dit dans doen. Ozananga, de Pikintje Masra. Gebruik je startpas. En graag
0: dank je
7: dat ik het mocht doen.
0: Graag gedaan, Cor. En bedankt voor het doorgeven. Hai. Dankjewel, luisteraars. Dit zijn de mooie dingen voor wat Mart ook aanbiedt. Hè? Informatie via kanaal Sansaina Besabi. Ik kon Saptide. En je ziet dat Kala het wist. Zo met lange aanhoring. Maar nu, Akisa, gevoel dat men praat ook toe. Potons schep je er bovenop. Maar dat is goed nieuws. Dankjewel. Die bijdrage voor Sintja ook toe. En zoals je van een beweging kan vinden plaats. En mij melden me aan. Hoe je het hem gaat. Mij confronteren. Dat is een goede zaak. 020-471-4291. Dit land heeft veel te bieden hoor. Nederland. Laatst. Mij best zoeken. Een bepaalde visie. Omdat we bij een Yakana hotel in Sernang, een verblijfplaats, een resort, fotosiade, zorg en hoop, zei dat we bij Shuman Arabe de Shuman mooi big visie is in een aquarium voeding. Mooie visie, opvallend. Dan je ziet dat hij domineert in een aquarium dan aan de trafici. Daar bleek dat nou speciaal visie zijn komen voor in Colombia, Brazilië. Wanneer ik kan daar borgas ernaar toe, maar het is een moeilijke, den dure vis ook toe. Maar zo kan neng, milasan neng. Maar het is een bepaalde vissoort. En de lange agrotapurentaki, hij stamt af van een andere trassoort visie. Zabij de ten na ting, before. Maar hij kon pas lezen, ik moet in een aquarium, vader minder in een sma. Dat is, staat bekend als een soort springvis. Hij kon pas lezen, tafiri. Je zegt zo'n soort windy. Maar dat is gewoon net abra aquarium. Maar zijn aanwezigheid, als she, een lukoefing, tishing, dat je zegt dat ik maar dat zo'n soort visie die zien. Mooie kleuren ook hoor, abi. Zo'n grote, aardig groot, bijna 3 meter groot. En dan spouwen net Abra Aquarium. Maar zijn aanwezigheid, als she, een lukoefing, tishing.

0: on ibe aksi rata fa fisine sa manga ibe sidape la sene kon ko luku ote an sene ya keketir a fisine si moeten gaan kijken in u op uw internet gewoon googelen Aropaima sore karing. Als u dat googelt dan je si samer taki en je si en tu blijk dat adeja in aquarium ook tu ja na Holland you can sing pe de kweken ja tu tenminste het is een zeldzame vissoort hoor maar ja in aquarium in een artis abeng maar één in een andere dorp ja dat de abende kasheng prachtige vissoort en dat de doe mooi sanang in su de mekitas en hij zwemt tussen piranhas en kaimanen de dat zullen we verreven afgezien dat maar zo'n mooie bezienswaardigheid u bent erin. Welkom in de uitzending.
1: Ja, en goedemiddag, meneer Norman.
0: Goedemiddag, meneer.
1: Eugène.
0: Eugène, ja.
1: Waarvoor ik belt, het gaat over, denk ik, Alphen aan de Rijn, hè. Het was Kootenwissel, tot op Antilliaanse jongen. En die, zoals, wat die politieagent niet vervolgd of zo, weet je. Ik vind dat op het nieuws, weet je, geschreven nieuws. Dan weer een... Dus we waren met z'n drieën. En die, was meer. Dus koos ik knapu. En dan doet er een man knapu. En dan maak ik schoten zoetu. En maak ik long. Schoten zoetu aan man terug. En dan word ik onderin. Dus, die politieke agent vrijgesproken. Het was op het geschreven. Dus.
0: Zo.
1: Dat was het.
0: Dank u wel voor uw bijdrage. Ja. Ook dit hebben we gehoord. Dank u. Ja, prima. We gaan langzaam maar zeker naar het einde. 6 minuten nog. U kunt er 2 van pikken. If you snel naar uw informatie kunt u het delen met nog iemand anders. Dus het kan. We hebben over Avisie. Avisie naar Aropaima. Aropaima, zo de karing. Het is internationaal bekend. Egolukuyoshi, mooie beelden. Tap internet, ik word gebeld. Maar ik kan het nu even niet opnemen. 020-471-4291 is het telefoonnummer van Mart. En volgens mij heb ik te maken met een mediahub in Sukumi. Ja, misschien. Dat ga ik straks doen. Nu kan het even niet. Een laatste beller meldde aan. En wie bent u?
2: Meneer Norman, goedemiddag.
0: Meneer Henk, welkom.
2: Meneer Norman, afkisie toch dat ik jump op moto uit de aquarium.
0: Ja.
2: Ik ben afvoer naar een kweek naar een cyanide.
0: Zo.
2: Zo, want ik ben afvoer naar een itaki. Maar... Radio en Rokotaki zender en ontvanger. En het baart me zorgen voor Shiva Agrotapu Denu. Wat gebeurt er in Amerika dat de meisjes niet scheidsrechter kunnen pakken naar Oso? En wie denk je dat Trump nou weet man als scheidsrechter nou een blakke man. Maar als hij winnie, dan is een blakke vrouw en een blakke man. Pure uit akkoordre per aangeboren. Dus de zand dat hij en make me feel very. Wat me denk nu, in Nederland, als je hoort dat politici keihard zeggen dat ze ook Zionisten zijn. En me denk dat ik te de opoeroe uit akondre, ja. Toen we pakken naar Suriname, hoe worden we ontvangen? Het me ziet dat A politiek zijn website de afgelopen 5 jaar ook een beetje raciaal getint was. Dus dan zijn dat hij in part me zorgen, vraag me wat kon aan een mooi nieuws. We vinden een mooi fouilleren dat hij om verheerlijk oesreef nu naar een fictie, naar een science fiction. En we praxeer dat na zo alibi van Livisma Denu. Tak nanga dati in verblei jusrefi. En atrasan

0: dan wie we want dat toe. Wat betreft aan mevrouw Fuoa en Sade Senkombaka. Meneer Ramdin was gewaarschuwd. Dus mij denk je nou dat kan de te afvrouw Kompaka achternaam. Kan de om ontvangen let van de Somaliër ontvang als scheidsrechter die Kompaka na ozo. Maar wat tralisi mij hoop dat mij sa apmoro mooi nieuws zo zal kan verblij unu. Moren ja meneer Norman, fijne middag.
1: Grantangi, die bijdrage, die analyses. Grantangi, dat is Henk. Luisteraars, we hebben ze. De bellers die snel kunnen ingaan op wat ze hebben gehoord. Dat is ook mooi. Wij sluiten af. Ik vond het leuk om bij u te zijn. En u bent ook bezig gehouden door mij. En u heeft mij ook bezig gehouden. Dus fantastisch. Mooie wereld. Wisselwerking. Leuk brasta, utambu. Boris Revi. En inderdaad, wil die in Angola tapo peabi. Ja, hoe moeilijk het ook is. Passie aan. Aan de omstandigheden. Makkelijk gezegd dan gedaan. Te wat tralies bakken.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken, grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophoopplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophoopplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt. Er valt soms wat regen. En dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de weg. Veel files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A2 heb je een kwartier oponthoud van Amsterdam naar Utrecht bij Breukelen door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A9 is ook een ongeluk gebeurd van Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. Dat kost je 10 minuten extra. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is het druk tussen knooppunt Velzen en Akersloot. De vertraging is een kwartier. Verder sta je op de A4 van Amsterdam naar Den Haag ook een kwartier in de file tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Roelevarensveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken, grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is zoals gebruikelijk op donderdag een drukke spits. Veel files leveren zo'n 10 minuten vertraging op. Zoals de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baarn en Hilversum Noord. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Akersloot. Op de A10 is het druk tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart. Daar heb je ook 10 minuten tijdverlies. Je hebt een kwartiervertraging op de N201 van Hoofddorp naar Uithoren. Tussen de aansluiting met de N231 en de aansluiting met de N196. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
1: Burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
0: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
2: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
0: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.

0: blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo goed?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk. En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
4: Red Light Jazz Radio.
5: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
6: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
8: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuijpstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuijpstraat 43 om je goedkoopste reis te boeken. Of je kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de beste.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: een plaatje.
1: Nee, hoor je gaat het zelf.
2: Is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart tussen 7 en 8. Imagine IC is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam. Gevestigd in de Amsterdamse Poort op het Damerplein 303.

0: 020-471-4292.
1: Goedenavond, luisteraars. Het is vandaag 1 juni. En voor de mensen die het weten, voor onze trouwe luisteraars, zij die mij kennen en mijn stem herkennen, het is weer de eerste maandag van de maand. En dat betekent dat we weer zijn voor het programma Ander Perspectief. Het erfgoedprogramma van Imenia AC. Erfgoedinstelling in Amsterdam. Erfgoed in Amsterdam Zuidoost. We delen het huis met de Oba Belmer. Er zijn er 4 Oba's in Amsterdam Zuidoost. En we hebben weer een paar interessante radiogasten voor u. En ik heb weer vanavond Jessica. Jessica, goedenavond.
2: Goedenavond, Jules.
1: Hoe gaat het met jou?
2: Luisteraars. Ja, het gaat goed.
1: Goed.
2: Ja, het gaat goed. Het is een mooie dag vandaag. Het begin van de maand.
1: Ja.
2: En van deze maand, een speciale maand natuurlijk, de maand juni.
1: Ja.
2: Het begin van de Kitty Kottie maand.
1: Dat is een zeer bijzondere maand. En we hebben twee speciale, bijzondere radiogasten ook uitgenodigd. Verder zijn er 3. 2 zijn in de studio en de derde die schuift straks over een half uurtje aan. Telefonisch aan.
2: Ja.
1: En we praten over Kitty Kottie. Maar luisteraars, voor degenen die ons nog niet kennen, en wie zijn we? Ik pak weer terug naar het begin. Ik ben je IC, erfgoedinstelling. En wij delen het huis van de Oba Belmer. En op dit moment kunt u zien die vitrine van Zuidoost met prachtige verhalen over Amsterdam Zuidoost, opgebouwd uit objecten en buurtarchiefladers. Dus als je komt, dan kunt u dat heel rustig bekijken. En omdat wij in de Kitty Kottie Maand zijn, hebben we de tentoonstelling Herdenken in Heden, de rondreizende versie van deze terug. En is te zien tot eind september dagelijks te zien bij Imagine/Oba. Dus als je komt naar de bibliotheek, dan kunt u de tentoonstelling op je gemak bekijken. Dus dat worden dus de 2 over onze semi-vaste tentoonstelling en de tentoonstelling Herdenken en Heden. En volgens mij hebben wij eraan gewerkt. 3 personen tenminste.
2: Oh ja, dat was
1: een hele mooie tentoonstelling.
2: Heel indrukwekkend.
1: Ja,
2: heel veel verhalen vastgelegd.
1: Ja, zeker, zeker. Jessica, wil je onze radiogasten van vanavond om de luisteraars introduceren?
2: Introduceren, ja. Onze eerste gast is Monique Sanchez. En Monique is in ieder geval voor mij heel erg bekend en belangrijk, omdat wij samen zitten in het comité 30 juni 1 juli... waar we straks wat uitgebreider over gaan praten. Maar Monique is veel meer dan dat. Zou je dat zelf even aan de luisteraars willen vertellen, wat je allemaal doet? Want het is een hele...
3: Het is wel veel.
2: Niet nou, alles, een beetje.
3: Een beetje, ja.
2: Ja.
3: Goedenavond, lieve luisteraars. Ik hou ervan om liefde te zeggen, want liefde is heel belangrijk. En ik hou van jullie. Het is een beetje overdreven, maar ik ben wel van de liefde. Mijn naam is nogmaals Monique Sanchez. Ja, wat doe ik allemaal? Zoals Jessica aangaf, ik zit als secretaris in het 30 juni, 1 juli comité Amsterdam. Er zijn tegenwoordig heel wat comité's, maar wij zijn van Amsterdam. En heel trots zijn wij de eerste comité in heel Nederland. Dus dat vind ik heel belangrijk om te zeggen. Maar ik ben geboren in Amsterdam in 1970. Ik woon al geruim 30 jaar in Amsterdam Zuidoost. Maar waar ik mij vooral bezighoud is toch wel, zoals ik het noem, inheems actief, zeg ik dan. En dan zeggen mensen, ja, wat is dan inheems actief? Nou ja, goed, ik ben inheems opgevoed, al lijk ik qua uiterlijk niet direct op een inheemse. Sommige mensen kunnen het wel herkennen, maar het... Ja, apart is dus dat ik ineens ben opgevoed en zo voel ik me ook. Dus dat draag ik uit. Ik treed eigenlijk een beetje in de voetsporen van mijn oma. Want mijn oma was toendertijd ook voor 1970 naar Nederland gekomen. En probeerde de inheemse in Nederland te bundelen, bij elkaar te houden. En eigenlijk doe ik dat ook in de vorm van een platform op Facebook, Grand Cru Toe.
2: En hoe gaat het met de inheemse? Want ze zijn natuurlijk heel erg bezig natuurlijk met een inhaalslag, zou ik maar zeggen, te maken.
3: Ja, dat zeg je wel heel mooi, een inhaalslag. Een deel is daar zich heel erg bewust van. En timmeren hard aan de weg door in verschillende stichtingen... de zichtbaarheid te tonen, maar ook om de bewustwording te brengen. En ja, een van de punten is toch wel om, zoals ik dat altijd zeg, wij zitten nu in de Kitty Kotti maand, slavernijverleden, en er wordt heel veel gedaan en heel veel verteld, is heel belangrijk. Alleen ja, dat deel van die pagina 1 van de inheemse, dat wordt een beetje onder de mat geschoven. Ja, en zijn we toch bezig om dat in de zichtbaarheid te brengen.
2: Ja, daar kunnen we het straks wat uitgebreider over hebben. Maar we beginnen ook altijd in het programma met een muzieknummer van de gasten die we hebben uitgenodigd. Ja. En dat nummer is eigenlijk ook een soort van introductie, want je hebt daar iets mee, toch?
3: Ja, zeker.
2: Met het nummer.
3: Ja.
2: Dus zullen we even naar dat nummer gaan luisteren? Ja. Ik heb meegenomen. Dat nummer heet Monique. Het is van Sasha. Of het heet Sasha?
3: Nee, zij heet Sasha.
2: Oh, ze heet Sasha.
0: Ja.
2: En het nummer heet...
3: Siricho Yepoli.

0: Okay.
1: Ja, ja, heel vrolijk nummer is het, heel vrolijk.
2: Ja, het is wel vrolijk, maar
1: eigenlijk... Wat betekent dat? Wat zingt ze?
2: Ja, het is dus een jonge dame uit Frans-Guyana. En zij zingt op een reggae beat eigenlijk het lied van Tamushi Chorimaro. Eigenlijk zegt ze dat zij... Tamushi is natuurlijk God in het inheems. Onze God, zeg maar. En ze dankt Tamushi voor het nieuwe. Voor een nieuw begin. Misschien een verjaardag of een nieuw jaar. Of een nieuwe maand. Kitty Kotti wat is begonnen.
1: En waarom heb je het gekozen om het vandaag voor ons te draaien?
2: Ja, nou, inderdaad. Het is... nieuwe maand. Ik hoorde vandaag de sirene heel hard op mijn telefoon gaan. En ik denk, oh, wat is dat? Maar dat is dus het signaal van een nieuwe maand. Een nieuwe maand is begonnen. Maar ook onze Kitty Kotti maand is begonnen. We hebben zoveel pijn en zoveel ellende vanuit het verleden gekend. Of althans, dat hebben onze voorouders. Maar ja, of je het wil of niet, het zit in je DNA. Je draagt het mee. En zijn we blij en dankbaar dat we nu weer alles naar buiten mogen brengen. We mogen het van de daken schreeuwen. En waar ik ook wel blij om ben, is dat men het steeds meer accepteert. Maar dit lied geeft mij een hele fijn gevoel. Lekker vrolijk. En wat ook heel mooi is, is natuurlijk die geschiedenis. Hè? Dus het was één land, Guyana. Wat later is verdeeld in Brits Guyana, Frans Guyana en Suriname. Maar eigenlijk is er nog steeds een hele goede connectie tussen de Franse kant en de Surinaamse kant. Het is eigenlijk met een koreaaltje misschien 5 of 10 minuten oversteken naar de overkant. En dat doen ze vrij vaak, de inheemse vooral. En de Marons ook, maar ook de inheemse. Dus ik pleit en ik zie dat er best wel een goede... Ja, connectie is tussen in ieder geval die twee landen. Brits is wat iets verder, hè? Dus Guyana nu tegenwoordig, maar Frans-Guyana wel. Dus zij komt uit Frans-Guyana, ze is jong. En ze kwam met dit lied en het is eigenlijk booming geworden. Dus iedereen kent het wel, althans de inheemse sowieso.
1: Nou, leuk dat je het met ons hebt gedeeld. Onze volgende gast is Roshni Poulsen. Ook niet onbekend natuurlijk bij de luisteraars. Roshni, zou je jezelf even willen introduceren?
3: Oh, dat vind ik altijd heel erg lastig en vervelend.
1: Is het ook.
3: Ja, jij kent dat?
1: Ik ken dat.
3: Ik vind dat heel vervelend, want ik ben het best in het vertellen hoe bijzonder andere mensen zijn en wat ze doen. Ik denk dat veel luisteraars van Radio Mart mijn stem herkennen. Ik heb jarenlang natuurlijk... 26 jaar geleden alweer, toen ik in Nederland kwam wonen, heb ik radio gemaakt bij de lokale radio, Radio Fayalobi, van Roy Ristin, Meilen. Kort daarna ging ik werken bij AT5 tijdens mijn studie. En daar kennen nog veel mensen mij van. Ik kwam vorige week iemand tegen die zei, je was toch op AT5? Nou ja, dat bedenk je niet, want ik ben al lang niet meer op tv. Dan hebben mensen mij natuurlijk ook, die maken mij ook mee, in ieder geval onze luisteraars, als de organisator van de Zuid-East-parade sinds 2022. En Zuidoost beseft, het festival en de optocht die er in 2023 is ontstaan. En waar de luisteraars mij denk ik van kennen. En voor de rest ben ik in 1979 geboren in Paramaribo. En 26 jaar geleden kwam ik naar Nederland om hier te wonen. En primair kwam ik om te studeren en uiteindelijk ga je nooit meer terug. En Nederland en Amsterdam zijn echt wel mijn thuis.
1: En Amsterdam Zuidoost, heeft dat dus nog een speciaal plekje?
3: Zeker, ja. Want toen ik hier kwam wonen, woonde ik eigenlijk op in Alt-Zuid, rondom het Surinameplein. Daar kwam ik eigenlijk eerst terecht. En ik weet nog dat ik de eerste keer toen ik met de tram van de UvA kwam, toen zag ik een Surinaamse vlag op het Surinameplein waar tram 17 stopte. En ik moest aan het stukje de Haarlemmermeerstraat naar binnen lopen. En toen dacht ik, wauw, Suriname vlag in een wijk met alleen maar witte mensen. Mm-hmm. Nou, dat waren de activiteiten van 30 juni 1 juli toen. En ik ben eigenlijk, ik denk, 3 of 4 jaar daarna ben ik verhuisd naar Zuidoost. En mijn eerste kennismaking met Zuidoost was dat ik terechtkwam in de parkeergarage van Kouwenoord. Toen ik daar binnenkwam, toen dacht ik, als mijn familie in Suriname weet op welke plek ik nu ben beland, gaan ze echt niet meer slapen. Want het was gewoon de tijd, je kent die parkeergarages met een soort van illegale winkeltjes. Heel veel mensen die natuurlijk drugs gebruikten. En daar moest ik doorheen lopen, want daar zat onder andere het kantoor van de radio, van Kwaku, van Vincent Kout. Mm. En toen dacht ik, Mika, als mijn moeder dit ziet, gaat ze nooit meer slapen. Mm. Nou, dat was mijn eerste kennismaking met Zuidoost en niet lang daarna kwam ik erop.
0: Ja, mooi.
1: Je hebt voor ons ook een nummer meegebracht.
3: Ja.
1: Waar gaat het over en hoe heet het?
3: Het nummer is eigenlijk de teamsong van Zuidoost Beseft. Het project wat we op 1 juli doen.
1: Ja.
3: We hebben een eigen nummer daarvoor dit jaar.
1: Oh,
3: we proberen elk jaar iets nieuws te doen.
1: Ja.
3: En we merken, want bijvoorbeeld de mensen die bij ons deelnemen, die moeten altijd motiveren waarom ze deelnemen. Zodat we ook een beeld hebben. En dat is vervat in een nummer van 1 minuut.
0: Ja. Ik heb het genoemd Ga Je Mee? Is dat het
3: ja,
0: thema?
3: Ja, precies.
0: Dus het thema is Ga Je
1: heet
0: Mee.
1: Het ook Ga Je Mee?
3: Het nummer heet Ga Je Mee.
0: Okay, sorry,
3: het is nieuw, het is voor het eerst nu op de radio.
0: Oh, oké. Okay.
3: En het
0: dus
3: zit
0: het
3: ook
0: primeur.
3: In onze video's.
0: Oké, okay. Ga Je Mee. We gaan collega's naar luisteren. Dit is een minuut en 20.

0: het boos beseft. Nou, het swingt. Het swingt behoorlijk.
1: Ja.
0: En er zit ook beeld bij. Dus mensen kunnen ook de vrolijkheid van Zuidoost beseft zien als ze dit horen.
1: Zeker, maar ook de diversiteit in leeftijden, etniciteiten. Er doen veel schoolkinderen mee al een paar jaar. Verschillende etniciteiten doen er mee. En dat is precies de doelstelling van Zuidoost beseft. Monique heeft dus nou zelf een keer.
2: Ja, oké.
0: Ik heb nog niet.
2: Twee keer, ja.
0: Hoe is het eigenlijk ontstaan, dat Zuidoost beseft?
1: Eigenlijk toen de excuses kwamen van het slavernijverleden in december 2022, denk ik dat het voor veel mensen een bijzonder punt markeerde. Doordat ik zelf heel lang bij de media heb gewerkt, maar ook heel vaak ben omgegaan met mensen die zich inzetten voor het slavernijverleden, weet ik dat wat mij betreft de bakermat van die excuses, het feit dat ze uiteindelijk zijn gekomen, is wat mij betreft voornamelijk het resultaat van inzet van heel veel mensen uit Zuidoost.
2: Ja, absoluut. Zuidoost.
1: Die voor mij, in ieder geval, ik weet het alleen van de afgelopen 26 jaar, omdat ik 26 jaar in Nederland woon, maar waarschijnlijk al veel langer. Maar die op allerlei mogelijke manieren aandacht hebben gevraagd om dit dossier steeds op de agenda te houden. Of het nou was een protest bij het beeld van Anton de Kom. Of het nou was erkenning voor 30 juni. Of het nou dus van hele kleine jonge mensen tot aan hele oude mensen die inmiddels ook niet meer leven. Dat was mijn gedachte erbij. En uiteindelijk was ik bij een bijeenkomst van Ninsee. En wat mij verbaasde, maar ook tegelijkertijd bevestigde, is dat Ninsee dat ook zo zei. Van dit is wel het resultaat van heel veel inspanningen in Zuidoost. Trouwens, ik hoef jou niet te vertellen, Jessica. Jij bent er ook heel lang mee bezig. En dus ik dacht, en toen was dus december 2022 toen die excuses kwamen. En toen dacht ik, ja, maar er zijn zoveel mensen die dus hiervoor zich hebben ingezet. Overigens ook niet alleen nazaten van de slavernij, hè? Dus primair wel. Maar ik weet bijvoorbeeld mensen als Henk Lalji, Carla van Dijk. Die hebben altijd in vriendschap meegedaan met mensen als Roy Ristie, Peris Longlooi, Winston Kalt. Jessica kent vast nog een paar namen.
0: Kaikoussi, Roy
1: Groenberg. Ja, zeker. Roy Groenberg, hoe lang... Ik bedoel, ik weet niet anders dan sinds ik bij de media werkte, ken ik die man, ken ik Roy en zijn inspanningen. Dus toen dacht ik, 2023 was dus dan het herdenkingsjaar slavernijverleden. En de optocht heb ik toen bedacht, eigenlijk als een soort van podium voor iedereen die deze mensen wil eren, die dus... Maar ook de verzetshelden, hè? Even los van onze Amsterdamse geschiedenis, maar de verzetshelden van toen. En dan wilde ik een optocht die voornamelijk een gedenkwaardig moment is met cultuur. Dus geen prijsband, geen saltiesparade, maar echt herdenken van verzetshelden, mensen die inspanning hebben geleverd. En zo ben ik Zuidoost beseft eigenlijk als eenmalige activiteit gestart in 2023. Voor mij was het moment dat er in 2023 tijdens het herdenkingsjaar een hele mooie tocht was. En eigenlijk bleken daar heel veel culturen aan deel te nemen, die ook niet per se, waarvan je niet zou zeggen van goh, dit is direct, dit zijn geen nazaten van de slavernij, maar die het heel belangrijk vonden. En dat was de eerste tocht in 2023.
2: Dat was heel druk.
1: Ja.
0: En je zegt van we staan ook stil bij mensen die het slavernijverleden gezicht hebben gegeven, hè, waar we het voor doen. Noem eens wat namen.
1: Nou, in ieder geval, de Anton de Kom is er natuurlijk een van. En als we kijken naar de recentere geschiedenis die ik ken een heleboel mensen die hun carrière zijn misgelopen. Omdat ze zich zo specifiek uitspraken tegen het Zwarte Piet of het slavernijverleden. Maar bijvoorbeeld iemand als Abaiza. Ik herinner me nog zijn protest bij het Anton de Komplein. En iedereen vond, of tenminste niet iedereen, er waren genoeg mensen die dachten, zeker bij de media toen of de mainstream media, van ja, maar dit is toch een, waar slaat dit op? Het gaat nergens over. Maar pijn is, wordt zichtbaar op verschillende manieren. En ik weet hoe moeilijk zijn traject is geweest in zijn dagelijks leven. Maar ook mensen als Peris Longlooi bijvoorbeeld, Winston Kalt, Roy Groenberg, wat we al zeiden, Roy Ristie wijlen, een heleboel mensen, ik vergeet er nu vast een heleboel, Helga Fredison heeft ook heel veel gedaan. Dus mensen die eigenlijk los van hun, voor hun was het geen betaalde baan.
2: Nee.
1: Het was totaal geen sterker nog, ze zijn vaak ook heel veel kansen om een betaalde baan te krijgen kwijtgeraakt. Maar ook de jongens die zich hebben ingezet voor Zwarte Piet.
2: Ja.
1: Jongens die in de bak zijn beland of op hardhandige wijze. Nou, dat zijn allemaal
3: en
1: mensen.
3: Ja.
1: En dames. En dat is wat mij betreft, dat zijn mensen die vanuit Zuidoost en het bijzondere gevoel wat we in Zuidoost hebben, dat zich daarvoor hebben ingezet. En dat dus.
0: Ja, en dus ook de verzetstrijders uit het slavernijverleden, die horen er ook bij.
1: Ja.
0: En wat beseft Zuidoost dan? Want je wil een statement maken, toch?
1: Precies.
0: Met deze tocht weer een statement maken.
1: En eigenlijk is het, zo is het precies, daarom is het ontstaan van, joh, volgens mij beseffen we in Zuidoost niet dat we in Zuidoost wel de basis hebben gelegd dat er na jaren officiële excuses zijn gekomen voor het slavernijverleden. Dat was een grote stap. Van de regering, van de koning. En in Zuidoost zijn we vaak, laat me het zo zeggen, we zien vaak niet in wat onze mooie punten zijn. Hè? We zien vaak de problemen. En het is soms goed om te beseffen dat je ook iets toevoegt aan het maatschappelijk debat. Mm-hmm. Los van de onderlinge problemen. Mm-hmm. Hè? Los van het feit dat veel culturen onderling ruzie met elkaar hebben. Of dat buurten ruzie. Weet je, dat bestaat ook. Maar ik denk ook dat we moeten beseffen dat Zuidoost, wat mij betreft, bakermat is geweest van de excuses.
0: En het is ook een verbindingsmoment. Dus het
1: precies.
0: Gaat niet alleen maar om de Afro-Surinamers of de Afro-Caribische mens. Maar het gaat echt om iedereen in Zuidoost die vindt dat,
1: dit
0: onrecht.
1: Precies.
0: Heeft
1: en wat we heel
0: en
1: mooi hebben gezien bij de afgelopen edities is dat, weet je, het Zuidoostgevoel van al die nationaliteiten, die kwam echt wel samen in die optocht, waarbij we, de solidariteit was het thema toen, waarbij we dus echt Dominicanen, Brazilianen, Hindoestaanse vrouwen,
2: Marokkanen.
1: Marokkanen, die natuurlijk de nazaten van de slavernij, maar ook hele grote Ghanese groepen die normaal, weet je, dus dat was, en de manier waarop ze ook vertelde in video's waarom ze meedoen en waarom ze dit initiatief steunde. Ja, dat was denk ik wel tekenend voor wat we bedoelden. En ik wilde aan de ene kant besef dat wij als Zuidoost wel de inspanningen hebben gepleegd in de afgelopen jaren. En in de tweede instantie wilde ik voornamelijk die verbinding op basis van verschillende etniciteiten. Want ook al ben je geen nazaat van de slavernij, je moet wel weten wat er is gebeurd.
3: Ja.
1: Met name omdat de doorwerking daarvan tot op heden speelt. Op verschillende gebieden. Want je kind zit op school. Een nichtje, neefje, zoon, dochter of weet ik veel wat. Soms stopt zijn carrièrekans of haar carrièrekans vanwege haar achternaam.
3: Mm-hmm.
1: Niet omdat hij of zij niet geschoold is, maar weet je dat. En dat is mijn motivatie geweest om dit te starten. En nooit bedoeld als jaarlijkse activiteit. Maar dat werd het uiteindelijk wel.
0: Omdat die behoefte er is. Want je hebt ook meegedaan, toch? Aan Zuidoost beseft.
2: Ja.
0: Ja. Wat maakt het voor jou zo interessant?
2: Nou, eigenlijk precies wat Roshni zegt. En vooral ook dat Zuidoost. En dat Zuidoostgevoel. Hier zitten toch wel echt heel veel grassroots van het besef van het verleden. En die saamhorigheid. En ik vond het ook heel belangrijk dat er zo'n besefloop, zeg maar, was in Zuidoost. En ik zag inderdaad dat er veel animo was, want het was echt geweldig druk. Mevrouw Moorman was toen.
1: Klopt.
0: Toen wethouder van Amsterdam. Ja. Dus jij vindt. Ja,
3: en gaan ze nu naar de derde editie of is het de vierde editie?
1: Voor de optocht is dit de derde. Even kijken, 2023, 2024. Vierde editie. Alleen.
3: Vierde editie, ja. Oké.
1: Ja.
3: Okay.
0: Dus het is eigenlijk ook de bedoeling dat je het breder trekt. Dus dat het niet alleen een zaak is van Afro-Surinaams-Caribisch.
1: Klopt.
0: Dat is, en is dat een goede ontwikkeling?
2: Vind ik wel.
0: Ja?
2: Omdat niet alleen Suriname en het Caribische deel heeft met het slavernijverleden te maken gehad. Maar als ik bijvoorbeeld ook luister naar het verhaal van de Hindustanen die toen op een bepaalde manier naar Suriname zijn gehaald. Hebben zij ook heel veel leed gekend. En pijn kan je eigenlijk niet meten. Dus vind ik het belangrijk dat iedereen zich kan uiten op zo'n manier. En ik denk dat heeft gemaakt dat ook zij steeds meer hun stem durven te laten horen. En dat is heel belangrijk.
0: Maar ook belangrijk dat ze zich verbinden aan het verhaal van de Afro-Caribische en Surinaamse mensen.
2: Ja,
0: dat
2: zie je ook. Ja.
1: Ja. En daar kan ik nog ook iets over zeggen. Want bijvoorbeeld het jaar daarvoor hadden we een school die meeliep. En die school die had, het was een HAVO uit Zuid. Kak Amsterdam Zuid, hè. En daar liepen verschillende 40 VO's scholieren mee. En een van ze vertelde in de video's, hij is half Nederlands en half Braziliaans. Hier geboren, getogen natuurlijk. En vertelde dat hij uiteindelijk niet veel meer begreep waar zijn Surinaamse schoolgenootjes tegen aanlopen.
2: Oh ja.
1: Ik kreeg er nu nog steeds kippenvel van. Dat was voor hem wat hij uit de optocht had geleerd. En hij had ook geleerd waar zijn donkere Braziliaanse roots vandaan kwamen. Begreep ook capoeira beter. En vorig jaar hadden we een Amsterdams gezin met Chinese roots. En die vertelde dat ze natuurlijk weten wat de slavernij inhoudt. Want het feit dat Chinezen en Surinamers zijn terechtgekomen is daar ook een gevolg van. En wat zij heel bijzonder vonden is dat ze deze dag zagen als één het gevoel van alles in Suriname. En tegelijkertijd ook een beetje erkenning voor hun dat zij op die dag, want die 1 juli was het gevolg van natuurlijk contractarbeid. Mm-hmm. Dat zij op die dag ook konden beseffen van hé, onze voorouders zijn als gevolg van deze vreselijke geschiedenis in Suriname terechtgekomen.
3: Ja.
1: En het is heel bijzonder, want bijvoorbeeld de aanmeldingen, mensen moeten zich online van tevoren aanmelden.
3: Twee met vragen, ja, vertel maar erover.
1: Ze moeten af, dus het proces van de optocht is dat je van tevoren moet aanmelden op de website www.zuidoostbeseft.nl. En waarom doen we dat? Omdat we bijvoorbeeld ook zorgen voor consumptietasjes voor onze deelnemers. Dus ja, we kunnen niet, we moeten dingen van tevoren voorbereiden.
3: Ja.
1: Daarnaast ben ik hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de optocht en de veiligheid. Dus ik moet ook weten hoeveel mensen meelopen.
3: Mm-hmm.
1: En wat we doen als mensen zich aanmelden, dan vullen ze een formulier online in. En dan vertellen ze wat hun motivatie is om mee te lopen.
3: Aha.
1: En dat is verschrikkelijk mooi om elke keer verschillende soorten motivaties te lezen. Maar ook bijvoorbeeld docenten die dan meelopen met hun klas, om die vertellen wat voor impact het heeft. Dus dat is, het is verschrikkelijk veel hoofdpijn om te organiseren. Maar als je dit uiteindelijk doet, dan dat geeft veel voldoening.
3: Ja, dat wanneer kun je aanhouden?
1: Eigenlijk was het tot 30 mei, maar we kennen onze mensen. Hè? We zijn al weken bezig met promotie, et cetera, et cetera. Maar onze mensen zijn altijd wat later. Mm-hmm. Dus ze kunnen zich ieder moment zo snel mogelijk online aanmelden.
3: Okay.
1: Om mee te lopen. En je mag dus meelopen met je groep. Maar je kan ook zeggen, ik wil als gezin meelopen. Mm-hmm. Of bijvoorbeeld als Monique, ik heb een groep, ik wil meelopen. Dat kan. Mm-hmm. Maar ook als je zegt, ik wil vanuit mijn buurt, wil ik een paar mensen bij elkaar. En de etniciteit maakt niet uit. Het gaat erom dat je beseft dat we dit doen omdat we voornamelijk de bewustwording over het slavernijverleden willen vergroten.
3: Ja.
0: Rosnie, ik had nog een vraag, want vorig jaar was het op de Dam.
4: Ik wil eventjes inbreken, want als het goed is, hangt Anita Plauwe nu aan de lijn.
1: Oh. Anita Plauwe was vorig jaar onze presentator.
0: Dag Anita. Welkom, welkom. Ja. Nou, aan tafel zitten, nou, de stem heb je natuurlijk al herkend. Rosnie Poulsien, een van de studiogasten. En Monique Sanchez, ik weet niet of jullie elkaar kennen. Maar Monique is ook bekend met Zuidoost Beseft. Ook bekend met het comité 30 juni, 1 juli op het Surinameplein. En ja, wat doet Monique nog meer? Heel actieve inheemse vrouw die opkomt voor de rechten van inheemse. En Monique zit nu vandaag ook aan tafel. Maar vertel, hoe gaat het met je?
5: Het gaat goed.
0: Ja, kan je heel kort aan de luisteraars vertellen wie jij bent?
5: Nou,
0: en wat je doet? In kort, hè?
5: Nou, ik ben Anita Plauwen en ik organiseer evenementen in Amsterdam. Ik heb jarenlang de radio gedaan, maar ik ben vorig jaar gestopt.
0: Ik hoor het niet.
5: Op 27 december. En en ik heb vandaag, ik presenteer ook.
0: Ik hoor een heleboel bijgeluiden, wat is dat?
5: Ik ook. Ik ook.
0: Is het niet bij jou?
5: Nee. Dat verbergen. Ik denk dat je wel die kinderen hoort op het schoolplein, maar ik kan ze niet zeggen.
0: Nee, maar oké, sorry dat ik je heb onderbroken. Nog eventjes door om je te introduceren bij de luisteraars.
5: Ja, de luisteraars kennen me wel van Radio Dobbel. Ik hoor een fluittoon.
0: Ja, Sjoel is assistent techniek op het moment.
3: Slecht geluid.
0: En die draait dan knopjes waardoor het een beetje gaat piepen. Maar de luisteraars die kennen jou omdat je natuurlijk ook regelmatig op radio zit.
5: Ja, de radio zit. Ja. Ook. En vandaag is de opening van de Kitty Kottie Maand.
0: Ja, het is de opening van de Kitty Kottie Maand. Daar hebben we het nog even over gehad. En het is dan een, onder andere bij het Stadsarchief. En dan een mimre wakker naar de ambtswoning van de burgemeester. Waar een heel mooi programma is. En dat programma heb jij vandaag gepresenteerd.
5: Ik heb het programma vandaag gepresenteerd. Ja. Het was een hele mooie bijeenkomst. Ook, het was vandaag best wel scherp, vond ik. Ik heb het in, volgens mij de laatste twee keer, was het een, op een hele, waren er hele andere speeches. Maar die speeches van vandaag waren best wel
0: pittig.
5: Ja.
0: Komt om dat?
5: Ja. Ik denk dat mensen gefrustreerd zijn. Van de comma is geweest eigenlijk. En nu?
0: Ze zijn boos, zeg je, omdat ze meer verwacht hadden van wat er achter de comma zou komen.
5: Ja, en natuurlijk omdat
0: en dat er weinig komt en dat Nederland ze heeft onthouden van stemming. Dat is natuurlijk ook een aspect, hè, wat meespeelt.
5: Ja. Dus hoe serieus neem jij mij nou?
0: Ja. Wat heb je, wat is je het meest opgevallen in die speeches?
5: Dat mensen best wel boos zijn eigenlijk. En zich ook afvragen van wat is dit? Weet je? Je zegt het een, maar je doet het ander. Dus ja, je voelde het gewoon. En die speech van Glenn.
0: Glenn Gottfried?
5: Ja, Glenn Gottfried. Ja, dat was echt wel... Femke Halsema was niet blij.
0: Nee, en dat is de vraag die ik wilde zeggen. De burgemeester zat het op. Wat was haar boodschap dan?
5: Ze vertelde over een slavin, een tot slaaf gemaakte, die in het museum hangt. En ze had het, ik kan het niet meer citeren hoor, precies de woorden van mijn kind, maar... de strekking daarvan was, ik hoef niet meer te werken. Ik hoef niet meer je kopjes te wassen en je schotels. Dat hoef ik niet meer. Je bent niet meer mijn eigenaar.
0: Mm-hmm.
5: Maar dus dat. En ja, ze was niet blij met die speech van Glenn.
0: Wat zat er dwars dan?
5: Nou, Glenn heeft iets gezegd, ook Glenn zegt van dat Alexander van heeft gezegd dat de mensen nog de ketenen horen rinkelen. En hij heeft dat, hij heeft gezegd van hoezo dat mensen nooit zouden zeggen je hoort het gas niet. Je hoort me ook zo twijfelen, toch?
0: Mm-hmm.
5: Dat ik vond het... Het was zo scherp. Oeh!
0: Omdat hij een vergelijking maakte met het... wat de Joden is overkomen.
5: Precies.
0: Ja, dat was pijnlijk.
5: Ja, maar hij heeft het gewoon gezegd.
0: Oké.
5: Weet je? Dus zij was niet blij.
0: Nou, misschien kunnen we het nog even terugluisteren ergens. We hebben het helaas op dit moment niet.
5: Nee.
0: Maar het is misschien voor de luisteraars interessant om Radio Mart te volgen. Want ik denk dat Radio Mart ongetwijfeld die speech van Glenn weer zal laten horen.
5: Ja, weet je, waar de mensen, het publiek, sommige mensen stonden achter Glenn, andere mensen hadden toch wel voor de echt wel dat je leed niet goed vergelijken.
0: Nee, dat vind ik ook hoor. Ja. Maar goed.
5: Twee gedachten zijn die daar hinken. Dus ik vind het gesprek waard.
0: Ja, ik snap natuurlijk wel waarom mensen gauw in die vergelijking gaan. Weet je, als je jouw leed niet echt goed kijken kan. En je ziet dat het andere leed omarmd wordt.
4: dan ga je natuurlijk heel gauw zeggen van ja, waarom wij niet? Weet je, is het wat wij hebben meegemaakt dan minder erg? Wat het natuurlijk niet is, maar het is denk ik heel erg menselijk om dan te gaan vergelijken. Maar we hebben het vandaag in de uitzending over de Kitty Kottie maand. En ja? Voor zover mijn informatie reikt, ben jij een van de mensen die dit bedacht hebben?
5: Ja, ja.
4: Hoe is dat gegaan?
5: Ik vond het gewoon een geweldig idee van mezelf. Ik denk van, hé, we moeten gewoon de hele maat claimen.
4: En wanneer is dat idee bij je opgepopt?
5: Ik was toen bij de 150ste herdenking. Wat eigenlijk, dat was ook een discussie. Nee, het was 1873, 1863. Dus, ja. En toen dacht ik, we moeten gewoon de hele maand claimen. We moeten gewoon de hele maand claimen, want er worden zoveel dingen georganiseerd. Het is handig als we een agenda hebben waarin al die activiteiten op een rijtje staan, zodat mensen een brede keuze hebben. Weet je, want ja, dat, als je deze structuur aanbiedt, dan help je ook mee om aan het grotere doel eigenlijk. Het is een klein ding, maar het zegt wel wat, weet je.
4: Wat is het grotere doel?
5: Wat het grotere doel is erkenning, toch? Daar zijn mensen toch naar op zoek. Erkenning, en dat die erkenning fysiek moet zijn. Fysiek. Uh-huh. Of fysieke erkenning.
4: Dus je zei toen Amsterdam deed bij de 150ste herdenking van de slavernij, heb je bedacht, we gaan een Kitty Kottie maand doen. Ben je blij hoe ze...
5: Ik zei het aan Kaikoussi. Ik zei het aan Kaikoussi. Ik was op mijn werk en ik moest Kaikoussi bellen en het idee popte op. Het was niet echt geweldig doordacht, maar ik voelde het meteen. Dat het gewoon goed was. Dat we gewoon die hele maand gewoon goed ordenen voor onszelf. En dat je lekker een keuze kan maken van... Je weet dat er de loop is. Weet je, het hoogste zeg is er. Op 30, op 1 juli altijd in de ochtend. Voor altijd, hè, Rosnie? Voor altijd.
4: Zo hoort je niet goed.
1: Wat zeg je nog een keer?
5: Zijn oostbesef.
1: Ja.
5: De loop.
1: Ja.
5: Het is er voor altijd, toch?
1: Wat mij betreft wel, Migudu, maar je wil niet weten welke uitdagingen ik nu al heb, dit jaar al. Het probleem is dat Zuidoost Besef nog niet is geborgd in beleid. Dus nu heeft de bestuurder van Yishta Miskin zich ongelooflijk hard gemaakt de afgelopen jaren. Ze heeft, van Yishta Miskin heeft het onmogelijke mogelijk gemaakt dat de bewoners van Zuidoost dit kregen. En we weten wat de politieke realiteit is. Dus het hangt er vanaf, als Fajista blijft, dan is er ook nog een verhaal van, is er geld, ook al blijft ze, want de gemeente moet dit jaar heel veel bezuinigen. Dat merken we nu met het festival. En als er geen geld is, ja, er zijn heel veel fondsen die zeggen, ja, maar wij financieren geen eendaagse activiteiten meer echt. Dus als je het mij vraagt, wil ik dat het bestaat? Ja. Maar uiteindelijk ligt het niet aan mij.
4: Ja, dat is ook zo. Zuidoost beseft, en Zuidoost beseft ook dat we in Amsterdam een plein hebben, het Surinameplein.
1: Precies.
4: En op dat Surinameplein zijn vanaf 1993 ook prachtige initiatieven, onder andere een herdenking en een Torinetti op de 29e.
6: Ja, terug.
4: Monique, jij kan er alles over vertellen, want je bent van het comité.
6: Ja, klopt inderdaad. Je zegt Torinetti.
4: Ja.
6: Nou, dat is ook teruggekomen. Hè? Vanaf nu doen we het voor de derde keer weer. En voorheen was het een hele mooie Torinetti met een brocolé
4: door, ja.
6: Naar 30 juni.
4: Met ontbijt en dan, ja.
6: Dus dat, En nu gaan we wel gewoon naar huis, naar Torinetti, op 29 juni.
3: Laat begint het? Het
6: begint om 6 uur 's avonds. Ja. En ik denk dat het om een uur of 9 afloopt.
4: Ja. Tot
6: 10
4: uur.
6: Okay. Maar ook vorig jaar was het heel mooi.
4: Ja, het is
6: heel
4: prachtig.
6: Plechtig.
4: Ja.
6: En mensen deden mee. En je voelt gewoon dat men het belangrijk vindt om dat gevoel van die Torinetti weer terug te hebben eigenlijk. Dus ja. Dat is heel bijzonder om mee te maken. En vooral ook dat mensen dus hun verhaal gaan vertellen. Hè? En met een lied. Dus ze vertellen het en dan ineens komt er een lied.
3: En moet je je van tevoren voor opgeven? Hoe gaat dat toe?
6: Nee, je hoeft je helemaal niet op te geven. We kondigen het aan. We hebben een Facebookpagina. 30 juni 1 juli comité Amsterdam. En daar wordt het bekendgemaakt. Maar het is al nu
4: het
6: te zien.
4: Het
6: staat wel op de pagina. Ja.
4: We sturen WhatsApp.
6: Maar iedereen is gewoon welkom.
3: Maar ik bijvoorbeeld, ik ben het op Facebook.
6: Dus nee, dat is wel...
4: Maar dan krijg je van mij een WhatsApp-bericht.
6: Ja, maar kijk, nu zijn we dan op Mart Radio. En gelukkig hebben we best wel veel luisteraars die best wel passen en horen in zo'n Torinetti. Okay. Dus ik hoop dat men het hoort. En dat
3: dus luisteraars, ben je met u allen uitgenodigd?
6: Uitgenodigd. Met lekker eten, een soepje krijgen.
3: 29 juni te gaan.
6: 29 juni.
3: Ja.
6: Maar tegelijk op 30 juni... Dat is dan Dag van Besef. Grand Prix serie is het mij zo geleerd. En als ik daar ben of als we daarmee bezig zijn... dan moet ik sowieso aan Roy Ristie denken. En die is daar. Ik voel hem dan gewoon nog daar. En ik zie hem gewoon trots naar ons kijken van bovenop. En ik weet niet waar dat allemaal gebeurt in het hiernamaals. Maar dat hij trots is en dat hij zegt van yes. Jullie
3: en
6: doen
3: hoe laat
6: het
3: begint op de 30ste?
6: We hebben een inloop om 6 uur. En we starten echt klokslag. Want we moeten om 8 uur moeten we 2 minuten stilstaan. Dus dat programma, we hebben een strak programma. 6 uur inloop, 6:50 beginnen we met de opening. En dan hebben we veel speeches van verschillende, uit verschillende hoeken. Optredens. En
4: Pacinci Famiri.
6: Pacinci Famiri.
4: Onder andere, precies.
3: En hoe kom je bij Surinameplein? Hoe kom je naartoe? Met openbaar vervoer?
6: Met openbaar vervoer.
3: Een tram die daar voorbij gaat?
6: Ja, tram 1.
3: Voor de luisteraars die het niet weten.
6: Ja.
3: Het is
4: makkelijk te doen met het openbaar vervoer.
6: Met de trein stap je bij Lelylaan uit. En dan heb je tram 1, tram 17 volgens mij.
3: Ja.
6: Bus
3: 15. Bus 15,
6: dat is
3: waar.
6: Ja, dus dat komt daar allemaal.
3: Oké.
6: Het is het plein, het is best wel goed bereikbaar.
3: Oké, en je kunt niet naartoe lopen als je vanuit Leidseplein kunt vervolgen, volgens mij?
6: Vanuit Leidseplein is het goed te lopen. Ja, ik denk dat je zo'n 15 minuten dan rechtdoor.
3: Ja, Overtoom, hè?
6: Ja.
3: Overtoom.
6: En dan ben je er wel.
4: Ja, aan de telefoon nog steeds, als het goed is, Anita. Ben je er nog?
7: Ja, ik ben er.
4: Ja. Is het, wat is het belang van het herdenken zo'n maand? Zo echt, ook echt een hele maand stilstaan daarbij. Is het niet een beetje overdreven?
7: Ik vind het... Sorry, maar dat vind ik een beetje gek. Hoezo is het overdreven?
4: Nee, maar het is aan jou om te vertellen waarom het niet zo is.
7: Er vinden wel activiteiten plaats. De hele maand door. Ja, toch?
4: Ja.
7: En als je het enige is, claim die maand. En in deze maand. Kijk, je kan het hele jaar door activiteiten organiseren. In het kader van de afschaffing van de slavernij, dat kan je doen. Maar om de aandacht. Om de aandacht. Echt de aandacht te krijgen die je nodig hebt. Is het verstandig om het samen te doen. En samen doe je het door alle activiteiten, door de activiteiten in die maand te concentreren. Hoeft niet speciaal, want er gebeuren ook heel veel dingen buiten de Kittikotti maand. Maar je moet de aandacht gewoon goed vasthouden. Dat is wat we nu moeten doen, want je ziet wat er gebeurt. Er komen excuses. Er wordt een komma geplaatst. Maar het is niet. Het voelt niet alsof de excuses De excuses, er wordt aan die excuses geknaagd eigenlijk.
0: Dus je zegt, zo'n maand is juist heel erg belangrijk, omdat je echt maximaal met elkaar het over dit verleden kan hebben. En op alle mogelijke manieren.
7: Ja.
6: Maar Jessica, ook het bereik wordt groter zo, hè? Want je ziet dat men gewoon meer aansluit, of de bewustwording steeds groter wordt. En ik denk dat je met een maand meer bereikt dan op één dag. Mm-hmm. Dus ik vind het wel een goed initiatief. En wat, ja, er is zoveel te vertellen. Mm-hmm. En op één dag, nee. Dus mm-hmm. ja, wij doen het dan ook op 30 juni, 29 juni. Met name herdenking en 1 juli de viering. Maar zo'n maand, nee, ik sta daar wel achter. Want er is zoveel, nog zoveel meer.
1: En in de aanvulling
7: En ook... Kijk zo mooi, Adevo Grom Praxeri. Dat is het toch?
6: Ja.
7: Jessica?
6: Ja, ja.
7: Adevo Grom Praxeri. Kijk maar, iedereen weet dat het op 30 juni is. En de mensen die het niet weten, die horen, er hoort, ieder jaar horen er meer mensen over deze dag. Adevo Grom Praxeri. En dat doe je, omdat we zijn nu met elkaar bezig om over dat verleden te praten.
3: Ja. En was je niet aan de aanvulling?
1: Ja, in aanvulling op waarom deze maand belangrijk is. Want dat kun je inderdaad ook vragen. Ik weet nog, toen ik bij de media werkte, dat eigenlijk elke keer wel een keus moest worden gemaakt. Want je kunt niet elke dag als journalist naar een ander evenement. Of ik weet dat er ook discussies waren over bijvoorbeeld, de media begreep niet wat 30 juni was en wat 1 juli in het Oosterpark was. Nou, ik denk dat we anno 2026 met het initiatief en de mooie naam door Anita Plauwe bedacht, Kitty Kotti maand, laten zien dat aan de ene kant bewustzijn ons samenbrengt. Dat is echt, collectief bewustzijn brengt ons samen, en zeker in een stad als Amsterdam, waar we het niet onder stoelen of banken hoeven te steken, dat zelfs bij de gemeente er nog zoveel racisme en discriminatie is. Om het maar niet te hebben over andere aspecten in deze samenleving. Ongelijkheid in stadsdelen, in budgetten van stadsdelen, waardoor stadsdelen buiten de ring niet altijd de kansen krijgen om te groeien die bijvoorbeeld door andere stadsdelen wel vanzelfsprekend. Dus ik denk dat de bewustwording in de hele maand erg noodzakelijk is, omdat juist de doorwerking van het slavernijverleden op verschillende fronten nog zichtbaar is en zich niet beperkt tot nazaten van de slavernij, maar heel veel van onze buren en niet-buren.
0: Ja, ja, dat, ik kan niet anders zeggen dat ik het er ook mee eens ben. Want het comité, want ik zei net, is het niet een beetje overdreven, maar het comité heeft ondertussen ook 3 activiteiten.
6: Okay.
0: Wat we hebben dus op 29 hebben we dus die Torinetti.
3: Ja.
0: 30 hebben we dus die ceremonie van besef. En op 1 juli vinden we dat we die vlaggen op de Dam moeten hijsen.
3: De vlag op de Dam,
0: dat is bij het monument, dat zijn de 8 vlaggen. Dat is dus de Nederlandse vlag, de vlag van alle eilanden en van Suriname. Want we vinden dat
3: De vlag op de Dam,
0: dat zijn de 8 vlaggen. Dat is dus de Nederlandse vlag, de vlag van alle eilanden en van Suriname.

0: En hoe laat beginnen jullie precies?
1: De half stok is om 9 uur 's morgens. Mm. Het was eerst vroeger, maar mensen hadden moeite met vroeg opstaan. Want eigenlijk moet het bij zodra zonsopgang. Dus we hebben het naar 9 uur verplaatst. En dan hebben we om 4 uur op 1 juli. En dan zegt iedereen van ja, maar waarom zo laat? Dat komt omdat we willen aansluiten bij het herdenkingsmoment in het Oosterpark. Mm-hmm. Het herdenkingsmoment in het Oosterpark stopt om 3:30. En om 4 uur gaan bij ons de vlaggen ten top.
0: Okay.
1: En daar hebben we ook een heel mooi programma. Wat onder andere afgesloten gaat worden door de kinderen van het leerorkest. Die gaan een heel mooi concertje houden.
2: Okay.
0: De dam. Ja, Anita, we nog
1: Anita?
3: Nee, nog een keer die... dus 1 juli. Hoe laat is dat?
0: 9 uur. Ja.
1: Dus 1 juli om 9 uur worden de vlaggen 3:30 gehangen. 9 uur 's morgens. Mm-hmm. En om 4 uur 's middags gaan de vlaggen ten...
3: 1 juli. Hoe laat is dat?
0: 9
1: uur.
0: Ja.
1: Dus 1 juli om 9 uur worden de vlaggen 3:30 gehangen. 9 uur 's morgens. Mm-hmm. En om 4 uur 's middags gaan de vlaggen ten top, worden ze gehezen. Mm-hmm. Natuurlijk met het zingen van de volksliederen. Er zijn nog een paar praatjes, zal ik maar zeggen, van een aantal aanwezigen.
4: Ik geef je tijd aan iedereen de vraag mee te geven. Wat heeft dit jou gebracht? En hoe ga jij ervoor zorgen dat jij morgen verschil maakt in de doorwerking van het slavernijverleden?
1: Ja.
4: Want dat helpt ons.
1: Wat doe je zelf?
4: Precies. Hè? Want
2: Anita vraagt aan wie moet dat gesteld worden?
4: Aan iedereen die deelnemer is of bezoeker is of meedoet aan alle activiteiten van ons, van 30 juni comité, maar iedereen, hè. Ik weet dat in Westerpark er ook heel veel gebeurt. Heel veel stadsdelen doen heel veel nu ook.
2: Ja.
4: Volgens mij heeft Noord zelfs een eigen festival ook.
2: Ja.
4: Dat maakt ook dat de gemeentelijke financiën heel dun worden voor alle activiteiten. Maar dat is juist goed. En willen we voorkomen, want ik haak eigenlijk in op wat jij net zei. Het lijkt alsof we niet verder komen. Hè? Ik weet niet of je het, maar dus we hebben wel de verplichting om aan iedereen iets mee te geven aan het einde van onze activiteiten. Ga nadenken, ga helpen. Ik ben ook geen nazaat van de slavernij. Maar ik ben als 13-jarige begonnen met kitty-kotty-activiteiten op de Floraschool waar ik zat. Ik heb voldoende mensen gehad in mijn omgeving waarmee ik ben opgegroeid in Suriname. Waarom ik dit belangrijk vind. En ik denk dat bewustzijn het belangrijkste middel is om die samenleving te verbeteren.
2: Okay. Maar we bereiken het wel, hè? Want...
3: Maar praktisch, je weet, ik ben mevrouw praktisch. Dus je bedoelt dat we allemaal evaluatieformulieren moeten uitdelen?
4: Nee, we moeten aan het einde van onze activiteiten, moeten we alle, als we presentatoren hebben, die presentatoren moeten alle bezoekers een belangrijke vraag meegeven voordat ze naar huis gaan.
3: Moet ik meegeven, oké.
0: Ja. Ja. We hebben nog 1 minuut te gaan.
1: Oh. Ja. Blijf je hangen, Anita, of ga je weg? Want je kwam uit de vergadering, toch?
3: Ik moet die vergadering in. Ik vond het wel mooi.
1: Oké. Okay.
2: Hartstikke bedankt.
0: Dank je,
2: Anita.
0: Dag. We hebben nog een minuutje. Dus
2: ik wil nog heel kort wat zeggen voor jullie.
0: Minuutje.
2: Want ook buiten Amsterdam zijn meer steden of dorpen bezig met Kitty Kotti, hè? Alphen aan de Rijn, Alsmeer, Almere is sowieso...
4: Als Alphen aan de Rijn bezig is met Kitty Kotti, dan is er wel echt iets gebeurd.
2: Ja, dan is er echt iets gebeurd.
4: Want ik ken dat dorp.
2: Oh, oké.
4: Ik kom er al jaren, een nicht van me woont er. En als daar echt nu Kitty... Nou, dan moeten we wel vaststellen, Jessica, dat het werkt.
2: Het werkt. Ja.
4: Het werkt echt.
1: Dus we zijn opgeschoten.
4: We zijn opgeschoten.
1: Maar we moeten nog, hè?
4: Ja.
1: Dus we gaan door.
0: Ja. Ja. Ik heb nog een vraagje. Rosie, hoe laat begin je de maag?
4: Oké, om 9 uur moet je je aanmelden bij de station.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht, is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem

0: de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De Zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal-Chinees Thuisbezorgd, over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal-Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
1: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
0: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
2: Bienvenidos a México, people of the world. Welcome to Mexico.
0: Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Luister iedere woensdag.
5: Ja, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
6: Wat een introductie. Ja, Remo Sambo.
7: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
6: Ja, was leuk.
7: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
4: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
11: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
12: De woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
13: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
14: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
15: kunst en cultuur,
14: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: lieve luisteraars, welkom op deze, weliswaar sombere maandagmiddag. Het ziet er een beetje regenachtig uit. U gaat een beetje geroezemoes op de achtergrond horen, terwijl er een schoonmaker hier bezig is in de studio de zaak een beetje aan het opfrissen. Dat is goed, Norman van Gom is de naam. Ik kom van Rijgersbos. Eetje heeft voor me waargenomen, ik was in de mediahub. En daar bezig met Sjoerd Rijssel en nog een paar andere mensen, jongeren, maar ook ouderen. Ze wijzen hoe de situatie daar in elkaar steekt. Zo, we hebben een luxe probleem. Die studio is niet van ons, heb ik ook al een paar keer gezegd. Maar we mogen gebruik van maken. Maar bij Mart zitten we met een vergrijzingsprobleem. niet genoeg jongeren om daar actief bezig te zijn. Ook met tv, hè. Podcast is vreselijk in nu. Alle grote dagbladen en televisiestations hebben ook een podcastafdeling. Podcast is niets anders dan vooraf opnemen en later uitzenden. Studiogasten uitnodigen. Gesprekken, interviews. En ik voel dat ik de zaak moet gaan trekken. Eerst wijzen hoe het gaat. Podcast kan in beeld en geluid. Of alleen beeld. Nee, of alleen geluid. Zonder beeld. Dat kan. De Karen podcast, maar het is gewoon een gesprek vooraf opgenomen. Tegenwoordig zetten ze de camera's bovenop, webcams. En dan kan je het ook zien. Het wordt vooraf opgenomen en geëdit. Dat kan. Dan kan je fouten eruit knippen. Misschien is degene achteraf wijzer geworden en zegt van nou, die uitspraak die ik heb gedaan in die opname, God is dat poer gimme. Dan halen we het eruit, knippen we er vanaf, editen. En dat, die mogelijkheden zijn er ook in de Media Hub. Dus misschien moet ik voortaan niet meer live, maar gesprekken voeren op de op podcast en zien doen, laat doen. De TU Dwing, dat het trouwens je dacht, hey, dat is een euro, jongen. Dan moet je ook toe aan Dwing. Kan. Maar met podcast heb je niet de mogelijkheid om rechtstreeks in te bellen en te vertellen wat je ziet en weet. Wat is uw nieuws en zo. Nee, dat normaal. Maar die gesprekken zijn vooraf opgenomen. Mooie interview. Ook gesprekken op straat. Mensen uitnodigen van hoog tot laag. Allerlei mensen kun je uitnodigen. Dus dat meeting moet doen. Dat je nou Jeremy live morgen. Tapa radio, dit wat ik nu doe. Nee, is vooraf opgenomen. En af en toe, dan ben ik wel in de studio voor confronteren. Maar het is zonde dat die mogelijkheid er is. En er wordt geen gebruik van gemaakt. Omdat toen Gwenty, en dat is het, hè. Die Gwent was aan die Gwenty live met interactie. Daar is het moeilijk om over te stappen op het andere. Want daar is Maart bekend om geworden. Live. Bam. Maar live in de uitzending zorgt soms ook voor weer er is. Iemand schreeuwt wat en brengt jou in verlegenheid en je bent te laat. En de luisteraars die geen verstand van zaken hebben zeggen, ik ben pura maar in de uitzending. Maar dat nog kan. Als maar dat kenkbaar is live. Dat je kan gekoten. Bewerking die herhaling. Dat je pura pis dat. Maar live is net een voetbal. Wega. Het is maar zoals die in het stadion. Nou, die in de mogelijkheid voelen hoe repeat. Alleen dat de camera's of de beelden, grote borden, kan je kan draaien teruggaan. Maar als je in de wedstrijd zit, ja, bal, stadion. De man had even herhalen, voor wedstrijden gaan door. dus zo is het ook. Live, dat is het. Rechtstreeks heeft gevolgen. En gisteren heb ik geluisterd naar de heer Souvenir bij Glenn op bezoek, waar hij in zegt dat ja, smaak ik haar trouwens in een uitzending wanneer ze een lobby nooit wat was aan eraan of nooit hoe besteed aandacht eraan. Dat was misschien in het verleden, maar Glenn heeft keihard gezegd van nou, kon aan een harde bewijzen, want het kan. Het kan zijn dat was maar bar was aan wat lezen. Maar je nou kan plakken en doen hoe allemaal hij doet. Of het gebeurt regelmatig. Dus daar moeten we voor waken. En dingen zijn, lelijke dingen zijn gezegd in de uitzendingen van Maria live. Maar in een bewustwordingsproces zijn we alert. Of ons elkaar wantrouwen, verkeerde ding. Of doen ze niet. Dat we proberen soms te laat. Je bent niet scherp genoeg. Dat je kan reageert, laat die. Maar dan is het al gezegd. Maar tegenwoordig corrigeren wij op dingen die vroeger wel konden, maar nu niet meer. Voortschrijdend inzicht, hoe kunt je zo schrijven nu? Dus het was interessant, goeie van Glenn, probeer je, sorry, over Mart. Dat keren ook Mart is in ontwikkeling. Ook de UNO. Koshi Sansa Ubedu in het verleden fout en we herstel in dat proces dat we doen. En sommige mensen willen blijven, zo'n rancune, Oerutori, de lopharde Oerutori, Konafesi, Samsa in het verleden, zo voel Gia gevoel dat. Ja, maar Yusrefi, Betakwansan in het verleden, Oerusoro dus, en dat is soms lastig. Maar als dingen gebeurd zijn, dan moet je het accepteren dat in het verleden een fout Mickey of Sanipsa, luisteraars, Charo kon verlegenheid of programmamakers schreef je, doe bepaalde uitspraken die niet nodig waren. Maar nu zijn we uiterst voorzichtig. En waar nodig grijpen we in. En als het nodig is, schorsen we ook. Klari, we hadden lastige bellers. Die het leuk vonden om blijven beledigen. Op een gegeven moment weer takkeren. Hou ermee op of pas het aan. Zoek een fassie voor. Tjare, man, no tjaru kon verlegenheid. En sommigen hebben de eer aan zichzelf gehouden om niet meer te bellen naar Mart. Wat we jammer vinden, maar soms zeggen we van oké, dan is het goed zo. Want heeft nou overgewend, als je gewend bent om anderen te beledigen of een bijnaam te geven. Ook programmamakers, hè, gasten uit Suriname, zo lees je, hoe we alweer lopjes maar bijnaam in uitzending. Het wordt kinderachtig. Stoppen ermee. Zoeken naar iemand anders. Goed, dat is het. Maar bij live uitzendingen kan je soms, rechtstreeks uitzendingen dus, kan je altijd achter het net vissen. Daarom blijf ik het zeggen, de Hilversumse omroepen. Ze laten niet zomaar bellers toe in de uitzending. Gia kans hoe bel correctstreek, bam! Nee, je hebt een heel soort controle vooraf. Van meneer, wie bent u? Wat is uw naam, meneer? Welke streek belt u? Mag ik uw telefoonnummer? De check voor Siluku, dat in geval iets aan een coin verlegenheid, dat ik kan grijpen alsnog achteraf. En ze controleren vooraf. Kan dit toe drie schakelen voor zich naar uitzending. Voor zich contact was aan zomaar. Ze stellen vragen vooraf. Look hoe if you in Eurocoboom of je hoort in een onderwerp. Die nou weken af. Dan voor ze dit ook oké. Nou, we bellen u terug meneer of mevrouw. Dan kunt u reageren hoor. We bellen u zelf terug. Nooit de belly, omdat de ziek wat ik nee, dit is weer de. Die zie, hoe nog de kans. Soms laten ze je toe, of de ziek dat nee, dat past in haar onderwerp. Dan doen ze dat. Maar Mart moet meegaan met de techniek. AI. Moeten we in sommige gevallen ook gaan inzetten. Ja, we heren de Sani. Unamang Talabaka. moet meegaan met de tijd, luisteraars. Je hoeft niet helemaal mee te gaan, want dat is ook het authentieke van ons, hè, herkenbaar. Eigenlijk verkoopt Mart, en dat we serie, we moeten het zeggen, we verkopen een beetje nostalgie. Een gevoel van herkenbaar Surinaams. Dat die. En daarom merken we dat jongeren Mart kennen, maar ze kennen ons via hun ouders. Ja, mijn moeder luistert, mijn vader ook. Jammer genoeg, ze is er niet, maar wanneer ik bij haar ging, was die radio altijd op Mart. Zo kennen ze ons, maar bemoeien met ons, die jongeren, sommige van die jongeren? Nee, omdat ze zeggen van nee, dat is van mijn moeder, Oruting. Pas wanneer ze ouder worden, sommige van hun, dan gaan ze begrijpen van, oh, daarom luisterde mijn moeder naar jullie. Jullie hebben het over Zwarte Piet, oh, over Sinterklaas, oh, ook over Vostentori, de straten en gerechten uit Suriname. Oh, ze herkenden, oh, die pokoes, oh ja. Dat ding, wat tof ding, ik ga achter de ouders na, meestal. Sommigen, wanneer ze ook ouder worden, we merken het ook, hè. De jongeren van nu, veel van hun, gaan op zoek naar hun roots. Want toe, dat is zoek op de bronde. Of de bronnen naar Mart. Het horen takdappe. Vostentori. Ze stellen vragen soms. Bij een man die andere ook Surinaamse woorden, taal. Dan vragen ze, wat betekent dat? Oh, dan ga ik bij Mart bellen. Laat ze me vertellen wat dat betekent. Wat is Adjossi? Wat betekent dat? Gisteren was ik op een plein. Meneer Takumi, actie. Oh, mijn lees heeft actie. De luisteraars doen nu, jongen. In het dwee, jongen. Nou, mijn breed heeft met die. Ja, ik was op het plein daar in Oost. Bij de Hora 7 juni herdenking. Ik was vroeg daar. Daar, meneer Konamea, maar dat actie de luisteraars, gimme, zeide de Karablad. Jongeman hoor. Dagoblad. Ik dacht, meneer, dat sap zeide de kar en zo, ten aten de kar en zo. Maar mijn jongen sap van aden konaning, want ik zou nog eens wel dagu. A blad. We nemen een apichel. Maar suma konang aning. Dagoblad, hij wil het weten. Waarom noemen wij dat ding Dagoblad? Jonge vent. Mijn dagaboon, temi de bakata pa radio, misa probeer, luku e fuan to luisteraar sabi. Zeide de Karen Dagoblad. Wat is een vraag waar vele mensen geen antwoord op hadden. Dadelijk, ik actie met dat zeide de Karen so propo, zeide de Karen antrua, allerlei dingen. Maar jongeren willen soms weten, want hij vindt het vreemd. Dat Ablad we Karen Dagoblad. Houden honden ervan? Worden ze ziek van? Vinden ze het leuk? Dagoes? Lijkt het op een hond? Allerlei soort van. Maar dit aan al af, want niemand had geen antwoord. Nou, voor Bigiwan Oru, leeftijdsgenoot, had een antwoord voor die man. Hij lacht, hij geniet. En dan is zo los aan de insernaren. Samen op sapzijde we Karen, zo opzijde we dwing. Dagoblad. Het is meer een woord dat Dagoblad bijna. Ik weet niet hoe hij een Dago is. Hij ging erop los. En ik zat daar inderdaad. Mond verlegen. Ik dacht wel, ik zat er een jeet op een radio. Zo zie je dat de radio, Mart in dit geval, ook interessant kan zijn voor mensen die iets willen weten uit het verleden. Zo lees nou een woord toe. Zo lees nou een gezegde. Zo lees nou een ning. Alle soort fasie. Hoe kan gebruiken radio. Voor communiceren naar ons schrijven. En leer je voor ons schrijven. Mino hebben antwoord. Dagoblad. En Dagoblad zweet ja. Ze heeft een pietje zonder Dagoblad. Dan is het geen pietje om aan taki. Dan pietje afromo. En Dagoblad is groot. En Jerry was ook daar. Jerry dacht maar onam je maar redi waren. Αρέρι ο άναφρο μου, να φρεχεύ, εγκρόσερε εις τη γκότρο, μα εγκρόχο μου, τα πηγιάρι, ντάγου, μπλάτ, βι ο βι. Λος δάρφαν, κένω άλλα κάντε, χωπ χάν. Ου βεν τέις, εκ εμ νι φέλ φαντάχ, μα στράξ να με κρέχω, Ρίμο. Τι νέμτε το όφερ φαν 6 τότ 8, εν φαν 8 τότ 10, zijn de heren van stand actief. Maar Gordon Cruden is druk nu. Hè? Gordon is bezig met Kwaku. Het organiseren van geen Kwaku. In juli Ketikoti. Dus soms kan hij weer niet. Maar ook Gemma Keri. Maar dat zijn we gewend tegen deze tijd. 020-471-4291. Wilt u een kant op gaan met ons? Is er iets belangrijks? Heeft u iets gehoord waarvan u zegt van daar wil ik op ingaan? Wilt u inbrengen? Nieuwsoe informatie of gezelligheid? Mag. U bent erin. Wees welkom.
1: Meneer Norman Jan.
0: Welkom Jan.
1: Ik zou verder aan en dat komt ook blad.
0: Ja.
1: Planten dat de gro, ze gaat erom meestal. En dat ook weer op pistappen. Ben een plan daarom de
0: karablad. Was maar takken, ja.
1: Ja, daarom de karablad, dat ook blad. Maar, dan is maar bij pikken, je was een mooi kring. En dan is maar bij met pichelving. Of boring of zo.
0: Maar de dag hoeveel op asmeri zei je dat moest gaan pissen dappen?
1: Nee, dat toen nog, sabi. We pissen dan in een gracht.
0: Ja.
1: Of zei een bong. Tegenwoordig minder, want je kan kiezen een boetu. Maar voor China, sabi, de dag hoe in elkaar horen, dag hoe luku herfde me, luku ja, pepetang. Nou in een magloes dag hoe, en heeft jou een dag te aangeleend. En dat plasje de lieve, nee, je ziet dat je plasje. Maar dat poepen in graben en wasaka, trouwen en aan dat bakkie.
0: Ja, ja, ja, andere tijden, ja, klopt.
1: Andere tijden, voorzie de in op een mawaka zo.
0: Ja.
1: Zomaar, ik ben lukupe in mijn wakker.
0: Klopt, maar nou, kreeg ik niet kon naar Holland, maar pas die chassan in met dat. Ja. Wat een morzerij hier, man.
1: Maar nou, dat is strafbaar. Dus je moest zo pikken, want ik vind het pikken. Nee, dan ga je aan, maar...
0: En Osaka?
1: Osaka, je weer aan plastic zakken niet aan.
0: Klopt.
1: Misschien dat ze mij graven. Nou, de domeren, de troven in de vuilnisbak.
0: Ja.
1: Alla de vuilnisauto's, wapje, wang. Ik kon je leiden. Maar dat goed blad kisaning, blad sabuant running. Maar kisaning, omdat niet senang, ze niet goed ro. Tenen dat goed bego pisi den blad bego rodape.
0: Oké, dus aan ning ontstaan, werkelijk is senang. En al blad sabuant mopo in Amerika, dat we karen dog blad.
1: Nee, sabuant ketera, want look de meeste sani, of one Nederlands, nee. Neng of wang Indonesische neng of usa bitter blood mau ekare bita wiri.
0: Yes.
1: Soporopo sons mai kare soporopo matras mai kare bitter.
0: Bitter lemon.
1: Bitter lemon of apa de non bitter ya so it.
0: Yeah.
1: Bitter melon.
0: Bitter melon ya. Yeah. Bitter yeah. Melon ya. Yeah. Klop.
1: Ya. Yeah. Bitter mel lemon na.
0: Ya. Yeah.
1: Fruit. Citroen.
0: Citroen, ja.
1: Ja, of lemchi.
0: Ja, klopt.
1: Lemchi. Maar we zijn nog meer reëntak heeft de jongeren. Maar de jongeren, denk aan de rataal, want even in een maand, want pisteen van, ik ben meneer vroeger, meneer Weilen, die ben ik radio toe. Begi les or not to go les. Botai.
0: Ja, ja, begi les, ja, klopt.
1: Ja, ja. Daarna, meneer, hoe heet die? Neem Zuidoost, meneer.
0: Kwasi Korendijk.
1: Kwasi Korendijk. Net Micha zijn was aan die mee. Ah, man, ben op.
0: Ja, maar hier is Koro. Koro. Ja.
1: Mevrouw Vlos, dan ga ik bij haar. Want pisten die mevrouw Vlos bij dat apparaatje.
0: Ja.
1: Daar bouw een soort Sranang-tongo programma.
0: Ja.
1: Maar goed, meneer, quasi koren dek doen er onderzoek fataal en zo en maar me bri de vereisten die in de universiteit ben gesteld. En dan gaat de universiteit ook overeen hoe haar onderzoek daar doen.
0: Oké. Okay.
1: Maar meneer Norman,
0: Mijn brood af, Jan, want we lukken jaren, we zijn tot idee. Dus we gaan daar.
1: Ja, zo. Mm. Alpha raket steekt uit de grond naar luchtaanvallen, is dat niet. Dat is een ontploft, maar hier een biggie raket. Biggie wang, een motor vliegmachine.
0: Zo, so, P.
1: En ook had hij dat van...
0: Maar P had de parfasie.
1: Iran me brieven, volgens mij naar Israël zoet een raket. Maar hij moet niet toekonderen, die zoetes de. Hij moet hier een raket. Dan is hij drie man dat in een tractor, een blus, tank. Maar die is de vrede takazaka of ontplop.
0: Wat een toestand. Oké, Jan, dank u wel voor je bijdrage.
1: Doei.
0: Taboek, dag. U bent erin, wees welkom, goeiedag.
2: Hi Norman, is het al genoeg?
0: Goedemiddag, is het mevrouw Lisbeth, is het? Ja, welkom.
2: Ja, hi, kijk, ik vind dagoeblad een hele lekkere groente hoor.
0: Mm.
2: Dus het heeft niet veel nodig hoor. Tien sara, drie sara, sara, tien trassie, gewoon zo. Eerlijk, na een inapitje natuurlijk, maar als kind u nog ben je aan mijn voeren, omdat mima nog ben aan bijen aan woeien. Omdat aan de beeld dat ik nog, want ik is hier denk ik wat er aan de goeblad. Dus mijn man op de wand aan de goeblad uit dat wat er dus dat ik niet heb bij de Jampanese of waar, want ik weet niet waar het waar ze het hebben geplukt. Maar toen begon naar Saramaka dan aan de goeblad de gro in den fiets olo. Dat is gewoon aan de goeblad. Daar aten we het wel. Maar mijn moeder kocht het nooit op de markt. Ze was vrouw dat ben geferie toch, ja, met wat eten betreft.
0: Klopt, maar dat is een pak mopo.
2: Nou, attack nog, minus een pede man plek. Maar het wordt ook, het dagoblad, in die Aziatische landen heeft het andere namen. Bijvoorbeeld, geloof ik, de Indische mensen, ik had een Kankong volgens mij. Kankong. Maar ik weet niet hoor, in Thailand heeft het weer een andere naam, maar dat weet ik niet zo uit het hoofd. Misschien moet ik het gaan opzoeken straks. Maar ze noemen het ook waterspinazie, dat weet ik wel.
0: Oh.
2: Waterspinazie.
0: Dus het groeit ook hier. Dus.
2: Want het is ook, het is familie. Het is zijn familie.
0: Ah.
2: Nee, het groeit niet hier.
0: Oh.
2: Ja, in kassen, hier groeit het wel. Ze kweken het in kassen hoor, dat wel.
0: Waterspinazie.
2: Maar ze noemen het ook waterspinazie, omdat het dus echt voornamelijk in water, die kreken, hè, weet je, dat ben ik erop. En daar is je van een bladvat toch, want ik bedoel, alle troep water, neem aan, water van de wc. Dus dat zijn ze extra vet.
0: Ja.
2: Dus daarom kocht mijn moeder het nooit. Maar het heeft ik ben in een vadekare, een vies olo.
0: Ja.
2: Daar is het schoon.
0: Oké.
2: Okay. Die is schoon om te eten, dus dan aten we dat goed laten.
0: En het is lekker. Is het voedzaam?
2: Heet
0: het
2: ja, voedzaam. Okay. Veel ijzer.
0: Veel ijzer.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Mooi. Goed.
2: Samen sweet niet.
0: You too. Hey, great dag, hè. Dag. Kijk, die jongeman die daar gisteren was, hij vroeg van de naam. Hij had over een ning. Pe an ning. Mopo. Zijde elkaar en zo. Heeft het een verband met Dagus? Dus maar minder een nuance, maar dan mag je uitleg dat, hè. Wie bent u? Welkom. Goedemiddag. Meneer, mevrouw, u bent in de uitzending. Wie bent u? Het duurt ons te lang. Op de achtergrond hoort u wat kindertjes. Die zijn komen spelen hier. Maar geen bellen. Oh, maar Dago Jesse. Dago Blad. Nou, kijk, een paar mensen komen bemoeien. Etienne en Henk is hier ook hier. Groenteman.
3: Dat heb je Jesse
0: toch? Ah, Jesse.
3: Daarom
0: de Dago Blad. Oh, dat is door even. Dat is door even. De illustratie hier is een verklaring voor jou. Ja. Dus dan, even. Wie bent u? Nee? Nee, dan ga ik naar een andere. Dan bent u het. Welkom in de uitzending.
4: Goedemiddag, meneer Norman. Adjoja.
0: Welkom, meneer Adjoja.
4: Adagoeblad, samen mevrouw weet dat ik weer kare waterspinatie. Klopt. En het is kankong. Indische mensen noemen het kankong. Maar Adagoeblad, vader koning, if you look at blad, boom, dat je eerst een keer Adagoe Ede.
0: Wat Adagoe Ede?
4: Ja, het is een blad van vooraf van Adagoe Ede. Vandaar, ik heb gezegd dat Adagoe blad en mijn groen swampu. Exact. En dan mannen, ik zou mevrouw zeggen, wij noemen het waterspinazie. En Indische mensen noemen het kankong. Maar je hebt verschillende variaties van. Jouw aan een lange vriend blad, dat is grote vochtige grond.
0: Ja, maar if you look in boom, I just want to go in the mirror, maar ik denk dat ik yesi. I just want to go yesi.
4: Oké, dus if you look at blad, I just want to go yesi. Zo akisane dagu blad.
0: Oké, zo akisane dagu blad. Ja, una foto ja nou voor blad schrijven. Zo maar een foto.
4: Waterspinazie.
0: Waterspinazie. Google op waterspinazie.
4: En Indisch kankong.
0: Indisch kankong.
4: Ja, ja, die verschillende vormen.
0: Ja, er wordt gezocht.
4: En een wanlange fini blad.
0: Ja, misschien want de foto mine, misschien nog twee aan dagu jara. Dat was foto zijn misschien.
5: Dagu yesi.
0: Dagu yesi?
5: Ja.
0: Ja.
4: Ja.
0: Oké. Mooi. Dan meneer kan de kies antwoord op een vraag. Dagu yesi agersi.
4: Ja.
0: Oké.
4: Kies aan een dagu blad.
0: Mooi zo. Dankjewel Adjoja. Je nyame no, dagu blad? You?
4: Ja, maar. Ik heb tropisch weken toch eens heb ik dat bezet groep Alasani.
0: Oké, thank you. Adjoja heeft dat gezegd. Wie bent u? Welkom.
6: Meneer Norman on the broadcast to take up another D. Welcome back to Mars FM.
0: Dit is Revelino.
6: Hoe gaat het met u, meneer Norman?
0: Doe mijn best hoor. Je hoort dat ik ben bezig met het dagblad. Yes. Ken je dat?
6: Ja, ik ken het vanuit huis.
0: Oké.
6: Okay. En die Surinaamse soppropoor werd toch volgens mij bitter lemon genoemd, toch, in het Nederlands?
0: Bitter lemon? Nee toch, een andere naam.
6: Oh.
0: Iets met bitter ook. Bitter meloen.
6: Bitter meloen.
0: Ja.
6: Oké, okay. Maar dat is eigenlijk niet waar ik voor bel eigenlijk. Okay. Ik wil eigenlijk twee dingen weten.
0: Mm-hmm.
6: Hoe is het met meneer Pengel? Ik heb hem lang niet meer gehoord. Oh. Is hij in Suriname of...
0: Pengel is in Suriname, inderdaad. En ik heb het idee dat hij Holland is vergeten, hoor.
6: Want ik mis die man.
0: Ja.
6: Ik dacht van, die man is uitlandig sinds vorig jaar. Want ik wist wel dat hij met vakantie zou gaan natuurlijk vanwege...
0: Klopt.
6: 50 jaar onafhankelijkheid Suriname.
0: Ja. Hij is daar gebleven, maar ik hoor geluiden dat hij bezig is... in te pakken om weer richting deze kant op te komen.
6: Oh, okay.
0: Ik durf het niet te zeggen, want dat heb ik vaker gehoord.
6: Oké, want ik mis die man.
0: Oh, nou, hij is te zien op de televisie. Hij is bezig met Kulturu TV. Af en toe is hij in beeld, ja.
6: Dat weet ik, ja. Want ik volg ook wel eens dingen van hem op YouTube op mijn telefoon.
0: Klopt.
6: En de tweede vraag is, hoe is het met die ene vrouw die ook wel eens bij jullie kwam bij de radio? Evita.
0: Evita die is op vakantie, als ik het goed heb, maar ik heb er lang niet gehoord. Etienne had meer contact met Evita dan iedereen.
6: En hoe is het met mijn andere vriend?
0: Welke van ze?
6: Jerry Wonder.
0: Jerry Wonder was gisteren op de radio met Poco Majuro.
6: Mijn muziekvriend.
0: Ja, hij was er. Gisteren maakt het goed hoor.
6: Oké.
0: Oké, dan hebben we je vragen beantwoord hoor.
6: Hij had me nog steeds een keer iets beloofd. Als hij een keer er is, ga ik hem vragen.
0: Dan moet je dat weer.
6: Hij zal me nog steeds een keertje kennis laten maken met Errol Burger. Persoonlijk.
0: Oké, dat kan nog. Dus zeg het nog een keer. Doe een oproep van Jerry. Vergeet me niet, Errol Burger.
6: Oké, ik zal die oproep nu doen. Ja. Meneer Jerry, u had me nog steeds iets beloofd. Want u zal me nog steeds een keertje persoonlijk kennis laten maken met Errol Burger uit Rotterdam. Bij Radio Mart.
0: Gehoord. Iedereen heeft het gehoord. Ze gaan het aan hem doorgeven.
6: Oké, dan wens ik u een hele fijne avond, meneer Norman.
0: Jo, hoor. Dank u wel, hè.
6: Tot ziens, hè.
0: Hai, dag. Dat was Revelino. Revelino. Wie bent u? Welkom. Voordat ik naar Etienne ga, wie bent u? Meneer, mevrouw, bent u in de uitzending? Ja of nee? Dan heeft Etienne de microfoon, want hij houdt van Dagoblad.
5: Ja.
0: Ja.
5: Echt. Als er een groente is waarvan ik hou,
0: ja?
5: Dan is het wel Dagoblad.
0: Oh ja.
5: Vooral met Pichel. Als ik Pichel maak, moet die Dagoblad erin zijn. En zo. Nu is tijd, hè. Dan kan je Dagoblad hier op de markt, twee bosjes voor een paar.
0: Maar is Dagoblad eigenlijk te vergelijken met spinazie, zoiets, qua smaak?
5: Nee,
0: toch niet? Totaal niet?
5: Nee.
0: Want ik heb Lisbeth horen zeggen, het is lekker met gedroogde garnalen, zo.
5: Terrassie, je moet hem met terrassie maken. Maar ik hou van Pichel met...
0: Met Dagoblad.
5: Ja.
0: Zonder Dagoblad eet je het niet.
5: Oh, kan
0: Pichel.
5: Kousenband. Pichel kan je variëren hoe je wilt, toch?
0: Oh ja?
5: Ja, Pichel is mijn... ik eet sommige dagen alleen maar Pichel met kool.
0: Kool.
5: Pindasaus. Ja, kousenband. Je kan het net zo lekker maken als je wil.
0: Oké. Is er iemand die ons kan zeggen waar er een lekkere Pichel te koop is? Of te verkrijgen is?
5: Dat is vreemd.
0: Pichel.
5: Ja, het is vreemd. Dus, dat kom ik nergens tegen. Jij wel?
0: Nee, ik kan je niet zeggen waar je moet gaan voor een lekkere Pichel. Wie oh wie? Ik zeg van, nee, dan moet u daar gaan. Daar Lisbeth, hebben ze een lekkere Pichel.
5: Lisbeth weet het.
0: Denk het niet, maar kan.
5: Ja, wel.
0: Oké, okay. Maar er werd deze een vraag gesteld. Waar in Amsterdam kan je een lekkere Pichel, ouderwets lekker dus, verkrijgen hier? Suma. En we weten dat we een paar mensen hebben die van lekker eten bijna alles weten. Maar komt u maar in.
5: Wat is dat? Dat is de reinste onzin die ik hier lees.
0: Wat hoor je? Wat lees je? Die microfoon staat aan.
5: Ik hoor hem. Niet op de...
0: Ik hoor je.
5: Dit is de reinste onzin die ik gelezen heb.
0: Oh, je krijgt een bericht binnen.
5: De naam is ontstaan omdat deze plant van oorsprong in het wild langs de waterkant en in sloten groeit. Op plekken waar honden vaak overheen plassen.
0: Maar dat is ook gezegd in de uitzending net. Het is gezegd, dus nog eens aan een klop ergens. Gisteren ook. Want ik denk, Dagulopgo. Plassen in tapu.
5: Ja, maar goed, je hebt hem ook in het wild waar honden niet komen.
0: Ja.
5: En je planten zitten in kassen, zie lekker schoon.
0: Mm.
5: Kijk, ik heb liever die echte van Suriname bijvoorbeeld, die in het water groeit.
0: Ja.
5: Maar je noemt Gotekaman in een foto natuurlijk.
0: Je noemt zeker in een foto. Nou, zeg je dat niet?
5: Af en toe gooi je zo een dode hond erin. Nee, het is... Ik weet, op de markt halen ze het meestal uit zwampen. Grote zwampen. Ja. En dat is wel schoon, hoor. Dat kun je wel gewoon...
0: Oh ja, maar even was en bon. Is er toch niets aan de hand? Ik denk aan de dagogos doen in...
5: toch bacteriën zo.
0: Bacteriën? Ja?
5: Ja, nee, ik zou het niet eten.
0: Nee. De langste zwamp ook niet, waar er...
5: Die hond is ook ergens aan overleden.
0: Ja. Nee, dus luisteraars, u hoort het, hè? Voorzichtig zijn met het eten van Dagoblad. Je weet niet waar het vandaan komt, maar dat is Suriname. Ja, over Holland.
5: Ja, maar over plassen. Hier groeit het ook en er gaan geen honden plassen.
0: Die honden van hier zijn
5: in
0: gegeten.
5: In de kas van meneer...
0: Nee, die honden van hier zijn niet zo vrij als die van Suriname. Hier zijn ze beperkt.
5: Ja.
0: Aangeleend. En dan doen ze mee, waka, herkonderen. Die zijn los.
5: Ja, ik vind het maar een rare opmerking. En dat staat nog op internet ook.
0: Het staat op internet?
5: Ja.
0: Oh. Nee, maar die naam was meneer. En die meneer heeft me al een tijdje geleden dat gevraagd. Hij heeft me vergeten. Aan een noam met Takatori. Tak mi actie om mijn lezen, jongen. Ik had hem lang niet gezien. You know, actie de luisteraars. Ik denk, je me pe aan nek, mopo, jongen. Dagoblad, vaderman, doe kon aan nek. Zijn verband. Zijn verband voor Dagoblad. Jerry was daar ook, toen een manje pikkie. Een jonge vent hoor.
5: Ik weet, in Indonesië groeit het ook in zwampen.
0: Ja.
5: En daar noemen ze het inderdaad Cancun.
0: Cancun.
5: En, ja, voor de rest, ik zou niet weten van wat het met honden te maken heeft hoor. Misschien wat Henk zegt, dat blad lijkt op een hondenoor. Dat zou kunnen.
0: Zou kunnen.
5: Maar ik zie iemand daar knikken en deze meneer weet veel.
0: Dat is de heer Raymond, die is gearriveerd in de studio. Kijk, en gaat straks
5: overnemen. Raymond, vertel eens, waar komt Dagoblad vandaan?
7: Geen
0: naam,
7: idee.
0: Dagoblad.
8: Waarom de naam?
7: Nee, ik weet het niet. Ik vind het lekker, maar ik weet het niet. Hoe die naam is ontstaan, dat is mij niet bekend.
0: Oké, okay, dan moet deze vraag ook richting Suriname gaan. Kan je dat per instant aan de maat? Nee, nou, die jong looi bij Takwas aan toe, maar dan heb je dan de man Grabas aan horen.
5: Ik weet wel waar Kouseband vandaan komt.
0: Ah.
5: Die naam weet ik wel.
0: Oké. Okay.
5: Kouseband is Kakipanjang.
0: Huh?
5: Ja, Kakipanjang in Indonesië.
0: Ja.
5: En waarom ze het Kouseband noemden, in het Nederlands vertaald, is omdat die militairen hadden van die slappe sokken.
0: Uh-huh.
5: Tijdens de oorlog met Nederland. Die burgeroorlog daar zullen ze. En met die kousenband gingen ze hun sokken vastmaken.
0: Oh. Dus
5: vandaar dat ze het kousenbandje
0: spelen. Kijk.
5: Maar dat is echt een verhaal vanuit Indonesië.
0: Oh ja?
5: Ja. Dus de naam is daar ontstaan. Maar het Kankung.
0: Maar, ja, volgens mij, mijn oma kende kousenband ook al, man.
5: Ja, dat is...
0: Kousenband die... Ja. Zo, daar ben ik haar en toe voor, hè? Koosbaantie fos oorlog ding.
5: Ja, maar
0: de bekaren in koosbaantie ba.
5: Kijk, de meeste van die groentesoorten en planten zijn meegenomen vanuit India, vanuit Indonesië, van noem maar op. Want in het wereld van Suriname ga je geen koosbaantie groeien.
0: Nee.
5: Pinda is volgens mij ook meegenomen uit een ander land.
0: Wordt tijd voor zo'n programma waar we weten wat we eten. En waar het vandaan komt ook. Dat is mooi. 4 minuten voor tijd. Is de heer Raymond bereid om ons te vertellen wat hij gaat doen? Heb je gasten? Wat is het onderwerp? Welke kant gaan we op vandaag? Njonzo, Instramanton.
7: Ik heb traditiegetrouw. Goedemiddag, luisteraars. Mijn naam is Raymond Dalvoer. Traditiegetrouw heb ik elke maandag Njonzo, Instramanton.
0: Oké. Okay. Hoofdthema.
7: Maar ik heb geen interviews vandaag.
0: Oké, okay, mooi zo. Gisteren hebben we elkaar onder moeilijke omstandigheden.
7: Onder heel goede omstandigheden.
0: Ja, dat is leuk.
7: Ja,
0: ze langs de heren waren niet daar.
7: Ja, om Henk zit te lachen hier. Want hij weet al dat er een polsbeweging daaraan vastgekoppeld is.
0: Oh.
7: Ja, een polsbeweging. Dat zijn de genoegden van het leven.
5: Absoluut.
7: Het hoort erbij, maar met mate natuurlijk.
0: Ja, en je zat in goed gezelschap.
7: Ik zat in goed gezelschap.
0: Ja, lauw voor monsieur Gittori, man.
7: Oude vrienden. Oude vrienden, ja.
0: Oké. Ja, leuk. Was leuk om te zien.
7: Ja, man. Ja. Ik heb genoten.
0: Om je in een andere omgeving te ontmoeten.
7: Alleen als je naar de prijzen kijkt van... Er waren allerlei hapjes te verkrijgen daar.
0: Ja.
7: En ik weet niet hoe dat komt. Mm. Maar als je kijkt naar een portie... Spareribs of barbecue eten.
0: Ja.
7: Dan moet je al, dat begint al vanaf €25.
0: Ja.
7: Het is veel te duur. Veel te duur. Sapé ook te duur. Waarom moet het zo duur zijn? Ja. Oh, laagdrempelig.
0: Bijna alles is duur geworden.
7: Dat snap ik ook.
0: Kopen ze ook duur in.
5: Maar dat is ook voor een goed doel, toch? Steun aan.
0: Nee. Het was gratis entree, maar... De kraamhouders die hebben volgens mij betaald om daar te kunnen staan.
7: Natuurlijk, het is niet gratis.
0: Ja. Maar het was gezellig.
7: Dat was gezellig.
0: Ja.
7: Er was genoeg volk aanwezig. Het was net een get-together.
0: Mm-hmm.
7: Mensen die je een tijdje niet gezien hebt. Het is een soort een afstart voor Kwaku.
0: Ja.
7: Een soort opstart. Het was leuk.
0: Oké.
7: Okay. Ik heb genoten.
0: Mooi voetbal heb ik gezien, hoor.
7: De laatste wedstrijd.
0: Surinaamse internationaal. Maar goed, ik moet groeten. Luisteraars, Teantra Huisbaga. Tambo. Odi.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
1: Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
0: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olie.

0: overslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
1: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
0: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft het officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
9: 7419. Mail thuis bij Mayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
10: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Tobi Archie wana oso. Faude Fautang. Fa presija na Radio Mat. Me baru on biji. Ma ook tu wale speci odi. Ma odin furu na le speci. Me baru no. Fafunu, fafu faude Fautang. Me bar odin alasman. Mi spene den na long tu. Grot tapu. De 2 euro di psade ube Archi Amrabashi nanga participatie fos dati ube ap masra HN Weeks en be aben programma ook tu en noya so dan mi deja ina studio dan mo dango unu tangwa yuruf aichuru da ukong fado ina programma di de kari mart gevarieerd ina programma mart gevarieerd alla settori cancona talmente adayu adami adawala awala male e sorgu tagwe me radio fuka abi prisiri ina tordati yuri da oso deka aprisiri radio mart lek faukaren adena in bemre wo trikum straat numero it Vrij via Salto. Ik kan vangen tapu. Wan noti sebi kaba marchin. Negi noti. Dat na vrij ina eter. Heel grond tapa loon tu. Natuurlijk. Ik kan Archie Radio Martuera. Anatropi de vida Tembuktu. Of vida Japan. Of vida Australia. Je dongo gua. We kaba marchi Radio Mart. Kaba marchi NL. Dei de inengba. Dei Archie you. You tranga station ana dati wang ma ook tu you famiri station wat mar radio mar na wala and of me and of Amrabashi and of HN radio mar na wala awe make radio mar ifiri and that make me baro eto want tron wale spechi odi and mi breti takwe poji yesi archi mi breti fale Ifiri, mi breti falek takwe poji yesi archi. En me tegunu, unu li da oso, me tegunu bigi grand tangi fu diwan teku teng fu archi Radio Mart. Ifiri, tide na munde koutaki IT uni ude tide en te fukba. Tefuk bana na winter wego ma winter lei wanta yurna dorete no de uden lente 21 fu amundisi ye begreep dat o de amoro chat day en begin fu 21 fu amundisi dan asomo e begin ja neni tatanya ana in tatanya kondrek ba wang ma in west europa Da somro e bijing en da somro e gotena mi bri oktober no ne ana oktober mam kon vergiteng er in geval baka somro e chis herfs ma so fara na dite we wakti somro wan tawer mo ja holland ko no ru se fas potu yuri da holland of tatania de somro fadon walosan def du walosan def shi I kan go pay one in afguat in aftek opalani space route ta ki aguat doro se kondre. Ye begreep. A kondre dis chavalo moi presi te somro I kan dongo go. I portmoni mus de bon in firi. If I portmoni e lolo moi ma in e wangwa doro se kondre of kaba trafas no de I kan go in walo presi ja Holland. Gelderland, Friesland, Je begrijpt, Rotterdamse revie, Groningen. Je alle mooi president, Fikan Dongogoluku. If je lolo, ja wapti wagi. If je teki wagi, ik kan lolo gwa doisri. Ik kan lolo gwa bergi. De judici schreef ook toe. A de a occasie die taki kan teki wagi de go via tunnel, dat tefuk ba iderota Ingris kondre. Asasan de, dat na Europa. Omen pasi de, pe kan go. Piwani, ik kan rijden naar Spanje, ik kan rijden naar de Fransman, ik kan rijden naar Polen. Wie is Piwani? Ik kan go. Frankrijk, Olim lai no mo, ma ya, kaba, de dedi si, oli diri, no shin, mi de den tak, e shin nga go, sama o tek den ten tak do, tek wa give go, lolo go away, tek fel, go ata, hot and tot, i viri, and, maar, akonda di si, tja mogelijkheid. So, lek fam tak ik ba udoro, in een programma voor een markt gevarieerd. En een man die presteert die markt gevarieerd. Dat naam Masra Raymond Dalvoer Dala. Je begrijpt. En dat ik weet Dallas, maar dat is dat naam neemt. Dat is de mij die, de mij potent afgezien. Masra Dala. Die vier hier. En volgens mij gaan we morgen varen. Dan gaan we beginnen. Nanga. Mijn naam is Jungsu, dat ini Sernan Tongo. En we gaan tegen nu dat Jungsu dat is hier. Jungsu is voor Namku. Jungsu is voor Namku en go over Sernan. Kan je het hem ik baren aan Jungsu in Sernan Tongo? We gaan tegen hem Chinton, een Chintori, ze hebben een grote paloon toe. Nog zo Jana Tatania. Maar na fos presi, Jungsu die met je kon, je neemt Bigisma, die Archie. De familie station dat aan Jungsu DC dat we broken kon in Chimoni, dat we broken kon in Jou die daar also. We teken ten, we zorgen dat hij in Jou Egi Tongo, die carrière, zij vindt precies, na grong, na precies, vmanga Jou, pook mopo, if you hear. So, we gaan naar Vader Karen en. We beginnen aan Fator die sneeuw bakken. Voetbaltory. Grotapu de klar-klari. Voetek prati. Dan of de moro bigi prisiri tori. Maar na schriften, wa hertra tori, epsa na grotapu na lontu. Yu e shitati prisiri na na feti e waga anu in anu. Na kondre, Iran, sa de inifeti na nga Amerikan, ook tu sa tek prati na abigi football kompa disi. Le libisma fu Iran, abi bigi hopu tapu den kondre, ma na so, Koluko voetbal. Maar zo, als hij go in a play voor voetbal in Awika DC. Serna ook toe. We kan tek prati na Awika voetbal DC. Maar de nova ap koloko. Fudoro na Awika kompa DC. In Serna, yo abi sma sa e kraka brachon. Trawe kraka arge. Argentino zobung. Trawe kraka. Dojri, ja, je man had dit toe. En voelhoef des mensen naar een kraka tata ook toe. En alles maar, hè. Want ik kan tegen de meeste sma voor zijn naam, ik kan tegen naar Brasjon de kraka. We hebben over sma zijn Libi in zijn naam. De sma zijn Libi, Jana, Tatania, trouwen vindt dat mijn kraka Brasjon, want mijn tandrape, mijn kraka tata. Alasma, abe egi denki, en ja, mine porno waman prisiri, alasma kan kraka, suma afwintak awa kraka, trawan fintak dene kraka, de argeman wan, walo discriminatie drape, ifiri, ma mi elugator her trafashi, de man of Europa fintaki, de playa moro falk voetbal, ma ef argen no sobrasjon, Gwanga kopana oso dami breti. Wisi smafeni tak diskriminatie din arge nanga brasyon. Mami elukator strategis. Omdat mi feni, efa kopa go na Argentinye no so brasyon. Dane sorde manf Europa tak, ana unu we play falek bal. A bale play in soit Amerika ook tu. Ala di futbal bijina, mi bri a bijina India, no da India charengo a Engeland, so wan sut san miere, yudi da oso, tan yung sukba, da isa fertero no, a fin fato, di spere futbal bijin, na fes presi, di shabito. Ja. De Europa basi internal ook toe. Saji de Europa man wa okasi. De saji de Europa man ook toe okasi voor lukuden predisi. Son kondre na lontu na apten voor luku aweka disi. Bikasi de ap full problema na nga feti so boom orlog. So e si dat free na nga tiri. Vrienden en tiri, de boemvara die den kondre dati. Na weka kompa disi, e begin tapu, bibri, fo de uroko, de e begin famun disi. Sma, walos ma saprisiri, maar na srefteng, umusluku oktu sa epsa, na trapresi, na trapresi so sisa indra tulsi chakafesi ina karantifu star news dat bete wan chinyu sufu fa yulida oso nangane wan na hegron tapa lontu fareluku aweka sa obijing for the uroko fa mundisi wagawa tratori no lanti dan een animesbedrijf bij Tali en V. De man heeft Takwan Makandra, de Konawang, voor Takwan Makandra Tori, voor Tja Jepi, voor die, naar Asphalt Wuroko, voor Van Togerek Strati, naar Slangeno Strati, Tantiri. Zo boem, Wuroko dat tapu noyaso. En dat kan geen prijs meer ofara. Directeur van Baitali NV, Mazra Farsi, Kuda Bax, en vertel je dat nooit niet ben kon tafra ete, en toch is nooit ben kon tafra ete, maar ook toe Baitali NV, tja, lanti, gona krutu bagra, en akon deso, dat den kan vergiti na krutu tori disi. Lanti abi wan problema bikasi amrabasi taki dat lanti mus luku a project disi eto wan tron. Dus a project dat wan taki a asfalteer tori fu van Togerek Strati na Slangeno Strati lanti mus luku eto wan tron. Na trazi Inter American Ontwikkelingsbangi sobun de kara IDB verklari dat ano push money ini a project DC moro efu amara basi na ken amara ifiri archibung Inter American Ontwikkelingsbank IDP verklaari dat ano push money ini a project DC moro efu amara basi nak amara Baitali and Face Revi kong nangawa nyung chat krutu so bunde karen kort geding per wan dwingi lanti fuji yesi na afonus fu amarabasi adeso dat lanti musu pai a musu pai 1 million SRD ala day if lanti no eji yesi na afonus fu amarabasi mazra kuda books of kuda books en a edeman fu baitali ataki dat noya so dena lanti abi bon tak makandra lanti gileti dat foto meki en lanti saluku fin fini in ator disi en de saluku tak ator disi kan kon bon sondro del kan lasi a paimoni fu IDB internasional van de kern development met bangi Baitali NV Feni dat is in een go klaar in mukong in de atori DC. Tevukba dan de sma samurai tap de pasi samikari van Togerek Strati in een Slangeno Strati. De sma samurai tap de pasi DC. De sdonanga walo edati. En dat bede wantori fu atori fu asfaltering fu fantogoro strati nanga slangano strati pelanti nanga ba itali wamchi jugu jugu bende ma ajestak no kring e kong in ator disi we gawa tratori baga sernang football bontu sobun SVB kona nga wa forklari fu jisma okasi fu bay karta fu goluku a Aweka football competition say fu presi in America Canada and Mexico a edema fu SVB masrat daya sankar matura taki that want to money problem ben there and that make SVB sorgu that want tra orga sacha yepi fu bay nanga fu seri football karta fu archimi boom just do sorgu fu chayepi fu bay nanga seri football karta in begrip tak ye baya karta na FIFA en te baya karta de im seri im seri ji des mari wango lugu ne pri ye begrip en ya tanchana nanga umkobi ye begrip ya de karta sadiri ye begrip tak de wango lugu de wan dongo na na ma pres drape maya efinamoni efimoni no doro so e fara ino mandoro drape es na mani abi sang sabriti SVB chakona fesi da tende tendi de ben musu atendi de ben musu bay de karta na FIFA de na ba abi nofo muni bakadati SVB gona uroko nanga watra orga and so den kisna okasi fu Biden karta na FIFA FIFA bosorgu fu karta na vespresi mar baka di sernang no doro na weka FIFA pura ano na tordisi SVB taki dat furu football krakamang ben sari di na di den ne ben man de ne ben man fare kare de ne ben man ya de ne ben loba tordisi SVB taki morofara dati bosroiti fu ator disi be fin presi tapo a let fasi ook tu de no forteri o men moni de fanga fu di den seri de karta disi ya begrep ta kwa tra orga ka amindri SVB na dore e moni dos da SVB kar wan tra orga fu kon yep den fu sorgu tak de kan bay den karta na FIFA wan a karta ino kis kratis ya begrep if sernang be doro weka dat be de wan her tratori ma fu di sernang na doro weka da ye kis wan her tra scenario baka wan her tratori yes dos in pay tra na dala in pay FIFA no se ine kis karta if you did a te Biden sorry ik kan zeer den baka voor de man die kan op occasie voor Biden ook toe. Zo, dat ben de atori voor de karta sa FIFA serie naar SVB. Adeso, we gaan wat tratori lobby wang. Adeso tak wang ozo na Robben Strati. De sape Robben Strati dere, eigenlijk mi bem, volgens mi bechara nyo, sinds mi bem, suku pa pres dat de. Maar jullie daar zijn dan, of jullie daar, Archino, is sape Robben Strati de. Wa osona Robben Strati bron abron tena grong tide tide wa man di bende na siki beri na yordati in a oso kisi esi a kisi esi na go yepi na man sma disi no be man bro wan bon fashi bikasi wa los moko ben going in sting de charen de chara man disi gua academia atoso fufeni yepi de charengona van de karen in Tatania Tongo spoed eisende hulp, EABO. Brandweer, Doro, Hesbiteng, na Oso Dissi. En zo, brandweer, zorgu, dat den Oso die den alone toe, of na CC, no bron. Zo meki, a Oso Dissi, bron, na, fa Oso Dissi bron, no konan fesete. Isabi te tel is de nieuws dus in Tatatongo. Jij moest vertalen ook toe in Sanatongo. Je begreep. Walo tengen gos doen na pis dati. Iviri. Maar ja, saf safri me proberen. En jullie daar ook zo. Me hopen dat ik i lobatori na wan fasi di fiti. We gwa wan tratori. Na tap 3 fu yuni fa mundisi, na aichura neti, wan dedes ching fin pasi, wan dedes ching fin de fin wan dedes ching na pasi te egona overbridge, a pasi dat na cross bay fu afu baka pasi. Na dedes ching disi, bede in wan kotro se a pasi. Skoutu dongona pres disi, en esi nanga go fu luku sampsa trutru. Arti bun so opsara. In a tor disi, patalog anatom du sexy tapa dedes ching disi. En akona kring dat in a bere fu a dedes ching disi, walo boru, je begrijp, swarma. Walo boru bede in a mas ching. In a dedes ching disi. En abede a dedes ching disi bede fu a masma. Viri. En dat bede nyuzu in Sernantori in Sernantongo fu Sernang. Ya walo tori ook tu sawe san def taki ifiri en solisi es dong de praxeri taki yon te iteka opolanyi sorry te iteka opolanyi taki yon gwa oso ya gwa wanga grong dan isap tak na spot money ya pay fa teket anap chinsom money. Maar te een luku, te ik dongo gwa schepol, te fuk ba i checken, te fuk ba i going af in a opolanyi, baka data opolanyo o gwa luk tu. Mana ipai omel monik ba. Mana te es do in a opolanyi, te een luku, saya kisif nyana nga drin. Te es itak fu a heripi moni di ipai. In ekis furu an borjara. Ambil ekis wan yang, ekis wan fresh drank, if na wan sof, o ekan en sernatong, ya, kan ekis wan biri. Ma, morona de ara. Morona de ara. Mi fenen falek, opfalen tak somen moni e pai. Ta, te da lok tu, imos, ik kan verwachten dat ik wel los aan je als je zit niet aan het drinken toch? Koude eerlijk ja. Maar ja, als dan beval me op dus, me brengen dat komt jaren tot die si contapo talmente is ja weer me jullie daar ofzo. Mijn is een paar jaar door dat die vieren. Want aan het chim chim money apai, na heel veel money apai. Nou dan aan kan dan bijna 8 aan IT barji 1800. 1800 euro je pai. Fugokong. Dus, dit is maar kan me komt je opopo. Dan ga je smaak die dingen op een lange tijd. Dongo gua osso tok. Maar, mijn is op een de regelgeving. Mijn euro ka KLM. Of van de karing. Maar, als aan een val me op. En, I must val you up ook to you de ego. Voer na osso. In Firi. En, if I de so taki. Iwan chawan san kafe si na to disi. Buriane de. Makalu for gita a jenjen frajo mark na mokaran junu. A jenjen frajo mark na noti to noti. 471, 4291. Eta wan trong. A jenjen frajo mark. You family station. Awan station di at. Moro lek. 320 na nga wan yari. A nomru fa station. Na noti to noti 471 4291 en lek van betegu afesi even want you want some cafe si no die dry ikan te ka jengen de ka kona studio ba wan san min tag well want to mambel drill is ik bara mi jap mi lawa mami ik ben bescheiden mi na karning maar Amerika Englishman moet tak to with my concern sabi talk. Want to man bel drie lees ik ba, want me ben follow vanaf hoe HN ben de, dan ga Amara Bashi ben de, ook to de 2 euro die psade, dan me kon shitak drie man bel ba. En, anam de so taki, me ji tras, me ji wan okashi, te ade so tak i bel drie lik, drie tronk ba, dan mi ook is klapte fu amra basi, nanga a ede vrouw fu administratie, tak hey, a man sma disi, if a uma sma disi, a bel drie lik sik ba, if weet die. En a tak me, mi wan, me libi tagro nanga unu era, en a deso, maar je begrijpt, tak wan, wan sistema de jana radio mart, en wan den sistema de, tak i, if i bel drie lik si, da fu a day dat hi, da ben mooi. I kan bel baka, ma da da tamara. I firi. Dus an a trobi we su kan a yu yu ere, yu di da osu. Wan tu lobu falek. Un di diaje u lobu u lobu unu na osu falek. Wat a we cha mart. Sondro unu mart ne de. I firi. Ma ek mus dat, ni ben mus fu chara toris kafesi. Alleen fu mi ook tu, smane spit nam tapu. I firi. Wan mi lopte me kis compliment, ma tenes ma spit nam tapu. Dan is het niet prettig. Maar goed, ook dat met Tiki. Want zo hoort het leven eenmaal. Misschien was maar bel. Want lobby wan bij karkom. Maar is je dan go, asaka en jeng jeng. Lobby wan, ik kan bel vrij vrij hè. Mis don ja te aitjura neti. Dus ja, nog voor TV kan bel baka. Af dat mis don ja hè. Je begrijpt, dan gie uno mis don ja. Zo. Is de joh. Hi boy. Ik heb mijn eigen straat in voorvoeren. Maar ik zie, hij is dead. Hij is dead met Dongogwari als een man. Na feestpressie. Die bij Awang Memre. En een moestantiri na Memre dat hij. Want Memre bij feestpressie. Voor die om een brarang als is afvoeren. Last libi. Om een tintiari. Die psade. De last libi. Voor die de best door op Alanyi. En voor zijn op Alanyi. Door naar asfalt voor zijn rij. Dan afreef van vliegtuig. Gwego brems. Gwego tuka. Dan gaan we bong. Dan afreef broko. En je begrijpt dat afreef broko. Dan afreef op Alanyi neem aan vreef. Dan let fascimoro. Op Alanyi draaibere. En zo akonfarong. En wat los maar laf libi. Maar toesma, ik denk 4 of 5 is maar. Dat is maar dat bab koloku. En dat is maar dat die no last libi. Maar amoro bigi. Groepu, sabi ding na opolanyi dat last din libi. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending en u bent van harte welkom. Wanneer ben u dat? Ik hoor niks. Ik ben graag bereid om u te woord te staan. Maar op deze manier... Ik heb goed geraden. Meneer Herman. Nana Herman.
1: Goedemiddag, meneer.
0: Dag, meneer Manne. Meneer Manne, wees u van harte welkom. Goedemiddag. Goedenavond. Hoe ging het ikbaar?
1: Je hebt een mooie dag, man.
0: Daarvoor. Daarvoor, Grantangi, Manne.
1: Ik zei, meneer, daarvoor.
0: Hey, Tjago.
1: Over die vliegtuig, dat is je naam.
0: Vliegtuigramp, ja.
1: Ja, maar ik wil nog. Dat is nog, moet nog worden, toch? De stewardess.
0: Stewardess?
1: De stewardess moet spijt, toch? Ik wil ook moet spijt.
0: Nee, zonder is de bedek free. Ik ben kan wakker op zo'n free gointje.
1: Nee, je hebt dat over de vliegtuig, dat is je naam.
0: Ja, klopt.
1: Ja, ja. En ik ben goed als je naam, ik ben een stewardess. Help me, what's the one that's here? I'll let me do it. You know, in a month.
0: Je le drapeur. Fijne avond, hè, mané. Doei, doei. En dat was mané, paé. Maar hij was ook daar. Eens recht bij DSD na Real Sernang. Man en Miti, Utaquan Tutori, Iviri. En we hebben breed voor zie, mané. En Unyang, Udringi. En voetbal bij IBK, bij DFC ook toe. Voetbal bij Prey. Weer in de takana bij Abede bij Faya. Maar weer bij Sweetie, hè. Mi mit wel om Mati, aan de tak Mati. Mandi mi sabi, kau tak sewan mina fur mati ya, mina fur mati. Ma mi abis madim sabi, en walos ma mi sabi, en walos madim sabi, bekom mi drape ook tu. Eh, jiwa 50, no sewa 60, insya ika gua 70 tu everyone. Maar, abe mo ifsi ya, en... mi te fuk ba da mi dongo go mita nga bi a wa bigi man senang se roko jana dena ambassadeur excellency meneer Ricardo Panka mit na po herteng mi ditori nga ambassadeur mi na Rudy Tonk manga Rudy Tonk be roko na serf pesi presi na de Kuse straat. Dus Mara Rudy Tonk, Weji Tori, ambassadeur. En ook toen aan toe trash, maar bij Kona Tavraai Loon toe, Ifiri. En Iba Wan Youngboy ook toe, en man bij Apuan toe, Aksi. En Masra Panka, ambassadeur, Sobung. Dan Archie Den, Takifu, a Youngboy, en Ajeng Pichi, Takuan Fasi, die. Defeated. And so one lo trama be kong. Isa po lo may kong. Trawa wan kong ando. Isa bitong. Amen man wan kong pet amba. Maya, mina nga tong bet nap drape. Des dang. Ator be go shwiti. Ukunit. Nishiri. Nyakwam ching bita. Mina drink tranga era. Mina kong want to biri mis don drinking. Later one man buy one saté, one portion saté. After that, he's sweaty. For true. Mnyan saté. Viri. Bakadat da mi be lost tomorrow. But I'm gonna, me gonna press pe de seri. Barbecue na nga saté. Brara. Lugo mine tak tak roof des ma say sier drape ya room. Archi mi boom. Mine tak tak roof. Ma fall mi op. Tak. One portion barbecue. If in a chawa. Hij begint aan chawa euro, een portie barbecue. Even zakken een span. You know, man bij een Joseph Angrikira, dere drape. Bij wijze van praat. Sorry, redak me tak dat. Iviri. Maar, abbe doe een mooi sweet day, hè. Abbe doe een mooi sweet day. U geniet. Mi geniet en, laat me gwena also. De Jurufu, Alf IT dami, minanga Shaki. Maar dat naar Oru DJ voor Rotterdam. Want ik moet naar Kerki. Dan ben ik naar Kerki. Ook dongo kwa drapen naar Oost. Naar Ria Sernang. Mina Shaki. Oud DJ voor Rotterdam. En hoe geniet. Maar dat ik moet naar station. Dan moet ik een trein wel voor foto. Ik kwam ook zo. En zo heb je ook een leuke dag gehad. Ja, want dan. En ik vroeg om maand en baka, want de mijn koro konami ook zo, de mijn potwanyo badkamer, Jimmy, dus Dem zorgo dat ik die uitgereisd fika wiki vroeger, want de monteur, den heb pre vroeg vroeger, den hij door. Zo, ja, vaf unyangba sweetie, alle ubere brinchi, us dono, us danga bagano, want unyang mooi, iviri, en milopso, somilobi. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending, u wees je van harte welkom.
1: Meneer Dalfour, goedenavond.
0: Oom Henk, goedenavond oom Henk.
1: Meneer Dalfour, me ben draf en toe jammer dat we niet meneer Dalfour, voor me kennis hangen meneer Dalfour.
0: Abo mooi vallig heren oom Henk, voor me meteen, abo mooi vallig.
1: Ja, want mina normen meteen, eigenlijk mina eerste maat die normen, zie die normen.
0: Ja.
1: Maar was dat dan doen wat dat toe meneer Dalfour?
0: Ja.
1: Wat betreft de prijs of hoe denk ja, hoe de stand.
0: Ja.
1: Ja. Mm-hmm. Wat betreft mijn bij lumpia, mijn bij lotto qua lumpia.
0: Zo.
1: Mijn ja, toe wel.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben een bakkeli, ik ben schwitty.
0: Mm-hmm.
1: Maar lotto vond ik wel een beetje. Ja, een beetje aan de dure kant.
0: Ja, man.
1: Want dan heb ik het desma direct zijn om aan. Zijn abem tumoren minder kan de.
0: Ja.
1: En desma. Dan wak ik niet toe.
0: Natuurlijk.
1: Ik ben naturalist en mij organiseer. Ik ben maar hoor rekenen en zo naar de prijs.
0: Naar de prijs, ja, de prijs biedt aan man.
1: Ja, man, ja.
0: De prijs, aan de prijs, man.
1: Maar wat aan ook aan het takken, dan leek voor het tak, als dat je bent schuiti, alles aan bent schuiti.
0: Ja, man, ja.
1: Hij heeft prijs die bent schuiti.
0: Ja. Echt, kring, in een joku.
1: Nee,
0: apprecieer
1: mooi.
0: Ja, dat was leuk. Juist.
1: Dat
0: na eens zo dat
1: eigenlijk
0: bewegt naar kant en
1: televisie.
0: Eh, want niet bent naar Amra Bashi ook mee, Amra Bashi.
1: Hoe
0: bent naar
1: burgemeester.
0: Ja, hoe bent naar hele tijd hoe naar man.
1: Ja,
0: die moet ik
1: ook selectiviteit aan directeur Primo Bami in Nevesi.
0: Zo. Ja, Ramal. Ja, net aan wakker gooien.
1: Nee, Archibiere. Maar ja, mijn oren langer.
0: Ja, mooi man.
1: Ik zie Mr. Foko naar het station komen kennis aan meneer Dalbo.
0: Ja, man. Brada, oom Henk. Mijn angrijf zie. Mooi man. Abo, oom Henk. Oké, man. Bye-bye. Nee. En dat ben je oom Henk. Goedenavond. Bedankt voor het geduld dat u heeft opgegeven.
2: Ja, goedenavond. Ik heb het al gehoord. Het is meneer Dalfour met Roosendaal.
0: Mevrouw Glione Roosendaal. Goedenavond.
2: Ja. Ik kom net uit Suriname. Ik ben op vliegkeuze geweest.
0: Nou.
2: Luister nou. Ik heb het over het eten in het vliegtuig.
0: Ja.
2: Ja, het laat de wensen over, inderdaad. Je paise voeren. Ik heb pas van minolobby, want tegenwoordig bijna alasma en mekinja soekroe. Die mensen kwamen met een broodje met gestoofde kip. Het was zo zoet. Dan die tijga vrouw als die wat best. Moet ik luisteren. Kan je niet doorgeven aan de keuken? Dat brood is te zoet. Wie gaat nou toespijs voor brood zo? En met alles, hè? Ook in Suriname. Alles aan de maipot soekroe. Ik kan het niet eten. Ik word er misselijk van. Je betaalt inderdaad zoveel.
0: Mm-hmm.
2: Af en toe heb je dat je lekkere chow mein krijgt of zo. Maar ze hadden inderdaad nog meer moeten geven.
0: Ja.
2: En weet je wat erg is? Ik heb vandaag nog gebeld voor een het bedrag gewoon, hè, voor een ticket.
0: Mm-hmm.
2: Iemand zegt bedoeld 2500 in december. Ik zeg,
0: zo?
2: Ja, ik heb pas ook 1200 betaald, maar ik moest terug. Ik moest gewoon terug.
0: Ja.
2: Maar het is schrikbarend, hoor.
0: 2500.
2: En weet je wat? Ze blijven het opdrijven, omdat de sabi dat Oekraïne heeft tango.
0: Met tango, ja.
2: En kijk, ik kan ook niet zeggen, meneer Go, want ik heb mijn behoeftes daar. Alles is echt van mijn daar. Mijn osso dape alasani. Dus
0: zeker.
2: Je kan dat
0: niet go. Ja.
2: Je moet. Maar 2500 voor december is toch belachelijk.
0: Maar hé, man. Nou, alleen in tek heeft tek bij wat. Ticket,
2: ze schrijven het toe aan brandstof.
0: Nou, ja. Hallo. No, de man vindt gek, want ik geef naar Kwantago.
2: Dat is hier, maar ik vind niet smaf goed. Dus
0: nee.
2: Iemand heeft me vandaag een tip gegeven.
0: Mm-hmm.
2: Ze zegt in de ochtend, dus mijn wiki vroeg om manten, dan kan ik Google dat mijn Luko kan zeggen, ik vind niet Wambongo ticket.
0: Ja.
2: Zelf.
0: Zelf, ja.
2: Dus ik ga, Ik ga dat proberen, want het is een 1800, 1700 na de monie dat.
0: Ja. Is niet normaal, hè?
2: Het is niet normaal. Nee. Maar goed, ik blijf luisteren. Maar Mella, anga Sernantong of iets.
0: Mooi, dankjewel. Grantangi, Sisa, Cleone.
2: Ik weet niet zo.
0: Nee, ik doe mijn best ook, maar ik doe mijn best.
2: Maar is goed, ik blijf luisteren.
0: Ja, dankjewel, hè? Mooi man, dank je. Groetjes. Ja. En dat was Lobby Sisa Gleone Roosendaal. En die passant dan ook op Sernang Kong. En mevrouw Roosendaal, op Ominsan, zei hij doet drapen. Je neemt Bijisma in Sernang. Hij hoort Bijisma D ook toe. Ook toe, hij hoort die Soul Party. En Lobby Wang, Masra. Maar en meneer Linger, vergeet even snel even. Maar ja, de man had naar Birtis maf me. Dan heb je dan far af me. Herde me bij Dongo, me bij Angadrap en naar de Ozoan. A paf Cleone, bij de monteur. Die zei dus, herde me bij drapen. Maar meneer Gof Golugo monteur, meneer Gof Golugo, meneer Gof Golugo full olijf naar een sapatia. Want tapajari full Sisa Cleone. Boy, sapatia. Olijf, brambi. Oh, mijn frok toe bij na jari. Ja, man. En mina de braraf Sisa Cleone bij de boom ook toe. Ze hebben Ferrat, Rudy. Nang atrawang, dat nou is de mimite ook toe naar Real Sernang. Maar dat nou Emmana Sarji, Emma Mais. Vergeet hem vis nee ook toe. Dat bij de bekoisi. Unuzo. O precies, doe bij het atteen, doe bij het andere, doe bij precies, gevaarlijk. Dan gaat de Tafleur, de Mycène, weet je wel, de Wilson, Karkong. Abe de wan bigi familie. Abe de wan, a herbe koji be de wan bigi familie. Mi kan tegi. A soi be aptrap birti lek sorgu, la tour, dan gaat de wan ati. Lek familie be li posi. Ana lek no, maar ja, sa ou sa do. De man wordt ook naar Tata Tongo, tijden voor anderen. Je begrijpt. Tengen tjentje, tengen draai. Maar hoe is er een draai toe? Maar om zoek of taalwang. Maar om daai ook toe. Ik kan taalwang, maar om daai in een kans ribi. Want we zijn even een pressie. De man zorgt dat ik de nagi 6 of 9. Want alles wat zijn heb ja. Wins fout loba kondre, une kosa kondre. Maar bepaalde tori. Man die moest bouwdrap in Sernang. De wan die de archi. En dat ook wel tak takru. Voor a kondre. Maar wat toestani. Be kan go moro betre. Accidents maar die daar ozo nou die bouw in Sernang. Accident om en den pai. Fustong, smeti, udu. Man sa moest kon schilder. Tide de kong, tamara de ne kong. Dem ji de wan bita. Dem ji de wan preti nyang. Ja, Europa, dat is maar nonsens dat hier. En ik kijk, no, de mij meki. De mij vrouw draait heel badkamer voor mij. Samen ji de man. Na koffie meer kies sukru. Sommigen thee kies thee. En van weer fire je kies koor water voor mij. Maar mijn man ji, warm eten. In Sabita. Want je basi epa, je nofo. Maar je thee, koffie, no zo water. Omdat je nou libis, maar ik mis er even. En om ons teru schrijven, om ons les petjo schrijven, om libi boeren aan elkaar te redden. Stel maar waarom aan kong, dan maak je stefumi, koffie, nog zo koude water. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. U hoort het thuis, luisteraar, we heren. Dank je, een luisteraar die zie. Aan teka teng, nange moeite, voor karkong na één station, maar op een of andere manier. Was aan gefout, zo boom. A lobby one DC, a Archie one DC, a Archie Sma DC. Meneer Samson komt samen, kada ben, was makar en daar leg neer. Maar, Briano de, a lobby one DC, a Archie Sma DC, a mansma of umasma. No dry, mis don jate aichuru, dus je kan balkon baka. Je begrijpt, lukus net mis je telefoon go, eten want tong. Maar goed. Ja, als je eenmaal hier werkt, is dan jullie radio man, is dan in een studio. Ja, alles wat zijn kan vinden, precies. Maar jullie moesten atibron in tang, hoor je schrijven, en in tang beleefd. Goedenavond, u bent nu Atibron. In Tang, hoor je Sirevi en in Tang beleefd. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees je van harte welkom.
1: Ja, meneer Dalfour, laatste lied.

0: Además, un pleito ni la ni fama. Pero también aquí, a Family Wilson, a Neta Tito, en el fútbol. Estamos chibrando de Flaky 20.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Ruskiet.
1: Oh, dat ben je wel lichte kleur, man, toch?
0: Ja, wij zien maar.
1: Ja, hipsie, maar ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Dat is wel net. Ja. Ons, want we blijven van de man.
1: Maar hij moet zeggen, want we betalen. Let's say, missus, me betang.
0: Dere drape. Wong.
1: Wong ook toe. Wong, na laatste passie, toch?
0: Meneer Dalvoer, mijn archie, mijn vader, want ik kan voor in Disney nostalgie.
1: Nostalgie, toch?
0: We're talking,
1: oma Henk. Abondo. Oké. En dat bij de oma Henk. En oma Henk ook toe. Vertel je dat ik bij de na Ria Sernang SD. En mam kebapoti, mangamana miti. Abo mooie voetbanger bij mitiëren. We meet one to Tramang, and the Mayere Misting, the Metakanga Amrabasi, the Matakwati, Astendis Misapurajo, you and Bas Dalfour, Mitak Aiminami, Asoya Coller, Ya make Mati, and attack Mati one throng, Maya Ler Sabisma, Yviri, and Amoifshi, Yaman, Sasanego, and Mishitaki, Fowintiki, Epratunu, Fkomita Yuru Sibiru, you begrijp? En Sibiru dan wachisi barboskopu en bakaren barboskopu wachisi nyunsu jab dat salto e jen nyunsu ala yuru ala fur yuru da yakisi barboskopu na nyunsu dus en ma bakat dati unom dongo gwe un tarchi won mi de bakarat mi de na bakat ta yuru fu ai yuru en ai yuru da wachisi brara fito bur ano fito ya fito buna na Gordon Cruden dan tu masara dati de mo pristeri a programa di dekari football inside me denk in nee de heren van stand sa programa nen de tak fur over football en je begrijpt dat ki no ya so fa aweka damo fodoro dan walo football to ifa we ko taki je begrijpt dus de dat na shani da baga sebiro da mi da umbaka. Hey, Walt Crowlers. Mi canto. Ma in Afpir TV. Mi canto. Ma toch mi deite. Jij nu.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Nederland en Duitsland hebben het voorstel voor een nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie verworpen. Ze vinden de voorgestelde bezuiniging van 2% te laag. Ook verschillende andere landen vinden dat het budget met tenminste 10% moet worden verlaagd. Er zou meer geld naar defensie, veiligheid en innovatie moeten gaan, maar minder naar de landbouw. De begrotingsonderhandelingen zullen naar verwachting nog tot december duren. In Mexico zijn er 23

0: 20e wereldkampioenschappen voetbal begonnen. Na de openingsceremonie wordt de eerste wedstrijd gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika. Aan het WK deden nooit eerder zoveel landen mee, maar deze editie is omstreden vanwege het binnenlandse en buitenlandse beleid van de Amerikaanse president Trump, met onder andere hardhandig optreden van de immigratiediensten en militaire operaties in verschillende regio's. De Amerikaanse president Trump laat de aanvallen op Iran, die hij eerder vandaag voor vannacht had aangekondigd, niet doorgaan, omdat een akkoord met het land volgens hem nabij is. Hij schrijft op zijn social media platform dat de betrokken partijen met de laatste punten hebben ingestemd. Hij zegt later te melden wanneer het akkoord ondertekend kan worden. Het is nog niet duidelijk of Iran inderdaad heeft ingestemd met het akkoord. En in Rotterdam heeft burgemeester Schouten het stadstrand in de wijk Nesserlanden als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en ook auto's doorzoeken. De maatregel is ingegeven door overlast van jongeren, vechtpartijtjes tussen rivaliserende jeugdbendes, illegale feesten met harde muziek en vorige maand was er ook een steekpartij. De politie heeft bij controles al verschillende verboden wapens en munitie aangetroffen. En dan nog het weer. Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws.
1: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Sing.
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: te encontrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer...

0: die Kortie viering.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedenavond, trouwe luisteraars van Radio Maart. Fijn dat u besloten heeft om wederom afgestemd te zijn op uw favoriete, maar ook familiezender. Een zender die meer dan 41 jaar bestaat. Radio Maart, het is uw zender, het is van ons allemaal. Nogmaals, de hartelijke groeten. En ik hoop dat u vanaf 10 uur tot 12 uur mag gaan genieten van al datgene dat ik bij u in de huiskamer zal brengen. U bent nu beland in het programma The Music Train. Het is een programma dat u wordt gebracht door uw gastheer Ray Dell. Ray staat voor Raymond en de Dell staat voor Dalvoer. En het is een beetje regenachtig buiten. We hebben net naar de intro kunnen luisteren van Curtis Mayfield samen met Taylor Day. Taylor Dane en prachtig saxofoongeluid van David Lindley. Vanavond ga ik mijn programma iets anders invullen. Niet wat het eerste uur betreft, dat is van 10 tot 11, maar het gaat meer om het gaat meer om de programma vanaf 11 uur tot 12 uur. Vanavond gaan wij een Surinaamse artiest gaan wij bespreken. Ja, het gebeurt veelvuldig dat ik buitenlandse artiesten of groepen bespreek. Maar vanavond heb ik gemeend om onze eigen mensen te bespreken, CQ in het zonnetje te zetten, alhoewel de zon nou niet schijnt. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Vanavond gaan wij een geweldige artiest bespreken. Je houdt van hem of je houdt niet van hem. Je vindt zijn muziek leuk of je vindt het niet leuk. En deze artiest, ik zie u al luisteren en kijken van wie zal het worden vanavond. Vanavond gaan wij bespreken, niemand anders dan Mr. Edgard Boegroe Burgos. Edgard Burgos werd geboren te Paramaribo op 26 april 1953. Hij is een Surinaams-Nederlandse muzikus. Hij is bekend geworden als zanger van Travassi. Zijn grootvader Alfred Burgos was medeoprichter van de progressieve Surinaamse Volkspartij, afgekort PSV. Voorzitter van die partij, van PSV, dat was Pater Weidman, en statenvoorzitter Emile Wijntuin kwamen dikwijls bij zijn grootvader op bezoek, waarbij Burgos de politiek met de paplepel ingegoten kreeg. Na de lagere school volgde hij vanaf 1964 de Mulo school aan de Monseigneur Wulfing. Nou, die school heet de Monseigneur Wulfing school. Burgos was ook misdienaar en was zanger bij een beatgroep in de katholieke kerk. In 1969 ging hij naar de handelsschool. Tijdens schoolperiode was hij betrokken bij scholierenprotesten en werd daarbij meerdere malen opgepakt en soms ook lijfelijk gestraft door een overheidsinstantie. Na 2 jaar trad hij in dienst bij Billinton. Dat is de Nederlandse bauxietmaatschappij toen. In de periode voor de onafhankelijkheid zat Burgos voorts in een jeugdparlement. Hij was sceptisch over de aanstaande onafhankelijkheid van Suriname. Ik trouwens ook. Zegde zijn kantoorbaan bij Billiton op en vertrok in september 1975 op 22-jarige leeftijd met zijn vriendin naar Tatania, Nederland. Dankzij een neef van hem konden zij zich in Amsterdam vestigen.
Diezelfde neef leidde hem rond in Nederland, waarbij hij moest wennen aan bijvoorbeeld de stiptheid binnen het openbaar vervoer. Edgar was toen afhankelijk van de sociale dienst, speelde in een band, de Brotherhood, die in Suriname voorprogramma's verzorgde bij onder andere de Cats, Vader Abraham en Dizzy Man's Band. Na een tijdje kon hij aan de slag als medewerker röntgenafdeling van het Wilhelmina Gashuis. Wilhelmina Gashuis, ter uw informatie, die bestaat niet meer. Daar is nu een hotel verrezen. Nou, in november 1975, later werd hij gevraagd om zijn pas overleden neef Lieve Hugo te vervangen als zanger van de Happy Boys en met hen in Suriname op te treden op de dag van de onafhankelijkheid op 25 november. Edgar weigerde, maar sloot zich later alsnog aan bij deze band, die nu over meerdere liedzangers beschikte. De Happy Boys tekenden bij Dureco en brachten tussen 1977 en 78 twee platen uit met een sterk Latin karakter. Zo werd de bolera Historia de Amor bewerkt tot Memoria Fu Ico, dus een soort ode aan de overleden Lieve Hugo. Als eerbetoon aan hem dus, Lieve Hugo dus. Die ook wel Ico werd genoemd. Ook waren er toen al reggae-klanken te horen, zoals in Kronto, de Surinaamse versie van Dillinger's Cocaine in My Brain. Dat liedje kent u nog zeker wel. Het werd uitgebracht als non-album single met als B-kant

De Happy Boys was dat met hun nummer Akuba. En ook met voorzang van niemand anders dan Edgar Buru Burgos. Dit nummer van Akuba, dat is het titelnummer van zijn debuutalbum. Na het uiteenvallen van de Happy Boys richtte hij in 1981 met een paar oudleden een nieuwe band op. En die band werd ook... En die band werd Travasi genoemd. In het Surinaams zeggen ze... dat niet anders betekent in het Suriname als op een andere manier. Het eerste nummer dat hij voor Travasi schreef... was Bromberen in 1982. Dit nummer duurt 8 minuten en ik zal hem niet in zijn geheel afdraaien. Maar geniet u maar van Bromberen.

Ja, zoals ik al eerder had vermeld, vanwege de lengte van dit nummer en ook dat wij ook dat uurtje goed in de gaten moeten houden, zodat wij ook meerdere nummers van Edgar bij u in de huiskamer kunnen brengen, heb ik besloten, zoals ik dat eerder zei, dat ik dat lied niet in zijn geheel zal presenteren. En dat heb ik ook gedaan. Ik hoop dat u daar begrip voor wilt opbrengen. Wij waren gebleven bij Bromberen. Ja, het eerste nummer dat hij voor Travassie schreef was Bromberen in 1982. Over de staatsgreep van wijlen oud-president Desi Bouterse. Edgar kende verschillende van de coupplegers en had evenals meneer Bouterse op het internaat gezeten. Hij beschouwde de coup niet als een revolutie, maar als een geval van joyriding. Aldus meneer Burgos. Dat is zijn verhaal, zijn versie van het verhaal. Wij gaan verder. Wegens het liedje Bromberen mocht Travassie een jaar lang niet optreden in Suriname. Maar dit belette hem niet om meer liedjes met een kritische ondertoon te schrijven. Nog in 1997 werd, ik weet niet of dat jaartal klopt op internet hoor, maar goed, het zal wel, want ambassadeur Herrenberg was in de jaren 80 hier, maar goed. Hier staat op internet dat nog in 1997 werd hem door ambassadeur Henk Herrenberg te verstaan gegeven dat hij moest oppassen met zijn liedjes en dat iemand zoals hij in Algerije, waar Herrenberg ooit een ultralinkse scholing ontving, allang zou zijn afgemaakt. Het jaartal schijnt niet te kloppen wat op Wikipedia staat, want het kan geen 1997 zijn. Maar goed, we gaan verder. Travassie begon als Kaseko-formatie, maar ontwikkelde zich geleidelijk aan tot allround band met nummers in het Surinaams, Nederlands en Engels. Even kijken hoor. Ja, dat zie ik nu. Na op zondag 19 mei 1985 te zijn verkozen tot de 72ste speciale aanbieding bij de KRO op Hilversum 3, scoorde Travassie in Nederland in de zomer van 1985 een onverwachte hit met Wasmachine, een bewerking van een Antilliaans nummer van Macario Prudencia. En dat is het nummer Wasmachine, welke ik nu bij u thuis in de huiskamer zal brengen.

Wasmachine, Edgar Burgos. Ja, deze plaat Wasmachine werd een top 10 hit in de destijds 3 landelijke hitlijsten op de nationale publieke popzender Hilversum 3. De Nederlandse top 40. De nationale hitparade en de Tros top 50. Hierna volgde nog Strijdplank. Maar het succes van Wasmachine zou niet meer worden geëvenaard. Eind jaren 90 werd bekend gemaakt dat Edgar Burgos Travassie gaat verlaten. Het einde van een tijdperk leek nabij, maar Edje verwierf de rechten op de groepsnaam en formeerde een nieuwe Travassie. De Surinaamse politicus Henk Herrenberg liet Burgos in 1997 weten dat hij moest oppassen met zijn liedjes en dat iemand zoals hij in Algerije allang zou zijn omgebracht. In 2001 zong Burgos mee op een album van Ronald Snijders. In 2002 meende Edgar dat ook Suriname en de Nederlandse Antillen moesten overstappen op de euro. Hij schreef daarvoor het liedje Euro 125. Het wordt niet neuro. Wordt niet neuro van de euro, staat er tussen haakjes. In datzelfde jaar bracht Travassie een voetbalnummer uit, Hoera. We missen het WK. In 2004 zong hij als Travassieman een bewerking hiervan. En dat, die bewerking is getiteld, Hoera, we winnen het EK. In 2006 deed Burgos mee aan een André Hazes tribute. En vertelde hij over zijn eerste ontmoeting met de man toen hij nog in een ziekenhuis werkte. In 2008 werd met enige vertraging een concert gehouden als eerbetoon aan lieve Hugo. En natuurlijk mocht Edgar Burgos niet ontbreken. In 2011 formeerde Burgos een gelegenheidsformatie Tropical All-Stars met Oscar Harris, Adolf Tevreden, van B. King Soka Boys en Masada frontman Johnny Manuhutu. In 2012 verscheen een conversie van Ride That Fretz, I'm Too Sexy. Op 25 mei 2014 ontving Edgar Burgos uit handen van de lokale burgemeester van Amsterdam de Andreas Penning. De penning is bedoeld voor mensen die grote prestaties hebben verricht voor Amsterdam. En dat was zo in het kort het verhaal van Edgar Boegeroe Burgos. En de bedoeling is dat wij tot de klok van 11 uur verder gaan met het brengen van nummers van Edgar bij u thuis in de huiskamer. En we gaan starten met, laat me kijken. Dat is ook zo'n geweldig mooi hoor. Dat is eentje van het nummer is getiteld Namifeantita Dorosé. Jij nu.

0: poco.
1: Het volgende nummer waar u nu naar gaat luisteren is getiteld Bigar Gali Baba Paiman. Het nummer duurt 11 minuten. En ik heb nog meer nummers van Edgar die ik ook bij u in de huiskamer wil brengen. Dus ook dit nummer zal ik niet in zijn geheel afdraaien. Ik hoop dat u daarvoor begrip kunt en zult tonen.
0: Oké, alright. Uit China, Utrapasi. Right on. Of Sam Maxi and Tao Soda Piang, Yami Ping and Chawa. Yeah, and Oto, no, no, Travasi of Morena also. So, why are you no before this? So, can play you, no, no? Marocco, huh? Say no Marocana in the sal. Say no Marocana in the sal. Ay, boy, the sal.

salam. Ja, ja. Oké, maar we hoeven niet zo ver van huis te gaan natuurlijk. Hoe kan dat ook dat in zijn naam bij... Oh, ik weet grabba, maar hoe dat hier? Want ik ben dus niet boven, alles bij tak. Ha! Hoe waren de stannie boven? Oké, dan ga ik nog.

trouwe luisteraars. Er is nog heel veel muziek te beluisteren van Mr. Edgar Boegroep Burgos. Maar de tijd is niet onze beste kameraad op dit moment. En ik hoop dat u heeft genoten van het verhaal van Edgar Burgos met zijn travasi, Happy Boys en een andere vorm van travasi ook. En natuurlijk hoop ik ook dat u ook van de muziek van hem hebt mogen genieten. Zo dadelijk zullen wij onderbroken worden door nieuwsberichten en het reclameblok. En ik zeg dank aan ome Henk Saruko. Als u nog... ik hoop dat u naar dit programma luistert. Een programma dat ik mede namens u mag presenteren. En waarvoor ik zeer dankbaar ben. Ome Henk Saruko, mijn paar jongens. 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Iran beschouwt alle bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten als een militair doelwit. Dat melden Amerikaanse media op basis van het Iraanse persbureau Fars. Het sociale mediaplatform X en de internetdienst Starlink van Musk worden door het Amerikaanse en Israëlische leger gebruikt in de oorlog. En dat is voldoende rechtvaardiging om de regionale locaties van deze diensten eventueel aan te vallen. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Nederland en Duitsland hebben het voorstel voor een nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie verworpen. Ze vinden de voorgestelde bezuiniging van 2% te laag. Ook

0: Verschillende andere landen vinden dat het budget met tenminste 10% moet worden verlaagd. Er zou meer geld naar defensie, veiligheid en innovatie moeten gaan, maar minder naar de landbouw. De begrotingsonderhandelingen zullen naar verwachting nog tot december duren. En in Rotterdam heeft burgemeester Schouten het stadstrand in de wijk Nesselanden als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en ook auto's doorzoeken. De maatregel is ingegeven door overlast van jongeren, vechtpartijtjes tussen rivaliserende jeugdbendes, illegale feesten met harde muziek en vorige maand was er ook een steekpartij. En dan nog het weer. Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws.
1: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on trusted wings.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken. Wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Nou, dat ben je ook zit in. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt, you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemene Lasweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: De huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Goedenavond, trouwe luisteraars van Radio Mart. Fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw favoriete en familiezender Radio Mart. Radio Mart, die gevestigd is in Amsterdam Zuidoost aan de Woutrichemstraat nummer 8. Radio Mart is vrij te beluisteren via Salto op de 107.90 frequentie. Wereldwijd is dat ook mogelijk. Via www.radiomaart.nl. Het telefoonnummer van deze prachtige zender is 020-471-4291. Ik herhaal, het telefoonnummer van de studio Radio Maart is 020-471-4291. Het afgelopen uur heeft u kunnen luisteren naar het verhaal van Edgar Burgos en ook naar zijn nummers. Ik hoop dat dat alles bij u als prettig is ervaren. U bent nu beland in het programma de Music Train en uw gastheer tot de klok van 12 uur is Raydel. Dat staat voor Raymond Dalvoer. De bedoeling is dat ik vanavond wel soulmuziek ga brengen, maar in dit geval is het soulmuziek van onze eigen echte mensen. Heel vaak hoort u mij soulmuziek brengen van Europeanen, Amerikanen en noem maar op. Caribisch gebied, artiesten. Maar vanavond is het soulmuziek van onze eigen Surinamers. Om ze krakademan toe. Laten we ze ook in het zonnetje zetten. Voordat wij daar naartoe gaan, staan wij even stil. Wij staan stil bij zij die ons zijn voorgegaan, zij die ons hebben verlaten. De nabestaanden wensen wij heel veel sterkte toe in deze tijd. Zij die ziek zijn, wensen wij een spoedig herstel toe en natuurlijk ook van harte beterschap. Zij die wat te vieren hebben of nog jaren moeten worden of jarig zijn geweest of jarig zijn, die feliciteren wij van harte. Wij wensen u succes met al dat positieve dat u graag wilt gaan doen. Ik doe de groetjes zoals altijd traditiegetrouw aan het hoofd van deze familiezender, de heer Norman van Gom, het hoofd van de administratie, mevrouw Marita. En verder doe ik ook de groeten aan alle overige vrijwilligers bij Radio Mart. Het zijn allemaal prachtige mensen. met wie wij samen mogen werken. En daar ben ik heel blij om. Ook doe ik de groeten aan alle overige radiomakers op lokaal niveau. Zij die op welke wijze dan ook radio bij u in de huiskamer brengen. Ik doe de groeten aan mijn buurman, die is op luisteren in het portiek waar ik woon. Boyke Bergwijn, Ruudje, Rosie Tolle en Wensley Breinburg, Jerry Nelson, kapitein buitendienst, jeugdige luisteraars Julian Meynals, Mr. Ram, mijn saxofoonleraar, Dino, Miswagri en crew, Black Hawk, daar in Slotermeer, Henk Plein in Suriname, Erwin Holter in Suriname, mijn zus en mijn broer, ook in Suriname, woonachtig in Paramaribo-Zuid. En verder blijven we in Paramaribo-Zuid. En dan doen we de hartelijke groeten aan dierbaren aan de Tawayariweg, die ik op geen enkele manier kan vergeten. We doen ook de groeten aan mevrouw Botsef, die heeft gewoond aan de Boonweg in Suriname. Meneer Rudy Tonk, dan komen we weer naar Nederland. Shaki, oud-DJ Rotterdam. De heer Overman, mevrouw Hortens Kreesburg. En natuurlijk ook mijn broer Valet. Ik weet dat hij luistert. Net wat ik al eerder zei, we gaan vanavond tot de klok van 11 uur... gaan wij uitsluitend soulmuziek brengen. Maar dan van Surinamers, van ons, onze echte Sanaman. Die moeten wij ook gedenken. Op die manier dragen wij ook bij aan het erfgoed dat zij hebben neergezet. En we gaan even starten vanavond met eentje van ex-masters. Lugu Vade Senang Umamoy. Ik dacht dat de voorzang afkomstig is van Emro Luany. Ik kan me niet vergissen en ik weet dat hij het is. Lugu Vade Senang Umamoy. En dat is mooi gevaarlijk dat ik kan tegen je. Awa mooi mora trawang.

Dit is er eentje van de ex-masters. Sang Yu Aitegi Mi. Listen to the music. Prachtig nummer van die ex-masters. Onder voorzang van Emro Luanyi.

Het nummer wordt gezongen door Harold Biervliet. En het nummer is getiteld Broemtje Fumijari. En dit nummer is aangevraagd door de Big One, Mr. Overman. Meneer Overman, alstublieft. Broemtje Fumijari, Harold Biervliet.

Dit is een nummertje dat wordt gebracht door de Master Blaster en Mr. Karlinger. En het, de titel van dit nummer, daar staat Soul Medley. Dit nummer is aangevraagd door Mr. Sonny. Het nummer is bijna 10 minuten lang. Dus ik ga toch moeten schipperen. Gezien de tijd. Maar Sonny en crew, geniet. Genieten jullie van dit nummer. Maar hij is wel een beetje lang.

De Waterblazers, samen met Carl Linger was dat, met hun Soul Medley. Nummer speciaal aangevraagd door Johnny. Zoals Johnny, eerder had ik gezegd dat ik hem niet eens geheel zou afdraaien, maar ik vind het heel veel zonde om zo'n prachtig nummer vroegtijdig te beëindigen. Ik kreeg ook weer een belletje van Mr. Overman. Meneer Overman die zegt van hij is zo onder de indruk van deze Surinaamse soulnummers. En hij vraagt zich af, hij vraagt zich niet alleen af, maar hij heeft de wens geopperd om eens een keertje zij die soulparties organiseren. Ik hoop dat zij dan ook luisteren op dit moment. Meneer Overman heeft gezegd dat het zou niet verkeerd zijn als er ooit een soulparty wordt georganiseerd met alleen Surinaamse soulnummers. Dat is een mooi idee van meneer Overman. En degenen die soulparties organiseren, als jullie toevallig luisteren, ik hoop dat jullie dat kunnen meenemen in jullie overweging om ooit eens een keertje een soulparty te organiseren met alleen maar Surinaamse soulnummers. Prachtig idee van meneer Overman. Wij gaan nu verder met er eentje van de Rhythm Masters. En met hun nummer You Nami Lobby. You Nami Lobby, gebracht door Rhythm Masters. Het heeft heel veel aan het nummer van Dubby Gray, Let Go. Mooi nummer van The Rhythm Masters. You Nami Lobby.

Dat is van de heer Max Neyman, die ons al is voorgegaan, maar dat maakt dit liedje dan nog extra mooi. Hij klinkt prachtig. Max Neyman met Hori Mi. Het is toch een mooi soulnummer, een Surinaams soulnummer. Don't you agree?

Trouwe luisteraars, ik zie dat ik nog 3 minuten heb. Die ons scheiden tot de klok van 12 uur. Ik hoop dat u heeft mogen genieten van de nummers die ik tot nog toe bij u thuis heb gebracht in de huiskamer. Lekker is maar een vinger lang. Ik zou zeggen, leef goed met elkaar. Leef in vrede met elkaar. Respecteer van elkaar. Hou van elkaar. En vecht niet met elkaar. Zorg goed voor de kleintjes, want zij gaan het vandaag of morgen van ons moeten overnemen. En een goed voorbeeld van de senioren naar hun toe is wel heel graag gewenst. Ik doe de hartelijke groetjes. En morgen is de zoon van oom Albert, die is aanwezig. Ik weet niet wat hij in petto heeft voor jullie, maar hij zal wel voor een spektakel zorgen. Morgenavond van 10 tot 12, de zoon van oom Albert, Henk Albertzoon. Bye bye, zwaai zwaai.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook twee

0: Het hout is opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Waar kan je beter nieuws horen dan bij Radio Maart? Meen ik echt hoor. Waar kun je beter nieuws horen van alles en nog wat bij Radio Maart?
2: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sint, maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de mij zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Toby Archiwang, grand tangi di Wepoti, Yesi Archi, na a station di Dakar Radio Mar, kwa station di na view, na tapi Eden Charing Radio Mar, na wa family station, al metaku grand tangi di Wepoti, Yesi Archi. Minena Masra Raymond Dalfour, Dala. En ik kom vader in een programma die de kari maart gevarieerd. En een programma die si Sakba Aijuru. Dus bakwa juru dan een programma die si Etapu. Dat wij si de heren van Staan voor Gordon Cruden.
1: Je moet rijden.
0: Lek van Betewu. Een pok of Ewald Krolus. Een jongen zo'n barboskopu. Bekam Indri. Een noja zo. Dan mijn Betegu no tak. Bakadati dam sa charapuku. Eta wantron juno. Ewald Krolus, mi canto, mami deite.

0: Ik ben de maestra Ewald Krolus. Naar een afvallig mooi pokoeving. Mijn kanto, maar mijn dete. De man die bij mij gaat, mijn neboer, de yoku. Als je maar een grove de katak, de lee, viri. Maar goed, dat was Ewald Krolus met zijn nummer. Mijn kanto. Ja. En lek van tak ik bij mijn neer Masra Dalfour, Dala. En moest doen jij naar studio tang wa juro, fight juro. En moest ik hoef tak tintori naar een uno, dan want to poku. En UVC, if one sande, de kan karkon ook toe. En mijn heren tide Amarabasi, Masra Norman van Kom taki. Die Masra HNB de in haar uitzending Amarabasi taki van. De so taki te pokai draai. Dan anom de so taka amanis do in a studio. Hij brok a poko fu teka jeng jeng te wan lobby wan e kari. En dan omhoor usref na rikel dati. En atak unu di da osu ma mi dis do in a studio. Dan mim hoor misref hi ook tot na rikel dati. If hier dit ook. Te pokai draai. Ik kan bel, maar kan de ook tot tak. De boek hij draait en jullie daar ook zijn bel, dan a kans dat ik mijn oteki daar ook bij de kan bel. Is meteen, is in een go. Oké. Okay. Radio Mart, ja, Archie Nono. En ik denk een programma voor Mart gevarieerd. En een man zijn presteren programma is naar Masra Dala, Raymond Dalfour. Voor zo'n gomorofara, dan gaan allerlei speetje. Voor zo'n gomorofara, dan gaan allerlei speetje de watantiri. Wotantiri na de wandi last libi, de lobby was a last libi. Alan en baka famiri, we wens den boomfoer krakti in den dungulu DDC. De wandi da siki bedi, is in a go, we hopu tak de smanati, sa betre baka. Zo boem de kantron, lek van de bede fossi. Ja, trouwang die verjari of ben verjari of moest verjaren te. We versterden smadati. Voetroe. En. Alla den boensani san, you die verjari of ben verjari of alla boensai want do. We kraka you. Godoro, tapaf, apasi disi. En zo heb bar Odina, Masra Frank Creton, is in een go, we hopen dat ik kon om minder baka, en dan ik kan collect vijf bij de baka. Mijn bari, wan sweetie, maar ook toen, wan lespeki, Odi. En zo, jawan los, Masra Krakara, Jomart, dan ga Archie Wang, de wan die daar ook zo. Logo, mijn kan kar ala de neer, hè. Ja, wie meneer Overman, mevrouw Overman, ja, oma Henk, ja, secretaris, ja, Sisa Dorothy, ja, wie tante Loes, ja, Sisa Ilse, Masra Ajoja, Jerry voor Spanje, meneer Lisse, om etje bakbord, Sandam, dan een nichtvin, die neemt Lilian Deekman, nee, na Lilian Deekman, ja, meneer Frey, Banansi, San Kofa, dan ga Sisa Anne. En moro der. Maar je begrijpt dat ik een leeftijd voor me, je vergeet want to zijn. Maar de wand in vergeet toen had die bron. We zijn Biggie Odeju ook toe. Ifiri. Ja, als we terus refi. We terus refi, want we teku tenf belkara, maar dan mif misei. Dan mijn bari wan suite groet ook toe. Dan wel een spetje groet ook toe. Ifiri. Tradei. Dat was jongen torif misrefi. Tradi, mida oso, dat bede kutagi. Bijna 12 uur aan neti. Maar is apta zo'n faya weer mooi adorosi. Dat altijd jo abisma na sao. Do dongo komit den srefi. Dat o jitori, de kangan en brom bicycle, of de kangan en fat bike, of karkong, scooter. Dat os don tapan bangi, dat o jitori. Katori op zich, en een probleem. Maar een bari. Een bari die de meki dat lat met die de tekbal en skopbal, if hier, dat jullie daar ook zo, dat aan een switch die you. Atorbe kon weer mee eerder zodanig, want mijn jongens ribino toch. En met dat is afzang. De pijn begade mi zoon of mijn dokter ook toe. Maar een bari die zie. En of dat mijn paar euro zo. If you want to make it body, go and bushy, go make it body. Of go and tainty, but when me tell myself that go make it body drop it, if you hear it. Can make it body in 1 week, but my name was Shribi, no my father Shribi, if you hear it, dog. That means so, me take a gen down bell and a lanty, school to so boom. Mother, of my vrouw, but you. Is that when my frag, when my axi, then my axi you. Zo maar naar de man, zo'n krosje de weri, zijn er leeftijd voor de man. Ik tek teen voor de tak naar de man, voor bar de man, voor haar scouding. Alla zo'n zander actie. Peesim kies wan at die bron. Mijn Belga scout doet dan wel, ik kies wan scout vrouw naar lijn. Als scout vrouw kan actie mee, en ja, en op welk adres woont u, wat is uw huisnummer en wat is uw familienaam? Met alle respect. Om breed die tak. Tek me ten voor Johan Kraji. Tak overlast de. Voor de Narekos bos. Af voor teka wagi dat dongo dogo luku sep sadrape to. Sa yo ap te maken na mining. Pemetang. Mine bel soso. Ja, dat zijn de procedures. Zo gaat het toe. Da afro ben wantak mimko barden boy. Look, me can go barden boy, me tell afro as coat frau to as coat dama. Me tell if me go barden boy, you see. Now me, what can take you? You read out sap over some attack. If me must go barden boy, te fukba, now me scout or can take you. That is a same bedul, if you hear it. One me was shribi, and if frustu, he had a frustu a moment that. Ko ask me per me tang, sami, also numru, faminin. Me tak, met alle respect, girl. If I saw something, I go daily ben. The ambulance rekon, dan kan het baka dat de usa rekon baka ambulance. Nee, met dat goedenavond, fijne avond verder, mij leg meer. Maar, mijn begrijp, papi, is dat, jongen. Look, mijn man bepaalt een beleid voor skoutu, als je boem zijn met takking, en mij bepaalt een beleid. Maar even een borgo man of een borgo vrouw teken ten, voor je kraji. Want door die dangere in thuis, hij storing, als hij irriteert je. Ik vind een actie gewoon, wat is de locatie? En wat is de locatie, zodat wij ook daar ter plaatse kunnen komen, om te kijken in hoeverre er sprake is van overlast. Maar je kan actie me houden. Ik ben een zap van ongen, of ik denk wat door dat hier, maar ik ben breed naar een pis dat hier. En eten want tron. Mijn heb bepaald beleid voor skoto. Mijn heb don't een pastoor voor skoto. Maar als hij een val op, dan iemand jiwan kraji. Maar alles soort hot en tot in mijn actie.
1: Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Anne.
1: Dag mevrouw Anne.
2: Ja, goedenavond.
1: Goedenavond Anne.
2: Ik heb een vraag hoor. Hoe lang u krijgt een nieuwe badkamer?
1: Ik heb het, ja, ze zijn bezig, ze zijn nu aan het afronden.
2: Nou, hoe lang wordt die badkamer vervangen? Kunt u dat, of weet u dat niet?
1: 2,5 week bijna.
2: Nee, maar ik bedoel, voor jaren is het al, bedoel ik.
1: Dat oh, die dat huis is, zeg maar, het huis is om en bij 40 jaar.
2: 30 jaar?
1: 40.
2: 40?
1: Ja.
2: Oké, dan wordt die vervangen.
1: Dan moet die vervangen worden volgens de statuten, snap je?
2: Ja, ja. Oké. Vanaf hoeveel jaar al eigenlijk? Of weet u dat niet?
1: Ze zeggen vanaf 30 jaar wordt er gezegd.
2: Vanaf 30 jaar?
1: Ja.
2: Of vanaf wie volg jij naar Oosterjong? We zijn niet vanaf 91, want toilet ben ik stadgenoot.
1: Zo.
2: Als dat ben dood, is dat die bruine aanslag. Maar gezin ben je dan jarenlang ja
1: zo. Zo.
2: En man, ik ben wel vervangen. Stefan, want deksel ben dit op.
1: Ook toe.
2: Zo. Ja, die vanaf 91. Dus ik loop 9 jaar plus 24. Nou, we gaan voor een 35 jaar. Zo. De maaier is geen boy. Maar, ja, als dat verstopt eeuwig. Eeuwig. Je moet het toiletpapier schrijven. Ik denk ook wel eens op het apart. Hm. En dat is schandalig tot en met jongens. Dat vorig jaar wang kon. Voor het adop bij broek.
1: Mm-hmm.
2: Van vijf jaar als een energiebesparende klop.
1: Mm-hmm.
2: Dat jouw broek was al bij die.
1: Ook toen.
2: Dat we alleen wang kon. Dat we toen mogen leden al af jaar. Amma Thaymi, wang boek rommie brief. Amma Thaymi, ook actief in wang nieuw toilet. En ik zie dat nog niet, dat zei je.
1: Zo.
2: De mauke lukken van woning door met Thaymi, jongen, Isabi. Je bent samen naar Kondre Jaya met Taigi.
1: Je bent hier allemaal.
2: Ook een last van gehoorige woning. De woningen die eigenlijk rijp voor de sloep. Isabi.
1: Ja.
2: Straat die mooi valk, hè? Dit wordt in de dingen genoemd de parel van Oost, Astraat is niet. Allerlei mooie rozen en zo in de zomer, keveltuinen.
1: Zo.
2: Aan het water, poton aan het water. Straat die mooi vaarlijk naar de dingen. Ze zijn wel een foto, maar sorry, maar liefst.
1: Ja.
2: Maar een. Maar als een factory, hè? Mijn vertrouwen aan Tori toe van misdaad anoniem. Mijn bridat als aan de anoniem. Is dat niet? Want ze hebben. Mijn begrijp, daarom des mannen, de man vrede, voor die man staan door.
1: Ja, precies. Ja.
2: Dat is anoniem, is feit mijn brito. Isabi.
1: Dat de mij takkie mij.
2: Ja, openlast dat, Isabi. Jongen, daarom des man, het trek aan de bel met hij. Wij ook wel weer in aan dit tapu. Isabi. Het was alles. Isabi, de man vrede, de man ook klagen. Of dat Isabi, jongen, agressief overlastgever. En moeilijk de man liever moro. Isabi.
1: Juist.
2: Het is erg geworden hoor, tegenwoordig. Isabi?
1: Zeker.
2: Dan hoe kun je allemaal doen nu na de demonstranten? De man spoort die man 14 of staat op dit man. Maar onschuldige man, en wat kan bij toe?
1: Ja, dat is al minder
2: iets. Ja, maar ik is gewoon brandwerk, Isabi?
1: Ja, zeker.
2: Dan kan je maar niet echt doen in feite, weet je. Want wat je eigenlijk bedenkt, is dat man is nog gewoon joint. Ja, maar ik bedenk de plannen van de minosabi.
1: Gaat er wat, Abi?
2: Maar het slaat dan toch ja, het slaat nergens op.
1: Isabi?
2: Het zou niet doorgedacht, Isabi.
1: Ja.
2: Maar, dus een. Daar zit ik te denken, jongen. Echt de man die moest gewoon wakken aan alle soorten. Binnenkort de man moest wakken, de boa of zanden aan mijn brief, aan mijn pistool toe of zang. Dan met praxeer, want docent, wat vrouw, iwan kapsteen van lokale jongen.
1: Zo.
2: Dat vrouw moest op wauw op het stok toe.
1: Zo. Het moet niet te gek worden.
2: Normaal meer. Hoe verdedigd dat heeft gegeven?
1: Nou.
2: Nee, het is echt niet normaal meer. Isabi, je vraagt je echt af waar het heen gaat.
1: Ja.
2: Isabi?
1: Maar waarom ben je leg me uit? Ik weet niet of ik me ableteren. Waarom ben je leg me uit? If achterstallige van de karawoord
2: onderhoud
1: neef en pressie, dan hoeft u als bewoner niet mee te gaan in de jaarlijkse huurverhoging.
2: Ja, sorry, dat is true wel.
1: Ja, oké.
2: Het is op zich wel waar, Isabi.
1: Ja.
2: Isabi, er spelen een heleboel dingen bij, weet je, want de man is president maar voor die wakka uku. Begrijp je wat ik bedoel? Hallo man, ik trek dan de bel toe, Isabi.
1: Nee.
2: Want dat kon er is en mij voor die zo onterecht in een bepaalde dossier. Zo,
1: ja, precies.
2: Terwijl je nachtlag offer is dat niet toch? Nee, het is echt uitkijken geblazen tegenwoordig. Met jongen. Als je nog tap zou, dan naar grond tap. Je praxeer, we gaan de wee met bewandel, de wee gaat dat deze aan mij bewandel.
1: Precies.
2: Je kan pas niet schrijven toe, ja, hè?
1: Trutori.
2: Maar
1: het is wel
2: van
1: als hij in
2: real zou zijn.
1: Ja,
2: bij
1: Ja, gezellig. Ja, tot en met, man. Gezellig. Maar bij Sweetie, man. Ja,
2: stel ik 11 uur aan bidden.
1: Ja, maar mijn taal zo lang aan het.
2: Oh, is het elk jaar dan?
1: Nou, dit was in het kader voor Amemere vliegtuigramp, toch?
2: Vliegtuigramp.
1: De Mahorwa Amemere Fossi en dan wel lezing en Bagadati voetbaltoernooi start.
2: Wel, Minobri, of Asadi Bopsa is Netanyahu bedreigd naar vliegtuig. Asadi Bopsa lang aan Netanyahu. Amano Bokis wel vergoeden voor miljoenen.
1: Bij wijze van praten.
2: Is dat niet zo? De man is saka jongen, wapen bestaan, de man is dit.
1: Bedankt mevrouw Anne. Ja, en fijne avond verder, hè. Ja.
2: Ai, is goed. Oké.
1: Okay. Doei, doei. Doei, doei. Dat was mevrouw Anne. En ook zo'n kritische luisteraar. En Atjar en Torka Fissi. Dan was eye-opener in Vierie. Attack. Atjara Torka Fissi, like van Engels, Tori. Over een osso, zo lang, lang, lang. Dan was een wafarega, een wc patu. Zank, alles wat kleuratjes. Ik heb mijn jaren wc patu, abi. Dan wc even stop. Maar. Dat is wel raar. Eftel wel je paar euro op tijd. Maar goed, zo gaan de dingen eenmaal. En af en toe, Jabif Harna, Jeng. Weet man, dat je moet aan de bel trekken. En zo lees je de mijn kan huurverhoging alle jaren. En dan zo lees je alle jaren de mijn kan huurverhoging. Ja, maar ik nog belde man. Ik teg je computer. Dan begin je stel een briefje op die man. Amtelijk. Je potaman, zeer amtelijk, je schrijft een briefje. Make them a wiki. Want if he bell, you know, kon klaar na gaan man. Zodra, akonder dis papier. Papier is heilig. If you put one santa papira. Direct allemaal ab yesigiyo. En nou, advies die met je, wat lof hoe nu. Te one san, et dangro nu, na ga overheid, of na ga woningbouw, of na ga school toe, of na ga winstsuma. Nu tek je teef go bel. Teg je papieren, if je naar computer gaat, een bibliotheek, stel een boom briefje. If je zelf de man stel die briefje op, actie wangs maar, die kan stel een fatsoenlijk briefje op. Dan ja, als je communiceert naar de man, dan krijg je heel veel voor elkaar. Zo'n systeem hebben we ook in Europa. Voor die mikjes van je badkamer, en dan bel, schrijf dan een briefje, dat lijkt zo. Statutair, mee aprecht met tapu en dan moest kon. En dan komt toe. Ja. We gaan op zien pogo, want we zitten hier op de RFIT. Dan we broken uit zijn, we broken, maar we gaan pogo naar Mindri. We gaan kung fu, kolku mesija, kaseko medley, Grand Srika. Kolku. Goedenavond op de valreep. U bent nu in de uitzending live.
3: Goedenavond, meneer Dalpoer.
1: Dag, meneer Adjoja.
3: Ja, het alle luisteraars goed. Meneer Dalpoer.
1: Hai, man.
3: Adjino. De man, het heeft nog wel zo'n voel gemeten, maar je wilt inrichtingskosten, toch?
1: Voorzien, meneer Zapfuno.
3: Ja, tot nu toe krijg je inrichtingskosten. Maar nu vraag ik me af, of je gebruikt inrichtingskosten. Ja, je staat die jaren na of zo. Alles aan kon verslijt, ik bang niet, alles aan niet. Ja. Of smaak dat biedt aan mogelijkheid, dus ik kan actie bakken, want ik neem aan dat je niet eenmalig een inrichtingskosten krijgt voor je hele leven lang in de woning.
1: Nee, toch?
3: Want dan zou je inrichtingskosten kunnen geven om het na 10 jaar of een bepaald aantal jaren voor dat één.
1: Precies.
3: Dat oren verslijt, is dat niet ook? Want tijdens dat verslijt, hij kon oren.
1: Hij kon oren, ja.
3: De onderafvloer bedekken aan de wand dat hij. Is dat niet?
1: Precies.
3: Heb je ook al de. Of je kan de. Ik kon een aanmerking voor inrichtingskosten. Om je huis gewoon opnieuw in te richten na 10 jaar.
1: Ja.
3: Ja, begrijp je? Dat was mijn vraag even.
1: Maar inrichtingskosten is ook gekoppeld aan je inkomen, hè? Want aan alles maakt je zin, toch?
3: Nee, want kijk, mensen die
0: uitkeren,
3: die krijgen ongeveer 3500, 3500.
0: Ja,
3: dan
0: moet je
3: precies.
0: Maar ja,
3: maar als je dat hebt, dan kan je niet 10 jaar lang bij dezelfde...
0: Nee.
3: Dat
0: zijn dan... Dan moet je 2 jaar lang aan ook maand, toch? Dan moet je aan vervanging onderhevig, toch?
3: Dus de vraag is, wat voorzien bij Abing, bepaalde tijd... Nee, vernieuwing is niet, alles is niet, want het is allemaal niet vernieuwd.
0: Zo.
3: Dus minder zou je van aan dat je tegen een bijzondere bijstand of zo.
0: Of van elkaar in.
3: Weten mensen hoe het zit?
0: Dat van elkaar komt, ja.
3: Ja, aboom. Ja.
0: Oké, meneer Ajoja. Bye. Bye. Doei, doei, sweetie. Dat bij de Masra Ajoja, ook een man die belt voor ook toe, ja. Trouwe luisteraar. En dan maakt dat voor zich bij kies inrichting kosten. Natuurlijk, inrichting kosten die gebaseerd op je jaarlijkse bruto inkomen. En terwijl op een grens, of je vader onder een grens voor een jaarlijkse bruto inkomen. Of je vader niet onder, dan adesso taki, like van meneer Ajoja taki, taki. Je kan kies inrichting kosten, inrichtingskosten. Maar Masra Ajoja taki aan de sabi, of adesso ete. Na ten die we liep no. Maar wat aan mijn tak, want toen zijn ik ook ouro. En die wie tak ouro tori. Dat dan het naar grand tori. Grand. Ouro dat wat aan grand. Dat wat draai in a. Voor die wet aan grand tori. Dat wat draai in pokusa. Ik go over Gran Srika. Ja, man.

0: En dat was de Action Stars met hun medley. Ja man, Gran Srika. Gran Srika. Even naar Srika. Even naar... Want ja, Srika. Maar je hebt ook toe voor de karakter. Ja, Srika. Wat is die sweet krabu? Want volgens mij krabu... Krabu na nga Srika na wang. Nee. Krabu na nga Srika na wang. Ze zijn wel beide schaaldieren. Maar Srika na nga krabu na wang. Jullie daar ook zo. Die is allemaal verschil. Nog draai. Karkong. Dat kwam steen kom ik. Dat ik verteer nu. Sana di frenti. Sana di frenti. Tegen je refu Srika tanga krabu moet ik Sriba Sriba na mijn visie Srika tanga krabu na mijn schaaldier ifiri en evisabi afikarkong mi bekiswang kari fun lobby wan okto di Johnson en unekarning en yeshita ki soms ma abi. Zoals mijn abba bribita ki... Mijn sabi... Zeg zijn in den ozo. En... Meteen me kan bel ons maar die sap over den... Even naar camera even zang. Me kan bel ons maar die ap verstaan voor den tor dat die. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Dan meneer Dalvo, na Ajoja.
0: Derde keer meneer Ajoja.
1: Ja, we kunnen nog afgeskeld tussen Srika en Krabu.
0: Ai, dime.
1: Da Afrika plata.
0: Ja.
1: Afrika plata en dan mijn lief in Swampu.
0: Swampu.
1: Swampu.
0: Ja.
1: En Akrabu.
0: Ja.
1: Maar dat hij liep toko toko de.
0: Oh, pe toko toko de.
1: Ai. Hij liep bij toko toko.
0: Leku.
1: De plek vind je maar morofuru.
0: De beesten jij wel toko toko maar toch gaan met die sweetheer.
1: Ja, tuurlijk.
0: Srika nanga krabu en jullie daar ook zo dan ik hoop dat ik beloba atori di masra ajoja chaka fisi mesita ki wan kwartire te da bagara de bedoro ajuru nus mo lukuf dry wan san eve dat nou atori fu masra char. Masra char na wan nef of me. En enanga masra hiwat nanga trashar ook tu ramana dina balendi en slek faisabi rayo mart abe ook tu in boskopu bari atori fu balendi masra charbe si non boskopu jimi if mi wan chara to disco etwalis natalmente da oga archi atori fu balendi etwan tron.
2: We waren graag bij die boskopoe af Sankova. Dat voor jullie. Dat Sankov de opritop op boskopoe van jou naar Inkadas. Die kan voor jullie naar Biggie Balende. Dat we kar alles met alle desma voor alle liba voor condensa naar Puno. Dat we hier nog geboren aan Balen, maar we naar Sadando Tipiching. We kar alle liba. Kukon na tapu fir yuli na ini kadans bigi balende kadans de na slote dek Amsterdam.

0: ellos dijeron, yo de me subió, bebeteo.
1: Sumpah,

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis

0: luisteraars, mijn inleiding is zo dat ik hier tegenover een Surinaamse vrouw sta. We kennen elkaar al heel lang. Ze heeft gekozen om terug te gaan naar Suriname. Doet goede zaken hier. En ze gaat zichzelf aan u voorstellen en vertellen wat ze precies doet in Suriname.
1: Ja, luisteraars, mijn naam is Ruth Sinkler. Ik ken Norman inderdaad al heel lang nog toen ik in Zuidoost woonde. Ik ben nu 10 jaar terug in Suriname. En ik ben elke dag nog blij dat ik ervoor heb gekozen om terug te gaan naar mijn land. Ik doe hier recruitment. Headhunting voor bedrijven. Dus als bedrijven openstaande vacatures hebben, zoek ik de juiste mensen voor ze. En laat niemand je wijsmaken. 1. Dat Surinamers niet willen werken, want dat is niet waar. 2. Dat er geen talent is in Suriname, is ook niet waar. 3. Dat er geen slimme mensen zijn in Suriname, dat is ook niet waar. We hebben heel veel talent in Suriname. Alleen, bij wie kunnen ze terecht en wie gaat echt voor ze vechten om ze in goede banen te krijgen? Ik ben er één van. Er zijn meerdere van ons, maar ik ben er echt één van. Ik hou van Suriname. Het is hier echt geweldig. Ik wil nooit meer terug naar Nederland, maar de komende jaren gaat Suriname veranderen. Wij komen nu al heel veel mensen, dit is de boodschap die ik wil geven, Norman. Er komen nu al heel veel mensen van buiten. Er komen Brazilianen, Cubanen, Venezuelanen, Trinidadianen, Amerikanen, Chinezen. Als wij, als Surinamers, en daarom roep ik de diaspora op. Als je terug wil naar huis, kom. Ik kan je helpen, ik wil je helpen. Dat is een onderdeel van mijn bedrijf. Via braingamesuriname.com. Als wij als Surinamers niet ons land gaan bevolken, hier bedrijven gaan starten, hier komen werken en wonen, dan praten we over 10 jaar hier Spaans. Is dit erg? Want ik ken een heleboel goede Cubanen, echt waar, geloof me. Maar wij zijn wel Surinamers, hè? Alle Surinamers. Alle kleuren van de regenboog. Van het zwartste zwart tot het witste wit en alles ertussen. Kom naar huis, we hebben je nodig. Want Suriname is aan het ontwikkelen en het gaat rap. Het gaat heel snel nu. Dus kom, kom je opties bekijken. Als je hulp nodig hebt, contact me. Kan via Norman. Maar kom, kom terug naar huis.
0: Mooie oproep. Daar gaan we nu naar toch het bezoek van de koning en koningin. Wat vond je ervan? En die hebt me één ding ingefluisterd. Als er iemand Suriname uitschelt, moeten ze jou opbellen.
1: Kijk, luister. Er zit natuurlijk een deel beladenheid aan. Hè? Want we hebben, en dat zei in de speech voordat ze hier weggingen. We zijn op de ambassade, residentie op dit moment, op een receptie. En koning Willem-Alexander had net zijn afscheidsspeech. En hij zei het eigenlijk wel heel mooi. We hebben 400 jaar verleden met elkaar. Het was niet mooi. Het was niet mooi. Maar hij heeft excuses aangeboden. Hij wil samen vanuit Nederland kijken hoe kunnen we de komende 400 jaar een gelijkwaardige relatie opbouwen. En ik denk dat we daarna moeten kijken, Norman. En luisteraars. Echt waar. Niet dat we... Kijk, weet je, op een gegeven moment, ik ben erg van de Ubuntu. Ubuntu uit Afrika.
0: Ja.
1: Ik ben Ubuntu leiderschapstrainer. En Nelson Mandela heeft destijds ook niet gezegd van ik haat alle witte mensen. En ze hebben hem heel wat dingen aangedaan.
0: Ja.
1: Maar hij kwam uit de gevangenis en hij zei, ik heb geen hekel aan witte mensen. We moeten gaan kijken hoe kunnen we een goed en sterk Zuid-Afrika bouwen waar we allemaal in passen. En dat is wat ik wens voor Suriname. En hoe je het ook bent of keert, we hebben die relatie met Nederland. Laten we kijken hoe we het beste van elkaar kunnen samenvoegen om Suriname vooruit te brengen. En dat wil niet zeggen dat we vergeten wat er gebeurd is, maar dat wil wel zeggen dat we gaan verzoenen en vergeven en gelijkwaardigheid gaan nastreven. Want Suriname doet niet onder voor Nederland. Helemaal niet. Ik woon hier nu 10 jaar. Suriname doet niet onder voor Nederland. Heel veel dingen zijn hier beter dan in Nederland. Geloof me. Weet je? En dat vond ik mooi. Dat zowel Maxima als koning Willem-Alexander hebben uitgesproken dat zij ook streven naar die gelijkwaardigheid. Onze ex-minister Brandte Somahadjo heeft het prachtig voor. We lopen niet meer achter Nederland, we lopen naast Nederland. En ik zou wensen dat wij alle als Surinamers nu kunnen vergeven en verzoenen en dan gelijkwaardig naast elkaar gaan lopen om te bouwen aan het paradijs wat Suriname is.
0: Ik heb er niets op tegen te zeggen. Ik wens je heel veel succes en we houden contact.
1: Zeker weten, Norman. Dankjewel.
0: Graag gedaan, hoor.